bij een componist uit de eerste helft van de 20e eeuw uitkomen. Op dit moment denk ik aan toekomstige afleveringen over de katholieke Russische componist Alfred Schnittke en de katholieke Schotse componist James Macmillan. Aan de Franse componist Olivier Messiaen wil ik te zijner tijd een langere serie wijden met onder andere aandacht aan de opera die hij schreef over het leven van de heilige Franciscus. Ik denk ook aan componisten uit de orthodoxe wereld. Nog in dit radioseizoen zal de beroemde Arvo Pärt uit Estland in een aantal delen aan de orde komen, mede naar aanleiding van een net uitgekomen boek over hem. In latere seizoenen wil ik Deo Volente nog aandacht geven aan de Russin Sofia Kubaidolina en de Brit John Tavener, die beide, net als Arvo Pärt, behoren tot een orthodoxe kerk. En ongetwijfeld zullen ook protestantse componisten in de serie opduiken. Ik wil vandaag beginnen met twee afleveringen over de Poolse componist Henryk Koreci. Koreci leefde van 1933 tot 2010. In deze afleveringen wil ik u een korte inleiding geven in zijn leven en zijn werk. En in deze eerste aflevering zien we de jonge Koreci vooral als een aanvoerder van de Poolse muzikale avant-garde in de jaren 50 en 60. Beginnen we, beste luisteraar, nu maar meteen de blik omhoog te heffen met de klanken en woorden van Koreci's korte lied O Stella Cieli, O ster aan de hemel.

Ik zie er vanaf, beste luisteraar, u steeds te vermoeien met de volledige gegevens over de uitvoerende van de stukken die ik u laat horen. Die gegevens kunt u vinden in de programmatoelichting van elke aflevering. U kunt met die gegevens gemakkelijk de stukken zelf, eventueel in hun geheel, op Spotify vinden. In deze aflevering wil ik u vertellen en vooral laten horen hoe de jonge Correggi in de jaren 50 en 60 het westers modernisme omarmde en hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvattingen in het communistische Polen. In de volgende aflevering zullen we een excursie door zijn werk maken aan de hand van het moeder-kind thema. Wie was deze Correggi? Henryk Mikołaj Józef Correggi werd op 6 december 1933 geboren in een stadje in Opper-Silesië, een streek met veel kolenmijnen en staalbedrijven, maar ook een streek met een ingewikkelde politieke geschiedenis. Na de opdeling van Polen aan het eind van de 18e eeuw door de drie grootmachten Rusland, Pruisen en Oostenrijk kwam Opper-Silesië bij Pruisen. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond er weer opnieuw een zelfstandige Poolse staat, maar Opper-Silesië dreigde toen bij Duitsland te blijven. In de jaren 1919-1923 kwam de bevolking van deze sterk geïndustrialiseerde streek maar liefst drie keer in opstand tegen de Duitse autoriteiten, waardoor uiteindelijk een groot deel van de streek alsnog bij Polen gevoegd werd. Ook het meer landelijke zuidwesten waar Correggi geboren werd. Zijn moeder, Otilia, was muzikaal en speelde piano. Zij overleed echter 2 jaar na de geboorte van Henryk. Zijn vader, Roman Correggi, was ook een amateur muzikus en werkte bij de spoorwegen. Enkele jaren na de dood van Otilia hertrouwde de vader. Als kleuter heeft Henryk bij een val zijn linkerheup ernstig ontwricht en door een slechte diagnose en inadequate behandeling werd hij gevaarlijk ziek. Pas na een langdurige behandeling in een Duits ziekenhuis waar hij 4 keer geopereerd werd, herstelde hij enigszins. Ook later in zijn leven moest hij vaak in ziekenhuis worden opgenomen voor allerlei behandelingen. Hij heeft in zijn leven ook altijd een beetje mank gelopen. Maar ook op professioneel vlak is zijn leven bepaald niet over rozen gegaan. Vanaf zijn vroegste jeugd had hij maar 1 wens. De piano te leren bespelen die zijn moeder hem had nagelaten. Maar zijn stiefmoeder had daar geen enkel begrip voor. Hij diende als kind van die piano af te blijven. Zijn ouders hebben ook heel lang iedere gedachte aan een muzikale loopbaan bij het kind bestreden. In 1943 werd het hem toegestaan vioolles te nemen bij een lokale amateurmuzikus. Een man die ook beeldhouwde, schilderde en dichtte en die Correggi later aanduidde als een boerenfilosoof. Lange tijd was deze Pavel Hajduka Correggi's enige toegang tot muziek en cultuur. Later ontving hij ook zijn eerste pianolessen van hem. Als jongetje begon hij al korte stukjes voor de piano en liederen te componeren. Toen hij in de zomer van 1951 zijn gymnasiumdiploma behaald had, had hij het idee van een verdere muzikale opleiding nog steeds niet opgegeven. Hij begon een soort avondopleiding aan een muziekcentrum, terwijl hij overdag als onderwijzer voor de klas stond. In dat schoolgebouw deed hij ook zijn eerste ervaringen op met het dirigeren van kinderkoren en het geven van muzieklessen. In 1952 verwierf hij zich een plaats op een lerarenopleiding en ontving daar 's avonds voor het eerst van zijn leven professioneel onderricht in het bespelen van piano en viool, naast het onderwijs in harmonie en contrapunt, instrumentatie en volksmuziek.
Wanneer hij de kans had, bezocht hij ook concerten in Katowice. Maar dat was 2 uur met de trein en zo miste hij wel eens de laatste verbindingstrein en bracht de nacht slapend op een tafel in de wachtruimte door. Nam de volgende ochtend de eerste trein om dan nog net op tijd aan te komen voor zijn lessen op de lagere school. Het leven in het communistische Polen van rond 1950 was bepaald niet gemakkelijk. Er was gebrek aan van alles. Bijvoorbeeld, belangrijk voor Correci, aan muziekpapier. Maar levend als een student in wat toch een uithoek van Polen was, had wel het voordeel dat de Stalinistische dictaten op het gebied van de communistische cultuurpolitiek daar veel losser werden uitgevoerd dan in grote steden als Warschau. Maar ook Correci ontkwam als student niet aan de verplichte lessen in marxisme-leninisme en het zingen van revolutionaire strijdliederen. Intussen traden zijn ambities om componist te worden steeds duidelijker aan het licht. Uiteindelijk werd hij in 1955 toegelaten tot het conservatorium in Katowice. Een stad overigens die in die dagen Stalinograd heette. Zijn belangrijkste leraar daar, Bolesław Sabelski, was een man van weinig woorden, maar speelde als compositieleraar een hoofdrol in Correci's leven. Hij stimuleerde Correci's groeiend zelfvertrouwen en gaf alle ruimte voor diens eigen ideeën en projecten. Zij deelden beide overigens een vurige bewondering voor de Poolse componist Szymanowski, van wie Sabelski in de jaren 20 zelf nog les had gehad. Szymanowski wordt vaak beschouwd als de vader van de moderne Poolse muziek. Szymanowski werd, anders dan Correci, geboren in een cultureel en anderszins bevoorrechte Poolse familie die toen leefde in wat nu de huidige Oekraïne is. Szymanowski's eerste jaren bracht hij door op een landgoed dat niet ver van Kiev lag. U gaat luisteren naar het begindeeltje van Szymanowski's wonderschone Stabat Mater. Hij meende overigens dat godsdienstige muziek vooral gevoel moest uitdrukken en verkoos daarom de teksten niet in het Latijn, maar in het Pools te laten zingen. Ook Correci zou later meestal op Poolse teksten componeren, ook wanneer dat bekende teksten waren als het Stabat Mater. Dit Stabat Mater stamt uit 1926 en kenners kunnen u wijzen op invloeden van de Poolse volksmuziek. Szymanowski's enorme liefde voor de Poolse folklore zullen we overigens later ook bij Henryk Correci kunnen aantreffen.

Stalin zou ooit gezegd hebben: proberen de Polen onder het communisme te brengen is proberen een stier te zadelen. Polen is bijvoorbeeld het enige Oost-Europese land waar de communisten het nooit aangedurfd hebben om de landbouw blijvend te collectiviseren. Na de dood van Stalin in 1953 brak er in diverse communistische landen onrust uit. Denkt u aan de Hongaarse opstand van 1956. Maar ook in Polen moest de partij dat jaar het hoofd bieden aan een omvangrijke arbeidersopstand, met name in de stad Poznan. Die opstand daar tegen de erbarmelijke levensomstandigheden veroorzaakte tientallen slachtoffers. In de herfst van 1956 leidde dat tot het aan de macht komen van een nieuwe partijleider, Gomułka, die het volk een Poolse weg naar het socialisme beloofde. De realiteit van het alledaags leven bleef onverminderd hard en moeilijk, maar een gevolg van het aantreden van Gomułka was wel een wat liberaler cultuurbeleid. In het Poolse en Europese muziekleven werd vanaf 1956 het festival Warschauer Herfst een begrip. Een festival voor hedendaagse muziek waar de Polen ook moderne muziek uit het Westen konden horen. Koreci reisde er samen met zijn toekomstige vrouw in oktober 1956 meteen naartoe. Dit festival verschafte Poolse componisten en muzici een unieke kans. Buitenlandse radio werd immers gestoord. Buitenlandse grammofoonplaten en buitenlandse partituren met moderne muziek, daar was in die tijd in Polen niet aan te komen. In Warschau hoorde Koreci het werk van oudere, moderne componisten als Schönberg en Alban Berg, maar hij kon er ook leeftijdgenoten uit het Westen ontmoeten als Stockhausen en Boulez. Het muziekleven in het Westen werd in dat naoorlogse tijdperk gedomineerd door radicale modernisten die vaak worden aangeduid als de seriëlen. Ook wordt deze richting vaak aangeduid met de term dodecafonisch of twaalftoonsmuziek. Die naoorlogse modernisten gingen in feite terug naar de atonale tweede Weense school van Arnold Schönberg, die al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werkzaam was. Naoorlogse componisten als Pierre Boulez pretendeerden in hun muziek volledig en radicaal met de klassieke traditie te breken. Dit soort componisten wilden na de Tweede Wereldoorlog als het ware vanaf een nulpunt opnieuw beginnen. Alles wat met melodie, welluidendheid en emotionele bevlogenheid te maken had, verwezen zij naar de mestvaalt van de geschiedenis. Binnen het traditionele tonale systeem was volgens hen immers alles al gezegd. En alleen ingrijpende vernieuwingen konden de muziek vooruit helpen. Een belangrijk principe, dat eerder al bij Schönberg een rol speelde, was het wegvallen van de dominant. De muziek werd vrij zwevend, zonder tooncentrum. Alle tonen zijn op een democratische wijze gelijk geworden en kunnen in elke willekeurige reeks geplaatst worden. Iemand als Boulez wilde een soort abstracte muziek schrijven waarin geen toon belangrijker was dan andere tonen. Alle 12 tonen dienden even vaak voor te komen in een compositie. De West-Europese overheden hebben deze richting na de oorlog lange tijd ruimhartig ondersteund met subsidies en met de financiering van festivals, studio's en ensembles. Vooral in West-Duitsland, waar in die naoorlogse periode in kunstkringen de behoefte het grootst was om radicaal met de traditie te breken. Van belang waren daar de jaarlijkse muziekcursussen in Darmstadt, dat zich ontwikkelde tot een trefpunt waar de modernen elkaar konden ontmoeten. Mensen als Boulez hadden een vrij dogmatische houding. Hij ontwikkelde zich later overigens ook als een excellent dirigent. Men was op zoek naar muziek die vrij en objectief kon zijn en die kon leiden tot een nieuw maatschappelijk bewustzijn.
Een van hun filosofische goeroes was Theodor Adorno, die zich met meestal onbegrijpelijke teksten veel invloed verwierf onder de toenmalige avant-garde. In 1953 gaf onze eigen Hendrik Andriessen een vernietigend oordeel over het dwingend dogmatisme van deze modernisten. Hij schreef toen: "Het is curieus dat mensen die in levensbeschouwing alle zogenaamde vrijheid willen toepassen, met fanatisme afhankelijkheid en gehoorzaamheid eisen aan deze tijd. Het klinkt vooruitstrevend, maar het is benauwd." Hoe klinkt dit soort muziek? Om u een idee te geven volgt hier een kort fragment uit de tweede pianosonate van Pierre Boulez.

Deze pianosonate werd rond 1948 geschreven. Je zou kunnen zeggen dat dit stuk eerder een soort afscheid van de sonate belichaamde. Boulez, die circa 10 jaar geleden gestorven is, had als componist en dirigent uitgesproken ideeën over de door hem gewenste muziek. Wanneer we met betrekking tot de ideeën spreken over een zich voltrekken van een breuk met de westerse traditie, betekent dat bij Boulez niet een afwijzen van Mozart, Beethoven, Mahler of Wagner, maar wel een afwijzen van latere componisten die volgens hem geen echte vernieuwing brachten. Zijn absolute bête noire was Shostakovich, een componist die Boulez slechts kon zien als een soort fastfood voor Mahler. Het werk van Tchaikovsky heeft hij bijvoorbeeld nooit willen dirigeren. Maar ook voor het werk van componisten als Schnitke, Pärt en Corecci had hij weinig waardering. Boulez zag er een soort edelkitsch in. In een vraaggesprek met Maarten Brandt, midden jaren 90, zei hij over componisten als Corecci: "Ik ben er tot in het diepst van mijn wezen van overtuigd dat de tijd zal komen waarin de werkelijke betekenis van deze componisten aan het licht komt. Dat leidt geen twijfel. Men zal zien dat deze figuren geen enkele inhoudelijke waarde vertegenwoordigen." Onder invloed van dit soort ideeën werden mensen als Corecci en Pärt inderdaad lange tijd in het Nederlands muziekleven niet serieus genomen. Terug naar de jaren 50 en 60 in het leven van Corecci. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat voor jonge Oost-Europese componisten als Corecci dit westers modernisme veel aantrekkelijks had. Al was het alleen maar omdat deze muziek in de officiële Sovjetkritiek stevast werd afgedaan als product van het decadente Westen. In Corecci's eerste symfonie uit 1959 is de invloed van dat westers modernisme nog goed zichtbaar. Ik laat u nu het korte eerste deeltje van zijn eerste symfonie horen.

De officiële kunststroming in de communistische landen was het zogeheten socialistisch realisme. In de Sovjet-Unie werd dit vanaf 1932 van bovenaf gedecreteerd. En na de Tweede Wereldoorlog gold deze opvatting ook in landen als Polen. Kunst moest de werkelijkheid op een herkenbare manier afbeelden. Begrijpelijk zijn voor de arbeiders en boeren. Kunst moest ook optimistisch en positief zijn. Enthousiasme en heroïek uitstralen. In de beeldende kunst moest de hoofdrol gespeeld worden door stoere arbeiders en boeren. In de muziek moest vooral een duidelijk herkenbare melodielijn te horen zijn, dus atonale experimenten waren uit de boze. Kunstenaars die van deze doctrine afweken, kregen vaak door de communistische cultuurbazen het etiket formalist opgeplakt. In 1948 werden Russische componisten als Shostakovich en Prokofjev tot een openbare schuldbekentenis gedwongen, waarin ze toe moesten geven zich te veel ingelaten te hebben met decadente, moderne tendensen. Weer een staaltje ironie van de geschiedenis. In het Westen hielden veel modernistische componisten er linkse of ultralinkse sympathieën op na. Iemand als de toen zeer bekende, althans in modernistische kringen zeer bekende componist Luigi Nono was zelfs lid van de Italiaanse Communistische Partij. Maar in communistisch Oost-Europa verwierf het muzikale modernisme nu juist veel aanzien bij jonge anticommunistische kunstenaars als Henryk Koretschi en Arvo Pärt. Laten we nu weer even terugkeren naar de net afgestudeerde Koretschi die zich in het armoedige Polen van de jaren 50 ten nauwe nood een spaarzaam gemeubileerde kamer in Katowice kon veroorloven. Het uitgeven van geld om partituren te kopen ging vaak ten koste van zijn eerste levensbehoeften. Maar op het conservatorium werd hij als een talentvolle student beschouwd. En kreeg hij de ongebruikelijke eervolle uitnodiging om in de concertzaal van Katowice tijdens een openbaar concert enkele van zijn werken te laten horen. Koretschi heeft een aantal jaren als docent gewerkt op het conservatorium van Katowice. In 1975 werd hij er zelfs rector. Maar in de loop van de tijd kwam het tot grote spanningen tussen hem en de regionale partijleiding. Zijn telefoongesprekken, zijn correspondentie en de vergaderingen die hij voorzat werden gedetailleerd in de gaten gehouden. Bij het jubileum van het conservatorium werd in een tv-documentaire zijn naam als rector niet genoemd. Officieel bestond hij niet meer. Aan zijn problemen met de partij zullen verschillende zaken ten grondslag gelegen.

gekregen hebben. Artistiek bleef hij zijn eigen weg gaan, maar dat hij een opdracht aannam van de aartsbisschop van Krakau, Karel Wojtyla, zal hem bij de lokale partijleiding ook niet geliefder gemaakt hebben. Die opdracht betrof toen een stuk te schrijven ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat het 900 jaar geleden was dat de heilige Stanislaus de marteldood gestorven was. De heilige Stanislaus was de 11e eeuwse bisschop van Krakau. Dat stuk werd Beatus IV en zou in 1979 worden uitgevoerd onder zijn eigen leiding tijdens het eerste bezoek van de dan paus geworden Johannes Paulus II aan zijn vaderland. Maar toen had Correggi al ontslag genomen op het conservatorium. Hij nam ontslag als openlijk protest tegen de weigering van de autoriteiten de paus in Katowice te ontvangen, maar er zullen ook artistieke redenen geweest kunnen zijn. Toen kort daarna de paus wel een bezoek aan Krakau mocht brengen, werd daarbij Correggi's voor deze gelegenheid geschreven Beatus IV uitgevoerd. Wegens de lengte kan ik u dat Beatus IV helaas niet laten horen. In plaats daarvan kunt u nog wel luisteren naar het prachtige Euntes ibant et flebant. Zij die voorwaarts gaan en wenen. Het stuk stamt uit 1972 en is geschreven voor gemengd koor zonder begeleiding. De tekst bestaat uit twee korte citaten uit respectievelijk Psalm 95 en 126, die steeds op meditatieve wijze herhaald worden. Dat eerste citaat luidt: buigen wij deemoedig voor de Heer die ons maakte. En het citaat uit Psalm 126 luidt: hij gaat en hij schrijdt bij het gaan, die het zaaizaad draagt en het zaait. Hij keert met jubelen, hij keert, een die mag dragen zijn schoven. U hoort een recente Poolse opname.

In de muzikale ontwikkeling van Corecci zien we een langdurende overgang van modernisme naar muziek die vooral teruggaat naar de traditionele Poolse kerkmuziek en naar thema's uit de volksmuziek, vooral die uit het Tatra-gebergte. Begin jaren 80 begint hij aan Miserere voor onbegeleid gemengd koor. Dit stuk is onverbrekelijk verbonden met het Poolse drama dat zich begin jaren 80 afspeelde. Miserere bevat slechts de tekst Domine Deus Noster Miserere Nobis. Corecci droeg dit stuk op aan de tientallen activisten van Solidarnos die in 1981 in de stad Bidkost omkwamen door het optreden van de gewapende militie. Solidarnos was een vakbeweging die zich al snel omgevormd zag tot een brede volksbeweging waar in 1981 10 miljoen Polen zich bij aangesloten hadden. Hier volgt het begin van Miserere.

De opkomst van Solidarnosc betekent een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Wat begon als een vakbond op de Lenin-scheepswerf in Gdansk, groeide uit tot een veel bredere sociale beweging die miljoenen Polen wist te mobiliseren en waarin arbeiders, intellectuelen en de Poolse kerk samenwerkten. De Polen vroegen niet alleen om meer rechten voor arbeiders, maar eisten ook democratische hervormingen. Hoewel de vakbond eind 1981 werd verboden en de belangrijkste leider Lech Walesa gevangen werd gezet, bleef de beweging ondergronds actief. In het zogeheten Comité ter Verdediging van Arbeiders werkten een aantal kerkelijke en niet-kerkelijke intellectuelen samen. Eind 1981 kondigde generaal Jaruzelski de noodtoestand af. Hij deed dat waarschijnlijk vooral om een invasie van het Rode Leger te voorkomen. De vakbond werd verboden. Gedurende de jaren 80 bleef Solidarnosc alleen bestaan als ondergrondse beweging. In 1984 werd de oppositionele priester Jerzy Popielusko vermoord. U moet Miserere dus duiden tegen de achtergrond van die gebeurtenissen. Maar voor jaren zou het stuk in de Burola opgeborgen blijven. Pas in 1987 zou de première plaatsvinden tijdens het muziekfestival van de stad Bydgoszcz. U gaat nu luisteren naar het laatste deel van Miserere, een stuk dat overigens in het geheel ruim een half uur duurt.

0: beste luisteraar. In de volgende aflevering maak ik met u een excursie door het werk van Corecci aan de hand van het moeder-kind thema. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u, zoals eerder gezegd, in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: U gaat luisteren, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.
4: Beste luisteraars van Radio Maria, mij is gevraagd om maandelijks stil te staan bij de gebedsintenties van de paus, bij de maandelijkse gebedsintentie van paus Leo in dit jaar 2026. Gebedsintenties hebben te maken met ons bidden. Het is duidelijk dat Jezus al zegt dat we moeten leren bidden en niet ophouden moeten met bidden. Want bidden voedt ons geloof en sterkt onze band met de Heer. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat dat we zelfs moeten bidden zonder op te houden. Betekent dat dan dat je de hele dag je ogen moet sluiten en je handen gevouwen? Nee, het gaat er veel meer om een levenshouding, waarbij ons leven wordt begeleid door ons gebed. Dat we ons leven met vele moeilijkheden en met vele uitdagingen met gebed begeleiden en de Heer vragen om zijn aanwezigheid en zijn steun. Bidden is dus ook een teken van ons geloof in het bestaan van God en is ook een uiting van onze afhankelijkheid, want zonder de Heer kunnen wij niets. Jezus zegt ook dat je niet moet bidden om op te vallen. Niet ergens op een centrale plaats in een tempel gaan staan en dan laten zien hoe goed je bent in het gebed. Nee, Jezus spreekt over bidden in je binnenkamer. In je binnenkamer van je hart. Maar als je in de binnenkamer van je hart bidt, wil dat niet zeggen dat het alleen maar vragen en noden van jezelf moeten zijn. Dat het alleen maar dingen zijn die in je eigen leven gebeuren. Of dat je gebedsleven zich helemaal focust op je eigen noden en vragen. Er is een lange traditie in onze kerk om maandelijks te bidden met de paus. Eigenlijk bestaat die traditie al sinds 1844. Toen waren er Franse jezuïeten die de mensheid opriepen om steeds voor specifieke noden te bidden in verbondenheid met de paus. Het was paus Leo XIII die in 1879 deze gebedsintenties van de paus officieel als een vast gegeven elke maand aan de wereld presenteerde. Ik kan me nog herinneren, als kind op de lagere school, dat was trouwens niet 1879, maar de jaren 70 van de vorige eeuw, dat we elke maand een klein gebedsbriefje kregen uitgereikt, waarboven stond apostolaat des gebeds. Een klein prentje waarop de intentie van de paus werd aangegeven en een gebed geformuleerd stond. En als kind op de lagere school was dat een bijzonder moment om met de paus te bidden voor bijzondere noden in de wereld en in de kerk.

En als kind op de lagere school was dat een bijzonder moment om met de paus te bidden voor bijzondere noden in de wereld en in de kerk. Want daarover gaan de gebedsintenties van de paus. Die gaan zowel over de noden van de wereld als de noden die er zijn in onze kerk. Dus niet alleen bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. En niet alleen in stilte bidden, op jezelf, maar ook met anderen. Daartoe zijn we ook in de kerk geroepen. Elke dag opnieuw ons leven in de kerk te begeleiden met gebed. En als kerk ook ons te richten in gebed tot God die onze Vader is. Tot Jezus Christus die is mens geworden. Tot de Heilige Geest die onze helper en trooster wordt genoemd. Nee, bidden in je binnenkamer, dat doe je in verbondenheid met God. Voor jezelf, maar ook voor anderen. We zagen hoe vaak Jezus in stilte bad voor de mensen in nood. En hoe hij ook zijn grote keuzes in zijn leven begeleidde met intens gebed. Zo bad hij op de berg in stilte voordat hij zijn leerlingen riep om zijn volgelingen te zijn. Bidden voor jezelf en voor anderen. En bidden met anderen, voor de kerk en voor de wereld. Dat is wat met de gebedsintenties van de paus die maandelijks worden gegeven een uitdaging is, een uitnodiging. Deze maand mei, staat als gebedsintentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het is zo dat de gebedsintenties van de paus soms gaan over nood in de wereld, dan over nood in de kerk. Soms zijn het geestelijke noden, soms ook materiële noden. Zo werd in maart gebeden voor ontwapening en vrede. En de afgelopen maand april was het gebed van de paus vooral gericht op priesters die in crisis verkeren. Maar voor deze maand mei is de intentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het gebed luidt als volgt: laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In dit gebed vragen we de Heer dat iedereen aandacht heeft voor het voedsel, zowel producenten als consumenten. En dat we ons voedsel niet verspillen, omdat op vele plaatsen de wereld nauwelijks voedsel te krijgen is. En dat voedsel ook kwaliteit moet hebben om echt te kunnen leven. Als we bidden om voedsel, wordt duidelijk dat we afhankelijk zijn van God. Het is belangrijk om te bidden voor het voedsel. Dat zijn we ook gewend als we een maaltijd beginnen of afsluiten. De Heer danken voor het voedsel dat we mochten ontvangen. Dankbaar zijn voor de vruchten van de aarde. Dankbaar zijn voor ons dagelijks brood. Aan de ene kant, wanneer het om voedsel gaat, is dat de inzet van land- en tuinbouw. En dat is echt een arbeid van de mens. En dat geldt ook waar het gaat om de verspreiding van voedsel, de logistiek en de verdeling. Maar waar land- en tuinbouw, het laten groeien van producten die we kunnen eten, een arbeid is van de mens, blijft duidelijk dat de groeikracht van God komt. We kunnen omstandigheden misschien op een goede manier regelen, met water en licht, met goede grond. Maar de groeikracht komt van de Heer. Als wij bidden om voedsel samen met Paus Leo, als we bidden om voedsel voor iedereen, dan gaat het ook om God te danken dat Hij groeikracht geeft, opdat wij voedsel ontvangen. Voedsel, de thematiek van voeding kunnen hebben, is ook een belangrijk thema uit de katholieke sociale leer van de kerk. U weet wel, de leer van de kerk die vanuit het geloof spreekt over heel veel maatschappelijke vragen. Die vanuit het geloof spreekt over allerlei belangrijke aspecten van ons menselijk leven, van onze samenleving ook.

0: Het was paus Leo XIII die met zijn encycliek Rerum Novarum grote aandacht schonk aan het welzijn van arbeiders in de grote steden, waar voor het eerst enorme fabrieken stonden en mensen eerder als een productiemiddel werden gezien dan als menselijke personen. Het begin van de sociale leer van de kerk, om na te denken het licht van het geloof over de dingen die we in onze samenleving zien en nodig hebben. Waar het gaat om voedsel, hebben we een belangrijk onderwerp te pakken van de katholieke sociale leer. De kerk beschouwt voedsel, ja goed voedsel, als een fundamenteel mensenrecht. De menselijke waardigheid van de mens betekent dat een mens recht heeft op voedsel om te kunnen leven. Dat een mens voedsel tot zijn beschikking moet hebben om te kunnen uitgroeien en te kunnen leven. Ook wanneer het gaat om het algemeen welzijn, het welzijn van alle mensen, dan is ook dat erop gericht op het ook mensen werkelijk een goed menswaardig leven kunnen leiden. En wanneer het gaat om het fundamentele recht van voedsel, kun je daar ook andere dingen bij noemen die in de sociale leer op een rijtje worden gezet. Naast voedsel is er het goed kunnen wonen, een gezondheid hebben en de zorg daarvoor, een opvoeding en scholing. Maar voedsel is heel belangrijk om juist als mens te kunnen groeien en te leven. Niet voor niets dat de paus in zijn gebedsintentie voor deze maand mei juist bidt om voedsel voor iedereen. Kleine producenten en grote producenten. En dat voedselverspilling voorkomen wordt. En ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Je hoort vaak dat mensen die in armoede moeten leven, of mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, vaker eerst hun voeding halen uit de goedkope sector die misschien veel te veel vet en veel te veel suiker bevat. En dan kan het zijn dat bij gebrek aan goed voedsel mensen toch ongezond worden en niet gezond kunnen leven. Vanuit de katholieke sociale leer dus is het algemeen welzijn belangrijk om alle mensen van goed voedsel te voorzien. En de menselijke waardigheid betekent dat de mens daar ook recht op heeft. Het is geen kwestie van liefdadigheid als je goed voedsel krijgt, maar het is werkelijk een mensenrecht. Naast algemeen welzijn en menselijke waardigheid kent de sociale leer ook het principe van de solidariteit. En daarin is het heel duidelijk dat je je voedsel deelt met anderen. Een van de dingen waar de paus voor bidt is dat we voedselverspilling voorkomen. Dat is in het licht van de sociale leer inderdaad immoreel. Als er elders in de wereld zoveel honger is, of in je eigen omgeving mensen de armoede weinig voedsel hebben, dat je dan toch je voedsel weggooit of laat verkommeren. Verspilling is aan de orde van de dag. En het is goed om te bidden om dat te kunnen voorkomen. Waar het gaat om solidariteit, is het ook van belang dat er eerlijke handel is en voedselhulp. Ook dat is een uiting van concrete solidariteit. Voedsel bieden in gebieden waar een ramp is geweest. Maar ook eerlijke handel, dat je niet ten koste van anderen rijk wordt met allerlei grote en hoge prijzen. Naast algemeen welzijn, menselijke waardigheid en solidariteit is er ook subsidiariteit. En dat betekent dat je ook de dingen daar moet ontwikkelen waar ze het beste kunnen. Er is wat voor te zeggen om een voedselketen zo kort mogelijk te maken. Dat je niet alle voedsel moet betrekken van de andere kant van de wereld. Dat ook lokale voedselproductie wordt gestimuleerd. Opdat regio's dan minder kwetsbaar worden in tijden van moeilijkheden. Nogmaals, voedsel is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid. Voedsel is een recht, een mensenrecht. En een mens die om voedsel vraagt, dan mag die vraag niet onbeantwoord blijven. De paus bidt dat er voor iedereen voedsel mag zijn, dat verspilling voorkomen wordt en dat er toegang is tot goed voedsel. Dat is niet alleen een vraag die wij samen met de paus aan God stellen. Regel het maar dat wij goed voedsel krijgen. Regel het maar dat wij niets verspillen en kwaliteit leveren. Bidden heeft immers ook met onze gezindheid te maken. Je leven begeleiden met gebed betekent ook een levenshouding die vanuit dat gebed tot stand komt. En als wij bidden om goed voedsel, om voedsel voor iedereen, dan is dat ook een vraag aan onszelf. Kunnen wij met Gods hulp dat bewerken? Kunnen wij ons met Gods hulp sterk maken voor juist deze opdracht? Bidden voor voedsel betekent ook dat voedsel niet zomaar vanzelfsprekend is. Want voedsel is een geschenk. Als wij vandaag bidden samen met de paus en deze hele maand mei op het iedereen voedsel mag ontvangen en dat er op een goede manier voedsel wordt verdeeld, dan raakt aan de kern van een menswaardige samenleving. Een samenleving die paus Paulus VI een beschaving van liefde noemde. Het is duidelijk dat de mens niet van brood alleen leeft. Want in de schrift is het de Heer die zegt dat we niet leven om te eten, maar eten om te leven. Dat we niet op ons voedsel geconcentreerd zijn, hoe lekkerder en hoe meer hoe beter, maar dat we ook maat houden en verder kijken. Solidariteit, het delen met anderen, het behoort tot het gebed dat wij deze maand tot God richten. Als we kijken in onze kerk, dan zijn er verschillende heiligen die zich heel erg bekommerd hebben om aan hun naasten in nood het dagelijks brood te kunnen geven. Het was al in de tijd van de apostelen dat de eerste christengemeente er zorg voor had dat armen en weduwen voldoende te eten kregen. En de apostelen kon het zo druk hebben met hun bezigheden van de verkondiging van het geloof en het gebed, dat soms die naaste liefde, die zorg voor de weemende wees erbij inschoot. We kunnen het lezen in Handelingen 6. En dan besluiten de apostelen om een aantal medewerkers aan te stellen. 7 diakens zouden wij zeggen, die in staat zijn om vanuit het geloof de naaste liefde te betonen aan weduwen en wezen. Brood delen in solidariteit hoort bij de gemeenschap van gelovigen. Je kunt ook denken aan vele kloosters in de middeleeuwen en tot nu toe, waar regelmatig werd aangeklopt om brood en voedsel. En het was een goede gewoonte dat iemand die aanklopte bij de kloosterpoort ook voedsel mocht ontvangen. Het is duidelijk dat mensen niet altijd van nature geneigd zijn met elkaar te delen. Zo is het de heilige Antonius van Padua, die ziet dat sommige mensen helemaal niet van plan zijn om hun brood en bezit te delen. Die leven van winst en nog meer winst. En als arme mensen schulden maken, dan is er geen plaats voor martigheid. Zo arm dat ze zelfs geen brood meer kunnen kopen. Het is Antonius van Padua die voor die armen opkomt. En die zegt, hoe kun je nu zo'n rijke, die zich van God nog gebod iets aantrekt, die mensen met al hun winstbejacht het brood uit de mond stoot, hoe kun je die nou een kerkelijke uitvaart geven? En de Antonius heeft dat ook met zijn grote volksprediking duidelijk gemaakt. Een christen deelt van wat hij heeft. En brood op de eerste plaats. Naast heiligen uit de middeleeuwen kun je ook denken aan onze tijd. Waarin iemand als moeder Teresa in de sloppenwijken van Calcutta bezig was om de armen te ontmoeten, hen op te nemen in haar huis, ze te verplegen en voedsel te schenken. In de stad Rotterdam, waar ik bisschop mag zijn, is de kathedraal verbonden met twee bijzondere heiligen die ze altijd hebben ingezet om het brood aan de armen te kunnen geven. Op de eerste plaats de heilige diaken Laurentius, die al in de 3e eeuw in Rome werkte, in de tijd dat de kerk werd vervolgd, in de tijd dat de kerk te maken had met ernstige vervolging en bedreiging. Je mocht alleen maar in het geheim je geloof belijden. En we kunnen zien dat ondanks die dreiging, ondanks die vervolging, de solidariteit in de kerk levend was. Het delen van je brood hoorde bij het christelijk bestaan. Laurentius heeft ze daar sterk voor gemaakt. En toen de keizer vroeg om alle bezittingen van de kerk in te leveren, heeft Laurentius tegendeel gedaan. Hij heeft alles uitgedeeld, bezittingen en brood, en naar de armen gewezen en de keizer duidelijk gemaakt dat de armen en de kleinen de rijkdom zijn van de kerk. Naast de heilige Laurentius kent de Rotterdamse kathedraal ook de patroonheilige Elisabeth. Zij was van adel. Zij was een vrouw die getrouwd was en in een kasteel woonde. Maar ze had een groot hart voor de armen en de kleinen. Regelmatig verliet zij het kasteel om met de armen toe te gaan. En vaak was haar schort gevuld met brood. De familie van Elisabeth was niet opgesteld dat zij als rijke vrouw zich onder de armen begaf en dat zij deelde van het brood dat zij had. Op een dag toen zij het kasteel verliet en iemand haar vroeg: maak je schort open, om haar op hete daad te kunnen betrappen, omdat ze op weg was naar de armen, maakte zij haar schort open en in plaats van brood waren er rozen te zien. Het rozenwonder van Elisabeth. En ook na de dood van haar man is zij zich blijven inzetten voor de armen en de kleinen. Brood geven is een christelijke plicht. Je brood delen hoort bij een christelijke gezindheid. En als we dus bidden met de paus op het iedereen voedsel mag hebben, dan is dat ook een opdracht aan onszelf. Heer, van u ontvangen wij de groeikracht. Van u ontvangen wij de gave van voedsel uit uw hand. En we zijn dankbaar voor het eten en drinken. Maar help ons ook om te delen met de mensen in nood. Om te geven aan wie honger hebben en dorst. Zo is het gebed van deze maand de vraag om zoveel mogelijk mensen te bereiken met goed voedsel en niets te verspillen. Het is bovendien een werk van barmhartigheid als je de Heer volgt in de Matthäus-evangelie. Als iemand honger heeft en hij krijgt te eten, dan dienen we Christus zelf. Als we iemand te drinken geven die dorst heeft, dan dienen wij Christus zelf. Bidden opdat iedereen voedsel mag hebben, spoort dus ook onze eigen christelijke houding aan. Om met de hulp van de Heer ervoor te zorgen dat er geen verspilling is en goede kwaliteit voor iedereen. Het betekent ook dat we dus niet op eigen kracht deze daden van solidariteit en barmhartigheid doen, maar juist ook met de kracht van de Heer, met de inspiratie van de Heer. Maar is het goed dat we zo met de paus zijn gebedsintentie voor deze maand dag na dag mogen herhalen. Het maakt ons ervan bewust dat we een kerk zijn die samen bidt voor de noden van de wereld. Maar die ook samen bidt om uiteindelijk samen deze opdracht om voedsel goed te verdelen en niets te verspillen, ook als gemeenschap te volbrengen. Vele werken van barmhartigheid kun je het best doen in de samenwerking met anderen. Vele werken van barmhartigheid, zoals ook het geven en delen van voedsel, zijn een teken van ons geloof. Je zou kunnen zeggen, met de woorden van paus Benedictus, dat het geven van voedsel, het geven van barmhartigheid, ook een bijzondere manier is van geloofsverkondiging, wanneer dat geven van brood, in dat schenken van wat je hebt, wordt ook de liefde van Christus zichtbaar. En dat bouwt mensen op. Dat verspreidt ook het goede nieuws van het evangelie en maakt de kerk tot een instrument in de hand van de Heer. Bidden zonder ophouden. Met de gebedsintenties van de paus iedere maand krijgen wij een nieuwe inspiratie om de woorden van de Heer gestand te doen. En deze maand te danken voor de vruchten van de aarde, omdat we weten dat de groeikracht komt van God. Maar ook om te weten dat je voedsel delen en geven niet alleen een kwestie is van liefdadigheid, maar ook van rechtvaardigheid. Paus Benedictus zegt dat vaak het geven van iets aan een mens in nood niet een kwestie is van geven, maar van teruggeven. Omdat je in zekere zin door je gave aan de armen ook de balans herstelt die tot dan toe ontbreekt. Laten we bidden, zo zegt Paus Leo, dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In onze huidige tijd is het ook steeds meer en meer duidelijk geworden dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Natuurlijk, als mens zijn we door de Heer als bekroning van zijn schepping, als beheerders aangesteld. Maar het maakt veel verschil of je met zorg en aandacht de schepping beheert, of dat je er misbruik van maakt, of alleen voor eigen gewin naar kijkt. En daarom is het in deze maand, waarin we bidden om voedsel en ook voor grote en kleine producenten bidden, ook van belang om op een duurzame wijze ons voedsel te verkrijgen. Naast verspilling van voedsel is er ook het risico dat we het milieu verspillen als we onzorgvuldig te werk gaan in land- en tuinbouw. Duurzame landbouw in onze wereld, omdat onze wereld ons gemeenschappelijk huis is. De wereld is ons gemeenschappelijk huis. Het zijn woorden van Paus Benedictus en vooral ook van Paus Franciscus. Te lezen in zijn encycliek over de zorg voor de schepping Laudato Si. U begrijpt wel, als we zo met de paus en intentie voor deze maand bidden, komen er heel veel verschillende aspecten naar boven. Allereerst onze christelijke plicht om te bidden. En ook de gezindheid die eruit mag groeien, opdat we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. En wat God voor ogen staat in deze wereld, in deze schepping. En daarnaast is het belangrijk om dan steeds een belangrijk thema, een nood in onze wereld of in onze kerk, voor het aanschijn van de Heer ter sprake te brengen. En daarom de paus rekent op ons gebed. Het is daarom dat paus Leo XIII deze bijzondere maandelijkse gebeden tot een vast moment heeft gemaakt in ons kerkelijk gebedsleven. Ook wij mogen daaraan meedoen. En het is daarom dat Radio Maria iedere maand aandacht vraagt voor de intentie van de paus. Laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleinconsumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor de gave van het geloof. Dat we ons afhankelijk weten van u die onze schepper bent. Dat we ons toevertrouwen u die onze verlosser bent. En dat we rekenen op uw inzicht in kracht van de geest. Wij danken u dat u ons helpt om woorden te vinden voor ons gebed. Ja, de heilige Paulus heeft ons dat beloofd. Bidden doen we in kracht van de geest. Maar dat we daadwerkelijk ook tot gebed komen, is uw gave. Heer, wij danken u dat we samen mogen bidden als kerk. Dat we niet alleen bidden voor onszelf, maar voor de noden van de wereld. Heer, wij bidden voor het voedsel in deze wereld. Dat iedereen deel mag hebben aan het voedsel om te groeien en te kunnen leven. Help ons, Heer, om bewust gebruik te maken van dit geschenk. En dat we steeds opnieuw ook bedacht zijn op het leven en welzijn van anderen. Zegen allen die werkzaam zijn voor de voedselbank. Zegen allen die vaak in stilte het brood met elkaar delen. Heer, U kunt het aanschijn van onze aarde vernieuwen. Help ons om steeds opnieuw trouw te blijven aan uw woord. En ook trouw te blijven aan de intenties die de paus van ons vraagt. Wees met ons, Heer, en leid ons op de weg. Mogen ons gebed door uw hulp een vast fundament in ons leven. Mogen we onze gezindheid op koers houden en ons hart verheffen naar uw toekomst. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Volgende maand hoop ik opnieuw met u stil te staan bij de gebedsintentie van de paus voor de maand juni.
1: U hebt geluisterd, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel. Want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes, hè, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je, wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan. En als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen, toen hij door de stad aan het wandelen was, gevraagd van, wat doe jij hier? En zei, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eerst mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer in de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja, ja, ja.
1: Alleen goed, heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is, zoals velen die katholiek werden in die tijd, die waren stevig fanatiek en kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van, zit ik boven op het koor of zit ik beneden bij de misdienaars? Misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan er bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daar een beetje spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen Wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, we praten over de jaren 60, 70.

0: Met wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, hè, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat, zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Roel Duc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden, ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
1: Is het ook niet geworden.
0: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling later roepingen. Dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen. Waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben. En gelukkig mee ben.
1: Ja.
0: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen. Om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken. Maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
1: Ja, precies.
0: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en het katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had het net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
1: Ja.
0: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
1: Ja, ja, ja. Ja, het is wel mooi dat je daaraan refereert, want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant, maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet, zeg maar, geëigende media waar langs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
0: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985, na het pausbezoek. De KN was wel opgericht. En met name de Wim Peters, wie kent hem niet. Die dan met een, zoals je altijd zelf zei, met een grote doos sigaren. En vooral een hele grote kan koffie naast hem. Zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden. Die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Doctrinis van de Redemptoristen in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
1: Ja.
0: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
1: Ja, ja, ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè? Of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè? Johannes Paulus II. Veel geproduceerd. Veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten

0: komt, ziet het licht, als ik het dan maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, nou, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat ERCA documenten is ontstaan?
1: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
0: Ja.
1: We realiseren ons niet van de radio was er altijd. Nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
0: Ja.
1: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
0: Nog steeds natuurlijk.
1: Maar door velen kwam dan de kritiek van ja, is niks goeds. Ik zeg ja, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is. Mm-hmm, mm-hmm. Dus met de pastoor hebben we gezegd van oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste websiteje in elkaar te timmeren.
0: Ja.
1: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is de startpunt voor mijn kant. En eerder, wat ik noemde, Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben. Mm-hmm. Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
0: Ja.
1: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En dan zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
0: Ja.
1: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
0: Ja.
1: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl-domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakten en ieder loswoord wat te bedenken was, gingen registreren.
0: Ja.
1: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld maria.nl. Ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek. Maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
0: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
1: Ja. Dus we zijn met daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren.
0: Ja, Hemelvaart, Maria ten Hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
1: Ook. Maar ook, we weten nou niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds
0: allemaal
1: geregistreerd.
0: Ja.
1: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben gezegd, maar in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten. Zijn van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
0: Ja.
1: Tegen kostprijs. Dus het was niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies. Ja, ja. Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep.
0: Het pionierswerk.
1: Pionierswerk, ja. Maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
0: Hij was helemaal verbaasd.
1: Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
1: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar, waaraan kunnen we het ontlenen, en om daar een basis aan te geven van, de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen, de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd, waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van, we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie. Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd, hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan met zo'n grijze kaft met de rode letters,
0: ja, precies,
1: letters erop.
0: De KKK.
1: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid, in digitale vorm aangeleverd.
0: Ja.
1: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken. Een mooi programma omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83 versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan, daaruit ontwikkelde zich ook het idee van een aantal alinea's is niet zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al eigenstandig, samen met Wilma Kruts, die toen bij Rolduc ook latiniste was, Monsieur Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling, er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging, maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
0: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe, wat je zegt, en de voorzienigheid, maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer hier terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij je aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar RK-documenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans, de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want je, goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Fideskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee, daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat. Maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zoals ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dus ook de versie van de bisschopconferentie is na enige jaar op enige manier verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschopconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is RK-documenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is.
0: Ja.
1: Hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin. Dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten. Dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van, wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben. Dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft. Dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op RK-documenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Aan de ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook niet in de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content. En de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij RK-documenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortari Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
0: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
1: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalige achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus we kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen. Ja. En dan komt het wel voor elkaar.
0: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
1: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen. Ja. Om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn er dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op elke documenten hebben geplaatst.
0: Oké, ja.
1: Dat is dan het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek. Het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daarom, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu. Er komen steeds meer tools in handen om dat zoeken dus verder te verbeteren.
0: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. ERCA-documenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je ERCA-documenten kunt gebruiken?
1: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er. Ook het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor ERCA-documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En dat, als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
0: Ja.
1: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echt de sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek, mm-hmm. We voegen er toe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek, mm-hmm. En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
0: palliatieve zorg.
1: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat
0: ja.
1: onderwerp.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
0: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
1: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond ernaar gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
0: Nee, precies.
1: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
0: En de bron, zoals je zegt. Hè?
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
1: Dat je ook zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken. Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echte zuivere koek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van, dat alles wat bij die thema staat, ook 100% aansluit. En het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel. Mm-hmm. Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift. Het is ook niet altijd appeltje eitje van wat bedoelt hij nou? En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stijl terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaf tot kaf lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
0: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel ja, heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in Aan Tafel Met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audienties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus, naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog wat contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers en ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want eigenlijk heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Oké.
1: En zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein, dat jasje past mij. Mm-hmm. Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend. Mm-hmm. Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En ik denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt de kerk die tekst? Die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, de verwondering.
0: Ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook, daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catechesis van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catechesis voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog. Totdat we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op elke documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is. Mm-hmm. En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. Hè? En als de kerkinstituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè? Die staat ook toe, dit soort leekinitiatieven. Een Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een leekinitiatief. Ja. Maar zeker, is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit elke documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven, of veranderd, of beïnvloed? Weet je dat? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is, het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook al met Thomas en zo, Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken. En goed, elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw. Rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja,
1: alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. En het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK-documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al drukker mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders, die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets gaat.
0: Schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in dit.
1: Het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Nou, ja, dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrend zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En als men op dat vlak daar wat meer tot stand weet te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
0: Ja, ja.
1: Ik noem net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDPG en Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes, die dus op een gegeven moment zeggen van, wij hebben wat vertalingen,
0: ja,
1: hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
0: Ja.
1: En het is niet omdat het clubje Erker Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen er ook uit putten.
0: Ja.
1: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook bijvoorbeeld vanuit de catechismus uit de Erker Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeven ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
0: Ja.
1: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
0: Ja, ja.
1: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
1: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
0: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
1: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Van harte welkom bij het programma. Een bisschop opent de week. En vandaag mag ik verwelkomen monsieur De Korte hier van het bisdom Den Bosch. Monsieur, van harte welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ontzettend leuk dat u zo af en toe in de loop van het seizoen ook in dit programma uw opwachting maakt. En dat is fijn, ook leuk om zo van dichtbij eigenlijk, hè, want Radio Maria zit eigenlijk op een steenworp afstand van u, van het bisschopshuis ook. Om te horen over uw bezigheden, over wat u bezighoudt. En nou ja, we zitten zo al bijna in de mei maand, zo eind april. Er staat vast een en ander op de agenda waar u naartoe misschien bent geweest of naartoe gaat.
1: Nou, recent ben ik in Duitsland geweest. Er is al meer dan 50 jaar een ecumenisch contact met de Lutheranen in Kurese-Waldeck. En we hadden kort na Pasen drie studiedagen. Ook met de protestantse kerk hier uit Zuid-Nederland. Over allerlei belangrijke thema's om daarna te kijken vanuit een christelijk perspectief. En dat is altijd heel boeiend. Je komt er wijzer uit terug, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we recent gehad. En ik ga deze week naar Frankrijk toe.
0: Oh.
1: Want er is de Maria Bedevaart, de jaarlijkse bedevaart van de Orde van Malta, waar ik aan verbonden ben, dus de katholieke adel.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan met een aantal zieken, wij noemen dat gasten trouwens, gaan wij op pad om in Lourdes te bidden. En hopelijk ook een stukje bemoediging te ontvangen.
0: Ja, en dat is jaarlijks het geval inderdaad?
1: Dat is jaarlijks, ja. De eerste zondag van mei is altijd de zondag van de Orde van Malta. Er zijn duizenden Maltesers in Lourdes. En die nemen ook allemaal hun zieken mee.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt over vele duizenden van over de hele wereld.
0: Ja.
1: Die daar voor die ziekenbedevaart naar het Maria Heiligdom komen.
0: Ja, dat zal toch ook wel indrukwekkend zijn, lijkt me.
1: Nou
0: ja,
1: altijd.
0: Dat
1: ja,
0: is al,
1: zeker ja. Ja, wat wij vieren in eigen taalgroepen, maar op zondag is er altijd een internationale viering in die ondergrondse kerk. U kent mm-hmm. de PD's, misschien weet u dat wel. Althans, de mensen die in Lourdes zijn geweest, die weten waar ik over praat. En daar kunnen dus duizenden mensen in. En dan is die hele kerk afgeladen vol. En dat geeft natuurlijk echt ook een heel mooi gevoel van gemeenschap, zeg maar.
0: Ja, ik moet nu ook ineens denken. Ik bedoel, in Lourdes is dat natuurlijk altijd. En in de mei en oktobermaand waarschijnlijk nog wat meer dan andere maanden. Maar ook in uw eigen bisdom, vanuit de Sint-Jan is mei natuurlijk ook een bijzondere maand.
1: Zeker. Kijk, het beeld is al overgebracht op het eind van de maand april naar voren. Mm-hmm. Dus uit de Mariakapel. En die staat dan bij het altaar. En daar worden dus

0: gebracht op het eind van de maand april naar voren. Mm-hmm. Dus uit de Mariakapel. En die staat dan bij het altaar. En daar worden dus heel veel kaarsen aangestoken en heel veel bloemen ook neergezet. En dat is een hoogtepunt. Net als de oktobermaand. Maar met name de meimaand is natuurlijk de oktobermaand. We hebben ook dan, als ik weer terug ben uit Lourdes, ook de Maria-omgang in de stad. En dat is, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, op zondag 10 mei.
1: Ja, ja.
0: Dan gaan we weer na de mis van 12 uur met het Mariabeeld. Als het mensen droog weer is, en dan ziet het wel naar uit volgens wat ik nu gezien heb. dat is altijd ook een, en met heel veel mensen die meelopen, maar ook heel veel mensen die ernaar kijken.
1: Ja.
0: En daar hangen honderden blauw-witte vlaggen, hangen dan ook in de binnenstad van 's Hertogenbosch. Dus dat is altijd een hele feestelijke meimaand.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, mensen van heinde en verre hè, komen dan in
0: de
1: meimaand.
0: En ook buiten het bisdom. Ja,
1: ja, ja. Speciale vieringen.
0: Ook in de Sint-Jan. Klopt, ja. Klopt.
1: Ja, ja. Heel, heel mooi inderdaad. Maar Lourdes, wat u daar, dat was eigenlijk wat u vertelde met de zieken. En dat zijn zieken uit heel Nederland dan. Die dan
0: die komen, aan, ja,
1: op een bepaalde manier verbonden zijn ook aan de ridderorde. Of kennis zijn van.
0: Nou, ja, het, vooral de pastoors die wij hebben aangesproken. Dus ze zelf geen lid van de orde. Dus de orde organiseert het. Maar we hebben contact met een aantal bevriende priesters. En die melden dan mensen aan waarvan zij denken dat zij, want het wordt hen gratis aangeboden, dat ze ook op een andere manier niet naar Lourdes kunnen. Of vanwege ziekte een woord van bemoediging en een week van bemoediging kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is echt heel mooi.
0: Ja, zeker.
1: Ja, we hadden het even voor de uitzending ook over, u noemde dan de oecumenen net al eventjes op, maar ook zeg maar de vrede, hè, waar we natuurlijk allemaal naar verlangen. Paus Leo is daar heel duidelijk over.
0: Vanaf het begin, hè, dus vanaf 8 mei vorig jaar, toen hij zich presenteerde op het Sint-Pietersplein, heeft hij voortdurend die boodschap van vrede gebracht. Christus als onze vredevorst. Hij heeft het ook nog heel recent gedaan. Ik denk dat de luisteraars dat wel gevolgd hebben. De 12 dagen dat hij rondreis gemaakt heeft door Afrika. Een aantal Afrikaanse landen bezocht heeft. Maar ook een oproep doet aan de wereldleiders om niet mee te gaan met het met allerlei oorlogszuchtige taal te spreken en oorlog te voeren. Want dat helaas gebeurt het op heel veel plekken, te veel plekken, ook in het Heilig Land, waar Jezus zijn vredesboodschap gebracht heeft. En de paus wil denk ik van zijn moreel gezag als paus gebruiken om in ieder geval ook voortdurend te benadrukken dat wij geroepen zijn om van elkaar te houden en in vrede met elkaar te leven.
1: Mm-hmm.
0: En dat lijkt me een hele belangrijke boodschap, dat we er ook als luisteraars van Radio Maria bidden om vrede. Ik doe het zelf in de kathedraal eigenlijk dagelijks bij de Eucharistie, en dan ook verwijs ik naar Maria als de koningin van de vrede.
1: Ja.
0: Dus Maria die ook vele titels heeft, maar juist in onze dagen is die titel natuurlijk ook heel mooi, dat Maria heet de koningin van de vrede en die ons ook doorverwijst naar Christus als de vorst van de vrede. En in navolging van Paus Leo is het denk ik van belang dat wij ook blijven bidden dat de ellende van de oorlog ons bespaard zal blijven. En dat daar waar oorlog is, dat mensen verstandig worden en stoppen met oorlog voeren. En proberen om langs diplomatieke weg de meningsverschillen die er zijn en de belangenverschillen die er zijn, om die op te lossen.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, want het is we hebben het natuurlijk heel goed hier. Maar soms hoor je ook wel, en het is ook officieel zo, dat de dreiging van oorlog wel opgeschroefd is.
0: Ja, zeker. Dat is iets wat natuurlijk ook onze regering zorgen geeft. Kijk, ik pleit ook niet voor naïviteit. Als het gaat bijvoorbeeld over wat we horen dat Rusland aan het doen is en ook China, om vaak op een hybride manier eigenlijk een soort de zaak te ondermijnen. Hè? Dus ik denk dat er maar weinig deskundigen verwachten dat we Russische tanks in onze achtertuin krijgen. Maar wel, bijvoorbeeld, dat is al vaker gezegd, als men de elektriciteitscentrales zou kunnen uitschakelen, dan heb je natuurlijk een grote chaos in het land.
1: Ja.
0: Dus we zijn natuurlijk juist als moderne, hoog ontwikkelde samenleving

0: samenleving ontzettend afhankelijk van technische middelen. En als het lukt om de elektriciteit uit te schakelen, ja, dan ga maar na wat er allemaal niet meer kan.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dus dan dat we echt een hele grote problemen hebben in het land. Maar tegelijkertijd is het denk ik wel van belang om toch als christenen altijd te zeggen, ook vanuit de leer van de kerk, dat oorlog of geweld is altijd de laatste handeling. Je begint daarvoor altijd met onderhandelen, met besprekingen, met het zoeken van vrede. En meningsverschillen met geweld uitvechten, zou ik bijna zeggen, dat is iets wat vanuit de leer van de kerk, ook van de oude leer van de rechtvaardige oorlog, alleen maar in laatste instantie mag gebeuren. Nee. En alleen als het ook een defensieve oorlog is. Hè. Dus oorlog is altijd verdriet, oorlog is altijd verwoesting, heel veel mensen dood. Maar soms moet het gebeuren. Wij denken terug aan de bevrijding.
1: Ja.
0: Gaan we trouwens ook binnenkort vieren,
1: ja,
0: in 1945.
1: Ja. Ja.
0: En Oekraïne is ook nu aan het vechten om zich. Want Rusland heeft een agressieoorlog gestart. Maar kijk, dat blijft altijd kwaad. Hè. Dus altijd een kwaad om een grote kwaad tegen te gaan. Maar hoeveel mensen in Oekraïne, maar ook hoeveel mensen in Rusland,
1: ja,
0: lijden niet onder de oorlog. Hè. Zoveel ook Russische jongens die moeten sterven. Hoeveel ouders zijn niet in verdriet. Hoeveel vernietiging wordt er ook niet in Rusland veroorzaakt.
1: Ja.
0: Dus wij zouden denk ik als christenen veel meer vanuit de vrede van Christus persoonlijk moeten leven in onze eigen kleine omgeving. Maar ook als christelijke landen dat moeten benadrukken.
1: Ja, en ook dat duidelijk maken richting degene die dan wel de agressie uitvoeren.
0: Zeker.
1: U noemde het eigenlijk al op, hè, in ons persoonlijk leven. Want waar begint de vrede?
0: Nou, die begint in ons hart, denk ik. Als je gaat kijken naar de vrede van Christus, die wil in ons eigen leven de vredevorst zijn. En die vraagt ook om hem vredelievend na te volgen. Dus we zijn ook geroepen om, want dat geldt natuurlijk voor Nederland ook, we zijn een heel gepolariseerd land te worden, hè, dreigen te worden, of we zijn het misschien al.
1: Mm-hmm.
0: Met heel veel, met name ook op de sociale media, wordt er heel veel gescholden en mensen in hun waardigheid aangetast. Dus we zijn ook in Nederland geroepen om elkaar op te zoeken. En in ieder geval de meningsverschillen die we hebben, de belangenverschillen, we hebben natuurlijk belangenverschillen, om die in ieder geval op te lossen door onderling gesprek en door ook compromissen te sluiten. Maar gelukkig in Nederland is het meestal toch nog altijd verbaal geweld. Al kun je met woorden natuurlijk mensen ook enorm kwetsen. Maar daar begint het, in je eigen leven. En dan is het natuurlijk van belangrijk dat in onze samenlevingsverbanden die vrede ook gestalte krijgt in de politiek, maar ook in het economisch leven, in de cultuur. Dat we proberen om zo het goede nieuws van Jezus ook concreet te leven.
1: Ja, ja. En kan de kerk, moet de kerk daar ook concreet aan bijdragen?
0: Ja, in de zin van, Paus Leo doet het natuurlijk op een voorbeeldige wijze. Wij proberen dat op parochieniveau natuurlijk ook te doen, door in ieder geval voor de vrede te bidden. En mensen ook op te roepen om vredelievend te zijn. Hè. Dus iedere gedoopte heeft wat dat betreft ook de taak gekregen om Jezus als de vredevorst na te volgen in het eigen leven en ook in het maatschappelijk leven, zou ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Kijk, de priesters en de diakens hebben ook een verkondigingstaak, hè? Ook in de vieringen en ook bij de catechese. Maar uiteindelijk is iedere gedoopte ook geroepen om die vrede van Jezus te leven. En,
1: ja.
0: En ik hoop dat we dat meer en meer gaan doen.
1: Ja, ja. En daar ook een voorbeeld in zijn voor elkaar. Ook in woord juist. Niet alleen dat zeggen over dat ze ergens ver weg dat moeten doen. Maar dus ook wij zelf.
0: Ja, wij zelf. Ik vind het, misschien hebben jullie die spotjes ook gezien van Sieren. Ik vind die eigenlijk heel leuk. Dan hoor je dus een soort denkbeeldige discussie. Hè, tussen bijvoorbeeld iemand die politiek wat links is en de politiek wat rechts is. Er kan een vader en een dochter zijn bijvoorbeeld. Of hè, zo wordt het althans gebracht. En dan eindigt dat spotje van Sieren. Ben je nu een discussie aan het winnen.
1: Ja.
0: En een dierbare, zal ik maar even met mijn woorden zeggen, aan het verliezen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wij kunnen ook natuurlijk in familieverband, kunnen we vaak ook rond politieke thema's met elkaar in strijd raken. En dat de zaak zo verhit raakt, dat je eigenlijk ook vergeet dat je bij elkaar hoort als ouders en kinderen en of als vrienden en vrienden en vriendinnen bij wijze van spreken.
1: Ja. Monsieur, u heeft binnenkort een mooi feest te vieren volgens mij.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Ik mag eind mei, Deo-Volente, mag ik vieren dat ik 25 jaar bisschop ben. Ik ben in 2001 bisschop geworden van hulpbisschop van kardinaal Simonus in het bisdom Utrecht. En toen in 2008 de bisschop geworden van Groningen en Leeuwarden. En nu alweer de laatste 10 jaar als bisschop heb ik hier mogen werken hier in het Sertogenbosch.
1: Ja.
0: Dus we gaan dat vieren eind mei. Het zilveren bisschopsfeest. Met een viering in de kathedraal en een receptie in het theater aan de parade. Ik heb ook 2 boeken gepubliceerd. Eentje is al uit. Dat zijn artikelen die ik in de afgelopen 10 jaar... geschreven heb, die heb ik gebundeld in een boek getiteld Een Verwelkomende Kerk. En ik heb met Leo Feijen heb ik opnieuw een brievenboek geschreven.
1: Oh ja.
0: En dat brievenboek dat komt in mei ook uit. We hebben elkaar 17 brieven geschreven. Dus in totaal 34 brieven in dat boek. Over allerlei thema's van geloof en van alles wat er zo speelt tussen hij als katholiek journalist, ik als katholiek bisschop. En dat boek heet Vriendschap in gepolariseerde tijden.
1: Dus
0: dat zijn ook toch 2 boeken die ik als cadeau aanbied aan onze pastoors en aan de religieuzen van het bisdom, maar die ook gewoon in de boekhandel
1: verkrijgbaar zijn. Ja.
0: Ja. Ja. Ik heb ook gezegd toen ik 10 jaar geleden bisschop werd, toen ik startte hier in Sertogenbosch, ik kan op mijn kop gaan staan, maar als u, en hoe we wezen dus naar al die mensen die in de kathedraal waren, er waren heel veel pastoors, het waren heel veel bestuurders, als u niet uw verantwoordelijkheid neemt, dan kan ik niet veel bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor iedere pastoor, iedere priester in de prochie. Die is ook afhankelijk van een prochiebestuur en van ontzettend veel mensen die samen met de bisschop of samen met de pastoor of met het pastoraal team het katholieke leven gestalte geeft. Hè?
1: Ja, ja.
0: En in die zin vind ik het ook leuk om juist mijn directe medewerkers, en dat zijn natuurlijk ook de priesters en de diakens, en de geestelijke verzorgers in de tehuizen, maar ook de religieuzen, waar wij natuurlijk in ons bisdom nog veel van hebben, om die dat boek cadeau te doen als een teken ook van dankbaarheid voor hun meewerken met mij om gezamenlijk hier de kerk van Sertogenbosch gestalte te geven.
1: Ja, ja. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Wat is uw wapenspreuk ook alweer?
0: Confidens in Christo.
1: Oh ja.
0: En dat is deftig Latijn voor in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus dat heb ik als gekozen toen ik in 2001 door kardinaal Simonus tot bisschop ben.
1: Ja, ja. En is dat nog steeds het motto van uw bisschop zijn? Of is er misschien
0: wat
1: bijgekomen?
0: Dus mijn spiritualiteit is heel sterk toch op Jezus georiënteerd. Als jonge geziende student is mijn geloof versterkt en verdiepend. Dat gebeurde met name doordat ik veel in de Bijbel ben gelezen, ook het Nieuwe Testament ben gelezen. En hoe centraal in het Nieuwe Testament de boodschap staat dat God zich in de Zoon, in Jezus, aan ons getoond heeft. En en dat ik ook mijn priesterschap en ook het bisschop zijn de afgelopen 25 jaar vanuit het geloof dat Christus trouw is aan mij en aan de kerk heb gedaan. Dus vandaar dat ik toen ik dat motto moest kiezen in 2001, heel snel kwam bij in vertrouwen op Christus.
1: Ja, ja. Nou, prachtig motto. En ik wil u bij deze alvast feliciteren. Dat tegen die tijd doen we dat natuurlijk ook nog een keer. En tegelijkertijd wil ik u vragen of u misschien met een kort gebed of misschien een zegen voor de luisteraars hier zou willen afsluiten. En nou, nogmaals dank ook voor uw tijd.
0: Wil ik zeker doen. Ik zal een kort gebed bidden en eindigen met een zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij danken u dat wij mogen weten dat u ons onvoorwaardelijk bemint in Jezus Christus. En in deze meimaand bidden we ook heel bijzonder dat Maria bij ons mag zijn met haar gebed als eerste van de gelovigen. Zij die ons voortdurend doorverwijst naar haar Zoon. En net als op de bruiloft van Cana ook ons wijst, doe maar wat hij u zeggen zal. Dat we steeds willen luisteren naar het evangelie van Christus. En dat evangelie van de vrede, juist in onze dagen, heel bijzonder het evangelie van de vrede, gestalte geven. In navolging van uw Zoon. En zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: C. Seculier en autonoom. Je hoeft geen profeet of socioloog te zijn om je nu en dan af te vragen hoe zal het verder gaan met onze samenleving. Met name ouders die zorg hebben voor de gelovige en menswaardige toekomst van hun kinderen stellen zich die vraag. Wie zich daarin verder verdiept leert dat twee kenmerken in Noordwest-Europa overheersen. Seculier. Letterlijk zit daarin de verwijzing naar het Latijnse woord voor werelds leven. Men denkt en organiseert de maatschappij vanuit het aardse, zonder enige openheid naar het hogere, naar God. Dit betekent niet alleen scheiding van kerk en staat, maar ook dat politiek, werk, onderwijs, zorg en nog veel meer geen levensbeschouwelijke inbreng toelaten. Geloof blijft beperkt tot achter de voordeur. En dat terwijl opvoeding en onderwijs nu juist uiterst identiteitsgevoelig zijn. Autonoom. Dit betekent dat het individu zijn of haar eigen wetten stelt en de belangrijkste taak van de maatschappij erin bestaat die individualiteit te ordenen. Meerderheden en pressiegroepen beheersen vaak onze leefomgeving. Een voorbeeld. Tolerantie ten aanzien van mensen met een homofiele of lesbische geaardheid is een christelijke deugd. Er sociaal en politiek aan meewerken dat een kind opgroeit bij twee moeders of vaders roept ernstige twijfel op ten aanzien van de identiteitsvorming als vrouw of man van jonge mensen. Het begrip LHBTIQ-gemeenschap is daarom uiterst misleidend. Enkele oriëntatiepunten. We moeten eerlijk erkennen, de tijd van cultuurchristendom is definitief voorbij. Ook al is de betekenis van volksvroomheid soms niet te veronachtzamen. Isolationisme werkt vervreemdend of maakt sectarisch. De christen van de toekomst is tamelijk eenzaam. Hij, zij, zal moeten kunnen verantwoorden waarom hij zich verbonden weet met God, zijn vertrouwen stelt in de unieke persoon van Jezus Christus en zijn leven in belangrijke mate laat normeren door de traditie van de katholieke kerk wereldwijd. Verbondenheid met een concrete geloofsgemeenschap, parochie of beweging is onmisbaar. Dat geldt ook voor informatievoorziening, media. De katholieke jongerengroep, het bisdomkamp, het katholieke artsenverbond en het diocesane gezinspastoraat en dergelijke zijn daarbij een belangrijke voedingsbodem. Kinderen en jongeren worden op die manier gevormd in het besef. Wij hebben van thuis uit onze eigen overtuiging en we vormen zo een aangenaam alternatief. En onze vrienden steunen ons daarin. Dit alles dient bescheiden en overtuigend te zijn. gefundeerd in goede liturgie en als bundeling van een christelijk waardebesef. Decennia geleden sprak paus Benedictus XVI al over de spiritualiteit van de moedige minderheid. D. Jouw leefregel. Voor mij ligt een bundel uit 1957 met als titel Vijf bronnen van christelijke geest. Bij mijn weten is het de enige uitgave in het Nederlands waarin je alle oude en grote kloosterregels bij elkaar vindt, van Benedictus, Augustinus, Franciscus en de geestelijke oefeningen van Ignatius. Vaktheologen mogen bediscussiëren waarom de Oosterse leefregel van Basilius er wel in staat, terwijl de Karmelregel niet is opgenomen. Het gaat daarbij om ruim 1000 jaar ervaring van omgang met God vanuit Jezus Christus als het licht der wereld, Johannes 8, vers 12. Het gaat om sterke persoonlijkheden die door hem en zijn evangelie geraakt en omgevormd zijn, wier leefpatronen door de eeuwen heen overdraagbaar zijn gebleken. Catechismus van de Katholieke Kerk, nummer 2684. Het gaat om het evangelie van de Heer, zijn leven, woorden en heilsboodschap als basis voor de grote kerk, de kleine gemeenschap en de individuele persoon. Begin 60er jaren van de vorige eeuw bezocht ik voor het eerst Taizé in Midden-Frankrijk. Het kleine boekje van de regel, beschikbaar in vele talen, de eenvoud van de liturgie en de vernieuwende muziek maakte veel indruk. Enkele decennia later verscheen van Pierre-Marie Delvieux In het hart van de stad, in het hart van God, levensboek. Dicht bij de Notre-Dame in Parijs kun je in de kerk van Saint-Gervais de liturgie meemaken van de vrouwen en de mannen die, in de geest van dat boek, hun tijd verdelen tussen de dienst aan God en geëngageerde arbeid in de maatschappij. Onze omstandigheden kunnen sterk verschillen. De woonomgeving, het werk dat je doet in deeltijd of in wisseldienst, je leefsituatie, alleengaand, in gezinsverband of in een woongemeenschap, als mede de nabijheid van een parochie of kloosterkerk zijn sterk bepalend. Om ons christelijke geloof te voeden en te blijven beleven, is enige ordening onmisbaar. Het gaat om dagindeling, momenten van gebed, stilte en gerichte verdieping, dosering van voedsel en drank, uren van ontspanning en tijd die we besteden aan cultuur, aan media, aan andere mensen en diaconale activiteiten. In gedachten, of misschien zelfs op papier, kun jij je eigen leefregel samenstellen. Op grond van het evangelie, de rijke kerkelijke traditie en jouw persoonlijke ervaring. Niet als een dwingend kader, maar wel als een bevrijdende richting, een oriëntatie op God als de bron van ons leven en in de functie van de navolging van Jezus Christus. Als een voortdurend appel op onze dienst aan de medemens die God op onze weg zendt.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Chapel Choir of St. Cuthbert's Society zingt het lied If You Love Me, Keep My Commandments, gecomponeerd door Thomas Tallis. Welke activiteit, welke geluiden en afleidingen er ook rondom mij zijn, wat voor zorgen en belangrijke dingen ook mijn aandacht opeisen, ik begin dit gebed vandaag met het zoeken naar de stilte in mij. Ik maak het rustig in mij, vraag om de vrede die alleen God kan geven.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vanaf vers 27.
1: Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief hebt, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.

Die vrede waarover Jezus spreekt, wat is dat? Het is duidelijk niet een staat van onverstoord rust. Het is niet een soort vrij van alles zijn, een vrij zijn van zorgen om anderen en om al die spanningen en conflicten die vandaag in onze wereld leven. Wat is die vrede eigenlijk? Hoe stel jij je die voor?

Als we in de greep van angst of spanning zijn, dan kan dat ons verlammen. Aan degenen die daaraan nood hebben, geeft Jezus een vrede die ons bevrijdt van die greep, van die verlammende effecten, en die ons in staat stelt om ons te engageren in de volheid en complexiteit van het leven. Is dat iets waaraan ik nood heb?

0: je luistert naar de lezing van vandaag, aanvaard dan deze gave van God. Luister naar wat de belofte van Jezus is.
1: Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief hebt, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.

Spreek nu tot God met je eigen woorden. Welke situaties in je leven roepen om dat vrij zijn van angst en zorg, die vrede die alleen Christus kan geven? Vraag God hoe jij die gave van de vrede aan anderen zou kunnen doorgeven.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus spreekt op de Areopagus tot de inwoners van Athene. Enige mensen klampten Paulus aan, brachten hem naar de Areopagus en vroegen: "Mogen we weten wat dit voor een nieuwe leer is die door u voorgedragen wordt? Gij vertelt dingen die ons vreemd in de oren klinken, en we zouden dus graag vernemen wat die betekenen." Want alle Atheners en de vreemdelingen die in hun stad woonden, verdreven het liefst hun tijd met het vertellen en het aanhoren van de laatste nieuwtjes. Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord. "Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat ge zo al vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: aan een onbekende God. Welnu, wat ge vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iemand nodig had. Want zelf geeft hij aan ieder leven en adem, ja alles. Heel het mensengeslacht deed hij uit één ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem misschien al tastende zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn, zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd. Want wij zijn van zijn geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op God, goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, laat God thans aan de mensen de boodschap brengen dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastgesteld waarop hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf hij het bewijs daarvan door hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen ze van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: "Daarover zullen we u bij gelegenheid nog wel eens horen." Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette en nog anderen. Tweede lezing uit de geschriften van de priester Albert Dondijne. God is niet ver van ieder van ons. Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de vraag: hoe ver reikt mijn kunnen? En de andere vraag: hoe moet ik dit kunnen aanwenden om goed mens te zijn? Rijst nog een derde vraag op, als een kreet van hoop en heilsverwachting. Wat mag ik uiteindelijk verhopen? De uiteindelijke zingevende levenskracht in de mens is de hoop. Hopen is een toekomst voor zich uitwerpen, voor de verwezenlijking waarvan men niet alleen op eigen kracht en inspanning rekent, maar op de welwillende medewerking van anderen. Daar de mens in al wat hij doet op het andere en de andere aangewezen is, worden al zijn ondernemingen door een geheime hoop gevoed. Dit geldt vooral voor die grote, alles omspannende onderneming die zijn bestaan zelf is, waarvan hij ondanks alles hoopt dat zijn zwoegen onder de zon niet nutteloos en ijdel zal zijn geweest en de dood niet het laatste woord over de mens. Of het leven, ja dan nee, uiteindelijk de moeite loont doorleefd te worden, is de menselijke vraag bij uitstek. In feite is een helsvraag. Dat is een bekentenis van radicale onmacht, een noodkreet om hulp, begrip en bescherming van hierboven. Aangezien geen enkele onderneming hier beneden aan die ultieme bestaansvraag voldoening kan geven. In het aanschijn van de dood kan de mens alleen maar hopen dat er achter dit leven een verborgen macht van goedheid en vergeving, wijsheid, waarheid en gerechtigheid schuilgaat, die heer en meester is over leven en dood en, over de dood heen, alles weer goed zal maken. Het is precies die verborgen macht van goedheid en wijsheid, waarheid en gerechtigheid, die het mensdom steeds met de naam God heeft aangeduid en aangeroepen. De uiteindelijke en radicale heilsverwachting in de mens is in de grond een religieuze. Dat verklaart waarom de mens niet alleen een beschaving scheppend, maar ook een godsdienstig wezen is. Omdat er in de mens zoiets als een voorchristelijke heilshoop en heilsverwachting aanwezig is, zal het christendom zich als een heilsboodschap kunnen aanmelden. Het christendom is niet de enige heilsboodschap die de wereld heeft gekend. Alle grote religies melden zich als een heilsboodschap aan. Dat er buiten het christendom nog andere godsdiensten bestaan, waarvan sommige nog ouder zijn dan het christendom, mag de christengelovigen niet ergeren. Alle godsdiensten moeten de christengelovigen dan ook met schroom en eerbied benaderen, zoals Paulus dient in de Areopaag van Athene. Mannen van Athene, zei hij, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende God. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Wat Paulus hier tracht te doen, is de religieuze Athener aan zichzelf te openbaren. Hij legt er de nadruk op dat het religieuze verschil dat ons scheidt, ons tegelijkertijd bindt en in ons een gevoel van geestelijke verwantschap zou moeten opwekken, die God is niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd, want wij zijn van zijn geslacht.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. En Hem begoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land. Door zijn handen gevormd.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiedend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de Heerder en wij zijn kudde.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert gij dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als in zijn Meriba, zoals mazen in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.

0: Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen. God boven alle hemelen. Alleluia. Aan God hoort de aarde en al wat erop is.
1: De aardschijf en al wat daar woont, want hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan, die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet belieft, hij zal gezegend zijn door de Heer. Door God zijn heil en rechtvaardig, zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie, de Heer, de sterke, de machtige? De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie, de Heer van de hemelse machten? Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen. Alleluia.
0: Viert feest en verheerlijkt de Heer. Alleluia. Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft, zij heerschappij zijn gezegend.
1: Hij is het die slaat en die zich ontfermt.
2: Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf. Geen mens kan zijn hand ontvluchten.
1: Vereert hem dan Israël onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond.
2: Verheft hem bij al wat op aarde leeft. Hij is onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig.
1: Al tuchtigt hij u om uw wangedrag, toch zal hij zich over u allen ontfermen.
2: Hij zal u verzamelen uit alle naties, van overal waar ge verstrooid werd.
1: Zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem, van ganser harte met heel uw ziel, om hem waarachtig te dienen,
2: dan zal ook de Heer zich keren tot u, zijn aanschijn niet meer verbergen.
1: Bedenk dus wat hij voorheen met u deed, en prijs hem zoveel ge maar kunt.
2: Ja, zegen de Heer die rechtvaardig is. Verheft hem de koning der eeuwen.
1: Ook ik prijs de Heer in mijn banningsoord. Ik toon aan dit volk van zondaars zijn macht en zijn majesteit.
2: Bekeert u dan zondaars tot hem en doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn.
1: Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven.
2: Zij uitverkorenen zegen de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Vier feest en verheerlijk hem,

0: altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Vierfeest en verheerlijkte Heer. Alleluia.
2: De aarde is vol van Gods mildheid. Alleluia. Jubelt gerechtigen voor de Heer.
1: Rechtschapenen past een lofzang.
0: Huldig de Heer met zitherspel. En speelt voor hem op de harp.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Begroet hem met luid gejubel.
0: Oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar.
1: Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid.
0: Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiet de hemelse machten.
1: Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regen bakken.
0: Heel de aarde vrezen de Heer. En al haar bewoners moeten hem duchten.
1: Want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn.
0: Hij doet de plannen van naties teniet. Verijdelt wat volken beramen.
1: Maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt geldt voor alle geslachten.
0: Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat hij koos als zijn erfdeel.
1: Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich.
0: Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont. Op alle bewoners der aarde.
1: Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun dagen ontgaat hem.
0: Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht.
1: Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet laten.
0: Het oog van de Heer rust op hem die hem vrezen. Die rekenen op zijn erbarming.
1: Dat hij hen ontrukken zal aan de dood. Bij hongersnood hen zal voeden.
0: Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.
1: Om hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen.
0: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen. Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.

0: en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De aarde is vol van Gods mildheid. Alleluia.
2: God wekte Jezus uit de doden op en gedurende vele dagen verscheen hij aan degene die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Deze zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap dat God de belofte aan de vaderen gedaan voor ons hun kinderen vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen. Zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Vrede zij u, alleluia. Ik ben het, wil niet vrezen, alleluia.

0: Vrede zij u, alleluia. Ik ben het, wil u niet vrezen, alleluia.
1: Vol vreugde om de Heer, die de afgebroken tempel van zijn lichaam door eigen kracht heeft doen herrijzen, willen wij hem vragen.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.
2: Christus, onze verlosser, door uw verrijzenis hebt gij aan de vrouwen en de apostelen de blijde boodschap gebracht dat er heil is voor alle mensen. Maak ons tot uw getuigen in de wereld.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.
2: Aan allen hebt gij de verrijzenis beloofd, de opstanding tot nieuw leven. Maak ons tot verkondigers van uw evangelie.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.
2: Meermalen zijt gij verschenen aan de apostelen, en gij hebt hun de Heilige Geest meegedeeld. Schenk ons altijd opnieuw de Geest die leven geeft.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.
2: Gij hebt uw leerlingen toegezegd met hen te blijven tot aan de voleinding der wereld. Blijf vandaag met ons en sta ons altijd bij.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.
1: Heer, wil u danken voor de bevrijding van ons land, van ons werelddeel hier ruim 80 jaar geleden. We willen bidden ook voor vrede, voor de plaatsen waar nu oorlog is, Heer. Dat er toch waarlijk vrede mag komen in het Midden-Oosten en in de Oekraïne en andere plaatsen. Laat ons bidden.
0: Heer, schenk ons de vrucht van uw verrijzenis.

0: Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons bestemd voor het eeuwig leven. Sterk het geloof van uw volk, maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de vijfde week van Pasen is de openingstekst: allen die met eerbied opzien naar God, moeten hem hulde brengen, wie zij ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht en de heerschappij van zijn gezalden. Met eerbied opzien, want hij is gekomen met macht, maar ook met vertrouwen opzien, want hij is ook gekomen met heil, met helende kracht, om te helen wat stuk is, te verzorgen wat gewond is. En dat doet God nog steeds in de Eucharistie, nu aan ons. Zoals hij het destijds deed door Jezus aan zijn eigen volk. En het is goed om aan het begin van deze Eucharistie onze verwondingen bewust te maken. Waar wij gekwetst zijn. Waar wij nood hebben aan verzorging en heling van onze ziel. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen: ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Dit is het woord van God. Jezus zegt: mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Of, zoals we in de eerste lezing van Paulus en Barnabas hoorden, hoe zij de leerlingen aanspoorden in het geloof te volharden. En hoe ze zeiden dat wij, zij zelf dus inbegrepen, Paulus en Barnabas, ze staan er niet boven of buiten, zij, hoe wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. De apostelen, de eersten, zij lopen de klappen op. Daarin zijn zij gespecialiseerd. Als leerlingen van Jezus zijn ze daarvoor geroepen. Dat is namelijk precies wat Christus doet. Plaatsvervangend voor de mensheid het kwaad opvangen en in vrede verwerken. In vrede met God. Die vrede van Jezus, mijn vrede, zegt Jezus, een vrede à la Jezus, is dus een vrede die stand houdt in onvrede. Die groeit zelfs in uiterlijke onvrede, in strijd, in moeilijkheden, in conflicten, velerlei kwellingen. Het is dan ook een vrede die alle begrip te boven gaat. Een vrede die er is in het hart en waarbij mensen zich kunnen afvragen: hoe kun je nu in die omstandigheden vrede hebben? Vrede, pax, liet de christenen op hun graven zetten, tot ontzetting van de heidenen. Die vroegen zich af: hoe kunnen ze dat nu op hun graven zetten? Vrede, hoe kun je nu vrede hebben met een toestand als de dood? Dat is toch juist het einde van alle vrede? Daar mag je nooit vrede mee hebben. Maar de vrede van Jezus is dan ook niet de vrede met de dood, maar met degene die zich door de dood heen aan de Vader heeft gegeven. En zo is

vrede met de dood, maar met degene die zich door de dood heen aan de Vader heeft gegeven. En zo is Jezus een man van vrede geworden. Zo staat hij in het midden van zijn kerk. En het eerste woord dat Jezus aan zijn kerk zegt, nog voordat hij enig ander woord spreekt, is vrede, zei u. Een hemel en aarde omvattende vrede. Een leven en dood, strijd en overwinning, omvattende vrede. En dan is de vrede die hij iedere keer vanaf het altaar, vanaf zijn liefdesdood, komt brengen. En dat is de plek van waar u de vrede steeds weer toegezegd krijgt. En dat is het soort vrede die u dan ook aan elkaar geeft in de vredeswens. Er zijn dus twee soorten vrede. De vrede van Jezus en de vrede van de wereld. De vrede van de wereld, dat kan bijvoorbeeld de lieve vrede zijn die men voor niets verstoord wil zien. De vrede van het oppervlakkige contact van leuke, lieve mensen onder elkaar, van vrienden en vriendinnen. De vrede ook als iemand haar de waarheden verzwijgt voor een half eerlijke vriendschap of een half zachte gemoedelijkheid en gezelligheid. En je hebt ook de goedkope vrede van iemand die nogal gauw tevreden is met zichzelf, zijn geweten sust en grote vrede stelt. Mensen die conflicten uit de weg gaan, mensen die altijd aardig gevonden willen worden. Kortom, een vrede zonder strijd, een goedkope vrede. Maar je hebt dan ook nog de vrede van Christus, zoals wij na het Onze Vader horen. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. De vrede van Christus is de vrede na de strijd tegen de zelfzucht. Na zijn nederlaag aan het kruis. Het is met de dood op de achtergrond dat je de vrede van Christus moet zien. Jezus sprak deze woorden nadat hij had gezegd, ik ga heen. Het is een kostbare vrede, het is een dure vrede. En de prijs is het kostbaar bloed van onze Heer Jezus. Dus als je een vernedering krijgt toegediend en alle geesten in je in opstand komen en je de vernedering aanvaardt, de minste wilt zijn onder de anderen, dat je het ook bijvoorbeeld goed vindt dat ze je verkeerd uitleggen, dan kan zijn vrede voor u en over u heen komen. Je hoort tegenwoordig nogal eens dat bedrijven failliet gaan en dat ze dan in de slagen het doorstart te maken doordat ze nieuwe crediteurs hebben gevonden die iets zien in de vitaliteit van het bedrijf en dat ze daarna, dat zo'n bedrijf daarna een nieuw leven begint. Te maken dan, zoals dat heet, een doorstart. En zou je niet kunnen zeggen dat heel ons leven in het teken staat van een faillissement en een doorstart? Heel ons leven loopt immers uit op de dood. Een volkomen faillissement om een doorstart te maken naar het eeuwige leven. En beleven wij gedurende heel ons leven niet steeds weer van die faillissementen, kleine mislukkingen, tegenslagen? En als we die verwerken, niet met onze eigen zwakke krachten, want dan worden wij altijd moedeloos. Dan verliezen wij onze vrede. Maar als wij proberen die onvrede te verwerken met zijn kracht, zoals Jezus zegt, laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen, ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Of met onze woorden, ik maak een doorstart. En daarom zou je er eigenlijk blij moeten zijn. Want ik ga naar de Vader.

en de Vader is groter dan ik. Van hem, de Vader, ontvang ik mijn leven. Het leven dat de mensen mij hebben gegeven, wordt mij afgenomen, loopt uit op een failliet, geen dood. De Vader geeft mij krediet voor een doorstart. De kracht waarmee Jezus terugkeert is vele malen groter dan de kracht waarmee hij als mens leefde. In zwakheid gekruisigd, in heerlijkheid verrezen. En mensen die geloven, krijgen juist bij het beleven van een faillissement, bij tegenslagen, vernederingen, een nieuwe energie, een nieuwe vrede. De vrede van Jezus. Mijn vrede, zegt Jezus. Ze gaan er tegenaan. Ze beleven een opveren van geestelijke kracht. Ze gaan ervoor. En we zien dat in de handelingen van de apostelen. En eigenlijk is heel de geschiedenis van de kerk een aaneenschakeling van nederlagen, gevolgd door een doorstart, een heropleving. Het bloed van de martelaren, zeggen ze, werd zaad voor de christenen. En vandaag zien we dat in de handelingen van de apostelen bij Paulus door de Joden gestenigd. Ze sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen om het evangelie te verkondigen. En wat is zijn verkondiging? Hij spoorde de nieuwe leerlingen aan in het geloof te volharden, de moed niet op te geven, niet kleinmoedig te worden, want wij moeten door vele kwellingen het rijk Gods binnengaan, vele malen het leven verliezen om het eeuwige leven te winnen. Kortom, ze worden aangespoord om niet de moed op te geven. Dat is, met de eigen kracht word je moedeloos, maar herneem je met de kracht van de geest. En in elke eucharistie wordt ons deze vrede van Jezus gegeven, om ze dan weer aan elkaar door te geven in de vredeswens. En wil je de vrede van Christus de ander kunnen geven, dan is het nodig dat je zelf eerst die vrede ontvangt. Eerst zegt de priester, de vrede des Heren zij altijd met u. En dan pas, zegt de priester of de diaken, wenst elkaar de vrede. Dat betekent dat je eerst de vrede van Christus zelf moet ontvangen, eerst je bewust maken dat hij jouw zonden heeft gedragen ten einde toe, dat hij jouw zonden op het kruishout heeft gedragen, wat het hem heeft gekost, deze vrede met jou. En dan pas geef je die vrede, die christelijke vrede, Jezus vrede, vrede geworden onvrede, aan je medegelovigen. Wij worden in elke eucharistie opnieuw verzoend met God. Datgene wat ons van hem heeft doen afdwalen, wat ons van hem heeft vervreemd, dat wordt weer verzoend. Jezus omhelst je. Maar dan wordt ook verzoend wat er in de gemeenschap aan onvrede is gegroeid, waardoor je van elkaar bent vervreemd geraakt. Ook dat mag in elke eucharistie weer worden verzoend, opgenomen in die vrede van Christus, die bron van nieuwe, zich steeds weer vernieuwende vrede en verzoening.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes. Vorige week ben ik bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht. En daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je erbij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik... ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal de andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
2: Nou ja, ik ben de dirigent van het koor.
1: Jij bent de dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij allereerst kort willen voorstellen?
2: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31. Van huis uit onderwijskundige van beroep. Maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes. Eentje van 2,5, bijna 3. En eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco. En daar dus ook de dirigent.
1: Dus, Crisco, ja. En dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
2: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
1: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
2: Ja, precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En zo doen we van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
1: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor? Of voor jou persoonlijk?
2: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden. Ja. Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
1: Ja, fantastisch.
2: En ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
1: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
2: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
1: wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of ja, als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker.
2: Mm-hmm.
1: En dan is dat dan meer van hetzelfde, of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
2: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen. En toen vanaf mijn 18e, ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest.
1: Ja.
2: En het is elke keer anders. Ja. Echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Ja, gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
1: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Ja,
2: want dat is voor nu. Oh, ga maar. Ja,
1: nee, vertel maar.
2: Oké. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht.
1: Mm-hmm.
2: Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
2: Ja.
1: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
2: Ja, zeker. Ja. Graag.
1: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
2: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria Draagster van het Licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
1: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Mm-hmm. Noelle. Ja, daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet ik niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen we samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En ja, iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ja, ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Zit je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot. Daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk zelf opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klemmetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in een normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust en voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis. Ja, ja. Ook de biecht, dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zoverre, we kennen elkaar en er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Hm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En
0: groep,
1: dit jaar voor ons dan met name ook, omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja.
1: Het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om.
0: Prachtig,
1: dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
1: Ja.
0: Of was dat alleen op de terugweg? Was alleen op de terugweg, geloof ik. Ja. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken. Hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: Ja. En het thema...
1: Ja, die past... Ja.
0: Ja, dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, precies. Maar dat vonden we ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, ter wereld brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En ja, voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Ja. Oké, okay. Ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Ja, ja. Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan.
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensrijke ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken. Dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan. En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele meimaand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar iedereen heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit. Ook echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al naar, als ik me niet vergis, Curaçao, zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Ja, mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is, alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus
1: Koning. Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is er nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vastzit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noëlle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En fijn dat ik mag komen. Heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En We gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noelle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

Ja, beste luisteraars, tot zover. Het prachtige lied Maria, vol van genade. En gezongen door Chrisco. Het koor, oftewel samengevat Christus Koning. En aangekondigd door Noelle, de dirigente van het koor. En het is niet alleen een koor, maar ook een stichting. Vooral een stichting waar het koor eigenlijk een onderdeel van uitmaakt. Noelle heeft het allemaal net verteld. En meer informatie over dit koor is te vinden op stichtingchrisco.nl. Ja, mooi dat we dan elkaar zo treffen in Lourdes. En ik haar mocht uitnodigen om iets te komen vertellen op radio. Zonder dat we elkaar echt kennen, maar ze heeft zich ook voorgesteld. Dus dat is fijn. En dan kunnen we dat zo op radio brengen. Fijn is dat. Nu, wat hebben we nog meer? Want we gaan zo dadelijk de Rozenkrans bidden. En op dinsdag overwegen we dan de droevige geheimen. En daarvoor ga ik zo dadelijk de meebidder bellen. En dan zijn we er om 8:30. Gaan we de Rozenkrans bidden. Graag tot zo dadelijk.

0: zo komen we aan het einde van het programma. Goedemorgen, Radio Maria. En is het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Ik heb de meebidder aan de telefoon. Fien, fijn dat je meebidt. En dan kunnen we gaan bidden. En u bent ook van harte uitgenodigd om mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heilige Geest, amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten we dit rozenhoedje bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Graag een intentie uit dankbaarheid, goede genezing, Zoon, voor minder pijn in benen en goede mobiliteit. Uit dankbaarheid en om zegen en genade voor ons gezin. Op voorspraak van moeder Maria en Sint Jozef. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Om verhoring van een specifieke intentie. Op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius, voor de verhoring van een speciale intentie, om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Graag gebed voor een gezegend 100ste nieuw levensjaar en dubbel van harte gefeliciteerd daarmee 100. Wat een bijzondere leeftijd. Ik wil graag een intentie aanvragen voor iemand die plots is overleden en maar 16 maanden mocht worden. Ook voor haar ouders, jonge broertje en zusje, die dit grote verdriet en verlies moeten dragen en begrijpen. En daarmee dubbel van harte gecondoleerd. Voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft. En voor haar familie. Dank u, Heer. Ook willen we bidden voor vrede in de wereld. Voor behoud van het geloof. Voor priesterroepingen. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw, hartelijk bedankt. dankbaarheid voor de hulp die we krijgen van alle lieve vrienden om ons heen. Bidden we om zegen over alle priesters en voor de zielerust van een overleden vriendin. Wilt u alstublieft bidden dat ik het verleden kan loslaten? Dank u wel. Gebed gevraagd voor rust in mijn hoofd en voor mijn kleinkinderen, dat ze op God vertrouwen en dat ze in deze meimaand de liefde van Maria extra mogen voelen. Bidden we op de voorspraak van moeder Maria en de heilige familie en bidden we dan om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor mijn kinderen na een scheiding en ook op de voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. En bidden we zo impliciet ook voor alle intenties, die ook degene die niet ons bereikt hebben, van alle luisteraars van Radio Maria.

0: die, ook degene die niet ons bereikt hebben, van alle luisteraars van Radio Maria, als het Gods wil is. Eerst het droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Anne.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meest nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Hallo?
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: de Vader en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

In de Heer vind ik heel mijn vertrouwen, zo zingt dit koor uit de zee. El Señor es la meva fortia. Fortia, denk ik, in het Spaans. Dank u wel voor het meebidden in de Rozenkrans. En fijn dat we dat hier op Radio Maria zo iedere dag weer opnieuw kunnen doen. Ons laven aan de liefde van moeder, de moeder van God. En haar vragen om ons naar Jezus te brengen. En zo al onze gebedsintenties voor zijn voeten te leggen. En zo dadelijk gaan we verder met onze programmering. En dat is namelijk om 9 uur, over een paar minuutjes dus, de Eucharistieviering. Hier vanuit onze eigen kapel van Radio Maria aan den Bosch. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. Kunnen we ook alvast aankondigen dat we om 11 uur een uitzending hebben van In Gesprek met de Priesterdirecteur. Vanmiddag in het programma Emmausgangers om 3:30 is de gast Nicole Roskam. Met de titel Alleenspraak van Bonaventura. Joop van der Elst in gesprek met Nicole Roskam. Vanavond in de luistertip uit het archief Kerkelijk Recht. Het Volk Gods. Daar horen we pastoor Cor Mennen. En vanavond hebben we ook de Eucharistieviering om 7 uur. Die wordt dan rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Met celebrant pastoor Frank As. En nu dus ook, over een paar minuutjes, de Eucharistieviering hier vanuit onze eigen kapel. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: Alle die met eerbied naar God opzien, moeten hem hulde brengen, wie ze ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht en de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars, we zitten volop in de paastijd. De paastijd, de meest vreugdevolle tijd van het hele jaar. Christus is uit de doden opgestaan. Maar ook al is het de meest vreugdevolle tijd van het jaar, daarmee stopt het lijden natuurlijk niet ineens. Maar door de verrijzenis van Jezus Christus wordt het lijden wel in een heel nieuw licht gesteld. Namelijk de vaste zekerheid dat als we trouw zijn, als we Jezus blijven volgen, dat uiteindelijk de tranen in ons leven worden weggewist en dat het tranen van vreugde zullen worden. Het enige wat die vreugde van Christus uit ons hart kan wegroven is onze eigen zondigheid. En daarom zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer ontferm u.
1: Heer ontferm u.
0: Christus.

0: Laten we ons bidden. God, door de verrijzenis van Christus hebt Gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. Houd het geloof en de hoop in ons levend, zodat we niet twijfelen aan de vervulling van wat Gij onszelf hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Iconium die het volk ompraatten. Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nadat zij in die stad het evangelie hadden verkondigd en vele leerlingen hadden gewonnen, keerden zij naar Lystra, Iconium en Antiochië terug. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamphylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië, vanwaar zij, aan Gods genade aanbevolen, waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Mijn mond bezingt de lof van de Heer en alles wat leeft prijzen zijn eeuwige naam. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ik ben de goede herder, zegt de Heer. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Alleluia.
3: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
3: Met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen, ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is groter dan ik. Nu eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Woord van de Heer.
3: Amen.

Broeders en zusters, beste luisteraars. Gisteren 4 mei, vandaag 5 mei. Dat betekent Nationale Dodenherdenking en vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag. Ik was gisteren in Druten bij het monument, hè, waar dan elk jaar natuurlijk de doden worden herdacht. Hè, om 8 uur, 2 minuten stilte, zoals dat in heel Nederland gebeurt. En daarna had ik even een kort gesprekje met een van onze bestuursleden van de parochie, een man van inmiddels 84 jaar oud. En hij vertelde, ja, als ik zo om me heen kijk, dan ben ik een van de oudste aanwezigen hier. En waarschijnlijk ook een van de weinigen die zich nog kan herinneren wat er toen gebeurd is. Hij was zelf 4 jaar oud toen Nederland werd bevrijd. En hij had nog een hele vage herinnering als kindje aan wat er toen gebeurde. Maar 1 ding wist hij nog heel goed. Hij kwam uit Zeeland en hij wist nog goed dat de vliegtuigen overkwamen vliegen. Dus de bevrijding was nabij. En dat zijn ouders in het Zeeuws, dat ga ik niet nadoen, maar in ieder geval in het Zeeuws zeiden, de moffen zullen er goed voor langs krijgen, jongen. Nou, dat was het einde van de oorlog. En natuurlijk wordt dat terecht ook nog overal in Nederland herdacht. Hè? De dag waarop we bevrijd zijn. Maar het kan ook zijn dat we, als we naar het begrip oorlog kijken, toch een beetje een gebrekkig beeld hebben bij de oorlog. Hè, we zien natuurlijk wereldwijd overal onrust. En dat is eigenlijk al sinds de zondeval van Adam en Eva zo. De oorlog is in de wereld gekomen. En de oorlog die werkt op veel plaatsen veel meer door dan we zelf in de gaten hebben. En wij spreken over de oorlog, als de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, die het meest heeft ingegrepen in ons eigen land. Maar de oorlog die woedt eigenlijk voortdurend, zelfs in die landen waar zogenaamd vrede heerst. En Nederland, wij zijn in vrede zogenaamd, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat die oorlog op alle plaatsen, in alle tijden, overal tegelijkertijd gevoerd wordt. En die oorlog die begint in ons eigen hart en in ons eigen hoofd. Het is namelijk zo dat na de zondeval, we hebben natuurlijk, hè, waar we allemaal in delen, hebben we gezien en blijven we zien dat de duivel overal rondgaat als een brullende leeuw, zoals we ook altijd in het avondgebed lezen. Dus dat betekent dat oorlog niet alleen maar betekent 2 landen die tegen elkaar opstaan. Oorlog is een strijd tegen de zonde, tegen de duivel, tegen het vlees. En die strijd die gaat dag in dag uit door. En toch horen we vandaag in het evangelie die o zo hoopvolle woorden van de Heer zelf. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij niet alleen maar wil dat de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog of een andere wereldoorlog zou stoppen. Nee, hij wil dat de mensheid zich laat regeren door de vorst van het leven, de Heer Jezus Christus zelf, die uiteindelijk de dood en de zonde heeft overwonnen. Want dat is de ware vrede. Vrede is niet alleen maar afwezigheid van oorlog of afwezigheid van tanks. Vrede is de verrezen Heer Christus die regeert in ons hart. En dat begint klein, maar uiteindelijk als die regeert in ons hart, dan zal die ook gaan regeren in onze kerk. En als die regeert in onze kerk, zal die ook regeren in heel de wereld. Nou, we weten de meimaand is begonnen en de meimaand is natuurlijk bij uitstek de Maria-maand. En als er 1 vrouw in die vrede van Jezus Christus deelt, dan is het wel zijn heilige moeder Maria. En we weten ook waarom dat zo is. Ik zei net al, de oorlog, de strijd is in de wereld gekomen door de zondeval van de mens. En uiteindelijk is dat het terrein van de duivel natuurlijk. De duivel kan zijn zaad alleen maar zaaien op de akker van de zonde. Nou, Maria deelt daar niet in. Maria kent geen zonde. Met andere woorden, de duivel kan geen zaad bij haar zaaien, want het zal nooit wortel kunnen schieten, omdat die akker van de erfzonde aan haar voorbij is gegaan. En daarom is Maria vanaf de eerste dag van haar leven, nog voor haar geboorte, tot en met nu, tot en met haar regeren als koningin van hemel en aarde, is ze altijd in een hele diepe vrede geweest. Wil dat zeggen dat ze nooit lijden heeft gekend? Nee, integendeel. Ze heeft het zwaarste lijden doorgemaakt dat een mens ooit heeft moeten doormaken. Maar toch is ze zelfs in dat diepe lijden, in die diepe beproeving, is ze nooit loskomen te staan van die vrede van Jezus Christus. Dus de vrede heeft uiteindelijk altijd geregeerd in haar hart. En daarom is het belangrijk dat we ook in onze tijd, waarin ook in onze dagen natuurlijk volop akelige berichten binnenkomen, hè, soms op wereldniveau, soms in familiekring of in de parochiesituatie, dat we steeds blijven voor ogen houden, Christus heeft de wereld overwonnen. En Maria deelt in die overwinning. En op het moment dat wij in ons gebed ons wenden tot het onbevlekte hart van de heilige maagd Maria, dan gaan ook wij zelf delen in die overwinning. En nogmaals, dan wordt het lijden niet weggenomen uit ons leven, maar het lijden heeft geen echte vat meer op ons. Want we gaan steeds meer zien,
Het lijden hoort tot de tijdelijke wereld, tot de wereld die voorbij gaat, de vergankelijke wereld. Maar de vrede van de vrezen Heer is een vrede die nooit voorbij gaat. En uiteindelijk zal alles uit deze wereld worden weggenomen, alles zal voorbij gaan, behalve de woorden en de vrede van Jezus Christus. Laten we daarom, broeders en zusters, in deze meimaand veel bidden tot de heilige Maagd Maria, zodat die vrede die zelfs de dood overwint, ook in ons eigen hart gaat heersen en dat we ook die vrede meer en meer aan elkaar, aan heel de kerk, gaan doorgeven. Amen.

En deze heilige mis wordt opgedragen voor het zielenheil van de weldoeners van Radio Maria en voor de verhoring van een noveengebed dat vandaag start.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u aanvaard de gave die de kerk u vol vreugde brengt. Nu reeds zijt gij de bron van onze blijdschap. Geef ons dan ook de eeuwige vreugde, door Christus onze Heer.

U dan, al goede vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven. Deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo. Voor onze bisschop Gerardus en hun bisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig, wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen. En die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontrug ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die, op de dag voor zijn lijden, het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel, tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

zou naar mij ook na het avondmaal. Deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij zijn onder u gedood. En wij blijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel. Brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden. De gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in Den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met Christus zullen leven. Alleluia.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen, mijn Jezus. Ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Zie goedgunstig naar uw volk. Gij ons vernieuwd door deze heilige geheimen. Laat ons met een verheerlijk lichaam verrijzen in onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Bedankt.

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ook moedig dat God hem zijn macht toegevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Dank, beste luisteraars, voor het meevieren in de Eucharistieviering. Hier uitgezonden rechtstreeks vanuit onze kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Sint-Brand is pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. En dat betekent dat we om 10 uur heilige van de dag hebben. Even spieken wie dat vandaag is. Nuncio. Nou, dat zegt me niks. Nuncio, in ieder geval Nuncio. Verzorgd door Michael As vandaag in het programma Heilige van de Dag. Om 10 uur. 10:15 hebben we het programma Iconenkwartier. Deze week met de titel Jezus toont Thomas zijn wonden. Geert en Angelique Huustegen gaan daarin voor. 10:45 de lezingendienst met de lezingen uit de lezingendienst van vandaag. Om 11:00 hebben we in gesprek met de priesterdirecteur, met pastoor Pieter Zimmerman en zijn gast. Wie dat is, weet ik nog niet. Laten we ons verrassen om 11:00. 12:00 bidden we Koningin des Hemels, oftewel Regina Caeli, Koningin des Hemels, verheug u, alleluia. En direct gevolgd door het middaggebed, altijd hier live gebeden in onze kapel. 11:45 bidden we de rozenkrans met de droevige geheimen. Dan hebben we om 13:30 een voorlezing uit het boek Geloven maakt anders. Oftewel, we hebben dat hier in de radiogids genoemd, Katholieke Spiritualiteit Vandaag. Een boekje geschreven door monseigneur Joris Schreuder en voorgelezen door Litwina Neervoort. Om 14:00 lezen we weer voor uit een abdijbrief. Dat wordt gedaan door Joey Hussum. En dat de titel luidt deze keer Het leven van Jacques Berthieu, S.J. En volgens mij betekent dat jezuïet, als ik het goed heb. En dat is een abdijbrief uit de abdij van Saint-Joseph de Clerval, Favigny-sur-Oserin in Frankrijk. Stuurt iedere maand een brief aan geïnteresseerden. Die kunt u ook ontvangen. Als u zelf contact opneemt met de abdij via het e-mailadres wat in de radiogids staat vermeld. Ook de website van Clerval staat erbij. 15:00 bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. 16:30 het programma Emmausgangers. Daar lezen we in de radiogids dat een gesprek met Nicole Roskam. Zij vertaalde en verzorgde de inleiding van Alleenspraak van Bonaventura. Een boek dat uitgegeven is bij uitgeverij Damon in Eindhoven. En op hun site is ook meer te lezen over dit boek. Dat staat ook opgenomen in onze radiogids. En zo kunt u zich al vooraf ook al een klein beetje verdiepen in wat daar wordt besproken. Maar natuurlijk is het ook nog te luisteren in de herhaling om 11:15 vanavond. En komt ook snel altijd in de audiotheek. 16:30 hebben we het woord van God. Elke dag opnieuw. Dat is de overweging bij het evangelie van de dag. Met jezuïet Wijlen Pater Bots. 17:00 de rozenkrans. 17:30 de vespers. 18:00 Koningin des Hemels. En om 17:55, dus direct na Koningin des Hemels, de luistertip uit het archief voor vandaag, horen we pastoor Cor Mennen over het kerkelijk recht. En in het bijzonder gaat dat vandaag over het volk Gods. Kerkelijk recht, het volk Gods. Ten slotte, althans voor wat betreft mijn aankondigingen, zeg ik u dat vanavond om 19:00 ook rechtstreeks de Eucharistieviering wordt uitgezonden. Maar dan vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met Sint-Brand pastoor Frank As. Maar nu eerst dus nog een beetje muziek en dan om 10:00 heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Een best leven had Nuncio Sulpicio, die op 13 april 1817 in het Italiaanse bergdorpje met het niet al te eenvoudige naam Pesco Sansonesco het levenslicht zag, niet gehaat. 3 jaar oud was hij toen papa Domenico overleed, die, om maar zo'n vergeten woord te gebruiken, schoenlapper was. En nog eens 2 jaar later verloor hij ook zusje Domenica. Om het hoofd boven het Italiaanse water te houden, trouwde moeder Rosa een oude man. Lang zou dat geluk niet mogen duren. Toen onze Nuncio 6 jaar oud was, stierf ook moeder Rosa. Stiefpapa vond stiefzoon alleen maar lastig en behandelde hem daar ook naar. Waarop oma van moeders kant, Anna Rosario, zich over de jongen ontfermt. Deze ongeletterde vrouw, maar zeer gelovig, brengt Nuncio liefde bij voor ons lieve heer en zijn moeder. Alle dagen neemt ze mee naar de kerk voor de heilige mis. Bezoekt ze samen Jezus in het tabernakel. Ondertussen mag de jongen naar de door Don Fantacci gestichte school voor arme kinderen, waar hij, zoals dat zo mooi heet, opgroeit in wijsheid en deugd. Maar wanneer Nuncio 9 jaar oud is, wordt ook oma naar de hemel gehaald en krijgt hij onderdak bij haar zoon. De broer van zijn moeder, oom Mingo, die smid is en neef het vak en Moors zal leren. Had Nuncio het slecht bij zijn oude stiefvader, die tijd leek nu wel de hemel. Naar school mocht hij niet meer van oom. En was hij niet tevreden met zijn leerling, dan sloeg hij hem tot hij bijna niet meer kon staan. En eten kreeg hij dan ook niet. Op een vroege winterse morning in 1831 stuurt oom hem met een lading ijzer op zijn schouders de hellingen van Rocca Tagliata op, naar een afgelegen huisje. Voortpoeterend door wind, kou en ijs, komt Nuncio die avond uitgeput thuis, met een rood, opgezwollen en pijnlijk been, en een lelijke wond op de voet. Bang voor oom zegt hij niets. De nacht gaat en de ochtend komt en Nuncio kan niet meer staan. Dit tot grote ontstemming van oom niet zo lief. Niet werken, geen eten. Zo is oom ook wel weer. Waarop Nuncio bij de buur gaat bedelen om een stuk brood. De lelijke wond wordt echter een vieze zweer. Alle dagen wast de Italiaanse jongen de stinkende, etterende wond in de bron van het dorp. Tot plaatselijke dames hem in niet al te fraaie bewoordingen te kennen geven dat hij weg moet wezen, want straks maak je ons allemaal ziek. Bij de afgelegen bron van de Riparossa strijkt Nuncio weer neer en bidt, terwijl hij daar de wond en verband wast. Bidt de rooskrans waarbij onze lieve vrouw vraagt hem te genezen. En zo sukkelt Nuncio voort tot hij in 1831, ondertussen 14 jaar oud, in het ziekenhuis van Aquila wordt opgenomen. Veel halen de behandelingen niet uit. Sterker nog, de wond lijkt alleen maar lelijker te worden. Maar na alle lijden voelt Nuncio zich nu als was hij in de hemel. Hij zegt, ik lijd hier maar heel weinig. En het enige dat ik wil, is mijn ziel redden door God lief te hebben. Wanneer Francesco Sulpicio, oom van vaders kant, hoort van de ellende van zijn neef, haalt hij hem naar Napels. Dit zal de liefde tussen de ooms Mingo en Francesco wel niet groter gemaakt hebben, maar dat vertelt ons verhaal niet. Oom Francesco, die soldaat is, vraagt zijn vriend, kolonel Felice Wochninger, naar neefje te komen kijken. Die oude, maar kinderloze legerarts wordt zo diep geraakt door het geloof en het aan Christus opgedragen lijden van de jonge jongen, dat hij zich over hem zal ontfermen als was hij zijn eigen zoon. Op 20 juni 1832 brengt hij Nunzio naar het ziekenhuis van Napels. Op de vraag van een goede priester daar of hij veel pijn heeft, antwoordt Nunzio: ja, maar ik draag dit op aan God. Kan ik iets voor je doen? Vraagt de priester. Ik zou zo graag een keer willen biechten en Jezus ontvangen in de Eucharistie. Heb je dan je eerste heilige communie dan nog niet gedaan? Nee, want ze zeggen dat je daarvoor 15 jaar oud moet zijn. Waar zijn je ouders? Dood. En wie zorgt er dan nu voor jou? Gods voorzienigheid. Nog die dag mag Nunzio Supricio zijn eerste heilige communie ontvangen. De mooiste dag van zijn leven. Ongeveer 2 jaar lang verblijft hij in het ziekenhuis, waar hij veel bidt, in bed of in de kapel voor het tabernakel en bij ons Lieve Vrouw van Smarten. Hij wordt de engel en apostel van langdurig zieke kinderen, leert ze de catechismus, bereidt ze voor op een eerste heilige biecht en communie. Tegen de andere zieken zegt hij: zoek altijd je toevlucht bij de Heer, want al het goede komt van Hem. Leid uit liefde voor God en met vreugde. Door Maria tot Jezus, weet Nunzio. Hij houdt dan ook zielsveel van haar. Bid, mama Maria, help mij de wil van God te doen. Na alle mogelijke geneeswijzen geprobeerd te hebben, wordt in 1834 besloten dat de 18-jarige Nunzio eigenlijk het beste maar weer naar huis gaat. Thuis wordt de woning van kolonel Wochinger zijn tweede vader. Nunzio wil zich bij een of andere religieuze gemeenschap aansluiten, begint zelfs aan een cursus Latijn. Daarop vraagt de kolonel aan Don Gaetano Errico, de priester die juist de gemeenschap van de missionarissen van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Napels had gesticht. Hij vraagt de priester eens langs te komen. Deze Don Gaetano Errico, die overigens in 2008 heilig werd verklaard, wil Nunzio wel opnemen. En als zijn zus daarvan van probeert te weerhouden, omdat voor de jonge gemeenschap een slechte zaak zou zijn een zwaar zieke onder de leden te hebben, antwoordt Don Gaetano: Nunzio is een jonge heilige. En ik wil dat de eerste van mijn congregatie een heilige is. Of hij nou ziek is of niet. In de herfst van 1835 gaat het plots veel slechter met Nunzio's been en wordt besloten het te amputeren. Na de operatie verslechtert de situatie echter dramatisch. De 19-jarige Nunzio lijdt veel pijn en de koorts wijkt niet meer. Waarop hij zegt: Jezus heeft zoveel voor mij geleden. Waarom zou ik niet voor hem lijden? Op 5 mei 1836 keerde hij na de laatste sacramenten te hebben ontvangen terug naar zijn schepper. En gaan we nu 168 jaar verder in de tijd en wel naar het jaar 2004. De jonge Italiaanse Pasquale Bucci schuift met zijn motor onderuit. Krijgt erbij een enorme klap tegen het hoofd en raakt buiten westen. Wanneer hij in het ziekenhuis aankomt, is hij in een diepe coma. De artsen hebben geen enkele hoop dat hij daar ooit nog gezond uit zou komen. Op de plaats van het ongeval wordt een kleine afbeelding van Nuncio Supriccio gevonden. Een afbeelding die Pasquale altijd bij zich droeg. Daarop vraagt de familie om een reliquie van de toen nog zalige Nuncio. En toen dat arriveerde, legde de moeder het op het voorhoofd van haar zoon. U raadt het al, Pasquale komt bij bewustzijn en loopt enige tijd later weer vrolijk fluitend het ziekenhuis uit. Voor Paus Franciscus was dit reden om Nuncio Supriccio tijdens de bisschoppensynode van 2018 heilig te verklaren. Tegelijk overigens met Paus Paulus VI. En laat die nou Nuncio op 1 december 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zalig verklaard hebben. Heilige Nuncio, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De verschijning aan Thomas. Beloken Pasen. Op deze icoon van Beloken Pasen verschijnt de verrezen Heer aan de leerlingen in het cenakel, de plaats waar hij het laatste avondmaal instelde, op de Sionsberg. De leerlingen rouwen en wenen, ze kunnen niet geloven dat Jezus leeft, zoals de vrouwen hen kwamen zeggen, zoals we lezen bij hoofdstuk 16 van Marcus, vers 11. Bij Lucas lezen we verder dat de leerlingen het verhaal van de vrouwen beuzelpraat vinden. Petrus gaat toch naar het graf kijken. Hij bukt zich voorover en ziet alleen de zwachtels liggen waar de vrouwen Jezus' lichaam ingewikkeld hadden. We zien een gebouw met een doek. Waarnaar verwijst dit?
2: Naar de zaal van het laatste avondmaal, waar ze ook 9 dagen samen met Maria bidden om de komst van de Heilige Geest, zoals Jezus hun had opgedragen. Ze houden nu echter nog de deur uit vrees gesloten. Matthäus schrijft ons nog dat de soldaten de hoge priesters vertelden wat er was gebeurd. De hoge priesters geven hen echter een flinke som geld met de opdracht: zeg maar, zijn leerlingen zijn hem komen stelen terwijl wij sliepen. Matthäus, hoofdstuk 28, vers 13. In die tijd stond de doodstraf op lijkroof. En de hoge priesters hadden de steen nog wel laten verzegelen. We lezen bij Lucas dat Petrus weer naar huis teruggaat als hij het graf heeft bezocht, verbaasd nadenkend over alles wat er is gebeurd. Vers 12 van hoofdstuk 24. En in het evangelie van Johannes lezen we dat Petrus het lege graf binnentreedt en ook de zwachtels ziet liggen, en dat de zweetdoek die Jezus gelaat had bedekt afzonderlijk op een andere plaats ligt opgerold. Vers 7 van hoofdstuk 20, dat zagen we bij de icoon van de vrouwen bij het lege graf. Dan gaat ook Johannes het graf naar binnen. Hij ziet en gelooft. De leerlingen echter begrijpen niet wat er staat geschreven, dat Jezus namelijk uit de doden moest opstaan. En dan, plotseling, komt Jezus binnen, gaat in hun midden staan en zegt: vrede zij u. Johannes hoofdstuk 20, vers 20. Wat is de eerste reactie van de leerlingen als ze Jezus zien?
1: Lucas schrijft dat ze van verbijstering en schrik denken een geest te zien. Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart, vraagt Jezus. Voor zijn afscheid had hij hen nog op het hart gedrukt: laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14, vers 1 en vers 27. Dan toont hij hen zijn handen en voeten en zegt: ik ben het zelf. Dan zegt tegen Thomas: ik betast mij en kijk. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals gij ziet dat ik heb. Ze kunnen het van vreugde en verbazing niet geloven. Lucas schrijft dat Jezus daarop vraagt of ze iets te eten hebben en ze geven hem een stuk geroosterd vis. Jezus neemt het en eet het voor hun ogen op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 24, vers 36. Bij Marcus lezen we dan ook nog dat Jezus aan de 11 verschijnt die samen aan tafel liggen. Hij verwijt hun hardnekkig ongeloof. Zo lezen we bij Marcus hoofdstuk 16, vers 14. We zien op de achtergrond van de icoon buigende bomen en een boog. Waarnaar verwijst dit?
2: Deze buigende bomen boven de boog, links op de icoon, verwijzen ook naar Jezus' woorden eerder tot Nicodemus, waarin hij hem zegt: de wind blaast waarheen hij wil. Zo is het met ieder die geboren is uit de geest. Johannes hoofdstuk 3 vers 8. Ook in Genesis lezen we dat de geest van God over de wateren zweefde. Dat God de mens boetseert en hem de levensadem in de neus blaast. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis hoofdstuk 2 vers 7. Ezechiël beschrijft verder hoe de geest in de dorre beenderen blaast die herleven. Hoofdstuk 37 vers 10. Gaan we weer even terug naar het evangelie van Johannes. De leerlingen zijn vervuld van vreugde als ze de Heer zien. Nogmaals groet Jezus hen. Vrede zij u. Dan verklaart hij: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blaast Jezus over hen en zegt: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Johannes hoofdstuk 20, vers 22 en 23. We zien ook op de icoon Thomas voorovergebogen en hij raakt de zijdewond van Jezus aan.
1: Thomas, die wordt ook Didymus genoemd en hij is er die avond echter niet bij dat Jezus verschijnt. Toen de leerlingen met Jezus naar Jeruzalem optrokken, reageerde hij moedig: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Het leven lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 16. Bij Jezus afscheid stelde hij Jezus de vraag: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Dat lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 5. Jezus antwoordde: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zijn nog niet tot ze doorgedrongen als hij zegt: als ik niet in zijn handen en het tekenen van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik niet geloven. 8 dagen later komt Jezus weer binnen, hoewel de deuren gesloten zijn. Jezus nodigt Thomas uit zijn wonden te voelen in zijn doorboorde handen, zijn voeten en zijn zijde. Dan roept Thomas vol geloof uit: mijn Heer en mijn God. Jezus zegt hem: zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 20 vers 29.
2: Rechts op die icoon zien we ook de apostel Petrus. Hij verwijst in zijn eerste brief hoofdstuk 2 vers 24 en 25 naar het heel belangrijke hoofdstuk 53 van Jesaja, die schrijft over de Messias. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Jesaja hoofdstuk 53 vers 5. De deuren zijn gesloten. Niet alleen die van het huis, maar ook die van het hart. Angst, twijfel, verwarring. Ze houden de leerlingen gevangen. En toch komt Jezus binnen. Niet door kracht, niet door geweld, maar eenvoudig door zijn aanwezigheid. Vrede, zij u, groet hij hen. Hij toont geen triomf, maar zijn wonden, de tekenen van liefde die tot het uiterste ging. Zijn handen doorboord, zijn zijde geopend. Nogmaals groet hij hen. Vrede zij u. In zijn wonden ligt overwinning, leven. De leerlingen herkennen hem. Hier is hij, dezelfde die lief had tot het einde. Thomas twijfelt als hij hoort dat de vrezen Heer verschenen is. Hij verlangt te zien, te raken, te begrijpen. En ook voor hem sluit Jezus zich niet af. Kom maar dichterbij, raak mijn wonden aan. Wat een wonder! God stelt zich kwetsbaar op. Zijn wonden brengen ons vrede. Geloof. En Thomas antwoordt met aanbidding: Mijn Heer en mijn God, waar houd ik mijn deuren gesloten? Welke wonden van mezelf of van anderen durf ik niet aan te raken? De vrezen Heer toont ons zijn wonden. Daarin ligt zijn liefde en onze genezing. Heer Jezus, kom binnen in mijn geslotenheid. Toon mij uw wonden als teken van uw liefde, dat uw vrede kan binnenkomen waar angst en twijfel nog wonen. Leer mij geloven, ook wanneer ik niet zie. En laat mijn hart antwoorden, zoals dat van Thomas, mijn Heer en mijn God.
1: Mijn Heer en mijn God, plots staat u midden tussen uw leerlingen. De deuren waren uit angst gesloten. U begroet hen, vrede, zei u, en toont uw doorboorde handen en voeten. U bent van vlees en bloed. U eet een stuk geroosterde vis en blaast over hen. U laat Thomas uw zijde voelen en prijst alle zalig die u geloven. U bent het zelf. Zend ons uw stroom van genade, uw gekruisigde en verrezen liefde. Heer, toon ons uw gewonde gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus spreekt op de Areopagus tot de inwoners van Athene. Enige mensen klampten Paulus aan, brachten hem naar de Areopagus en vroegen: "Mogen we weten wat dit voor een nieuwe leer is die door u voorgedragen wordt? Gij vertelt dingen die ons vreemd in de oren klinken en we zouden dus graag vernemen wat die betekenen." Want alle Atheners en de vreemdelingen die in hun stad woonden, verdreven het liefst hun tijd met het vertellen en het aanhoren van de laatste nieuwtjes. Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord. "Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat ge zo al vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: aan een onbekende God. Welnu, wat ge vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig had. Want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn, zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd: want wij zijn van zijn geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op God, goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, laat God thans aan de mensen de boodschap brengen dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastgesteld waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen ze van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: "Daarover zullen we u bij gelegenheid nog wel eens horen." Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette en nog anderen. Tweede lezing uit de geschriften van de priester Albert Dondijne. God is niet ver van ieder van ons. Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de vraag: hoe ver reikt mijn kunnen? En de andere vraag: hoe moet ik dit kunnen aanwenden om goed mens te zijn? Rijst nog een derde vraag op, als een kreet van hoop en heilsverwachting. Wat mag ik uiteindelijk verhopen? De uiteindelijke zingevende levenskracht in de mens is de hoop. Hopen is een toekomst voor zich uitwerpen, voor de verwezenlijking waarvan men niet alleen op eigen kracht en inspanning rekent, maar op de welwillende medewerking van anderen. Daar de mens in al wat hij doet op het andere en de andere aangewezen is, worden al zijn ondernemingen door een geheime hoop gevoed. Dit geldt vooral voor die grote, alles omspannende onderneming die zijn bestaan zelf is, waarvan hij, ondanks alles, hoopt dat zijn zwoegen onder de zon niet nutteloos en ijdel zal zijn geweest en de dood niet het laatste woord over de mens. Of het leven, ja dan nee, uiteindelijk de moeite loont doorleefd te worden, is de menselijke vraag bij uitstek. In feite is een helsvraag. Dat is een bekentenis van radicale onmacht, een noodkreet om hulp, begrip en bescherming van hierboven. Aangezien geen enkele onderneming hier beneden aan die ultieme bestaansvraag voldoening kan geven. In het aanschijn van de dood kan de mens alleen maar hopen dat er achter dit leven een verborgen macht van goedheid en vergeving, wijsheid, waarheid en gerechtigheid schuilgaat, die heer en meester is over leven en dood en, over de dood heen, alles weer goed zal maken. Het is precies die verborgen macht van goedheid en wijsheid, waarheid en gerechtigheid, die het mensdom steeds met de naam God heeft aangeduid en aangeroepen. De uiteindelijke en radicale heilsverwachting in de mens is in de grond een religieuze. Dat verklaart waarom de mens niet alleen een beschaving scheppend, maar ook een godsdienstig wezen is. Omdat er in de mens zoiets als een voorchristelijke heilshoop en heilsverwachting aanwezig is, zal het christendom zich als een heilsboodschap kunnen aanmelden. Het christendom is niet de enige heilsboodschap die de wereld heeft gekend. Alle grote religies melden zich als een heilsboodschap aan. Dat er buiten het christendom nog andere godsdiensten bestaan, waarvan sommige nog ouder zijn dan het christendom, mag de christengelovige niet ergeren. Alle godsdiensten moet de christengelovige dan ook met schroom en eerbied benaderen, zoals Paulus dient in de Areopaag van Athene. Mannen van Athene, zei hij, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende God. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Wat Paulus hier tracht te doen, is de religieuze Athener aan zichzelf te openbaren. Hij legt er de nadruk op dat het religieuze verschil dat ons scheidt, ons tegelijkertijd bindt en in ons een gevoel van geestelijke verwantschap zou moeten opwekken, die God is niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd, want wij zijn van zijn geslacht.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Het is dinsdagochtend 11 uur en dat betekent dat we weer een bijzonder gesprek gaan hebben met een gast. In dit geval een gaste, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar een mevrouw die van ver is gekomen. Helemaal vanuit het zuiden, vanuit België. Ik heb hier namelijk deze ochtend tegenover mij zitten Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria België, maar ook steeds meer van Radio Maria Nederland. Want Marleen Kaars die heeft sinds enkele maanden ook de uitzending hier voor onze radio. Van harte welkom Marleen Kaars.
1: Dank u wel. Ja. Ik ben blij dat ik hier uitgenodigd ben.
0: Ja. Nou, we zijn erg blij dat u op de uitnodiging in bent gegaan. We hebben onlangs contact gehad. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dit is vandaag de eerste ontmoeting. Wij zenden sinds een half jaar ongeveer ook uw uitzendingen uit van het Inzicht. Hè? Bij veel luisteraars ook wel bekend, denk ik. Op donderdagmiddag wordt het altijd uitgezonden. En wij krijgen daar behoorlijk wat reacties op van de luisteraars. En we horen vaak dat luisteraars wel echt gesterkt worden door uw uitzendingen. En dat ze ook een geluid horen wat je niet zo heel vaak hoort in onze tijd. Hè? Dus de waarheid die behoorlijk open en bloot wordt verkondigd. En wij denken ook dat dat goed is. Goed, de insteek van het gesprek vandaag. Nou, we zullen wel zien waar de Heilige Geest ons naartoe leidt. Hè? Maar om even te beginnen. U hebt sinds enkele jaren een uitzending voor Radio Maria genaamd Het Inzicht, waarin u allerlei thema's behandelt die spelen in onze kerk. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond, hoe dat zo gekomen is en waar u al deze prachtige wijsheden vandaan haalt?
1: Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. En ik kom uit een katholiek nest, bij manier van spreken, maar eerder cultureel katholiek, zoals dat. Hè. En ik ben dan opgegroeid in de tijd na het Tweede Vaticaans Concilie. Met al de verwarring die erbij was. Hè. Plots, bijvoorbeeld in de kerk, werd het altaar naar voren geschoven. De preekstoel was niet meer in gebruik. Ja. We moesten niet meer knielen. Ik zat in een kleine werkgroep waar wij de liturgie voorbereiden. Maar dat was dus helemaal, ja, helemaal verzonnen, bij manier van spreken. Echt heel verwarrende tijd. En stilaan ben ik dan eigenlijk een beetje mijn geloof kwijtgeraakt. Hoewel ik als kind erg devoot was. Maar ik ben dus gaan studeren en dan ben ik getrouwd. En we kregen eigenlijk vrij snel in ons huwelijksleven zware problemen. En dan kwamen die existentiële vragen naar boven van waarom leef ik en waarom moet ik dat nu allemaal zo meemaken? En ja, ik had geen antwoord vanuit mijn christelijk geloof, omdat ik eigenlijk niet gevormd was. Ik heb ook in mijn studietijd een studiebeurs gehad in Japan. Daar heb ik dan kennis gemaakt met het boeddhisme.
0: En wat hebt u gestudeerd, als ik vraag me?
1: Ik ben dokter in de wetenschappen.
0: Oké. Okay.
1: En dus mijn voorbereidende jaar, voordat ik mijn doctoraatstudie heb aangevat, ben ik dus naar Japan geweest, door omstandigheden. Ook een lang verhaal, maar dat ga ik hier nu niet vertellen. Maar ik leerde dus in Japan die stilte. Dus die kloosters liggen allemaal aan de rand van de stad. En de stilte die zo sprekend was. En dat is mij altijd bijgebleven. En dus ja, in die periode dat wij het zo moeilijk hadden, begon ik te zoeken. En mijn eerste, hoe zal ik zeggen, resultaat van mijn zoektocht was een astroloog. En ik was daar erg door geraakt, omdat die bepaalde dingen kon zeggen uit ons leven, dat ik me afvroeg van waar weet hij dat? Ik als pure wetenschapper, ja, ik kon daar eigenlijk niet zo goed in komen. Hè? Maar de deur was dus opengezet. En zo ben ik stilletjes aan altijd verder en verder en dieper in de New Age terechtgeraakt.
0: Ja, dus u begon in een boeddhistenklooster aan de andere kant van de wereld. En daar ontdekte u de stilte en vervolgens een astroloog ontmoet.
1: Ja. En ja, door die astrologie heb ik werkelijk die deur opengezet. Hè. Maar er was één drijfveer die me altijd terugkwam. Ik was op zoek naar de waarheid. En er was altijd een moment in mijn zoektocht dat ik tot de conclusie kwam, dat is het niet. Maar wat is het dan wel? En zo ging dat altijd verder. Mm-hmm. En uiteindelijk dieper en dieper. Hè. Want ik ben geëindigd, die zoektocht heeft een 12-tal jaren geduurd. Ik ben geëindigd in een geheim genootschap, de Rozenkruisers, waar ik de eerste stappen ingezet heb. Gelukkig heeft dat ook maar een half jaar geduurd. Mm-hmm. En dan ben ik dus in die periode tot de bekering gekomen. Hè. Dat is dus zo, dat is mijn redding geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn tenen in het koud water gestoken. Maar ik heb wel gezien en gevoeld wat daar gebeurde. Maar ik heb duidelijk een bescherming gehad. Ik ben daar telkens voor gespaard gebleven. Alwaard dat ik nog steeds gevolgen draag van die 12 jaar in de occulte wereld en in de New Age. Hè.
0: Ja, dat verklaart ook de thematiek van veel van uw lezingen. U spreekt daar zelf veel over, maar blijkbaar dus ook uit eigen ervaring.
1: Ja, zeker.
0: U hebt daar 12 jaar in rond gelopen. U zegt, mijn redding kwam door de bekering. Hoe ging dat?
1: Ja, dus er is een aanloopperiode geweest eigenlijk van 1 jaar of 2... waar ik stilaan terug de weg van het christelijk geloof begon terug te vinden. Zo moest ik op een bepaald moment op zakenreis, ik heb in de farmaceutische industrie gewerkt, naar Japan. Bekend terrein voor mij. Ik zat er op de 47e verdieping van een hotel. Maar ik had een boekje bij van de Witte Broederschap, ook weer zo'n occult genootschap. En merkwaardig genoeg werd daar verwezen naar het Wees Gegroet. En daar in Tokio, op de 47e verdieping van het hotel, ben ik opnieuw begonnen met het Wees Gegroet te bidden. En ik denk persoonlijk dat daar het keerpunt begonnen is. Maar het heeft dan allemaal nog, ik zeg het nog, bijna 2 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk in de kathedraal van Mechelen op kerstnacht 1991 terechtkwam. Heel merkwaardig, want ik was zelf al jaren niet meer in de kerk geweest. En we hadden altijd met onze familie het kerstfeest op 24 december... Maar dat jaar was mijn schoonvader ziek en kon het feest niet doorgaan. En wij waren een beetje als gezin zo wat ontredderd. Hè. Wat gaan we doen? En ik houd veel van muziek. Ik ben een muzikant. Dus mijn man zei, we gaan eens naar Mechelen. Daar is een grote pianowinkel. Hebben we gedaan. Maar ja, daar konden we niet blijven rond blijven hangen. En op een bepaald ogenblik sloten de winkels. Het werd donker, het regende. En toen kreeg ik plots de ingeving, ik wil naar de kerstviering gaan. We gingen kijken aan de kathedraal, om 8 uur was er een viering. En we hebben nog een beetje moeten rondlopen, nog ergens iets kleins kunnen eten. En om 8 uur zijn we daar naartoe gegaan en dan is mij iets zeer merkwaardigs overvallen. Vanaf het moment dat ik een voet over de drempel van de deur van de kathedraal zette, was het alsof er een sluier die over het christelijk geloof lag met één ruk werd weggetrokken.
0: Ja, ja.
1: En alles was glashelder.
0: Ineens thuis?
1: Ineens thuis. Ik verstond elk woord van de Eucharistie. Dat was zo indrukwekkend. En vanaf dat ogenblik ga ik inderdaad dagelijks naar de Eucharistie. Hè.
0: Ja, dus het was een radicale breuk met die 12 jaar die daarvoor lagen.
1: Ja.
0: Ontzettend bijzonder om te horen, ja. Heel even, voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken. Die 12 jaren, dat occultisme. Ik hoor vaker, ook in studentengroepen, dat dat enorm leeft in studentenkringen bij jonge mensen. Hekserij, occultisme, esoterie, noem het maar op. U hebt daar zelf het een en ander van meegekregen. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Waarom trekt dat zoveel jongeren? En in hoeverre is dat ook echt gericht tegen Christus? Die vraag wordt ook wel vaker gesteld. Je kunt zeggen van, we gaan ergens anders zoeken. Maar in hoeverre is het antichristelijk, om het zo te noemen?
1: Ja, in hoeverre is het antichristelijk? Het is in elk geval verwijderd van God. Hè? Mm-hmm. Dus het komt eigenlijk neer op het zoeken naar mijn eigen weg. Ik wil doen wat ik graag doe.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat de leuze van de satanisten. Hè?
0: Ja.
1: Doe wat jij wilt. Hè?
0: Ja. Dus, maar er komt blijkbaar, omdat het zoveel mensen trekt, toch ook een soort beloning mee. Hè? Weliswaar een valse beloning, hoe werkt dat?
1: Ja, daar kan een beloning aan vasthangen. Bijvoorbeeld mensen die, ik zeg maar iets, zich laten inwijden in reiki. Mm-hmm. En die dan bepaalde gaven krijgen om mensen zogezegd te genezen.
0: Ja, ja.
1: Maar na verloop van tijd is het gedaan met de beloning. Hè? Dan komt de tegenstander zijn loon opeisen.
2: Ja, ja.
1: En dan wordt het problematisch. Ja. Want dan krijg je allerhande problemen.
2: Ja.
1: In je persoonlijk leven, financieel, ongelukken. Alle mogelijke dingen kunnen gebeuren. Hè?
0: Dus je bent de bovennatuur binnengetreden, maar niet gewapend met het gebed en niet gericht op Christus en Maria.
1: Ja, ja.
0: En dan word je uiteindelijk toch een prooi voor de vijand van de kerk.
1: Ja. Op geen enkel manier beschermd.
0: Ja. U kent ongetwijfeld het verhaal van de zalige Bartolo Longo. Zijn feestdag wordt gevierd op 5 oktober. Een satanist die uiteindelijk door Maria werd teruggeroepen naar de kerk, hè, door het bidden van de rozenkrans. En hij ging later nog terug naar de groep van satanisten waar hij bij hoorde, met de rozenkrans hoog de lucht in. En toen riep hij uit: ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En daarna heeft hij zich ook nooit meer daar laten zien. Maar, vertelde hij, die moeilijke jaren, die hebben wel zijn leven lang doorgespeeld. Ook gekampt met zware depressies, zelfs zelfmoordneiging, nog na zijn bekering. Dus het heeft wel een enorme impact gehad. En de woorden die uiteindelijk voor hem de redding bleken, waren de woorden van Maria aan de heilige Dominicus zelf. Die zegt van: het verspreiden van de rozenkrans is een teken van uitverkiezing. Dus op het moment dat je die devotie verspreidt, weet je dat je goed zit. En dat, daar klampte hij zich aan vast. En dat is ook zijn lijfspreuk geworden. Herkent u daar iets van dit verhaal?
1: Ja, zeker. Ik heb het daarnet al gezegd, gevolgen van heel die periode. En bij mij is dat vooral op lichamelijk gebied. Ik heb dus jaren al serieuze gezondheidsproblemen. En waar ik telkens dus naar de dokter ga, en die vinden niet direct iets. Of ze vinden wel iets, maar er is geen remedie voor. En ja, ik heb letterlijk al te horen gekregen van enkele priesters-exorcisten die ik ondertussen heb leren kennen in de loop van de jaren, dat dit een gevolg is. De tegenstander is kwaad natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Door het feit dat ik mijn verhaal zoveel vertel. Dus wat... Er zijn enkele dingen die voor mij wezenlijk belangrijk zijn. De waarheid met de hoofdletter.
2: Mm-hmm.
1: En reinheid.
2: Mm-hmm.
1: Zuiverheid. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien.
2: Ja.
1: Dus dat is mijn diepste verlangen, is van God te zien.
0: Ja. En zuiverheid ook in de zin van zuivere verkondiging. De waarheid,
1: zuivere verkondiging, de waarheid, ja.
2: Ja. Ja.
1: In al zijn aspecten, hè.
2: Ja.
0: Voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken, want dat is natuurlijk de kern van alles wat u ook in uw uitzendingen naar voren brengt. Nog heel even over dat bekeringsmoment. U kwam in de kathedraal in Mechelen, kerstavond. Ineens viel de sluier weg en was alles helder. Elk woord was duidelijk en alles viel op de plek. Maar u kwam uit een wereld die dat natuurlijk niet duldt. Hoe ging die overgang?
1: Die overgang is zeer moeilijk geweest. Ik heb al mijn vrienden verloren, want ik had vooral vrienden in die vriendenkring. Ik kwam met veel enthousiasme vertellen wat mij overkomen was, maar ja, zij wilden van mijn verhaal absoluut niet horen. Dus dat was heel lastig. Ook, wat zou ik met mijn leven verder doen? Want vlak voor mijn bekering, een paar maanden ervoor, ben ik uit de farmaceutische wereld gestapt, omdat die, naar mijn gevoel, zo onethisch en zo, ja, ik had er zoveel problemen mee, ik moest daar uitstappen. Weer in dat kader van de waarheid, hè. Die was nog niet doorgebroken, maar ik wil maar zeggen, dat speelde duidelijk al veel langer.
0: Het werd al wel voorbereid, ja.
1: Ja. Dus ik stond daar plots alleen, niet wetende waar moest mijn leven naartoe. Geen vrienden meer, ook nog geen vrienden in het geloof. Dus dat is een zeer lange zoektocht geweest. Stilaan heb ik voeten aan de grond gekregen. En ik heb uiteindelijk een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevolgd. Zodanig dat ik mocht in het onderwijs staan. Mocht ik voordien ook, maar ik mocht toen geen godsdienst geven. Dan heb ik ook een aantal jaren in het godsdienstonderwijs gestaan.
0: Ja, ja. Dus veel van de lezingen die u geeft, die zijn ook in die tijd, hebt u ook de kennis daar opgedaan. U spreekt veel over de kerkvaders en u hebt ook een grote kennis van de Heilige Schrift. Dat hebt u in die periode opgedaan, die kennis.
1: De voorbije 30 jaar is dat steeds meer gegroeid. Hè?
0: Ja. We gaan hier dadelijk wat meer over spreken. Ik wil heel graag ook even naar het hier en nu zo dadelijk. We gaan even luisteren naar een stukje muziek. Maar na de muziek zullen we wat meer gaan kijken naar de uitzendingen die u maakt. Hè, en de keuzes van de thema's ook. En ik ben heel benieuwd naar uw analyse, om het zo te noemen, van de tijd waarin wij nu leven. Hè, dus dan komen we daar zo op terug. We gaan eerst luisteren naar een lied dat u zelf hebt opgegeven. Veni Creator Spiritus, het lied van de bekende hymne van de Heilige Geest, gezongen door Harpa Dei. Wilt u daar nog iets over zeggen, over dit lied? Waarom dit?
1: Ja, dat drukt de zuiverheid uit waar ik zo van houd. Ik vind die stemmen zijn zo mooi op elkaar ingespeeld. Dat is echt muziek waar ik van houd.
0: Oké, we gaan luisteren naar Veni Creator Spiritus.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending In Gesprek Met. Deze ochtend in gesprek met Marleen Kaars, bekend van de donderdagmiddag hier bij Radio Maria, het programma Het Inzicht. Ja, Marleen, je hebt net wat verteld over jouw persoonlijke achtergrond. Hoe je na 12 jaar in de occulte wereld te hebben rondgehangen uiteindelijk op kerstavond thuis kwam in de kerk. En dat ook in één klap duidelijk was, dit is de plaats waar God woont. We hebben net voordat we naar de muziek gingen luisteren, hebben we even gesproken over de weg die u bent gegaan, maar ook hoe u dat op dit punt heeft gebracht. Hè. U bent zelf godsdienstwetenschappen gaan studeren. De afgelopen 30 jaar ook veel aan zelfstudie gedaan, vermoed ik. Hè. Dus veel gelezen over de kerkvaders, de Heilige Schrift. Om uiteindelijk op dit punt te belanden, waarin u dus zelf uitzendingen maakt en veel van dit soort dwalingen aan het licht wil brengen. Dit is natuurlijk een ontzettend breed thema, maar ik wil het toch gaan aansnijden. De tijd waarin wij nu leven, hè? Een beetje een analyse van het moment waar wij nu staan als katholieke kerk. Kleine achtergrond, hier in Nederland en in België denk ik wel enigszins vergelijkbaar, hebben we natuurlijk ontzettend moeilijke jaren gehad. Hè? Vooral de jaren 60, 70 was één grote puinhoop in de kerk. En zelfs zozeer dat in Nederland een eigen concilie werd bijeengeroepen. Het concilie van Noordwijkerhout, waarvan de nuncius destijds nog zich terugtrok. Hè. Die zei, dit heeft niks te maken met de katholieke kerk. Dus die heeft zich toen als ambassadeur vanuit Rome teruggetrokken uit die verzameling. Uit die vergadering, moet ik zeggen. Dat waren natuurlijk de hete hangijzers die steeds weer terugkomen. Hè. Vrouwen in het priesterschap. De huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De thema's die nu ook volop weer opnieuw op de agenda staan. Mijn hoopvolle analyse is altijd dat wij in Nederland en misschien in België ook wel veel al gezien hebben en dat we niet meer diezelfde fout maken. En dat is misschien te hoopvol. Maar goed, als we nu even kijken naar de kerk in Duitsland op dit moment, die natuurlijk echt wikt of zucht en steunt op dit moment. Hè. Natuurlijk een ontzettend zware tijd voor de kerk in Duitsland, want daar is dit aan de orde van de dag. Hè. We zien de hele woke-agenda, om het even zo te noemen, die wordt daar volop gepromoot. Nederland lijkt dat wat minder, maar hoewel Nederland natuurlijk ook behoorlijk onder druk staat, België vergelijkbaar. Wat is uw blik op de tijd waar we nu in zitten?
1: Ja, we zitten in een hele verwarrende tijd waar de tegenstander zeer veel kansen krijgt, omdat mensen zwak geworden zijn doordat ze hun geloof hebben losgelaten eigenlijk. Heel veel mensen noemen zich nog wel gelovig, maar ze gaan niet naar de liturgie, niet naar de Eucharistie. Het sacrament van de biecht, spreekt daar niet over. Maar als je dus die bescherming niet hebt, die mantel van bescherming die rond je ligt, ook door het bidden van de rozenkrans, heel belangrijk, dan ben je een beetje een speelbal voor de tegenstander, zonder dat je begrijpt waar je door aangevallen wordt. Hè? En ik zie dat als een zeer groot probleem. Ook binnen de Vlaamse kerk. Ik denk dat daar ook nog te weinig mensen echt doorhebben wat daar gebeurt. Dat is ook een van de redenen waarom ik meer en meer spreek over de geestelijke strijd. Volgens mij is dat cruciaal. Geestelijke strijd is er altijd geweest, maar die is nu veel sterker als vroeger, denk ik, omwille van het feit dat mensen dus niet meer beschermd zijn.
0: Ja. Dus u spreekt over het persoonlijke geloofsleven van de mensen, maar ook de kerk als geheel. Hè?
1: Ja.
0: We kennen allemaal dat bekende visioen van paus Leo XIII. Hè? Op het moment dat hij de mis had gecelebreerd en na de mis ineens de dialoog hoort tussen Christus en de duivel. En de duivel die heel expliciet vraagt om tijd en macht. En Christus zegt dan dat hij dat ook zal krijgen. En de paus, totaal verschrikt, ziet vervolgens, ongeveer een eeuw later, een enorme invasie van demonen. En dat is het moment waarop hij besluit het gebed tot de heilige aartsengel Michael te schrijven. Hè, wat we nog steeds, ook hier bij Radio Maria, dagelijks bidden. Zien we dat nu gebeuren? Is die voorspelling van Paus Leo XIII van destijds, is dat waar we nu in zitten? Of hebben we dat al gehad? Of moet dat nog komen?
1: Ik denk dat stilaan een hele periode bezig is, maar dat we nu toch wel misschien op een hoogtepunt zitten. Dat is mijn persoonlijk idee, hè. Als ik zie wat er soms verkondigd wordt, hoe er beslissingen worden genomen, welke richtingen dat we uitgaan, dan denk ik, dat kan toch niet. Dat kan niet van de Heilige Geest komen. Er wordt wel volop van de Heilige Geest gesproken, maar is er nog wel onderscheiding?
0: We horen in deze tijd vaak uitspraken als dit is een verrassing van de Heilige Geest. Hè? Alsof de Heilige Geest na 2000 jaar ineens iets bedacht heeft wat hij in 2000 jaar nooit eerder had bedacht. We horen minder over Christus zelf. Ja. En de Heilige Geest kunnen we natuurlijk makkelijker woorden in de mond leggen. Hè? We kunnen natuurlijk altijd zeggen van dit komt van de Heilige Geest. Maar we kunnen dat heel moeilijk verifiëren. Op het moment dat we zeggen dit komt van Christus, dan weten we wat hij gezegd heeft. Dat is natuurlijk een grote verwarring in onze tijd. Waar gaat dit naartoe? U bent geen profetes natuurlijk, hè, dus u kunt de toekomst niet voorspellen. Maar u ziet dit wel gebeuren. U ziet ongetwijfeld ook hoopvolle tekenen. Die zie ik overigens wel. Hè. Dus ik vermoed u ook. Hè, als u een geestelijke blik op deze tijd werpt, ziet u ook dat er ook weer een hele krachtige kerk aan het opstaan is, te midden van al die verwarring. En misschien wel mede door die verwarring, dat mensen ook juist door die verwarring juist steeds meer gaan zien van we willen wegblijven bij het kwaad en bij het donker. En we willen juist weer terug naar het licht. Wat zijn uw gedachten daarover?
1: Ik denk dat we nu in een periode komen waar we zullen gedwongen worden. Dat is misschien een moeilijk woord, maar om een keuze te maken. Voor Christus of tegen Christus. Hoe lang hinkt je nog op twee benen? Hè? Lezen we in het Oude Testament.
0: Ja.
1: We moeten kiezen. Hè? En natuurlijk, zolang als het kwaad niet zo sterk aanwezig is, is het ook niet zo direct nodig om een keuze te maken. Maar ik denk dat we echt nu, in deze periode, zullen moeten kiezen voor of tegen de Heer.
0: Ja.
1: En de omstandigheden gaan dat bewerken. Alles is in chaos. De politiek is in chaos. De economische wereld is in chaos. Er is veel chaos binnen de kerk. In de gezinnen. Heel dat genderverhaal. Alles is in chaos. Dat wil zeggen dat de tegenstander een grote grip heeft op de maatschappij op dit ogenblik en op de kerk. Ja.
0: Tegelijkertijd zien we veel bekeringen. Jonge mensen die zich bekeren. In de paasnacht in Frankrijk 12.000 dopen. We zien dat ook de jonge garde die zich bekeert nagenoeg allemaal ook goed orthodox is. Hè? Ja, ja. Dus orthodox in de zin van de zuivere leer aanhangend. Ze gaan ook allemaal biechten. Dus we zien tegelijkertijd ook al een terugkeer naar God die ook is ingezet. U spreekt in uw uitzendingen ook veel over de apocalyps, hè? Over het einde der tijden. Nou is het zo dat zowel de heilige paus Johannes Paulus II als paus Benedictus ook vaker onze tijd wel in verband brachten met de eindtijd. Ja. Nou is die eindtijd strikt genomen al begonnen met de komst van Jezus Christus, hè? Dus daar zitten we al 2000 jaar in. Maar paus Benedictus en de heilige paus Johannes Paulus II spraken ook vaker over de geest van de antichrist gaat over de wereld. Hè? Dus dat wil zeggen de antichristelijke geest die steeds volledig contrair denkt en redeneert aan zoals Christus zijn boodschap verkondigt. Hè? En dat zien we bijvoorbeeld in de genderideologie die natuurlijk helemaal de orde van God overhoop probeert te gooien. Hè? In het begin schiep hij hen als man en vrouw. Hè? Daar zien we bijna niks meer van terug. Hoe staat u daarin? Moeten we ons zorgen maken dat over 2 jaar de antichrist voor de deur staat? Of is die al in de wereld actief? Of komt die over 100 jaar? Of kunnen we daar helemaal geen zinnige uitspraak over doen?
1: Ik denk dat we daar geen zinnige uitspraak kunnen over doen, over het precieze tijdstip. Maar wij zien wel heel veel tekenen van de geest van de antichrist. Alles wat u daarnet hebt opgenoemd zijn allemaal voorbeelden. Hè?
0: Ja.
1: Dus in die zin is die geest heel sterk actief.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk moderne profetieën, maar ik weet niet in welke mate dat we daar moeten naar kijken. Ik kijk daar wel naar in die zin. Ik wil natuurlijk wel eens horen wat er gezegd wordt. Hè.
0: Ja.
1: En daar is sprake van op korte termijn. Dan is dan weer de vraag, wat is kort?
0: Ja.
1: Maar dat wij dus allemaal een moment zullen meemaken, de hele mensheid, waar wij oog in oog zullen staan met God en met de manier waarop God ons leven bekijkt.
0: Ja.
1: En dat we op dat ogenblik zullen zien waar we, normaal gesproken, moesten we dan sterven, zouden terechtkomen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar dat kan angstaanjagend lijken, maar dat is het niet, want dat is weer in het licht van die keuze die we moeten maken.
0: Ja.
1: Eigenlijk komt heel ons leven neer op kiezen voor God, kiezen voor de liefde. Het gaat om de liefde. De wereld weet niet dat het om de liefde gaat, heeft dat ook niet ervaren. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb dus ook na mijn bekering nog een aantal heel sterke ervaringen meegemaakt. Die liefde van God is onbegrensd, is oneindig. En dus dat is ook mijn bemoediging om die programma's te maken. Ik wil daarover spreken.
0: Ja.
1: Ik wil dat iedereen dat mag meemaken.
0: Ja.
1: Dus dat zogezegde moment waarop wij die confrontatie zullen meemaken, dat is het uitgelezen moment waarop wij met de liefde van Christus zullen kennismaken.
0: Ja.
1: In volle diepte. Tuurlijk zal het moeilijk zijn, omdat we tegelijkertijd een zicht krijgen op ons eigen leven, maar het is wel de liefde van Christus die ons roept.
0: Ja, u spreekt over meer moderne profetieën. Nou zijn er ook heiligen geweest die zich daar ook over hebben uitgesproken. Hè? Bijvoorbeeld de heilige zuster Faustina Kowalska. Die heeft het over een moment van grote verlichting van het geweten wereldwijd.
1: Mm-hmm,
0: hè?
1: Mm-hmm.
0: De heilige Pater Pio heeft erover gesproken. Ja. Hè? Ze hebben dat niet helemaal geëxpliciteerd wat dat dan betekent. Hè? Maar er zou een moment zijn van verlichting, om het zo te noemen, voor heel de mensheid. En de mensheid zou dan inzien waar ze op dat moment staat. Hè?
1: Ja.
0: Dat zou een soort enorm geschenk van Gods barmhartigheid zijn.
1: Mm-hmm.
0: Om al de mensen die op een dwaalweg zijn nog een kans te geven om zich te bekeren en te laten inzien van je loopt de verkeerde kant op. Hè?
1: Ja.
0: Hoe dat precies concreet zal zijn, dat weten we niet. Hè? Maar dus ook heiligen hebben erover gesproken. Ja, zo'n persoonlijk moment kunnen we natuurlijk zelf al doormaken op het moment dat wij ons eigen geweten gaan onderzoeken. Hè? Dus het gewetensonderzoek en ons goed voorbereiden op een biecht. Dan doen we dat in zekere zin natuurlijk. Maar dit zou veel grootschaliger zijn.
1: Ja,
0: wat ik zelf, en dat zegt u eigenlijk ook, want ik vroeg naar de antichrist, omdat u daar ook uitzendingen over hebt gemaakt. En uw antwoord eigenlijk met de liefde. Hè? Dus niet te veel daarbij blijven hangen. Wel noemen dat het een realiteit is, maar uiteindelijk zelf gericht blijven op de liefde. Wat ik zelf een prachtig beeld vind, is het beeld, ik heb dat wel eens vaker genoemd, van Maria met het kindje Jezus in de arm. Maria die naar Jezus kijkt, Jezus die naar Maria kijkt, en in de hoek van de afbeelding wordt dan de slang verpletterd. En Maria en Jezus zijn met elkaar in liefde verbonden en zijn helemaal niet met die slang bezig. En kijken ook niet eens naar die slang. Maar door die liefde tussen Jezus en Maria wordt automatisch de slang verpletterd. En dat is denk ik ook wat u nu zegt. Hè? Van het beeld van juist in die duisternis niet gaan staren in de duisternis, maar gericht blijven op het licht en op Gods liefde.
1: Ja, heel belangrijk is dat. Want we zouden kunnen gefascineerd geraken door alles wat de duivel doet.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, die fascinatie kan enorm trekken. Hè? Ik heb dat zelf ondervonden en ik voel dat nog. Zonder dat ik daar ik kan daar nu aan weerstaan. Tenminste, de dingen die ik herken. Hè?
0: Ja.
1: Maar voor veel mensen, die hebben de kracht niet om daaraan te weerstaan. En het is snel gebeurd. Hè?
0: Ja.
1: Dus als je een hoek, bijvoorbeeld de benen van een hoek tekent, een halve graad, kort bij de hoek zelf, ziet je amper het verschil tussen de benen. Maar als je die benen blijft doortrekken, dan wordt dat een heel grote ruimte tussen de twee benen. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje het gevaar van met te kijken, te veel te kijken naar het kwade en naar al dat occultisme enzovoort, dat je niet besmet wordt door
0: datgene waar je mee omgaat. Ja.
1: Ja.
0: Het is ook denk ik wat Christus zegt van argeloos als duiven en listig als slangen.
1: Ja.
0: Dus we moeten niet onnozel zijn, we moeten niet naïef zijn en onze ogen volledig sluiten voor dat kwaad, maar we moeten er ook weer niet in opgaan. Ja, in het bekende boek van Tolkien, hè, In de Ban van de Ring, heb je aan het einde van het boek een koning met een glazen bol en die kan in de bol de stappen van de vijand zien. En dan zou je denken, dan heb je een voorsprong op de vijand, want dan kun je daar je hele oorlogstactiek op aanpassen, maar uiteindelijk komt hij helemaal in de macht van de vijand en pleegt hij zelfmoord. Hè? Dit is even een spoil, zoals dat heet, dat je verklapt hoe een boek loopt, maar dat gevaar bestaat natuurlijk. Hè? Ja. Welke rol speelt Maria in dit alles? Hè? Uiteraard een gigantisch belangrijke rol, maar hoe zit dat? Waarom is Maria zo belangrijk in deze tijd?
1: Ja, de afbeeldingen die we van Maria kennen, tonen het al. Zij zal de slang verpletteren. Dus zij is degene die ons beschermt. Wij moeten echt gaan schuilen in deze moeilijke tijd onder haar mantel en het wapen van de rozenkrans gebruiken. Dat gaat ons ook doen onderscheiden van waar eventueel de vijand ons probeert te verleiden. Hè. We moeten echt, die onderscheiding vind ik zo belangrijk en dat is iets wat mensen bijna niet meer kennen. Ze lopen met open ogen het gevaar tegemoet. Ja. Ook de christenen. Ja.
0: En als we kijken hoe de rozenkrans de kerk in is gekomen, dan zien we ook dat het juist om die reden is gegeven. Het was om de ketterijen te bestrijden. En Maria die spreekt dan die memorabele woorden, mag ik wel zeggen, van de rozenkrans is een stormram tegen de duivel. Hè?
1: Ja.
0: U bent zelf ook derde orde lid van de Karmel, heb ik begrepen. Hè? Voor de Karmel spiritualiteit is natuurlijk ook het bruine scapulier van ongekend belang. Maria in Fatima zegt ook, want er wordt gevraagd, hè, bij de laatste verschijning in Fatima, 13 oktober, verschijnt Maria als koningin van de Karmel, hè, ja, met ook het scapulier in de hand. En later zal zuster Lucia nog vragen, waarom verscheen u op die manier, hè, niet als een andere vorm. En dan zegt Maria ook van, de rozenkrans en de scapulier gaan hand in hand, hè, die horen samen. Mm-hmm. Ja, u zegt al van die bescherming van Maria, schuilen onder haar mantel is onmisbaar. En u zegt ook, zij is degene die de kop van de slang verplettert. Waarom zij? Waarom niet God zelf bijvoorbeeld?
1: Ja, kunnen we daarop antwoorden? God heeft dat vanaf het begin zo bedoeld. Er zullen misschien betere antwoorden zijn wat ik nu geef, maar vanaf het begin is dat zijn plan geweest. En dat is dus ook waar de Lucifer zich op verkeken heeft bij manier van spreken, hè? Want dat wilde hij niet. Hè?
0: Nee.
1: En dus Maria heeft al de macht in haar uiterste nederigheid om het kwaad te verpletteren.
0: Ja. De verschijning van Maria in 1830 in Rue du Bac, daar laat ze ook duidelijk zien dat zij ook dat ze middelares is natuurlijk, maar dat ze ook als het ware een soort vrijheid heeft gekregen van God om zelf die genade uit te mogen delen. Hè? Mm-hmm. Het prachtige beeld van Maria met de ringen om de vingers waar de stralen uitkomen en de wereld bestralen. En op een gegeven moment vraagt Catherine Labouret dan van, waarom zijn niet alle ringen verlicht aan uw vingers? Hè? Waarom schieten daar geen stralen van genade uit? En dan zegt Maria, dat is de genade waarvoor niemand bidt. Hè? Waar de mensen vergeten voor te bidden of om te vragen. Dus blijkbaar heeft Maria een soort soevereiniteit van God gekregen, dat ze zelf mag kiezen aan wie ze de genade geeft en wie ze onthoudt. En dat is enorm. Dat is een soort invloed als heilige die geen enkele andere heilige heeft natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ook alleen zij maar kan hebben omwille van haar zuiverheid. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, we gaan nog even luisteren naar een muziekstuk. Ja, we kunnen hier lang over praten. En we zullen daar ook nog wel wat langer over doorpraten op een ander moment. We zullen eerst nog even gaan luisteren naar een muziekstuk. U had een tweede stuk opgegeven. Ook van dezelfde zangers, Arpa Dei. En dat is Maranatha. Kom, Heer Jezus. En Maranatha is natuurlijk de uitroep van de eerste kerk. Hè, die smeekte de komst van Jezus af. Hadden toen ook de verwachting dat Jezus heel snel zou terugkomen. Hè. Inmiddels zijn we 2000 jaar verder. Hij is er nog niet, maar we verwachten hem nog altijd.

0: smeekten de komst van Jezus af. Hadden toen ook de verwachting dat Jezus heel snel zou terugkomen. Hè? Inmiddels zijn we 2000 jaar verder. Hij is er nog niet, maar we verwachten hem nog altijd. Waarom dit lied?
1: Omdat dat ons gebed zou moeten zijn. Hè? Enkel Jezus kan ons redden uit de situatie waar we nu in terechtgekomen zijn. Hij is de redder van de wereld en van de mensheid.
0: Oké, we gaan luisteren naar Maranatha.

0: vanochtend een bijzonder boeiend gesprek met Marleen Kaars. Marleen, we zijn in korte tijd van het begin van de schepping naar het einde der tijden gegaan. En aan alles wat daartussen ligt. Belangrijke dingen die we bespreken volgens mij. Wat ik al zei, uw uitzendingen worden op de radio goed beluisterd. En we krijgen er ook regelmatig reacties op van luisteraars die daar dankbaar voor zijn. Toch is het ook wel zo dat het soms mensen wel onrustig maakt. Het zijn natuurlijk geen makkelijke thema's die u bespreekt. Onlangs werd hier op de radio een uitzending uitgezonden over de komst van de Antichrist, waar we het net al even over hadden. Ja, dat is niet makkelijk om daarover te spreken. En ik kreeg ook wel van een van de luisteraars de vraag van, ja, is er iets van nazorg mogelijk? Iets van op het moment dat je thuis wordt gebracht in dit soort waarheden, die gewoon echt wel gronden hebben of wortels hebben in de Heilige Schrift en in de leer van de kerkvaders. Hoe kunnen we zorgen dat we er niet bang van worden, maar dat we juist dichter bij Christus komen daardoor?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons geloofsleven goed in de gaten houden. Dat we ons gebedsleven verdiepen. Dat we ons trouw aan de sacramenten houden. En dat we ons naar Christus keren. Want in de evangelies lezen we, als je al dat soort van dingen ziet gebeuren, kijk naar omhoog, ja. Kijk naar Christus.
0: Uw redding
1: en
0: komt nabij.
1: Uw redding komt nabij. Ja. Dus het is eigenlijk heel hoopvol. Natuurlijk, we zijn en blijven mensen en we kunnen als mens ook wel angst hebben. Maar ik heb voor mezelf geleerd van telkens als onrust mij overvalt of angst mij overvalt, dan kijk ik naar Christus en naar het kruis. En dat maakt mij rustig. Of ik bid de rozenkrans of een ander schietgebed. Dus ik heb me dat aangeleerd om zo met mijn geloof om te gaan. En zoals ik daar straks al zei, het is eigenlijk de bedoeling, de uitnodiging om ons te leren richten naar Christus in alle omstandigheden. Christus en zijn moeder. Ja. En de heiligen kunnen ons daarbij helpen. Hè?
0: Ja. Een prachtig beeld natuurlijk van de heilige Stefanus op het moment dat hij gestenigd wordt. Hè? Dan zitten we helemaal in de begintijd van de kerk. En dan kijkt hij vol vreugde op naar Jezus die aan de rechterhand van de Vader staat. En als je dat verhaal leest, dan heeft hij niet eens in de gaten dat hij gestenigd wordt. Zo lijkt het dan. Hè? Hij zal de pijn ongetwijfeld wel gevoeld hebben. Maar het is dat beeld. Hè? Opkijken naar Christus in de beproevingen. Ja. En dus jezelf aanwennen om steeds als je de verleiding hebt om te aards naar de zaken te kijken. Of te veel je te verliezen in angst of in de duisternis. Om dan te gaan bidden. Meteen te gaan bidden. Ja. Meteen de rozenkrans te pakken.
1: Tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat alles wat er gebeurt, ook de banale dingen, een plaats hebben binnen die geestelijke strijd. Hè? Ja. Dus eigenlijk moeten we altijd met geestelijke ogen leren kijken naar de gebeurtenissen.
0: Ja. Ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk, maar dat geeft wel de vrede die we nodig hebben. En ik denk de boodschappen van Maria en Fatima, die tonen dat ook heel duidelijk. Hè? Die ook aan de kleine kinderen van Fatima laat zien van die oorlog in de wereld. Dan hebben we het in dat geval over de Eerste Wereldoorlog. Dat is een gevolg van de zondigheid van de mens. En die zal stoppen als jullie de rozenkrans bidden. Dus ook nooit onderschatten wat voor gigantisch geestelijke impact het heeft als we de rozenkrans bidden.
1: Ja,
0: en dat Jezus en Maria de kracht hebben om oorlogen te doen eindigen als wij ons maar tot hun richten.
1: Ja, ja, daar komt het op neer, hè?
0: Ja.
1: Die boodschap zouden we van de daken moeten schreeuwen bij manier van spreken. Hè?
0: Ja, ja, ja. We hebben op 5 oktober een bijzondere dag hier in Nederland. We gaan dan met een grote groep gelovigen in Eindhoven in een park de rozenkrans bidden. Monsieur van de Hende, de voorzitter van de bisschopconferentie, zal er ook bij aanwezig zijn. We zullen eerst de heilige mis vieren en dan daarna in processie naar het park trekken. Hoe ziet u dat in deze tijd? Want we hebben het nu vooral over de persoonlijke bekering. Hè? We hebben het over hoe we zelf als gelovigen ons moeten richten tot Christus. Maar hoe ziet u dat meer in het publieke bestel, om het zo te noemen? Als kerk als geheel of als land of als groep gelovigen die ergens voor gaat staan?
1: Ja, vind ik een beetje moeilijk. Misschien in Vlaanderen moeilijker dan in Nederland, ik weet het niet. Wij zouden moeten ons verzamelen, ons verenigen, om dan vanuit het verenigd gebed en het offeren, om daar dan echt een impact te kunnen krijgen. naar mijn gevoel, maar ik ben een beetje een kluizenaar, dat moet ik wel eerlijk zeggen, omwille van mijn karmelspiritualiteit. Ik ben degene die op de achtergrond bidt, mm-hmm. voor al de gebeurtenissen. Ik ben zo niet direct de type die naar buiten treedt en gaat protesteren. Dat hoeft nu natuurlijk ook weer niet. Maar misschien heb ik niet direct de juiste kijk. Mm. Maar toch denk ik dat het nodig is dat we ons meer verenigen. En dat we vanuit de vele getuigenissen die er zijn, die kracht van het gebed afroepen. En dan kunnen er natuurlijk heel grote veranderingen komen. Hè?
0: Ja, ja. U noemde al België, Duitsland, Nederland in zekere zin. Misschien dat het hier ietsje rustiger is dan in de buurlanden. Als we even een paar jaar vooruit spoelen, en nogmaals, u bent geen profeet, dus u kunt ook de toekomst niet voorspellen, maar waar denkt u dat de nadruk steeds meer op komt te liggen? Of wordt het steeds meer die scheiding waar u het net over had van... Ja, nou, ik laat het aan u voordat ik het zelf ga invullen.
1: Ja, wat in elk geval ooit voor de deur zal staan, dat is dat de kerk de passie van Christus moet ondergaan. Hè?
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, zij zal dus sterven om dan opnieuw in volle kracht te verrijzen. Dat is een punt uit de catechismus en dat hebben onze pausen ook aangehaald.
0: Ja.
1: Dus volgens mij gaan we daar naartoe. Hoe zich dat dan zal uiten, hoe dat er dat zal uitzien, dat weet ik niet zo goed. Maar je ziet wel dat er een splitsing aan het komen is. Een verdeeldheid die niet gezond is, maar die zou wel eens kunnen ten top gedreven worden. En dat we dan stilletjes aan op dat punt komen van die passie van de kerk. Hè?
0: Ja. Ja.
1: En om terug te komen op dat op de vraag hoe we met die angst moeten omgaan, we moeten daar goed weten dat te gebeuren ligt. Maar dat de kerk zal herrijzen.
0: Ja.
1: En dat Christus alles overwonnen heeft en dat hij ook alles in handen heeft.
0: En met die moeilijkheden die nog verder door zullen gaan, komt ook de genade steeds meer op. Hè?
1: Zeker.
0: Ik heb ooit het verhaal gehoord van een zuster in Aleppo toen daar de oorlog uitbrak. En op het moment dat de oorlog uitbrak, zag ze daar een kerk opstaan. Ze zei, de kerk in Syrië was vergelijkbaar met de kerk in Nederland. Een beetje een verwaterde kerk. Mensen gingen af en toe eens een keer een zondag naar de kerk, maar meestal niet. Maar op het moment dat die oorlog begon, stond er ineens een hele krachtige kerk op. En ze zei, het was een enorm vreugdevolle tijd. Hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Hè? Dus de kerk was zo teruggebracht naar de kern en de broederlijkheid, die was zo diep en zo liefdevol. Ja. Ze zei van, het was een prachtige kerk die opstond. Ja. En dat moeten we ook niet vergeten, hè, dat God ook kracht geeft naar kruis. Dus als het kruis zal toenemen in de wereld, dat we ook de vreugde zien toenemen.
1: Ja.
0: Ook de vreugde in de strijd. Hè. We horen dat van de martelaren uit de begintijd van de kerk, dat ze zingend de arena ingingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vol van vreugde, omdat ze mochten sterven voor hun Heer. Nou ja, dat is voor ons bijna niet voor te stellen, omdat we het kijken vanuit waar we nu staan. Hè? Mm-hmm. En we staan nu een beetje te wankelen en voorzichtig te kijken van waar gaat het allemaal naartoe. Maar op het moment dat er verdrukking of zo, de passie, zoals u dat net noemt, van de kerk nog zou toenemen, zal dus ook die vreugde toenemen in ons hart. Hè?
1: Ongetwijfeld. Ja. En dan zal de kerk ook hier terug herrijzen.
0: Ja, dat is uiteindelijk het hoopvolle beeld. Hè? En ook de overwinning van het onbevlekte hart van Maria.
1: Ja.
0: Ja. Wat ik zelf prachtig vind daaraan is, we weten, hè, dat is dan ook de stip aan de horizon, we weten, Maria heeft al gewonnen. Hè? Dus het is niet zo dat we nog zitten te kijken naar een film waar we de afloop niet van weten. We weten uiteindelijk hoe het zal aflopen, want de duivel is al verloren. Maar we moeten wel die trouw tonen. Hè? Mm. Het is natuurlijk niet zo dat we automatisch aan de goede kant uitkomen. Dus we moeten wel dagelijks onze trouw vernieuwen. Door bekering, door gebed. Maar uiteindelijk, als we dat blijven doen, dan weten we de uitkomst. En ja, ik denk dat Maria aan de voet van het kruis, hè, we hebben het afgelopen zondag natuurlijk gevierd, het gedachtenis van Maria, de moeder van smarten. Maria aan de voet van het kruis toont precies de weg. Hè? Mm-hmm. En Jezus laat ook zien, er is geen andere weg dan de kruisweg naar de hemel.
1: Ja,
0: en dat is de enige weg die we kunnen gaan. Ja.
1: En de deur naar de hemel heb ik bij een heilige gelezen. Geen vereisnis of geen zondag zonder vrijdag.
0: Ja.
1: He, geen vereisnis zonder kruis.
0: Precies, precies. En ja, dat is natuurlijk ook voor ons blijft dat de grote hoop, ja. Hoewel dat soms in de beproeving natuurlijk moeilijk te zien is. We gaan bijna afronden. We gaan zo dadelijk het middaggebed en het Angelus bidden. Is er nog iets waarvan u zegt, ik zou dat heel graag nog met de luisteraars hier in Nederland delen? We hebben natuurlijk al heel veel gedeeld. En,
1: we hebben veel gezegd, maar ik zou zeggen, laten we allemaal onze plek in de geestelijke strijd innemen en ons best doen. Met de hulp en de bescherming van Maria en het gezicht gericht op het kruis van de Heer.
0: Ja, heel goed. Nou, veel dank. Veel dank ook voor uw gebeden. We hopen dat u ook blijft bidden voor de kerk in Nederland en voor alle luisteraars thuis. We zullen ook zeker voor u bidden. En erg bedankt ook voor de mooie uitzendingen. We zien uit naar de komende weken en maanden dat we weer kunnen genieten van de uitzending op donderdag. Heel veel dank, Marleen Kaars.
1: Dank u wel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: En beste luisteraars, we gaan zo dadelijk het middagwet bidden en ik geef de bladzijde nummers. Vandaag is het dinsdag 5 mei. De hymne vindt u in het grote getijdenboek op bladzijde 764. 764. De antifoon, alleluia, voor en na de psalmen. En de psalmen zelf vindt u op bladzijde 814. 814. De korte schriftlezing vindt u op bladzijde 417. 417. En het kleingetijdenboek kunt u alles volgen. Niet alles, alleen de psalmen meebidden vanaf bladzijde 90. Bladzijde 90. We wensen een goede devotie toe zometeen.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Koninginne des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. We bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt alle dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn we God verplicht, de eer te brengen die hij vraagt. We staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit. De geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Gelukkig degene wie levensweg rein is. Die voortgaan volgens de wet van de Heer.
1: Gelukkig die acht slaan op wat hij verordent. Hem zoeken met heel hun hart.
0: Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan.
1: Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat mensen trouw volbrengt.
0: Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat gij beschikt.
1: Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let.
0: Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat gij hebt bepaald.
1: Aan uw beschikkingen zal ik mij houden. Laat gij mij dan niet alleen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hoe lang nog, Heer, vergeet ge mij geheel? Hoe lang nog blijft ge uw gelaat voor mij verbergen?
1: Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren? Mijn hart verdrietig zijn, dag in dag uit?
0: Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God.
1: Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijder niet dat hij het wint.
0: Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val. Terwijl ik reken op uw genade.
1: Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De dwazen beweren er is geen God. Bedorven zijn ze verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit op bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood?
0: Ze willen de Heer niet herkennen. Eens zullen ze beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome.
1: Zij kanten zich tegen de armen. Maar die vindt zijn toevlucht bij God.
0: Uit Sion komen voor Israël redding, als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia. Door het doopwater wordt gij nu gered. Het beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten. Krachtens de opstanding van Jezus Christus, die zetelt aan Gods rechterhand.

0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons bestemd voor het eeuwig leven. Sterk het geloof van uw volk, maak onze hoop standvastig. Zodat we niet twijfelen aan de toekomst waarvan we weten dat zij in uw handen ligt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12:15 en samen willen we de rozenkrans gaan bidden. En op dinsdag overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u en ook ons in de studio, mijzelf in de studio, zo moet ik het zeggen, een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bidden wij voor de intentie van de paus voor de maand mei. Bidden wij voor iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Bidden wij om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Bidden wij uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Heb je het ook voor verhoring van een specifieke intentie? En bidden wij dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje bidden, zo dadelijk. U mag nu bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het tweede tientje mee te bidden. Thuis via de telefoon op de radio. Het nummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook via de WhatsApp uw gebedsintentie doorgeven. Het nummer is 06-2001-96-7-0. Dank voor uw belletje.

0: We willen in dit tweede tientje gaan bidden dat er toch vrede mag komen in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook voor een ernstig zieke bisschop. En we bidden ook om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. Voor een zoon die eindexamen gaat doen. En voor alle jongeren die eindexamen gaan doen, om inzicht van de Heilige Geest. En we bidden ook om zegen voor een pater in Heilo. We willen ook bidden uit dankbaarheid voor de mooie bedevaart van de Bono-comité. We bidden dat toch de voetjes die ze hebben ontvangen, dat het mag neerdalen in de harten van alle bedevaartgangers. En we willen ook bidden uit dankbaarheid en een voorspraak van Moeder Maria van de Goede Raad en Paus Leo de 13e. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ons als heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: We gaan het vierde tientje van, of nee, sorry, het derde tientje van de Rozenkrans bidden. En u mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven uw gebedsintentie voor dit derde tientje. En misschien wilt u ook dit tientje meebidden via de telefoon thuis op de radio. Het telefoonnummer van de live studio is 073-687-2001. Heel veel dank voor uw belletje.

Ja, we gaan het derde tientje van de rozenkrans bidden. Uit dankbaarheid. Ook willen we bidden en we blijven bidden voor vrede in onze wereld. Vrede in de harten van alle mensen. We bidden ook om zegen over een zoon en een schoondochter. En we bidden op voorspraak van de heilige maagd Maria. Bidden we ook uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen. Ook willen we bidden dat iemand gesterkt mag worden nu een relatie beëindigd is. En als het Gods wil is, dat relatie mag worden voortgezet. En als dat niet is, dat deze luisteraar het ook kan accepteren. Ook is ons gebed gevraagd. Uit dankbaarheid willen we bidden voor een mooie, goede bedevaart naar het Sint Judas Tadeuskapel in Sint Maarten in Zuid-Duitsland. Ook willen we bidden voor een goede uitspraak bij de rechter. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, ik voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje. Dan gaan we zo dadelijk het vierde alweer bidden, maar u mag nog bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit vierde tientje. En ook misschien wilt u een tientje meebidden via de radio thuis door de telefoon.

0: We willen graag samen gaan bidden in dit vierde tientje. Voor genezing van een vloekende buurman. We bidden dat hij innerlijk genezing mag ontvangen en zo ook het vloeken achterwege wil laten. We bidden ook om bekering van onze familieleden, schoonfamilie. We bidden dat ze de weg naar de Heer mogen vinden, dat ze de genade van het geloof mogen ontvangen. En bidden ook heilig Antonius om uw hulp, dat toch een luisteraar haar gehoorapparaat weer mag terugvinden. We bidden ook uit dankbaarheid voor een pasgeboren kleinzoon. Als je werd dus ook gevraagd voor bevrijding van een petekind en haar moeder, dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. We bidden ook voor een uitgestelde operatie. Dat deze operatie alleen ook door mag gaan als het conform Gods wil is, zijn plan. Bidden we ook voor een echtgenote, dat ze inzicht mag ontvangen in het geloof, zo de weg naar de Heer mag terugvinden, dat de Heilige Geest haar en al onze familieleden wil leiden. We bidden ook voor versterking van het vertrouwen en geloof in Jezus en Jezus als goddelijke Vader te accepteren. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank je wel weer voor het meebidden van dit tientje. Zo dadelijk dan gaan we het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen en bidden we ook de litanie. Wilt u graag dit laatste tientje meebidden en nog een intentie doorgeven, dan kunt u bellen naar de studio. Het nummer is 073-687-2001. Dankjewel voor uw belletje alvast.

0: We willen graag bidden. Uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen. We bidden ook voor een zielerust van een overleden vader. En ook bidden we voor de kinderen, kleinkinderen die achterblijven. We bidden om troost en kracht. Ook willen we bidden voor goede oplossingen. Dat er een situatie voor een mevrouw tot rust mag komen. En we bidden om kracht. Bidden we ook om zegen over kinderen en kleinkinderen. En uit dankbaarheid. Ons gebed is ook gevraagd voor het welslagen van een bedevaart naar Lourdes. En bidden wij ook om steun uit Spanje om de embryowet in de Eerste Kamer tegen te houden. En bidden we ook voor een luisteraar om bescherming tegen het kwade. En bidden ook voor broers en zussen dat zij elkaar mogen respecteren. Dat zij mogen, dat ieder zijn eigen verhaal heeft, ieder een eigen ervaring heeft en dat ook willen accepteren en aanvaarden. En dat zo toch de vrede mag zijn tussen broers en zussen. Ook is ons gebed gevraagd dat toch de vrijheid van onderwijs mag blijven bestaan, ook het thuisonderwijs. Dat ouders die hun kinderen thuis onderwijs willen geven, dat dat mag blijven bestaan. Dat het mag worden geaccepteerd. Ook willen we bidden uit dankbaarheid en zegen en liefde voor een moeder. Op voorspraak van de zalige Lambertini. Bidden we ook voor een luisteraar om rust, om innerlijk rust, dat zo toch ook meer rust mag komen in het hoofd en mag groeien in meer zelfvertrouwen. Bidden we ook voor iemand die zijn telefoon terug mag. Dat iemand zijn telefoon mag terugvinden in huis. We bidden, heilige Antonius, om uw voorspraak. Dat toch die telefoon mag worden teruggevonden. En bidden we ook voor al die intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Alles wat we nog aan de Heer willen voorleggen. We nemen het mee in dit vijfde tientje als we bidden, overdenken. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van de Heilige Maagd Maria. En die kunt u vinden in het gebedenboekje van Radio Maria vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van goede raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfs met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Dat wij de belofte van Christus waardig worden. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt ge vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dank dat we zo weer samen in gebed verenigd mochten zijn. Ja, dat we met en voor elkaar hebben mogen bidden. Ja, wat kunt u eigenlijk nog verwachten bij Radio Maria vandaag? Zo dadelijk om 12:15 kunt u luisteren naar de heilige van de dag. En dan spiek ik heel even, maar daar staat niet... staat niets ingevuld, dus ik weet even niet wie de heilige van de dag is. Dan gaan we verder. Dan wordt hij om 13:30 voorgelezen uit het boek Geloven maakt anders, geschreven door Monseigneur Schreuder. Dan om 14:00 wordt hij voorgelezen uit de abdijbrief van Sint Joseph de Claval. Om 15:00 bidden wij de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid. Die kunt u weer meebidden. Kunt u ook vinden in het gebedenboekje van Radio Maria. 15:30 is Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met Nicoline Roskam. Dan om 16:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 17:00 kunt u het rozenhoedje meebidden. Om 17:30 bidden wij de vespers, die kunt u ook meebidden. Om 18:00 het Koningin des Hemels, het Regina Shelley. En dan om 17:05 is er de luistertip uit het archief met pastoor Menne. Kerkelijk recht, het volk Gods. Dan om 19:00 is vanuit de Christus Koninkrijk de Eucharistieviering. De celebrant is pastoor Frank As. Dan kunt u vanaf 20:00 luisteren naar programma's die wij vandaag eerder op de dag hebben uitgezonden. Het is om 20:00 de heilige van de dag. Dan om 20:30 het gesprek van Marleen Kaars met onze priesterdirecteur. Dan om 9:30 Pater Bots. Om 22:00 bidden wij de complete, die kunt u meebidden. Die kunt u vinden in het gebedenboek in het gedijde boek. Dan om 21:15 is het iconenkwartier. En om 22:45 de Emmausgangers. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar een lied tot 21:15.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Een best leven had Nunzio Sulpicio, die op 13 april 1817 in het Italiaanse bergdorpje met het niet al te eenvoudige naam Pesco Sansonesco het levenslicht zag, niet gehaat. 3 jaar oud was hij toen papa Domenico overleed, die, om maar zo'n vergeten woord te gebruiken, schoenlapper was. En nog eens 2 jaar later verloor hij ook zusje Domenica. Om het hoofd boven het Italiaanse water te houden, trouwde moeder Rosa een oude man. Lang zou dat geluk niet mogen duren. Toen onze Nunzio 6 jaar oud was, stierf ook moeder Rosa. Stiefpapa vond stiefzoon alleen maar lastig en behandelde hem daar ook naar. Waarop oma van moeders kant, Anna Rosario, zich over de jongen ontfermt. Deze ongeletterde vrouw, maar zeer gelovig, brengt Nunzio liefde bij voor ons lieve heer en zijn moeder. Alle dagen neemt ze mee naar de kerk voor de heilige mis. Bezoekt ze samen Jezus in het tabernakel. Ondertussen mag de jongen naar de door Don Fantacci gestichte school voor arme kinderen, waar hij, zoals dat zo mooi heet, opgroeit in wijsheid en deugd. Maar wanneer Nunzio 9 jaar oud is, wordt ook oma naar de hemel gehaald en krijgt hij onderdak bij haar zoon. De broer van zijn moeder, oom Mingo, die smid is en neef het vak en Moors zal leren. Had Nunzio het slecht bij zijn oude stiefvader, die tijd leek nu wel de hemel. Naar school mocht hij niet meer van oom. En was hij niet tevreden met zijn leerling, dan sloeg hij hem tot hij bijna niet meer kon staan. En eten kreeg hij dan ook niet. Op een vroege winterse morning in 1831 stuurt oom hem met een lading ijzer op zijn schouders de hellingen van Rocca Tagliata op, naar een afgelegen huisje. Voortploeterend door wind, kou en ijs, komt Nunzio die avond uitgeput thuis, met een rood, opgezwollen en pijnlijk been. En een lelijke wond op de voet. Bang voor oom zegt hij niets. De nacht gaat en de ochtend komt. En Nunzio kan niet meer staan. Dit tot grote ontstemming van oom niet zo lief. Niet werken, geen eten. Zo is oom ook wel weer. Waarop Nunzio bij de buur gaat bedelen om een stuk brood. De lelijke wond wordt echter een vieze zweer. Alle dagen wast de Italiaanse jongen de stinkende, etterende wond in de bron van het dorp. Tot plaatselijke dames hem in niet al te fraaie bewoordingen te kennen geven dat hij weg moet wezen, want straks maak je ons allemaal ziek. Bij het afgelegen bron van Riparossa strijkt Nunzio weer neer en bidt, terwijl hij daar de wond en verband vast. Bidt de rooskrans waarbij onze lieve vrouw vraagt hem te genezen. En zo sukkelt Nunzio voort tot hij in 1831, ondertussen 14 jaar oud, in het ziekenhuis van Aquila wordt opgenomen. Veel halen de behandelingen niet uit. Sterker nog, de wond lijkt alleen maar lelijker te worden. Maar na alle lijden voelt Nunzio zich nu als was hij in de hemel. Hij zegt, ik lijd hier maar heel weinig. En het enige dat ik wil, is mijn ziel redden door God lief te hebben. Wanneer Francesco Sulpicio, oom van vaders kant, hoort van de ellende van zijn neef, haalt hij hem naar Napels. Dit zal de liefde tussen de ooms Mingo en Francesco wel niet groter gemaakt hebben, maar dat vertelt ons verhaal niet. Oom Francesco, die soldaat is, vraagt zijn vriend, kolonel Felice Wochninger, naar neefje te komen kijken. Die oude, maar kinderloze legerarts wordt zo diep geraakt door het geloof en het aan Christus opgedragen lijden van de jonge jongen, dat hij zich over hem zal ontfermen als was hij zijn eigen zoon. Op 20 juni 1832 brengt hij Nunzio naar het ziekenhuis van Napels. Op de vraag van een goede priester daar of hij veel pijn heeft, antwoordt Nunzio: ja, maar ik draag dit op aan God. Kan ik iets voor je doen? Vraagt de priester. Ik zou zo graag een keer willen biechten en Jezus ontvangen in de Eucharistie. Heb je dan je eerste heilige communie dan nog niet gedaan? Nee, want ze zeggen dat je daarvoor 15 jaar oud moet zijn. Waar zijn je ouders? Dood. En wie zorgt er dan nu voor jou? Gods voorzienigheid. Nog die dag mag Nunzio Supricio zijn eerste heilige communie ontvangen. De mooiste dag van zijn leven. Ongeveer 2 jaar lang verblijft hij in het ziekenhuis, waar hij veel bidt. In bed of in de kapel voor het tabernakel en bij ons lieve vrouw van Smarten. Hij wordt de engel en apostel van langdurig zieke kinderen. Leert ze de catechismus, bereidt ze voor op een eerste heilige biecht en communie. Tegen de andere zieken zegt hij: zoek altijd je toevlucht bij de Heer, want al het goede komt van Hem. Leid uit liefde voor God en met vreugde. Door Maria tot Jezus, weet Nunzio. Hij houdt dan ook zielsveel van haar. Bidt: Mama Maria, help mij de wil van God te doen. Na alle mogelijke geneeswijzen geprobeerd te hebben, wordt in 1834 besloten dat de 18-jarige Nunzio eigenlijk het beste maar weer naar huis gaat. Thuis wordt de woning van kolonel Wochinger zijn tweede vader. Nunzio wil zich bij een of andere religieuze gemeenschap aansluiten, begint zelfs aan een cursus Latijn. Daarop vraagt de kolonel aan Don Gaetano Errico, de priester die juist de gemeenschap van de missionarissen van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Napels had gesticht. Hij vraagt de priester eens langs te komen. Deze Don Gaetano Errico, die overigens in 2008 heilig werd verklaard, wil Nunzio wel opnemen. En als zijn zus daarvan probeert te weerhouden, omdat voor de jonge gemeenschap een slechte zaak zou zijn een zwaar zieke onder de leden te hebben, antwoordt Don Gaetano: Nunzio is een jonge heilige. En ik wil dat de eerste van mijn congregatie een heilige is. Of hij nou ziek is of niet. In de herfst van 1835 gaat het plots veel slechter met Nunzio's been en wordt besloten het te amputeren. Na de operatie verslechtert de situatie echter dramatisch. De 19-jarige Nunzio leidt veel pijn en de koorts wijkt niet meer, waarop hij zegt: Jezus heeft zoveel voor mij geleden, waarom zou ik niet voor hem lijden? Op 5 mei 1836 keerde hij na de laatste sacramenten te hebben ontvangen terug naar zijn schepper. En dan gaan we nu 168 jaar verder in de tijd. En wel naar het jaar 2004. De jonge Italiaanse Pasquale Bucci schuift met zijn motor onderuit. Krijgt erbij een enorme klap tegen het hoofd en raakt buiten westen. Wanneer hij in het ziekenhuis aankomt, is hij in een diepe coma. De artsen hebben geen enkele hoop dat hij daar ooit nog gezond uit zou komen. Op de plaats van het ongeval wordt een kleine afbeelding van Nuncio Supriccio gevonden. Een afbeelding die Pasquale altijd bij zich droeg. Daarop vraagt de familie om een reliquie van de toen nog zalige Nuncio. En toen dat arriveerde, legde de moeder het op het voorhoofd van haar zoon. U raadt het al, Pasquale komt bij bewustzijn en loopt enige tijd later weer vrolijk fluitend het ziekenhuis uit. Voor Paus Franciscus was dit reden om Nuncio Supriccio tijdens de bisschoppensynode van 2018 heilig te verklaren. Tegelijk overigens met Paus Paulus VI. En laat die nou Nuncio op 1 december 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zalig verklaard hebben. Heilige Nuncio, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Hoofdstuk 7. In onze tijd. A. Heilsgeschiedenis. Vooral rond oud en nieuwjaar, maar ook bij jubilea en verjaardagen, staan mensen vaak stil bij de wisseling der tijden, gebeurtenissen en feiten die hun leven hebben getekend. Als christen, maar ook als docent kerkgeschiedenis, kan ik niet om de vraag heen, waar gaat het om bij historie? Gebeurlijkheden worden opgesomd, maar vooral met elkaar in verband gebracht. Een christen zou graag meer inzicht willen krijgen in de kwestie. Is er sprake van geluk voor de mens vanuit de verbondenheid met God? Op zulke momenten, zoals in het begin genoemd, beseffen we sterk, wat wij zien gaat voorbij. 2 Korinthe 4 vers 18. Als we gelovig zijn, kunnen we de zin van Paulus afmaken. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Je denkt dan aan onze wereld, aan scheppingsverhalen, aan het Joodse volk dat de Messias verwacht, en aan Jezus die wij als de Christus erkennen. Door de woorden in onze geloofsbelijdenis, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, wordt zijn aanwezigheid onder ons in de geschiedenis verankerd. Deze blijkt een richting, een oriëntatie te hebben. Het ware geluk is vooral dankzij Jezus Christus met God verbonden, en dat noemen we heil. Met de catechismus van de katholieke kerk. In Jezus vat God de heilsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen, nummer 430. In onze beeldvorming wordt die geschiedenis veelal opgehangen aan oorlogen en vooral plaatsen, zoals Jeruzalem, Rome, Lourdes, Auschwitz, of aan personen, zoals religieuze leiders en stichters van spirituele bewegingen, Benedictus, Franciscus, Angela Merici, Moeder Teresa, Paus Johannes Paulus II. Aan gevarieerde taken, zoals ziekenzorg, contemplatie, onderricht en gezinsleven. Dat geschiedt binnen de gemeenschap die de Heer toebehoort als roeping in kerkelijk verband. Met Romano Guardini, 1885 tot 1968. De Kerk van Christus is de historische draagster van de volle blik van Christus op de wereld. Lumen Fidei, nummer 22. Oog hebben voor de heilsgeschiedenis is geen kwestie van navelstaren. Het is terugkijken en feiten met elkaar verbinden om onze blik hoopvol te kunnen richten.

volstaren. Het is terugkijken en feiten met elkaar verbinden, om onze blik hoopvol te kunnen richten op de toekomst die alleen aan God toebehoort. Onze kerk zal vanuit de mensen altijd zondig blijven, ook al is ze heilig vanuit God. Dat is incarnatie, de weg van de heiligen en de martelaren. De weg van de gekruisigde die tevens de verrezene is. De weg van de kerk is die van de geest, uit Katholieke Catechismus nummer 1199. Altijd verbonden met Maria, die al deze woorden in haar hart bewaarde. Lucas 2, vers 19. B. Spanning in de kerk. Sinds God in de persoon van Jezus Christus onder ons is komen wonen en de apostelen, bezield door de geest, aan die verbondenheid gestalte hebben gegeven, spreken we van de kerk. Het is een historische gemeenschap van mensen, aards, maar het begin en de drijfveer liggen bij Gods liefde, hemels. Wie bijbels, apostolisch en mariaal zegt, die duidt op een bepaalde ordening vanuit hem. Men spreekt daarom van ecclesiologie, kerkleer, wat verschillen in interpretatie en bijgevolg spanningen niet uitsluit. Die polarisatie is in onze streken minder grijpbaar dan enkele decennia geleden. Maar onderhuids blijft ze sterk aanwezig en is voor sommige mensen heel uitputtend. Spanning is vaak uiterst vermoeiend, maar kan ook een bron zijn van dynamiek. Enige kennis van de achtergrond, zoals juist omschreven, is onmisbaar. De geschiedenis van de kerk is de historie van de waarheid, zegt Pascal. Kijk, wereldwijd en in de geschiedenis. Leef, hier en nu, gelovend en biddend met Jezus Christus en gedragen door Gods geest. Wie de incarnatie, de menswording van God enigszins doorgrondt, die beseft, instituut, organisatie en inspiratie, bezieling mogen wij als mensen onderscheiden, maar ze zijn op deze aarde nooit te scheiden. Het zijn twee zijden van eenzelfde medaille. Met de kerkbeelden van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, kerk als het lichaam van Christus, goddelijk, en het volk van God, menselijk, horen steeds bij elkaar. Jezus zegt, Gij zijt, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Matteüs 16, vers 18. Zo'n rots geeft verankering, biedt zekerheid. De paus heeft het gezegd. Maar zo'n rots is vaak ook een steen des aanstoots. Te Slavisch, Europees of Latijns-Amerikaans, Jezuïtisch, om slechts bij de laatste decennia te blijven. God blijft werkzaam onder ons in zijn soms al te menselijke kerk. Dat is een wezenlijke katholieke overtuiging. Voor onze beleving, onze spiritualiteit, is het van belang om samenhang te zien en om een blik te werpen in onze rijke, maar soms ook pijnlijke traditie. Denk aan de

0: tijd van de Reformatie. Geloofscontacten over de grenzen heen, op bedevaarten of tijdens de vakantie, helpen ons om verder te zien dan het hier en heden. Verbondenheid met grote christenen, heiligen die vaak aan de kerk hebben geleden, biedt dikwijls veel steun via boeken, films, pelgrimages naar voor hen relevante plaatsen. Kijk naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof, zegt Paulus in de Hebreeënbrief 12, vers 2. En weet, met Simone Weil, dat geduldig en hoopvol wachten de basis is van onze spiritualiteit.
1: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval. 14 januari 2026. Dierbare vrienden, als de inwoners van Caracas, Venezuela, op 29 juni 1919 van het dodelijk ongeval van dokter José Gregorio Hernández Cisneros vernemen, roepen ze diep getroffen uit: een heilige is gestorven. De begrafenis van deze dokter wordt een triomftocht. Het nieuws staat op de voorpagina van de kranten en trekt burgerlijke, wetenschappelijke en religieuze autoriteiten aan, maar ook duizenden andere mensen. Vooruitlopend op een uitspraak van de kerk, bidt de menigte om gunsten op zijn voorspraak. Zijn graf wordt een bedevaartsoord en door vele getuigenissen over wonderen blijft zijn faam van heiligheid toenemen. De volksdevotie komt op gang met de verering van zijn beeltenis en met novenen, en leeft zelfs buiten de katholieke kerk. Door de omvang van deze verering brengen de autoriteiten van de katholieke kerk in 1949 een kerkelijk proces op gang voor een eventuele heiligverklaring. Dit brengt mee dat de heilige paus Johannes Paulus II, dokter Hernández Cisneros, op 16 januari 1986 eerbiedwaardig zal verklaren. In 2018 gaat een kerkelijk onderzoek van start naar een genezing die aan de eerbiedwaardige wordt toegeschreven. Een tienjarig meisje uit Venezuela, Yaxuri Solorzano, werd door een kogelregen aan het hoofd getroffen, toen er in maart 2017 werd ingebroken in het huis van haar vader. Ze werd met een verwonding aan haar schedel naar de spoedafdeling van het ziekenhuis van San Fernando de Apure gebracht. Daar onderging ze een neurochirurgische ingreep, waarbij een deel van het parietale schedelbeen werd weggenomen. Haar leven wordt gered, maar volgens de dokters zullen de neurologische gevolgen catastrofaal zijn. Tijdens de ingreep roept de moeder van het kind vurig de voorspraak in van dokter José Gregorio Hernández. Onmiddellijk voelt ze zijn aanwezigheid en een hand op haar schouder en ze hoort een stem: wees gerust, alles zal goed gaan. Enkele dagen na de operatie herstelt het meisje tegen alle verwachtingen in, op verbazingwekkende wijze, zonder enige nasleep en in het bezit van al haar neurologische vermogens. Op 9 januari 2020 erkende de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen deze genezing als wetenschappelijk onverklaarbaar. Paus Franciscus heeft het wonder authentiek verklaard en tekende op 19 juni 2020 het decreet voor de zaligverklaring van José Gregorio Hernández Cisneros. José Gregorio Hernández Cisneros werd geboren op 26 oktober 1864 in Isnotu, een plaatsje in de staat Trujillo in Venezuela. Hij is de oudste van 6 broers en zussen. Van moeders zijde behoort José Gregorio tot de familie van kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros, die leefde van 1436 tot 1517. De biechtvader van Isabella de Katholieke, koningin van Castilië en Spanje, die leefde van 1451 tot 1504. En de stichter van de Universiteit van Alcalá. Langs vaders kant is hij verwant met de heilige broeder Miguel Cordero Muñoz, die leefde van 1854 tot 1910. Lid van de broeders van de christelijke scholen, pedagoog en schrijver uit Ecuador. José Gregorio werd op 30 januari 1865 gedoopt, 3 maanden na zijn geboorte. De vader des huizes runt een apotheek annex drogisterij. Mijn moeder heeft mij vanaf mijn geboorte deugdzaamheid bijgebracht, zal José Gregorio zeggen. Zij liet mij opgroeien in de kennis van God met de naaste liefde als leidraad. Let op, luidt het commentaar van Paus Franciscus. Het zijn de moeders die het geloof doorgeven. Geloof wordt in de streektaal doorgegeven. Ik bedoel, in de taal waarin moeders met hun kinderen spreken. Moeders, geef het geloof door in uw moederlijke taal. Toespraak van 13 september 2023. Volgens het gebruik van die tijd wordt José op 3-jarige leeftijd gevormd. Zijn moeder sterft wanneer hij pas 8 is. Hij doorloopt zijn schooltijd goed en wil rechten gaan studeren. Maar zijn vader suggereert hem eerder geneeskunde. José Gregorio zal dat als een roeping beschouwen. Hij moet daarvoor naar de hoofdstad Caracas. Voor hem die zijn geboortedorp nooit verlaten heeft, is dat een lange reis, op de rug van een muilezel, daarna per boot en per trein, in een land dat uit een burgeroorlog komt. Hij wordt tussen 1878 en 1882 opgeleid in het Villegas College, dat toen werd geleid door de oprichter Dr. Guillermo Tell Villegas, die samen met zijn echtgenote weldra zijn vrienden worden. De student wordt door zijn professoren gewaardeerd en behaalt goede resultaten. Hij is 17 jaar wanneer hij een baccalaureaat in filosofie behaalt. Hij schrijft zich dan in aan de Centrale Universiteit van Venezuela voor een geneeskundestudie. Zijn professoren zijn vol lof, goed gedrag, toegewijd, regelmatig aanwezig bij de colleges, geslaagde examens. Hij blinkt uit in een groot deel van de leerstof en studeert bovendien talen. Hij spreekt Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees en beheerst ook goed Latijn. Op 29 juni 1888 behaalt hij zijn doctoraat in de geneeskunde. Hij behandelt ten overstaan van de rector van de universiteit en de examenjury kwesties die te maken hebben met bacteriële ziekten, een domein waarop hij zich later in zijn medische carrière zou toeleggen. Hij zal beschouwd worden als de grondlegger van de bacteriologie in Venezuela. Mijn plaats is niet hier. Dr. Dominici, rector van de universiteit, biedt José Gregorio, die inmiddels 8 is, financiële hulp aan om in Caracas een dokterspraktijk te openen. Beste dokter Dominici, antwoordt deze. Ik ben u heel erkentelijk voor uw aanbod, maar ben ervan overtuigd dat hier mijn plaats niet is. Ik moet terugkeren naar mijn dorp. In Isnotu is geen dokter. Daar moet ik naartoe. Mijn moeder heeft mij gevraagd terug te keren naar Isnotu om het leed te verlichten van de arme mensen van ons land. Nu ik arts ben, besef ik dat mijn plaats tussen de mijnen is. Hij vertrekt in augustus 1888 op zijn 24ste naar Isnotu. Op 18 september schrijft hij aan een vriend: ik ben door mijn patiënten goed onthaald, maar het is moeilijk hen te helpen, omdat men moet opboksen tegen sterk ingewortelde vooroordelen. Zij geloven in bepaalde remedies die bestaan in het uitspreken van formules. De kliniek is heel arm. Iedereen lijdt aan dysenterie. De behandelingen zijn nog erbarmelijker. Een jaar later gaat hij naar de 3 Andes-staten van Venezuela, Trujillo, Mérida en Tajira, waar hij tevergeefs een centrum probeert op te richten van waaruit hij zijn activiteiten zou kunnen ontplooien. Terug in Isnotu vindt hij een brief van een van zijn voormalige professoren, Dr. Calixto González, die hem laat weten dat hij hem bij de regering heeft aanbevolen voor een studiebeurs in Europa. Vanwege het tekort aan artsen die zich aan experimenteel onderzoek wijden, heeft de president van Venezuela, Juan Pablo Rojas Paul, die leefde van 1826 tot 1905 en president was van 1888 tot 1890, een decreet uitgevaardigd om een jonge Venezolaanse arts voor het jaar 1889 naar Frankrijk te zenden. Hij zou daarna naar Caracas moeten terugkeren om het land te laten profiteren van zijn opgedane kennis. Gretig naar kennis en nieuwsgierig van geest, bleek José Gregorio een geboren onderzoeker te zijn. Hij beschikt over alle gewenste eigenschappen om deze studiereis ten volle te benutten. Aangekomen in Parijs in november 1889, legt José Gregorio zich op onderzoek toe in het laboratorium van Charles Richer, die in 1913 de Nobelprijs won. Professor in experimentele fysiologie aan de School voor Geneeskunde. Vooral het werk van Matthias Duval, specialist in histologie, bacteriologie en embryologie, interesseert hem. Anderzijds komt hij in contact met sociale christelijke organisaties, zoals de Vereniging van de Heilige Vincentius a Paolo, gesticht door de zalige Frederik Ozanam en zijn vrienden. Omdat hij wil kennismaken met de Duitse wetenschappelijke vernieuwingen, gaat hij naar Berlijn voordat hij terugkeert naar Venezuela. José Gregorio wordt daar op de leeftijd van 26 jaar benoemd tot professor aan de Centrale Universiteit van Venezuela. Op verzoek van de regering laat hij uit Europa meerdere artsen komen voor het ziekenhuis van Vargas. Hij neemt in 1890 deel aan de oprichting van een verpleegsterschool. Het jaar daarop, na een nieuwe reis in Europa, opent hij als hoogleraar de leerstoel histologie en de leerstoel experimentele fysiologie van de Centrale Universiteit van Venezuela. Hij richt ook de eerste leerstoel bacteriologie in Amerika op. De regering verleent hem aanzienlijke financiële steun, opdat hij het nodige materiaal en de essentiële werken over deze nieuwe vakgebieden zou kunnen aanschaffen. Maar zijn moeizame pionierswerk stuit soms op onbegrip. Wetenschappelijke werken. De jonge professor introduceert in Venezuela het gebruik van de microscoop, een onmisbaar instrument voor onderzoek. Hij schaft eveneens andere wetenschappelijke apparaten aan, in het bijzonder voor de studie van microbiologie. In 1893 schrijft hij meerdere artikelen voor de Gazzetta Medica en in 1906 publiceert hij Elementos de Bacteriologia, een werk dat door specialisten erkend wordt als een wonder van beknoptheid en helderheid. Hij zal nog 11 wetenschappelijke werken publiceren. 2 zullen onuitgegeven blijven. En tussen 1907 en 1912 ook 5 literaire werken publiceren. Door zijn temperament en voorliefdes is José Gregorio, behalve een diepzinnig filosoof, ook een fijngevoelige kunstenaar. Van karakter bedachtzaam, begiftigd met een fijnzinnig kritisch vermogen, is hij begaan met de grote problemen van de mensheid. In zijn Elementos de Filosofia uit 1912 belicht hij zijn kijk op de wereld en op de relaties tussen mensen onderling en met God. Als actief katholiek op lokaal en nationaal vlak treedt José Gregorio op 7 december 1899 toe tot de derde orde van de Franciscanen, in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Weldadigheid in Caracas. Zijn privé- en beroepsleven is helemaal doordrongen van de geest van de heilige Franciscus. Geduldig en arm in alles, legt hij zich erop toe om Jezus in elke persoon te zien en te dienen. De derde orde werd in 1221 door de heilige Franciscus van Assisi gesticht voor leken, zowel mannen als vrouwen, die zoveel mogelijk volgens zijn spiritualiteit wilden leven, maar toch in de wereld wilden blijven. Ook diocesane priesters kunnen er deel van uitmaken. Onder de bekende leden van deze derde orde bevinden zich de heilige koning Lodewijk en meerdere pausen, onder wie Leo XIII. Deze derde orderlingen leggen zich toe op een gebedsleven dat gevoed wordt door studie van de geloofswaarheden, een grote devotie voor het lijden van Christus en concrete naastenliefde. Deze instelling stond model voor andere lekenverenigingen die afhankelijk zijn van religieuze orders. Vertrouwelijkheid met God. Waar haalde José Gregorio al zijn enthousiasme en ijver vandaan, vraagt paus Franciscus zich af. Het kwam voort uit een zekerheid en een kracht. De zekerheid lag in de genade van God. Hij schreef dat als er goede en slechte mensen in de wereld zijn, de slechte mensen daar zijn omdat ze zelf slecht zijn geworden, maar de goede mensen zijn dat alleen met de hulp van God. Dit schrijft hij op 27 mei 1914. Hij voelde zich als eerste arm aan de genade waar hij om bedelde en had grote behoefte aan liefde. Vertrouwelijkheid met God was de kracht waaruit hij putte. Hij was een man van gebed. Vandaar de genade van God en de vertrouwelijkheid met de Heer. Hij was een man van gebed die de mis bijwoonde, zegt paus Franciscus op 13 september 2023. José Gregorio beantwoordt de belangloze liefde van God die ons geschapen heeft en die ons oproept om de deugd van het geloof te beoefenen. Het Tweede Vaticaans Concilie, schreef de heilige Johannes Paulus II, leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Constitutie Dei Verbum nummer 5. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat hij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt, door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment, waarin de hele persoon is betrokken. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja, het geloof maakt het ieder mogelijk zijn vrijheid zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de vrijheid verwerkelijkt zich niet in beslissingen tegen God. In het geloof voltrekt de mens de meest betekenisvolle act van zijn bestaan. Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Johannes Paulus II, encycliek Fides et Ratio, 14 september 1998, nummer 13. In 1907 besluit José Gregorio zich op het religieuze leven te oriënteren. Hij raadpleegt de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Juan Bautista Castro, en schrijft naar de prior van de Carthuizers in Farneta, bij Lucca in Italië. Carthuizers zijn puur contemplatieve monniken. De orde is in de 11e eeuw gesticht door de heilige Bruno. In het noviciaat neemt José Gregorio de naam broeder Marcel aan. Maar na enkele maanden treft hem zo een zware ziekte dat de prior het wenselijk acht hem terug te sturen naar Venezuela om te herstellen. Terug in Caracas in april 1909 wordt hij toegelaten aan het Seminario Santa Rosa de Lima. Alhoewel het verlangen naar het monastieke leven in zijn ziel verankerd blijft. 3 jaar later gaat hij naar het Colegio Pio Latinoamericano in Rome om er theologie te studeren. Hij meent dat het priesterschap het grootste is dat op aarde bestaat. Maar dit keer dwingt een longaandoening hem naar zijn geboorteland terug te keren. Genezen en beschermen. Op 14 september 1909 wordt José Gregorio aangesteld tot gewoon hoogleraar van de leerstoel Pathologische Anatomie. Een wetenschap die zich bezighoudt met het identificeren van verschillende ziekten door kleine biopten met het blote oog of onder de microscoop te onderzoeken, waardoor nauwkeurige diagnoses kunnen worden gesteld. Zijn medewerking wordt gevraagd voor de oprichting van een analytisch laboratorium dat verbonden is aan het ziekenhuis van Vargas. Daar wordt hij tot in 1911 mee belast. Hij geeft een krachtig impuls aan onderzoek en onderricht in belangrijke medische vakken, waarin hij op dat moment de enige specialist is. Hij wordt ook beschouwd als degene die in zijn land scheikunde en wiskunde in biologische en fysiologische disciplines heeft ingevoerd. Onder de grote professoren geneeskunde blinkt hij uit als een ongeëvenaard leraar. Hij introduceert zuiver wetenschappelijk en pedagogisch onderricht, gebaseerd op de waarneming van vitale verschijnselen en laboratoriumtesten. Hij vormt een school van onderzoekers die een zeer grote rol zullen spelen in de geneeskunde van het land, onder wie Rafael Ragel, grondlegger van de parasitologie. De toepassing van de ervaringen van José Gregorio zijn gericht op het hoogste doel van de geneeskunde, dat niets anders is dan zieken genezen en het leven beschermen dat zij van God krijgen. De heilige paus Johannes Paulus II zei daarover: op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek groeide een positivistische denkwijze die zich niet alleen verwijdert van iedere betrekking met de christelijke wereldbeschouwing, maar die ook en vooral elke verwijzing naar een metafysische en morele visie heeft laten vallen. Het gevolg daarvan is dat bepaalde wetenschappers die geen zedelijk referentiepunt hebben, het risico lopen dat niet langer de mens en het geheel van zijn leven in het middelpunt van hun interesse staat. Eind 1912 vaardigt de dictatoriale regering van generaal Juan Vicente Gómez een decreet uit voor de sluiting van de universiteit, omdat ze zijn regime vijandig gezind is. In 1914 en 1915 geeft dokter Hernández samen met Innocente Carvalho zonder vergoeding privélessen geneeskunde aan het Colegio Villa Vicencio. In zijn vrije tijd werkt hij in een privépraktijk en heeft hij thuis een spreekkamer. Wanneer de universiteit tussen 1915 en 1917 haar deuren weer opent, neemt hij deel aan het herstel van het medische onderwijs. In 1917 onderneemt hij opnieuw een wetenschappelijke reis naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Madrid. Nadat hij het jaar daarop terug is gekeerd, is hij de eerste die zijn studenten laat zien hoe ze de bloeddruk moeten meten. In januari 1918 zet hij een punt achter zijn universitair onderricht, maar hij treedt weer als huisdokter op tijdens de pandemie van de Spaanse griep in 1918 en 1919. Hij blijft ook de armen gratis verzorgen en voor wie het nodig heeft, koopt hij zelf de geneesmiddelen. Tijdens de algemene audiëntie van 13 september 2023 zal Paus Franciscus zeggen: José Gregorio was een bescheiden man, een beminnelijk en hulpvaardig man. Tegelijkertijd werd hij door een innerlijk vuur bezield om in dienst van God en de naaste te leven. Door dit vuur gedreven probeerde hij meerdere keren kloosterling en priester te worden. Maar verschillende gezondheidsproblemen hebben het hem belet. Zijn lichamelijke broosheid heeft hem er niet toe gebracht zich op te sluiten in zichzelf, maar wel om een dokter te worden die des te gevoeliger is voor de noden van anderen. Dat is ware apostolische ijver. Hij volgt niet zijn eigen verlangens, maar is beschikbaar voor Gods plannen. Zo heeft de gelukzalige begrepen dat hij door zieken te genezen de wil van God vervult. Door de lijdende mens te helpen, door hoop te geven aan de armen en door van het geloof te getuigen, niet met woorden, maar met daden. Zo heeft hij de geneeskunde als een priesterschap beoefend. Door het contact met Jezus, die zich in de mis voor iedereen op het altaar geeft, voelt José Gregorio zich geroepen om zijn leven voor de vrede te geven. Terwijl de Eerste Wereldoorlog nog gaande is, op 29 juni 1919 brengt een vriend hem een bezoek en treft hem heel gelukkig aan. José Gregorio heeft namelijk vernomen dat het verdrag is ondertekend dat een einde maakt aan de oorlog. Zijn offer, denkt hij, is aanvaard en hij heeft het voorgevoel dat zijn taak op aarde volbracht is. Die morgen gaat hij zoals gewoonlijk naar de mis, om daarna de apotheek binnen te stappen en geneesmiddelen te kopen voor een zieke. Als hij bij het verlaten van de apotheek de straat oversteekt, wordt hij door een auto aangereden. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, ontvangt het sacrament van de stervende, prevelt O Heilige Maagd en sterft. Hij werd 54 jaar oud. Terwijl hij de laatste sacramenten ontvangt, bidt moeder Candelaria de San José, stichtster van de orde van de Hermanitas de los Pobres de Altagracia, voor hem. Moeder Candelaria zal in 2008 door de heilige Johannes Paulus II zalig worden verklaard. Ze ligt in hetzelfde ziekenhuis en is van het ongeval op de hoogte gebracht. Zo eindigt de aardse reis van José Gregorio met het volbrengen van een werk van barmhartigheid in een ziekenhuis waar hij van zijn werk als arts een meesterwerk van bekwaamheid en naaste liefde had gemaakt. Polster. De naaste liefde was de polster die richting gaf aan het leven van de zalige José Gregorio, zei Paus Franciscus. Hij was goedhartig en vrolijk. Hij was begiftigd met een groot intellect en werd arts, universiteitsprofessor en wetenschapper. Maar hij was vooral een dokter die dicht bij de zwakste stond, waardoor hij in zijn vaderland bekend stond als de dokter van de armen. Hij zorgde voor de armen, altijd. Boven de rijkdom van het geld verkoos hij die van het evangelie en wijdde hij zijn leven aan hulpbehoevende mensen. José Gregorio zag Jezus in de armen, de zieken, de migranten en in de lijdende mens. En het succes dat hij nooit in de wereld nastreefde, ontving hij en blijft hij ontvangen van de mensen die hem omschrijven als heilige van het volk, apostel van de naaste liefde, missionaris van de hoop. Mogen de zaligen ons leren om alle handelingen van onze dagen te verrichten in het licht van het evangelie. Dan zal onze naaste Gods hand in de gebeurtenissen kunnen zien en Christus de enige verlosser leren kennen. Mogen Maria, de zetel der wijsheid, een veilige haven zijn voor alle die hun leven wijden aan het zoeken naar de wijsheid. Johannes Paulus II, Fides et Ratio, nummer 108.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige
0: sterke.
1: Heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Schouwers ga ik in gesprek met Nicoline Roskam. En ik doe dat op basis van een boek wat zij vertaald heeft en ook ingeleid heeft. En het boekje heet Alleenspraak, Soliloquium van Bonaventura. Bonaventura, kijk, ik heb geleerd ooit van iemand die heel veel sprak, die zei, je moet ervan uitgaan dat mensen het gewoon niet weten wie jij is. Dus dan zeg je niet van, u weet waarschijnlijk niet wie jij is, maar dan zeg je iets in de trant van, om je geheugen wat op te frissen, wie was hij ook alweer?
1: Bonaventura was een 13e eeuwse theoloog, een Franciscaan van de tweede generatie, zullen we maar zeggen. Het was een intellectueel. Hij was lange tijd docent aan de Universiteit van Parijs, aan de Sorbonne. En hij werd halverwege de 13e eeuw de generaal-overste van de Franciscaner orde. Op een moment dat die orde nogal wat problemen kende. Hij is door zijn consoliderende optreden heel belangrijk geworden voor die orde. En hij is dan ook ruim een eeuw later heilig verklaard na zijn dood. En ook als tot kerkleraar verheven. En dat is met name omdat hij niet alleen organisatorisch een belangrijke rol gespeeld heeft voor de Franciscaner orde in de 13e eeuw. Maar ook zeer invloedrijk geworden is door de meer spirituele en mystieke geschriften die hij voor die orde heeft geschreven.
0: Franciscanen, als ik aan Franciscus van Assisi denk en hoe die beweging gestart is, mag je het in mijn eigen woorden zeggen. Ik vond het een soort evangelische beweging avant la lettre. Ze ging Europa in, ze wilde Jezus volgen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. De Franciscaanse beweging was echt een terugkeer naar het begin, naar het evangelie. Franciscus van Assisi begon zijn missie met een handvol metgezellen. En hun grootste, hogere doel was Christus navolgen. En dan zo letterlijk mogelijk. Dus de Franciscanen van het eerste uur trokken erop uit, in tweetallen of in kleine groepen, om het evangelie te verkondigen. En dat deden ze in navolging van Christus in absolute armoede. Dus ze hadden geen bezit, ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zwierven rond, al predikend. En ze leefden van aalmoezen die ze onderweg ontvingen van hun toehoorders. Die beweging is begonnen in het eerste decennium van de 13e eeuw. En die beweging is ongelooflijk snel gegroeid. Franciscus begon dus echt letterlijk met een handvol mensen. In de loop van de eerste helft van de 13e eeuw verspreidde die beweging zich al over de Alpen naar Duitsland, naar Spanje, naar Frankrijk. Aan het einde van de 13e eeuw waren er in heel Europa zo'n 30.000 Franciscanen, tot aan de Britse eilanden en Scandinavië toe. Met die uitbreiding en die groei veranderde overigens ook wel het karakter van de beweging. Dus waar men aanvankelijk erg hechtte aan flexibiliteit, het rondtrekken, het leven van aalmoezen en eventueel het leven van handarbeid op het land, waarvoor men zich dan in natura liet betalen. En naarmate die beweging groeide, ja, veranderden ze van karakter in de zin dat ze steeds meer op vaste plekken kwamen te wonen. Dus zich in conventen organiseerden. Dat ze vaak ook accommodatie aangeboden kregen in de plaatsen waar ze werkten. Het handarbeid op het land en het bedelen, dat werd in steeds mindere mate nodig, omdat ze min of meer een vaste plek in de samenleving kregen. En dat heeft ook wel tot spanningen geleid. Met name rond het midden van de 13e eeuw. Na de dood van Franciscus waren er nog steeds mensen die heel erg hechten aan zijn oorspronkelijke intenties. Hè, van zwervend, rondtrekkend, predikend. Maar er waren ook steeds meer mensen die juist wel het nut zagen van een meer vaste kloosterlijke leefstijl. En dat kwam onder andere ook doordat er zich bij die beweging een ander type ordeling aandiende. Er traden steeds meer mensen toe die een opleiding hadden gevolgd, dus meer intellectuelen. Er kwamen steeds meer priesters. En waar oorspronkelijk volgens Franciscus' ideaal zoiets als opleiding niet nodig was om te preken, daar hadden deze mensen juist het idee dat er dat opleiding en scholing en ook boeken, hè, heel belangrijk waren. En priesters hebben nou eenmaal een altaar nodig om de mis te kunnen opdragen. Intellectuelen hebben studiemateriaal nodig. En daarmee ontstonden er spanningen tussen die meer spirituele en die meer conventuele groepen.
0: Ik moet een beetje bij denken aan de kameling uit Moorenland, dacht ik dat het was. Die begreep iets en zegt, hier is water, kan ik wat is het tegen om mij te dopen, om gedoopt te worden? Hij heeft toen geen maanden dooponderricht gehad en dat soort dingen meer. Daar moet ik altijd een beetje aan denken. En ook de manier waarop Jezus zijn discipelen uitzond. Het is een beetje, ja, moet ik het zeggen. Ik merk het vaak meer, hoor, met bepaalde bewegingen. De eerste generatie prima, tweede generatie dat gaat. De derde generatie willen consolideren, willen er iets, ja, een structuur van maken. En dat kan dood in de pot zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, consolideren kan de geest uit de beweging halen. Tegelijkertijd is het ook een risico wanneer je zonder enige structuur mensen op pad stuurt om te gaan preken. Want je hebt geen idee wat ze gaan preken. En je moet je voorstellen, in de 13e eeuw, sowieso gedurende de hele middeleeuwen, waren er tal van bewegingen die op bepaalde momenten tamelijk radicale ideeën verspreidden. Door de kerk werden die dan vaak als ketterij beschouwd. Maar had je eenmaal de verdenking van ketterij tegen je, dan betekende dat het einde van je beweging. En niet zelden op gewelddadige wijze. Denk aan de Katharen, die door de kerk uiteindelijk heftig bestreden zijn. Er is dus wel degelijk een goede reden om te proberen een dergelijke beweging binnen bepaalde kaders te vatten. Ik denk dat dat ook wel een van de zaken geweest is die de meer conventuelen hebben begrepen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook aan die vastigheid risico's zitten. De Franciscaanse beweging begon als een radicale ascetische armoedebeweging, waarbij echt totaal geen bezit geoorloofd was. Mensen leefden van aalmoezen en aalmoezen waren dan in natura, geld was uit den boze. Maar kijk naar kort na de dood van Franciscus is er al bijvoorbeeld een reusachtige kerk gebouwd in Assisi, die ongelooflijk veel geld gekost heeft. En het is fantastisch dat hij er is, hij heeft fantastische fresco's. Maar het geeft wel iets weer van de strijd die men in de ontwikkeling van zo'n beweging voert om zijn idealen zuiver te houden.
0: In wezen ben je daarmee bij eigenlijk de portée van dit boek alleen spraak. Want in wezen gaat het daarover. Hoe kan ik in die zuivere relatie met God komen? Maar goed, het alleen spraak, laat ik eerst een andere vraag stellen erover. Hoe is dat opgebouwd, het boek?
1: Bonaventura's Alleen Spraak is een boek dat als centrale thema heeft de relatie van de ziel tot zichzelf, tot de wereld, tot het lagere, de hel en het kwaad, de dood en tot God. En die vier thema's, die worden ook in die volgorde in verschillende hoofdstukken besproken. Het is geen betoog, maar een dialoog tussen de mens en de ziel. En de ziel vraagt steeds aan de mens hoe hij het eeuwige leven, het hemelse, de hemelse heerlijkheid kan bereiken. En de mens geeft hem daar steeds aanwijzingen voor en legt hem uit hoe hij door contemplatie en bezinning hemelse zaligheid kan bereiken.
0: Wat is contemplatie?
1: Contemplatie in de zin zoals Bonaventura dat bedoelt, is het beschouwelijk nadenken. En dat kan op verschillende manieren. Dus hij begint heel eenvoudig met het nadenken over jezelf. Proberen na te denken over

0: begint heel eenvoudig met het nadenken over jezelf. Proberen na te denken over wie je bent, waar je vandaan komt. Maar uiteindelijk moet dat hele bezinningsproces leiden tot het wat in dit soort literatuur dan wel genoemd wordt, het schouwen van God. Dat je zo vrij bent van al het aardse en zo gericht bent op God, dat je als het ware hem ervaart in jouw innerlijk. Dus dat hij als het ware intrek kan nemen in jouw geest.
1: Hij begint met de mens als een edel wezen. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht, als je begint met wie ben ik, hoe ben ik geschapen, hoe zitten we in elkaar. Meestal als mensen een beetje in zichzelf gaan vroeten, dan komen ze wel iets tegen. Ze denken, nou ja, het zit allemaal niet zo goed. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt een manier van schouwen, een manier van overdenken die net even een andere kant op lijkt te gaan.
0: Ja, dat is best verrassend. Je denkt, zeker als je meer van dit soort middeleeuwse teksten leest, dat hij ogenblikkelijk begint bij hoe slecht een mens is. Maar dat is niet zo. De mens begint met de ziel aan te sporen om over zichzelf na te denken. En het eerste dat die ziel dan moet ontdekken is hoe waardevol hij is. Hoe mooi hij geschapen is. Hoe bijzonder hij is. En dat hij, of zij, en de ziel is eigenlijk vrouwelijk, dat zij zo uitzonderlijk mooi is dat God in haar kan wonen. Dus dat zij, als het ware, als zij haar huis op orde brengt, dat is dan dus ruimte schept voor God, dat God dan intrek kan nemen in haar ziel en dat die ziel daarmee God kan ervaren. En Bonaventure spreekt dan ook wel over de zoetheid van God kan proeven. Dus het geluk dat God ons wil geven, kan de ziel ervaren dankzij het feit dat zij eigenlijk naar Gods beeld geschapen is. En net als hij ook onsterfelijk is en een woonplaats is voor het goddelijke.
1: Daar staan we heel weinig bij stil, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we in de huidige tijd toch sowieso steeds minder op het goddelijke gericht zijn. En steeds meer op het materiële en het aardse. Ik denk dat ook wel een armoede is van onze tijd. Dat mensen erg gefixeerd zijn op materieel geluk. Het geluk erg zoeken in het verwerven van een positie. Het verwerven van bezit. En ik stap best, het is heel lastig in onze huidige wereld om zonder dat alles te leven. Maar ja, als je terugdenkt aan die Franciscaanse spiritualiteit, waarin je alles loslaat om je volledig te kunnen richten op God en in navolging van Christus te leven, dan is er een groot verschil met wat je momenteel, denk ik, vooral ziet.
1: Zullen we een stukje lezen uit het eerste hoofdstuk?
0: Evalueer dus je levensziel door dagelijks onderzoek. Let zorgvuldig op hoeveel je vordert en hoeveel je tekortschiet. Hoe sta je ervoor in zedelijk opzicht, hoe in mentaal opzicht? Hoezeer lijk je op God, hoezeer verschil je van hem? Hoe dicht bij God sta je, hoe ver sta je van hem af? Houd daarbij altijd dit inzicht vast. Je bent veel prijzenswaardiger en beter wanneer je jezelf kent dan wanneer je inzicht zou verwerven in de loop van de sterren, de werkzame kracht van kruiden, de fysieke gesteldheid van de mens of de aard van het dier. Wanneer je kennis zou bezitten over alle hemelse en aardse zaken, maar geen aandacht zou besteden aan jezelf. Dus geef jezelf aan jezelf terug, zo niet altijd, dan tenminste af en toe. Beteugel je gevoel, geef richting aan je handelen en stuur je koers bij. Houd dus vast aan de adviezen van de heilige ziel en keer de lichtstraal van je contemplatie om te beginnen naar het oosten, dat wil zeggen naar het overdenken van jouw eigen toestand. Overdenk dan zorgvuldig hoe edel de hoogste handwerksman jou van nature gemaakt heeft, hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft en hoe vriendelijk de goddelijke goedheid jou uit genade hervormd heeft.
1: Ja, er staat een heel toch een karakteristisch stukje in, hè? Dat hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft. Daar gaat hij naar even die kernwaarde, onze wil.
0: Bonaventura maakt duidelijk onderscheid tussen ziel en geest en wil. En de wil, dat wil zeggen, ja, dat waar ons handelen door gestuurd wordt, heeft

0: de neiging om zich van God af te keren en zich juist te hechten aan het aardse, aan dat wat dichtbij is, aan dat wat macht, rijkdom, genot geeft. En die wil, die maakt dat wij het risico lopen van God te vervreemden. En dat heet bij Bonaventura zonde. En die zonde onderscheidt hij in twee vormen. Er is zoiets als de erfzonde, die het gevolg is van de zondeval in het Genesis-verhaal bij Adam en Eva, die zich van God afkeren. En die erfzonde, dat is iets waar wij als mensen per definitie allemaal deel aan hebben, omdat wij als mens ons collectief van God vervreemd hebben. Om ons vrij te maken van die erfzonde is volgens Bonaventura Christus gestorven. Naar de aarde gekomen, mens geworden en gestorven. Die erfzonde is daarmee van ons afgenomen en wij zijn daardoor met God verzoend. Maar er is nog een ander soort zonde en dat noemt hij de persoonlijke zonde. Persoonlijke zonden zijn de dingen die wij in ons leven doen. De keuzes die we maken, het goede dat we doen, het kwade dat we doen. Dat zijn onze persoonlijke handelingen. Die worden gestuurd door de wil. En daarin zondigen wij tegen elkaar en tegen God. En daarover kunnen wij boete doen. En doen wij boete en belijden wij tegenover God dat wij in dit leven fouten maken, dan is God barmhartig. En accepteert hij onze boete en neemt hij onze verontschuldigingen aan en verzoenen wij op die manier, of kunnen wij onszelf op die manier met God verzoenen en neemt God ons in barmhartigheid aan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende gedachten.
1: Ik ga nog terug naar de tekst toe weer. Waar je ook heen gaat op een gegeven moment is de en dat vind ik een lastig als ik dit lees, is gewoon de relatie tussen datgene wat je van God krijgt en wie God zelf is. En het punt dat hij zegt van ja, God wil om zichzelf geliefd worden, om wie hij is en niet om wat hij geeft.
0: Ja, zeker. Een heel duidelijk punt waarop dit aan de orde komt. En dat hangt ook wel een beetje samen met de grote lijn van het boek. Is dat de mens de neiging heeft om zich erg te hechten aan wat geschapen is. Wat vergankelijk is. En die schepping is aan de ene kant iets moois. Want de wereld is door God geschapen en mooi gemaakt. En de mens heeft als het ware die schepping gekregen om hem te dienen. Ja, dus de mens als rationeel wezen heeft de schepping om daarvan te genieten, om daarvan gebruik te maken, ook om die te onderhouden en om daar respect voor te hebben. Maar het risico is dat de mens zich zozeer hecht aan de schepping dat hij de schepper vergeet. Dus dat de mens wel alle geneugten van het geschapene benut, maar vergeet om God te danken voor alles wat die schepping hem biedt.
1: Hoe beschrijft hij dat?
0: In Bonaventura's Alleenspraak laat de mens de ziel nadenken over zijn relatie tot zichzelf, zijn eigen positie en zijn relatie tot de wereld. En wanneer de ziel heeft ingezien dat ze zelf van zeer prijzenswaardige edelheid is, dan wordt ook duidelijk dat de wereld er is om haar te dienen, om de mens te dienen. En de mens zegt dan: kijk ziel, in het kort ben je de afzonderlijke thema's langs gegaan, van het lagere naar het hogere, en heb je ontdekt dat heel de schepping naar goddelijke beschikking haar koers richt naar dit ene doel. Namelijk dat zij jouw gemak dient en onophoudelijk jou van jouw geneugten voorziet. Maar pas op, mijn ziel. Je zult echtpreekster genoemd worden in plaats van bruid, wanneer je meer waarde hecht aan de geschenken die God geeft dan aan de genegenheid waarmee hij jou lief heeft. Wee jij, zo zegt Augustinus in zijn Belijdenissen, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn wenken dan om hemzelf. En als je er niet op let welk signaal gegeven wordt door dat zeer gelukzalige licht, dat inzicht van een gezuiverde geest, waarvan spoor en wenken alle schepselen sieren. In deze passage is de gedachte dat de schepping als het werk van God ons ook op het spoor van God zet. Als wij de schepping bekijken en waarderen, dan raken wij daardoor overtuigd van Gods goedheid.
1: En verderop gaat hij dan, zegt hij van, en dat vind ik een van die prachtige dingen, want hij wil voortdurend maar dat richten op Gods goedheid, Gods genade, Gods licht, als ik het zo mag zeggen. En hij zegt juist, als we bewust worden van die waarheid in Gods aanwezigheid, dus door zijn licht wat in ons leven beschenen wordt, beschenen worden door zijn licht. Hij zegt het zo, want wanneer ze heel dicht bij het licht geraken, ontdekken ze wat ze van zichzelf niet wisten. En dat is eigenlijk, wil heel eerlijk geschapen zijn, maar ook heel onwaardig zijn.
0: De mens, en dan met name de ziel van de mens, het geestelijke, op God gelijkende, onsterfelijke deel van de mens, is iets moois, is edel, lijkt op God, maar heeft zich ook van God afgekeerd. En doet dat in veel gevallen nog dagelijks. En dat afkeren van God, dat maakt dat de ziel en wij mensen ook een zondige, een donkere kant hebben.
1: Ik ga heel snel nu door het boek heen, want we kunnen niet het hele boek voorlezen. Het zou een heel mooi gebeuren kunnen zijn. Maar hij zegt onder andere, in wat je net onder andere gelezen hebt, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn werken dan om hemzelf. Dan gaat het om het innerlijk, gaat het daar. Hoe vervolgt hij dit in het boek? Want kijk, er staan in het hoofdstuk 1 tig stukjes voor, waarvan ik denk, als je dat leest, dan word je helemaal fantastisch mooi. Alleen, dan blijf je bij één steken, denk ik, en je wil verder.
0: Ja, zoals ik zojuist aan het begin al zei, het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken, die elk een terrein van bezinning verwoorden. Het eerste was de zelfreflectie, het nadenken over wie wij zijn als mensen. Het tweede gaat over onze relatie tot de wereld. En in dat tweede gedeelte benadrukt Bonaventura dat al het geschapene, hoe mooi het ook is, ons uiteindelijk niet tot het ware geluk brengt. En dat wij daarom ons moeten vrijmaken van gehechtheid aan alles wat geschapen en dus ook vergankelijk is. En dat is nodig omdat wij op geen andere manier ons volledig kunnen richten op het eeuwige, het hemelse en natuurlijk op God. En willen we dat goed kunnen doen, willen we ons echt kunnen losmaken van liefde voor het geschapene, dan hoort daar een bepaalde leefwijze bij. Eigenlijk voor Bonaventura is dat dan de Franciscaanse leefwijze. Als Franciscaan onthecht van al het materiële, volledig gericht op de relatie met God.
1: Het is goed dat je dat erbij zegt, want je kunt natuurlijk ook onthecht raken aan alles en nog wat en totaal onverantwoord gaan leven.
0: Jazeker. Maar dat is natuurlijk niet. Het is niet dat je ineens geen waarde meer hecht aan wat God ons geeft. Integendeel, dat hebben we net al gelezen. De schepping is ons gegeven door God om die te gebruiken. Maar die schepping mag ons niet van God afhouden. Die schepping moet ons naar God toe brengen. Want God wil graag dat wij ons naar hem richten. Hij is naar ons op zoek en hij wil dat wij in onze geest met hem bezig zijn. En daarin kan het aardse een belemmering vormen. Streven naar rijkdom, naar macht, naar invloed, naar genot belemmert ons in ons zicht op God.
1: Je wou er een stukje over lezen?
0: Ja, het is een stukje waar de mens tot de ziel spreekt. En dan zegt, ach liefste ziel, wat is al het wereldse anders dan een ijdele droom? Wat heeft trots of pronken met rijkdom degene die daarom geven gebracht? Alles gaat immers voorbij als een schaduw, als een schip dat over het woelige water vaart, zonder dat daarvan een spoor te vinden is. Want zij zijn verteerd door hun eigen kwaadwilligheid. En ach, dat waarin ze sterk waren, het meeste daarvan heeft toch geen enkel spoor nagelaten. Waar zijn de leiders van de volkeren? Waar zijn zij die macht uitoefenden over de dieren die op aarde leven? Waar zijn degenen die zilverschatten verzamelden en goud vergaarden? Die steden vestigden en vestingen bouwden? koningen en koninkrijken onderwierpen door oorlog te voeren? Waar is de wijze, de schriftgeleerde, de onderzoeker van deze wereld? Waar is de uitzonderlijk wijze Salomo? Waar de uiterst machtige Alexander? Waar de zeer sterke Simson, die bijzonder mooie Absalom, de buitengewoon vermaarde Ahasveros? Waar zijn de uiterst machtige keizers? Waar de gevierde koningen en vorsten? Welk voordeel heeft hun ijdele roem hun gebracht? Welk voordeel hun korte vreugde, hun wereldse macht, hun grote familie? Welk hun lichamelijk genot, hun bedrieglijke rijkdom, hun zoete begeerte? Waar hebben lachen en blijdschap hen gebracht? Waar hun gepronk en hun arrogantie? Waar hun adellijke bloed, hun mooie lichaam, hun elegante gestalte, hun jeugdige bevalligheid? Waar hun enorme landgoederen, hun onmetelijke paleizen, hun kennis van de wereld? Al die zaken behoren tot de wereld en de wereld houdt van het hare, maar toch houden al die zaken, net als de wereld, niet lang stand. Want de wereld zal voorbijgaan met al wat daarin begerenswaardig is. Dus als je werkelijk verstandig bent, als je helder ziet, streef dan niet langer naar wat ellendig is om na te jagen, belastend om te bezitten, een bezoedeling om lief te hebben, een kwelling om te verliezen. Nee, laat dat alles dan achter je, omwille van hem die alles te boven gaat. Ja, vlucht en neem ziel je toevlucht tot de vluchtstad, tot het religieuze leven. Daarin kun je boete doen voor het verleden, genade krijgen in het heden en op gelukkige wijze de toekomstige heerlijkheid afwachten. Laat zondebesef je niet hinderen. Waar onrecht was in overvloed, daar is gewoonlijk ook een overvloed aan genade. Laat je ook niet afschrikken door de strenge penitentie. Het lijden in de huidige tijd is niet zwaarder dan de vroegere schuld die jou wordt kwijtgescholden. Weegt op tegen de tegenwoordige genade die jou wordt verleend en is de toekomstige heerlijkheid die jou in het vooruitzicht gesteld wordt meer dan waard.
1: Ja, dan ga ik toch een stukje verder vragen aan jou, want die ziel vraagt dan: de bedrieglijkheid en de onbestendigheid van de wereld zijn me nu duidelijk, maar toch. Ik weet niet wat mij boeit, kan ik mijn geest nog niet van haar afkeren. Dus dat aspect van, je ziet dat het zo is en toch word je niet helemaal vrij van.
0: Ja, Bonaventura geeft daar, althans de mens in dit boek van Bonaventura, geeft daar een antwoord op. Ik weet niet of dat helemaal voor ons navolgbaar is, maar zijn redenering is de volgende. De mens is, en de ziel is, zo door God geschapen dat hij moet lief hebben. Dus de ziel is erop aangelegd om lief te hebben. En het idee daarachter is dat de ziel dankzij dat vermogen God kan lief hebben en zich aan God hecht en naar God zal streven. Maar wanneer mensen niet God lief hebben, dan keert die liefde zich automatisch naar iets anders. En voor mensen die dus niet voor God kiezen, richt die liefde zich op het vergankelijke en op het aardse.
1: Goed, dan denk ik, ik heb een gezin en kinderen, en dan?
0: Die liefde voor God impliceert ook de liefde voor de naaste. Dat is eigenlijk in al dit soort spiritualiteit een twee-eenheid. Dus liefde voor God en liefde voor de naaste, dat is wat ons waarlijk gelukkig maakt. Dat is wat wij in dit leven moeten nastreven. Overigens, het stukje hier dat ik zojuist las, daarin roept Bonaventura op tot een religieus leven. In deze context gaat het specifiek om een leven als Franciscaans broeder. In zijn tijd bestond er overigens ook al de orde van de Franciscaanse zusters, de navolgelingen van Clara van Assisi. Maar er is ook al in zijn tijd een zogenaamde derde orde. De derde orde van de Franciscanen was een orde speciaal voor die mensen die niet, om wat voor reden dan ook, maar die niet in de gelegenheid waren om toe te treden tot de Franciscaanse broederschap. En dat kon zijn omdat zij gehuwd waren. Het kon zijn omdat hun familie het niet goed vond. Het heeft nogal wat implicaties als je je bezit opgeeft en daarmee wellicht je ouderlijk erfdeel te grabbel gooit. Er kunnen tal van redenen zijn waarom je niet in de gelegenheid bent om toe te treden tot een kloosterorde, maar dat is geen belemmering voor een religieus leven. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Natuurlijk zijn er belemmeringen. Hè? Mensen hebben een baan, mensen hebben een gezin. We hebben een sociale context. We wonen in een land waar je nou eenmaal, als het goed is, een adres hebt en belasting moet betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar een leven waarin je je naaste lief hebt en God lief hebt. En waarin dat het hoogste doel van je bestaan is.
1: Hoe gaat het boek verder? Want ik heb nog even een klein stukje waar ik lees het hoofdstuk 2 hoor. Ja. Hij zegt daar, als wij in deze wereld iets willen bezitten, laat het dan God zijn die alles bezit. Laten we hem bezitten met een onbezorgd gemoed. Want in hem zullen wij alles hebben, waarna wij tot ons geluk een heilig verlangen koesteren. Vind ik ook een merkwaardige uitdrukking. Laten wij God bezitten. Kan dat?
0: De gedachte bij Bonaventura is dat wanneer je in staat bent om je geestelijk los te maken van het wereldse, van alles wat vergankelijk is, dat je daarmee ruimte krijgt in je geest, in je ziel, om God te ontvangen. Bezitten is misschien een wat bevreemdend woord vanuit ons perspectief gezien, maar het idee is dat wanneer je je echt helemaal vrij maakt en op God richt, dat God dan in jou woont. Dat God als het ware bezit neemt van jouw ziel en bezit neemt van jouw geest. En dat je daardoor een heel innige band met God hebt.
1: Dan ging het hoofdstuk 2 is toch vrij confronterend. In 3 gaat hij nog verder, dacht ik. Dan gaat hij het hebben over de dood en het oordeel. Ja. Wat wij liever. Ja, kijk, iedereen, uiteindelijk sterft iedereen. Als christen zeg ik dan, het is een vreugde vol verdriet, maar ook een verdrietige vreugde kan het zijn. Het is zo dubbel als maar kan allemaal. Dus, maar toch.
0: Ja, inderdaad. In hoofdstuk 3, daarin beschrijft Bonaventura het derde onderwerp waarover je zou moeten reflecteren. En dat is je sterfelijkheid. En uiteraard, voor een christen kan de dood een perspectief zijn. Een perspectief op een leven bij God. Maar daar zit bij Bonaventura wel een voorwaarde aan. En dat is dat je je tijdens dit leven ook aan God hecht. Dat je tijdens dit leven je geest op God richt. Dan heb je absoluut het perspectief op een gelukzalig leven bij God in de hemel. Doe je dat niet, dan kan het oordeel dat God over jouw leven velt ook negatief uitpakken. En wanneer je dus bewust bent van je sterfelijkheid, dan helpt je dat om in dit leven steeds radicale keuzes te maken voor een godvruchtig leven. Doe je dat niet, dan is er altijd de kans dat je na je dood niet in de hemel, maar in de hel belandt. En dat is in de middeleeuwen een tamelijk sterk besef dat die hel er bestaat, dat dat een vreeswekkend perspectief is voor degene die zich van God afkeren en niet opnieuw naar hem toekeren.
1: Je had weer een stukje wat je wilde lezen.
0: De mens zegt tegen de ziel: overdenk dus regelmatig, wik en weeg zorgvuldig, dat de dood niet af te wenden, het stervensuur niet te achterhalen en de door God vooraf bepaalde tijd niet te veranderen is. Wat in het menselijk leven is zekerder dan de dood? Wat onzekerder dan het moment van sterven? De dood heeft geen erbarmen met armoede, geen ontzag voor macht, geen respect voor uitmuntendheid van karakter of afkomst. De dood spaart jeugd nog ouderdom. Bij oude mensen staat hij voor de deur, voor jonge mensen ligt hij in een hinderlaag. Als je inziet dat dit zo is, ziel, luister dan naar mijn raad. Bereid je in dit leven, zolang het duurt, voor op het eeuwige leven. Sterf zolang je een lichamelijk leven leidt voor de wereld, opdat je na de dood van je lichaam kunt gaan leven voor God. Zie in dat alleen diegene zijn naderende dood blij en vrolijk ondergaat, die zich tijdens zijn leven door het doen van goede werken op haar heeft voorbereid. Want let wel, volgens Seneca is het zo dat op het moment van sterven voor een dwaas de dood begint, maar door een wijs en deugdzaam mens de dood wordt overwonnen. Wel, ziel, volgens Bernardus is de dood van een rechtvaardig mens goed, omdat ze hem rust brengt. Beter, omdat ze hem herschept. En het best, omdat ze hem bevrijdt van zorgen. De dood van zondaars daarentegen is zeer, ja heel erg pijnlijk. Pijnlijk doordat hij het aardse moet verliezen, pijnlijker doordat hij van het lichamelijke wordt gescheiden en het pijnlijkst doordat aan hem geknaagd wordt door wormen en door vuur. Maar wat het allerpijnlijkst is, de dood berooft hem van het schouwen van God. En hier zit impliciet de gedachte dat wie gelovig zijn leven naar Gods beeld vormgeeft, uiteindelijk oog in oog met hem zal staan na de dood. En daar in vreugde samen met hem zal zijn.
1: Kun je dus zeggen dat dat proces zich in wezen, dat het zich nu al kan voltrekken, dit proces?
0: Jazeker. Voor Bonaventura, dat komt in het laatste hoofdstuk met name aan de orde. Voor Bonaventura is het zo dat je in dit leven als het ware een voorproef kan ervaren van leven met God. Wanneer je namelijk je volledig op hem concentreert, contempleren in Bonaventura's jargon. Wanneer je contempleert op God en op het hogere, op het hemelse, dan kan het je gebeuren dat je iets van God ervaart, iets van zijn zoetheid ervaart, iets van zijn goedheid ervaart. En dat, zegt hij, is eigenlijk een hemelse ervaring op aarde.
1: Ik vind het vaak een van de moeilijkste aspecten die ik tegenkom. Er kan een verlangen zijn naar, je kan graag iets willen. Maar de andere kant van, hoe stel je ontvankelijk open voor dit gebeuren van die ontmoeting met God? Daar heeft hij het in het vierde hoofdstuk over.
0: Ja, zeker. Het is niet iets dat je kunt afdwingen. En voor wie het niet gelezen heeft, de verhouding tussen de mens en zijn ziel is toch wel steeds zo dat die ziel heel erg graag wil, maar nog niet weet hoe. En dat de mens hem dat moet vertellen. En een van de dingen die de ziel in het boek duidelijk maakt, is dat zij heel hard haar best gedaan heeft om een goddelijke ervaring te krijgen. En dat dat op treurige wijze mislukt is. Die ziel die geeft een beschrijving van hoe ze geprobeerd heeft om in contemplatie naar het hemelse op te stijgen. En daar heeft ze iets gezien van het hemelse feestmaal. Maar vervolgens hebben de gasten aan dat feestmaal haar weggejaagd. En het antwoord dat Bonaventura op haar vraag geeft, haar vraag is waarom dan, waarom kon dat niet? Bonaventura geeft als antwoord dat je niet kunt delen in het hemelse feest, in de hemelse heerlijkheid van Gods heiligen, als je niet eerst ook, net als zij, het aardse lijden hebt doorstaan. En daarin ligt denk ik wel een bepaalde wijsheid. Het geforceerd willen, God willen ervaren, dat is niet wat Bonaventura bedoelt. Het is niet zo dat als je nou maar losmaakt van het aardse, dat je ogenblikkelijk toegang hebt tot het hemelse. Het vergt een heel andere levenswijze. Er wordt ook van je gevraagd dat je in dit leven je geest oefent. In die zin dat je jezelf oefent in het goede doen en in het kwade verdragen. En dat is ook deel van dit aardse leven. En wanneer je dat tot het einde toe volbrengt en je in onder alle kwade dingen die jou overkomen aan God gehecht blijft, dan zal het deel hebben aan Gods heerlijkheid jouw beloning zijn, jouw deel zijn. En dat kun je soms als je volledig op God richt voelen wanneer je geest daarvoor openstaat.
1: Dat kan zelfs in het lijden zijn dan?
0: Dat kan zelfs in het lijden zijn, zolang je je geest op God gericht houdt.
1: Ja. Hoe, want het gaat over de vreugde van de Heer. En het zijn natuurlijk vragen die enorm leven op dit moment, ook bij sommige mensen die zeggen, ja, ik wil, wat je al zegt, ik wil die heerlijkheid van God ervaren. En elke keer met Pinkster is er weer het verlangen, denk ik, in de kerk. En er gebeurt er niks. Dat. En dan? Wat zegt hij daarover?
0: Ik denk dat voor Bonaventura het ervaren van Gods aanwezigheid en ook überhaupt het deel krijgen van de mensen aan Gods heerlijkheid toch ook vooral iets is dat van God uitgaat. Hij blijft ons roepen ook als wij ons van hem vervreemd hebben. En hij blijft ons stimuleren en blijft ons helpen om ons vrij te maken voor zijn aanwezigheid. En ook daarin is het zo dat je dat niet kunt afdwingen. Je kunt je alleen maar openstellen. En meer wordt er ook niet van ons gevraagd. Van ons wordt gevraagd dat wij ons op hem richten en voor hem openstellen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat verlangen een beweging kan zijn die eigenlijk dwars tegen het openstellen ingaat.
0: Ja, misschien dat een hevig verlangen ons kan belemmeren om te vertrouwen op Gods kracht.
1: Ik probeer het maar een beetje te verwoorden nu. Zou het kunnen zijn dat wij zo'n voorstelling hebben van dit zou er moeten gebeuren, terwijl God wel eens heel anders zou kunnen zijn? Ik bedoel een beetje die richting op. Dat we dus, we conditioneren onszelf al op iets wat...
0: Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk persoonlijk, maar dat ligt denk ik voor iedereen anders. Ik denk persoonlijk dat er wellicht in sommige kringen wat te veel waarde gehecht wordt aan ervaring. Ik begrijp dat dat voor mensen heel overweldigend en ook iets heel moois kan zijn wanneer ze een religieuze ervaring hebben. Maar ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn die een dergelijke ervaring nooit zullen hebben. En dat maakt hen in mijn overtuiging niet een minder goede christen. Ik denk dat ook mensen die wat rationeler in het leven staan, of misschien wat praktischer, of die wat minder bevattelijk zijn voor spirituele ervaringen, dat die wel degelijk een godvruchtig leven kunnen leiden en ook wel degelijk hun geest op God gericht kunnen houden. Maar zij doen dat op een andere manier. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is ook, hè, relatie tot de tekst van Bonaventura. Voor hem is het zo dat God onze geest kan bewonen, dat wij ons open kunnen stellen voor God, dat God in onze geest binnenkomt. Maar dat is niet iets wat je altijd zomaar gebeurt. Dat is iets dat je op een gegeven moment wellicht overkomt.
1: Het gebeurt misschien wel, maar je hebt het niet in de gaten. Misschien mag ik het zo zeggen.
0: Ja, het gebeurt misschien wel en dan heb je het niet in de gaten. Maar het is ook niet zo dat je het kunt afdwingen.
1: Misschien kunnen we naar die tekst gaan in onderaan 84. Haast je dus ziel hier. Want daar komt ook iets naar voren toe van het enorme verlangen van God naar ons.
0: Ja. Haast je de ziel, niet met je voeten, maar met je hart, met je verlangen. Want niet alleen de engelen en gelukzaligen zien naar jou uit. Nee, ook hun Heer en Meester. God de Vader ziet naar jou uit. Jij bent zijn allerliefste dochter. God de Zoon ziet naar jou uit. Jij bent zijn bekoorlijkste bruid. God de Heilige Geest ziet naar jou uit. Jij bent zijn dierbaarste vriendin. God de Vader ziet naar jou uit om jouw erfgenaam te maken van al wat goed is. God de Zoon om jou als de vrucht van zijn menswording, als de opbrengst van zijn uiterst kostbaar bloed, aan God de Vader aan te bieden. God de Heilige Geest ziet naar jou uit om jouw deelgenoot te maken van zijn eeuwige, verrukkelijke goedheid. De gelukzalige familie van hemelingen die horen bij de eeuwige koning, die familie ziet naar jou uit om jou in haar gezelschap op te nemen. Welnu, zo vaak als het loze streven van deze wereld jou trekt, zo vaak als iets in deze wereld jou luisterrijk voorkomt, moet je je mentaal onmiddellijk naar de hemel verplaatsen en alvast zo zijn als je in de toekomst zult zijn. Ik denk echt, ziel, als jij deze hemelse vreugden voortdurend in gedachten hield, dan zou je dit ballingsoord kunnen ombouwen tot een voorstad van het hemelse rijk, waarin je dagelijks een geestelijk voorproefje zou krijgen van die eeuwige zoetheid. Dat, mijn liefste ziel, wordt bedoeld met het koninkrijk van God dat in ons is. Maar dat wij helaas jammerlijk verwaarlozen door ons buiten onszelf te storten op wat loos en ijdel is. We storten ons op de buitenwereld zonder ons te bekommeren om het rijk Gods dat binnenin ons is. Zoeken buiten onszelf naar troost in een ijdele en onzinnige schijnwereld. Daardoor zijn we onze vroegere godsdienstige toewijding kwijtgeraakt. Zozeer dat we zelfs de uiterlijke vorm ervan hebben losgelaten. Luister daarom met toewijding, ziel, dochter van de eeuwige koning, en neig je oor naar zuiver heilzame raad. Zie door contemplatie de troost van het hemelse rijk en vergeet door verachting en afkeer de wereld, de duivel en jezelf.
1: Het is hoofdstuk 4 en daar zit dat die fantastisch mooie zinnen staan erin van God de Vader ziet naar je uit, jij bent zijn allerliefste dochter. Geloof de ziel dan. Mm-hmm. Denk ik, ja, het is of hij, dat lees ik in het boekje tenminste, dat proef ik eruit, voortdurend op een God wijst die nog veel meer naar ons op zoek is dan wij naar hem.
0: Ja. Jazeker, dat is ook zo. Voor Bonaventura is denk ik inderdaad God meer nog op zoek naar ons dan wij naar hem. God wil heel graag dat wij ons naar hem toekeren, ons aan hem hechten, hem liefhebben en elkaar liefhebben. En God wil niet onze verdoemenis of onze ondergang. God wil heel graag dat wij samen met hem in heerlijkheid zullen leven in zijn hemelse koninkrijk. En dat is ook wat Bonaventura steeds, het komt op bepaalde momenten terug, waarop hij zegt, ziel, bekeer je tot God. Keer je af van alles wat jou belemmert om eeuwig bij God te leven. En die belemmering zit hem dan met name in gehechtheid aan de wereld en in de zondige hang naar macht en naar geld, naar genot. Maar het is God die ons bovenal graag daarvan bevrijd wil zien en wil dat wij met hem samen zullen zijn. Misschien kan ik een passage lezen daarover, waar de mens zegt, laat daarom je liefde voor het huidige leven los, ziel, en laat de liefde voor het toekomstige leven toe. Want in dat leven zal geen tegenspoed je verwarren, geen nood je benauwen, geen kwelling je verontrusten. Nee, daarin zal altijd durende blijdschap heersen. Daarin zal ons zijn geen verandering ondergaan, ons weten geen dwaling kennen, ons liefhebben geen ongemak geven. Daar zal alle misvorming, alle ziekte, alle zwaarte en alle bederf ontbreken. Daar is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen wij zijn als engelen van God, zo niet in leeftijd dan toch in gelukzaligheid. Daar is leven zonder dood, jeugd zonder ouderdom, vreugde zonder verdriet, vrede zonder tweedracht, welwillendheid zonder onrecht, licht zonder duisternis. Daar is een eeuwige, onveranderlijke heerschappij. Daar zal zijn wat je wilt en niet zijn wat je niet wilt.
1: Misschien kan ik naar het eind van het boek gaan. Daar citeert hij Anselmus. Is een prachtig stuk is dat.
0: Hoor wat de devote Anselmus over alle voornoemde hemelse vreugden zegt aan het einde van zijn betoog over het bestaan van God. Ja, merk op hoe verrukkelijk het goede is dat het aangename van alle goede dingen in zich verenigt. Als het geschapen leven al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het wezen dat haar geschapen heeft? Als het tot stand gebrachte heil al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het heil dat alles tot stand gebracht heeft? Als kennis over het geschapene al zoveel plezier geeft, hoe verrukkelijk is dan wel niet de kennis over wat niet geschapen is? Dus waarom zwerf jij zoveel rond op zoek naar het goede in de schepping? Heb het ene goede lief, want daarin is alles. Beleef je plezier aan schoonheid? De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Beleef je genoegen aan vrijheid of kracht? Zij zullen zijn gelijk Gods engelen in de hemel. Schep je behagen in een lang en gezond leven? Daar is eeuwigdurende gezondheid. In verzadiging en dronkenschap? Zij zullen zich verzadigen met de heerlijkheid van de Heer en zich bedrinken aan de overvloed van Gods huis. Houd je van muziek? Daar zingen engelen. Van gezelschap en vriendschap? Daar is het gezelschap van de gelukzaligen. Daar zijn allen eensgezind. Geef je om eer en rijkdom? Rijkdom en heerlijkheid vullen zijn huis. om veiligheid en zekerheid, daar is eeuwigheid. Ach, mensenhart vol gebreken, op de proef gesteld, ja zelfs overweldigd door ontberingen. Hoe blij zou jij zijn als je dat alles in overvloed bezat? Vraag je gemoed of het zijn immense vreugde over het onmetelijke geluk dat hem ten deel zal vallen wel kan bevatten. En als je je eigen vreugde over die geweldige gelukzaligheid al nauwelijks kunt bevatten, hoe zul je dan ruimte hebben voor zoveel, zo grote vreugde van al die uitverkorenen? Een ieder houdt daar immers net zoveel van zijn naaste als van zichzelf en is net zo blij voor zichzelf als voor degene van wie hij houdt. Daar komt nog bij dat iedere mens onschatbaar veel meer vreugde voelt over Gods geluk dan over zijn eigen geluk of over dat van alle uitverkorenen. Die totale hoeveelheid geluk kun je zelfs met heel je hart, ziel en verstand, zoals in het liefdesgebod, dan ook niet bevatten. Daarom zullen de gelukzaligen zich steeds in die mate verheugen waarin ze zullen liefhebben. En zullen ze slechts in die mate liefhebben waarin ze God zullen kennen. Maar de mate waarin de heiligen Gods, u God, zullen liefhebben en kennen, is stellig door geen oog ooit gezien, door geen oor ooit gehoord, in geen mensenhart ooit opgekomen.
1: Het is ongelooflijk hoe, en dat zeg ik eerder in het stuk ook al, dat hoofdstuk 4, hoe we eigenlijk maar een heel klein partikeltje, hoe noemen, is een heel klein stukje zien van die grootheid en die liefde van God. Ook met alle mensen samen, dat het allemaal zo minutieus is eigenlijk en toch al zoveel.
0: Ja, dat is zo. Ik denk dat de tekst wel heel duidelijk maakt dat volgens Bonaventura de mensen hier op aarde iets kunnen ervaren van Gods hemelse heerlijkheid, maar dat dat niet in vergelijking staat tot hoe geweldig en overweldigend die hemelse heerlijkheid in werkelijkheid is. Het is denk ik ook niet voor niks dat in dit boek, met name in het vierde deel, waar het gaat om de contemplatie op het hogere, die hemelse heerlijkheid zeer uitvoerig geschilderd wordt. Je zou bijna kunnen zeggen tot vervelends toe. Hij beschrijft hoe fantastisch mooi, hoe fantastisch rijkelijk het feest is bij God. Hij beschrijft hoe prachtig de ziel daar in de hemel zal zijn, getooid met alle sieraden die haar deugdzaamheid haar heeft gegeven. En ook vooral de onderlinge vreugde van hoe de engelen en de heiligen en alle hemelse machten en krachten daar zich verheugen over het geluk van de ziel die zich tot God gekeerd heeft en in de hemel haar plek krijgt. En die hemelse vreugde is niet een individuele vreugde. Het is niet een individueel genot. Het is een collectieve vreugde die ook in zijn collectiviteit, in zijn alomvattendheid, uitzonderlijk groot is.
1: Was een genot om dit te vertalen?
0: Ja, ik vind dit heel mooi. Ik vind dit soort teksten bijzonder inspirerend. Hoewel ze cultureel en qua tijd wat verder van ons afstaan. Het is heel duidelijk een middeleeuwse tekst. En niet alles is voor ons moderne lezers even gemakkelijk te begrijpen. Het is ook niet allemaal even gemakkelijk in te passen in ons moderne wereldbeeld. Maar ik denk dat dit soort teksten ons wel degelijk een boodschap te bieden hebben waar wij ons geestelijk door kunnen laten inspireren en kunnen laten vormen.
1: Misschien kunnen we nu naar het eind van het boek gaan. Daarin heeft hij een gebed van Anselmus opgenomen. Misschien kunnen we dat als afsluiting lezen.
0: Bonaventura besluit zijn boek als volgt. Ik bid u, mijn Heer, laat mij u kennen, laat mij u lief hebben, zodat ik mij voor eeuwig in u mag verheugen. En als ik daar in dit leven niet ten volle toe in staat ben, laat dan nu tenminste mijn kennis van u groeien en mijn liefde, zodat ik na dit leven volkomen vreugde zal ervaren, nu in hoop, dan in werkelijkheid. Heer, Vader, via uw Zoon adviseert, ja beveelt u ons, te vragen en belooft u ons te zullen geven dat onze vreugde volkomen is. Daarom vraag ik u, Heer, dat wat u mij door uw wonderlijke raad adviseert te vragen en beloofd te zullen geven, laat mijn vreugde volkomen zijn. Laat intussen mijn geest daarover denken, mijn tong daarvan spreken, mijn hart dat liefhebben. Laat mijn mond daarover discussiëren, mijn ziel daarnaar hongeren, mijn lichaam daarvan verzadigd zijn. Laat heel mijn wezen daarnaar verlangen, totdat ik zal binnengaan in de vreugde van mijn God, de drie ene, die gezegend is in eeuwigheid. Amen.
1: En dan wil ik je bedanken voor dit gesprek.
0: Het was een genoegen. En dank voor deze gelegenheid.
1: En dit zei Nicoline Roskam, en met haar was ik in gesprek op basis van de alleenspraak van Bonaventura, door haar vertaald en ingeleid. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. En nogmaals, dit gesprek met Nicoline had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de vijfde week van Pasen is de openingstekst: allen die met eerbied opzien naar God, moeten hem hulde brengen, wie zij ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht en de heerschappij van zijn gezalfde. Met eerbied opzien, want hij is gekomen met macht, maar ook met vertrouwen opzien, want hij is ook gekomen met heil, met helende kracht, om te helen wat stuk is, te verzorgen wat gewond is. En dat doet God nog steeds in de Eucharistie, nu aan ons, zoals hij het destijds deed door Jezus aan zijn eigen volk. En het is goed om aan het begin van deze Eucharistie onze verwondingen bewust te maken, waar wij gekwetst zijn, waar wij nood hebben aan verzorging en heling van onze ziel. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Hij hebt mij horen zeggen: ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Dit is het woord van God. Jezus zegt: mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Of, zoals we in de eerste lezing van Paulus en Barnabas hoorden, hoe zij de leerlingen aanspoorden in het geloof te volharden. En hoe ze zeiden dat zij zelf dus inbegrepen, Paulus en Barnabas, ze staan er niet boven of buiten, hoe wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. De apostelen, de eersten, zij lopen de klappen op. Daarin zijn zij gespecialiseerd. Als leerlingen van Jezus zijn ze daarvoor geroepen. Dat is namelijk precies wat Christus doet. Plaatsvervangend voor de mensheid het kwaad opvangen en in vrede verwerken. In vrede met God. Die vrede van Jezus, mijn vrede, zegt Jezus, een vrede à la Jezus, is dus een vrede die stand houdt in onvrede. Die groeit zelfs in uiterlijke onvrede, in strijd, in moeilijkheden, in conflicten, velerlei kwellingen. Het is dan ook een vrede die alle begrip te boven gaat. Een vrede die er is in het hart en waarbij mensen zich kunnen afvragen: hoe kun je nu in die omstandigheden vrede hebben? Vrede, pax, liet de christenen op hun graven zetten, tot ontzetting van de heidenen. Die vroegen zich af: hoe kunnen ze dat nu op hun graven zetten? Vrede, hoe kun je nu vrede hebben met een toestand als de dood? Dat is toch juist het einde van alle vrede? Daar mag je nooit vrede mee hebben. Maar de vrede van Jezus is dan ook niet de vrede met de dood, maar met degene die zich door de dood heen aan de Vader heeft gegeven. En zo is Jezus een man van vrede geworden. Zo staat hij in het midden van zijn kerk. En het eerste woord dat Jezus aan zijn kerk zegt, nog voordat hij enig ander woord spreekt,
is vrede, zei u. Een hemel en aarde omvattende vrede. Een leven en dood, strijd en overwinning omvattende vrede. En dat is de vrede die hij iedere keer vanaf het altaar, vanaf zijn liefdesdood, komt brengen. En dat is de plek van waar u de vrede steeds weer toegezegd krijgt. En dat is het soort vrede die u dan ook aan elkaar geeft in de vredeswens. Er zijn dus twee soorten vrede. De vrede van Jezus en de vrede van de wereld. De vrede van de wereld, dat kan bijvoorbeeld de lieve vrede zijn die men voor niets verstoord wil zien. De vrede van het oppervlakkige contact van leuke, lieve mensen onder elkaar, van vrienden en vriendinnen. De vrede ook als iemand haar de waarheden verzwijgt voor een half eerlijke vriendschap of een half zachte gemoedelijkheid en gezelligheid. En je hebt ook de goedkope vrede van iemand die nogal gauw tevreden is met zichzelf, zijn geweten sust en gauw tevreden stelt. Mensen die conflicten uit de weg gaan. Mensen die altijd aardig gevonden willen worden. Kortom, een vrede zonder strijd. Een goedkope vrede. Maar je hebt dan ook nog de vrede van Christus. Zoals wij na het Onze Vader horen. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. De vrede van Christus is de vrede na de strijd tegen de zelfzucht. Na zijn nederlaag aan het kruis. Het is met de dood op de achtergrond dat je de vrede van Christus moet zien. Jezus sprak deze woorden nadat hij had gezegd, ik ga heen. Het is een kostbare vrede, het is een dure vrede. En de prijs is het kostbaar bloed van onze Heer Jezus. Dus als je een vernedering krijgt toegediend en alle geesten in je in opstand komen en je de vernedering aanvaardt, de minste wilt zijn onder de anderen, dat je het ook bijvoorbeeld goed vindt dat ze je verkeerd uitleggen, dan kan zijn vrede voor u en over u heen komen. Je hoort tegenwoordig nogal eens dat bedrijven failliet gaan en dat ze dan in de slagen een doorstart te maken doordat ze nieuwe crediteurs hebben gevonden die iets zien in de vitaliteit van het bedrijf en dat ze daarna, dat zo'n bedrijf daarna een nieuw leven begint. Te maken dan, zoals dat heet, een doorstart. En zou je niet kunnen zeggen dat heel ons leven in het teken staat van een faillissement en een doorstart? Heel ons leven loopt immers uit op de dood. Een volkomen faillissement om een doorstart te maken naar het eeuwige leven. En beleven wij gedurende heel ons leven niet steeds weer van die faillissementen, kleine mislukkingen, tegenslagen? En als we die verwerken, niet met onze eigen zwakke krachten, want dan worden wij altijd moedeloos. Dan verliezen wij onze vrede. Maar als wij proberen die onvrede

lijden te verwerken met zijn kracht. Zoals Jezus zegt, laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen, ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Of met onze woorden, ik maak een doorstart. En daarom zou je er eigenlijk blij moeten zijn. Want ik ga naar de Vader en de Vader is groter dan ik. Van hem, de Vader, ontvang ik mijn leven. Het leven dat de mensen mij hebben gegeven, wordt mij afgenomen. Loopt uit op een failliet. Geen dood. De Vader geeft mij krediet voor een doorstart. De kracht waarmee Jezus terugkeert is vele malen groter dan de kracht waarmee hij als mens leefde. In zwakheid gekruisigd, in heerlijkheid verrezen. En mensen die geloven, krijgen juist bij het beleven van een faillissement, bij tegenslagen, vernederingen, een nieuwe energie, een nieuwe vrede. De vrede van Jezus. Mijn vrede, zegt Jezus. Ze gaan er tegenaan. Ze beleven een opveren van geestelijke kracht. Ze gaan ervoor. En we zien dat in de handelingen van de apostelen. En eigenlijk is heel de geschiedenis van de kerk een aaneenschakeling van nederlagen, gevolgd door een doorstart. Een heropleving. Het bloed van de martelaren, zeggen ze, werd zaad voor de christenen. En vandaag zien we dat in de handelingen van de apostelen bij Paulus door de Joden gestenigd. Ze sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen om het evangelie te verkondigen. En wat is zijn verkondiging? Hij spoorde de nieuwe leerlingen aan in het geloof te volharden, de moed niet op te geven, niet kleinmoedig te worden, want wij moeten door vele kwellingen het Rijk Gods binnengaan, vele malen het leven verliezen om het eeuwige leven te winnen. Kortom, ze worden aangespoord om niet de moed op te geven. Dat is, met de eigen kracht word je moedeloos, maar herneem je met de kracht van de geest. En in elke eucharistie wordt ons deze vrede van Jezus gegeven, om ze dan weer aan elkaar door te geven in de vredeswens. En wil je de vrede van Christus de ander kunnen geven, dan is het nodig dat je zelf eerst die vrede ontvangt. Eerst zegt de priester, de vrede des Heren zij altijd met u. En dan pas, zegt de priester of de diaken, wenst elkaar de vrede. Dat betekent dat je eerst de vrede van Christus zelf moet ontvangen, eerst je bewust maken dat hij jouw zonden heeft gedragen ten einde toe, dat hij jouw zonden op het kruishout heeft gedragen, wat het hem heeft gekost, deze vrede met jou. En dan pas geef je die vrede, die christelijke vrede, Jezus vrede, vrede geworden onvrede, aan je medegelovigen. En worden in elke eucharistie opnieuw verzoend met God. Datgene wat ons van hem heeft doen afdwalen, wat ons van hem heeft vervreemd, dat wordt weer verzoend. Jezus omhelst je. Maar dan wordt ook verzoend wat er in de gemeenschap aan onvrede is gegroeid, waardoor je van elkaar bent vervreemd geraakt. Ook dat mag in elke eucharistie weer worden verzoend, opgenomen in die vrede van Christus, die bron van nieuwe, zich steeds weer vernieuwende vrede en verzoening.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon,
2: geest. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: In ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het liefste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: Vader en, de
1: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed vandaag op de dinsdag in de vijfde week van de paastijd. Ik geef u de bladzijdenummers. In het grote getijdenboek kunt u de hymne van de paastijd, dus de hymne die wij iedere dag in de paastijd 's avonds bidden, en dat vindt u op bladzijde 748. De antifonte van de paastijd en de psalmen in het groot getijdenboek vindt u vanaf bladzijde 817. De korte suflezing en verder vindt u op bladzijde 476. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 35. En de en de psalmen vanaf 94. Ik wens u een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Ter maaltijd van het lam gereid, in witte klederen gekleed, de Rode Zee reeds doorgegaan, roepen wij Koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot, ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, in het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, en paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan u nu leven deelgenoot.
1: U Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Nu is gekomen het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. De Heer verhoor u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God beschermen u.
1: Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun.
0: Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem.
1: Hij geeft u wat gij verlangt. Hij laat al uw plannen slagen.
0: Dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervullen al uw wensen.
1: Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde.
0: Dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand.
1: De een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer.
0: Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand.
1: Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nu is gekomen het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. Gij hebt uw macht ontvangen en uw koningschap aanvaard. Alleluia. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzichtbaar verheugd.
1: De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af.
0: Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
1: Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar.
0: Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem.
1: Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk.
0: Want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer.
1: Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij hebt uw macht ontvangen en uw koningschap aanvaard. Alleluia. Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen, want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Treed toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De

0: ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
0: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Alleluia.
1: Roepen wij vol vreugde Christus aan, die naar zijn verblijf in het hart van de aarde het licht van de eeuwige heerlijkheid heeft aanschouwd.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Wij bidden u voor de bisschoppen, priesters en diakens, dat zij hun ambt met ijver vervullen en u een volk aanbieden dat bereid is tot elk goed werk.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Wij bidden u voor hen die door hun onderricht zich inzetten voor uw kerk, dat zij met een zuiver hart de waarheid zoeken.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Wij bidden u voor alle gelovigen, dat zij de goede strijd van het geloof strijden en na de vervulling van hun loopbaan de beloning van uw rijk ontvangen.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Gij hebt de oorkonde van zijn veroordeling aan het kruis genageld en vernietigd. Maak onze boeien los en bevrijd ons uit de duisternis.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Gij zijt nedergedaald ter helle en hebt de poorten van het dodenrijk geopend. Verleen al onze overledenen toegang tot uw rijk.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
0: Koning in heerlijkheid, aanhoor ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons bestemd voor het eeuwig leven. Sterk het geloof van uw volk. Maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst, waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat gij, die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, heb gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In de Theologische Academie kunt u vandaag luisteren naar deel 2 uit de serie over kerkelijk recht door pastoor Cor Mennen uit Os. En hij zit inmiddels klaar in onze studio. Gaat uw gang.
2: Vorige week hebben we gezien dat het belang van het kerkelijk wetboek, de Codex, een theologisch belang is. Het bevorderen van de communio met juridische middelen, dus door regelingen die dienstbaar zijn aan de communio, de gemeenschap van de kerk. De indeling van de Codex van 1983 is al een theologische. Het hart namelijk van het wetboek vormt het volk Gods, een centraal begrip in de theologie van Vaticanum II, met daarin de drie taken, de drie opdrachten die Christus in en door dit volk vervult. Die drie taken van Christus in en door het volk Gods zijn op de eerste plaats de taak van de verkondiging van het evangelie. Op de tweede plaats de taak van de heiliging van de mensen. En ten derde de taak van de herderlijke leiding. Die drie taken corresponderen met de Bijbelse trits een profetisch, priesterlijk en koninklijk volk. Zo worden de taken van Christus, zo worden de taken van de kerk beschreven. Zo heet dan boek 2 van de Codex De Populo Dei, over het volk van God. Boek 3 heet De Moedere Docendi, over de leertaak van de kerk. Verkondigingstaak dus, prediking, catechese, onderwijs, evangelisatie. Boek 4 heet dan De Moedere Sanctificandi, over de heiligingstaak. En daarin gaat het over de eredienst en de sacramenten. Deze drie boeken vormen het hart van het wetboek. Andere, kleinere boekjes met algemene normen, met vermogensrecht, procesrecht en strafrecht, staan daaromheen gegroepeerd. U zult zich afvragen, waar blijft dan die derde taak van de kerk, de herderlijke taak of de taak van de leiding? Daar is in de Codex geen apart boek voor, omdat uiteraard de leiding overal aan bod komt, zowel bij de bespreking van het volk van God als bij de verkondiging en bij de heiliging. Vandaag proberen we een beetje zicht te krijgen op het boek De Populo Dei, het volk van God. De indeling van het boek zegt al veel over de theologische ideeën die eraan ten grondslag liggen. Kon men voor Vaticanum II wel eens de indruk krijgen dat de katholieke kerk een priesterkerk was, waar alle nadruk lag op de ambtsdragers en waarin de gelovigen alleen voorwerp van zorg voor de priesters waren? Nu wordt allereerst de nadruk gelegd op de gelijkheid van allen in de kerk. Deel 1 van het volk Gods heet dan ook Over de Christen Gelovigen. Het gaat daarin allereerst over de rechten en plichten van alle gedoopten, die alle gedoopten gemeenschappelijk hebben, of ze nu gewijd zijn of niet. Pas daarna gaat het over de gewijde ambtsdragers die hun medegelovigen door een speciaal dienstwerk ten dienste staan. Zij hebben uiteraard aparte rechten en plichten boven de algemene rechten en plichten van iedereen. Pas in deel 2 van het volk Gods gaat het over de speciale inrichting van de kerk, zoals die door Christus gegeven is, de hiërarchische inrichting van de kerk, de taken van de paus, de curie, bisschoppen, bisschoppenconferenties, concilies, synodes, bisdommen, pastoors en parochies. Christen, gelovigen, gewijd en ongewijd, kunnen kiezen voor een speciaal leven in de kerk dat in allerlei vormen bestaat en dat we meestal religieus leven noemen. Daar vallen allerlei kloostervormen onder, maar ook levensvormen die niet kloosterlijk zijn, maar wel getekend worden door bepaalde geloften of andere vaste religieuze verbintenissen. Daarover gaat het in een derde deel van De Populo Dei. Dus deel 1 over de christengelovigen, deel 2 over de hiërarchische indeling van de kerk, deel 3 over het godgewijde leven. Allereerst dus over de christengelovigen, deel 1. In het korte bestek van deze lezingencyclus kan ik niet alles uitputtend behandelen en daarom neem ik een enkel onderdeel. Allereerst het lidmaatschap van de kerk. De Codex neemt uiteraard het aloude theologische standpunt over dat iemand lid wordt van de kerk door het doopsel. In juridische termen, door het doopsel word je in de kerk persoon met rechten en plichten. Niet gedoopten zijn geen lid van de kerk en hebben in de kerk dan ook geen rechten en ook geen plichten. Een bijzondere plaats nemen de catechumenen in, de geloofsleerlingen. Zij zijn nog geen lid van de kerk, maar toch verleent de kerk hen al bepaalde voorrechten. Ze kunnen bijvoorbeeld een christelijke begrafenis krijgen en er is voor hen een apart huwelijksritueel. Als iemand door het doopsel lid wordt van de kerk, hoe zit het dan met de protestanten? Zij zijn geldig gedoopt. Hebben zij dan rechten en plichten binnen de katholieke kerk? Codex 1917, de vorige codex, ging daarvan uit. Alle gedoopten, ook protestanten, waren volgens de codex onderworpen aan de wetten van de katholieke kerk. Er was toen dus een volledige identificatie van de kerk van Christus met de katholieke kerk. De kerkelijke wetgever van 1917 zag natuurlijk wel dat protestanten zich van die wetgeving niets aantrokken, maar het was een principezaak. Gedoopt is automatisch horen bij de katholieke kerk. De wetgever was overigens wel zo reëel de huwelijkswetgeving grotendeels niet van toepassing te verklaren voor protestanten. Want als ook alle protestanten voor de geldigheid voor een pastoor en twee getuigen hadden moeten trouwen, dan zouden alle protestantse huwelijken voor de katholieke kerk ongeldig zijn geweest. En zou een katholiek zonder problemen met een gescheiden protestant hebben kunnen trouwen, en dat wilde de kerk natuurlijk niet. Vandaar de uitzondering in de oude codex voor de huwelijkswetten. Maar hoe kijkt men er nu tegenaan? Het concilie heeft de volledige identificatie tussen de kerk van Christus en de katholieke kerk losgelaten. Het concilie zegt niet de kerk van Christus is de katholieke kerk, maar het gebruikt de beroemde term subsistit in. De kerk van Christus bestaat in de katholieke kerk. Het concilie erkent dat er buiten de katholieke kerk in de andere christelijke kerken en gemeenschappen elementen van kerk zijn aanwezig zijn. Welke zijn nou belangrijke elementen van kerk zijn die in de katholieke kerk volledig en in andere katholieke christelijke gemeenschappen maar gedeeltelijk aanwezig zijn? Het concilie en ook de codex sluit hieraan bij de idee van de drie vincula, de drie banden die ons in en met de kerk verbinden. Die drie banden zijn allereerst de band van hetzelfde geloof, het zogenaamde vinculum symbolicum. Dan de band van dezelfde sacramenten, het vinculum liturgicum. En tenslotte de band van hetzelfde herderlijke bestuur, het vinculum hierarchicum. Degenen die deze drie banden onderhouden, zijn in volle gemeenschap, in plena communio met de katholieke kerk. Zij hebben dan ook alle rechten en plichten van een christen gelovige. Zij zijn ook gebonden aan de wetten van de codex. Niet in volle gemeenschap met de katholieke kerk zijn bijvoorbeeld de protestanten, die maar deels hetzelfde geloof hebben, niet dezelfde sacramenten hebben behalve de doop, en die niet bestuurlijk met ons verenigd zijn. Er mankeert bij hen zoveel in de liturgisch-sacramentele band. Ze hebben buiten de doop geen geldige sacramenten en geen hiërarchie, dat het concilie hen zelfs niet de naam kerk geeft, maar hen kerkelijke gemeenschap noemt. Zij zijn weliswaar gedoopt, maar zijn niet aan de wetten van de codex gebonden. Ook niet in volle gemeenschap met de katholieke kerk zijn de Oosters-orthodoxen, maar zij hebben hetzelfde geloof als wij. En dezelfde sacramenten. Ze hebben een geldige hiërarchie. Het mankement dat hen scheidt van de plena communio is alleen dat ze niet in eenheid zijn met de stoel van Petrus. Zij worden wel volop kerken genoemd. Maar ook zij zijn niet gehouden aan de wetten van de codex. Als gedoopten, maar dan niet in volle gemeenschap met de katholieke kerk, hebben protestanten en orthodoxen wel bepaalde beperkte rechten binnen de katholieke kerk. Daar hebben de orthodoxen meer rechten dan de protestanten. Zij staan immers kerkelijk veel dichter bij ons. Zo kan een katholiek en Oosters-orthodoxe christen geldig trouwen voor een orthodoxe priester. Een huwelijk tussen een katholiek en een protestant alleen voor de dominee is echter ongeldig. In sommige noodgevallen echter mag een protestant, als hij op katholieke wijze gelooft in de Eucharistie, de communie ontvangen in de katholieke kerk. Misschien is het goed in dit verband de regels voor het deelnemen aan elkaars sacramenten te geven. Die staan niet in boek 2, maar in boek 3 over de heiligingstaak van de kerk in kanon 844. Maar ze horen wel bij het thema van lidmaatschap van de kerk. Ze zijn voor een goede katholieke ecumenische omgang van groot belang. De algemene regel daarbij is: katholieke bedienaren dienen de sacramenten geoorloofd toe alleen aan katholieken. En katholieke gelovigen kunnen de sacramenten alleen geoorloofd ontvangen van katholieke bedienaren. Maar hierop zijn vanwege het zielenheil van de gelovigen enkele uitzonderingen. En de eerste uitzondering is: katholieken mogen sacramenten van boete, eucharistie en ziekenzalving soms ontvangen van niet-katholieke bedienaren, maar dan wel van niet-katholieke bedienaren in wier kerk voornoemde sacramenten geldig bestaan. Als katholiek mag ik uiteraard alleen maar te communie gaan als de eucharistie geldig is. En dat is in feite alleen bij de Oosters-Orthodoxen. Zij hebben geldige priesters en dus ook geldige sacramenten. Hier mogen wij soms te communie gaan. Of dat soms dadelijk nog meer. De protestanten hebben geen geldige wijding en dus ook geen geldige eucharistie. Katholieken mogen dus nooit, let wel nooit, aan het protestantse avondmaal deelnemen. Datzelfde geldt ook voor de Anglicaanse communie. De katholieke kerk erkent de Anglicaanse wijdingen en daarmee de Anglicaanse eucharistie namelijk niet. Wanneer mag je nou in een Russische of Griekse kerk de communie gaan? Er moet geen katholieke kerk in de buurt zijn. Er moet geestelijk nut zijn en geen gevaar voor onverschilligheid, alsof de katholieke eenheid er niet toe zou doen. Die voorwaarden zijn al vervuld als je normaal katholiek bent en op trektocht bent door het Russische platteland. Men dient echter zeer voorzichtig te zijn in een Oosterse kerk. Wij mogen van onze kerk daar wel te communie gaan, maar zij laten Rooms-Katholieken vaak niet toe. Een tweede uitzondering: katholieke bedienaren mogen de sacramenten van boete, eucharistie en ziekenzalving soms toedienen aan niet-katholieken. Als Oosters-Orthodoxen erom vragen, is alleen nodig dat ze juiste gesteltenis bezitten. Voor protestanten en anglikanen is de drempel hoger. Er moet stervensgevaar zijn of een andere grote nood waarover de bisschop of de bisschoppenconferentie moet oordelen. Bovendien moeten zij zich niet tot een eigen bedienaar kunnen wenden. Wat betreft het sacrament moeten ze bovendien de opvatting van de katholieke kerk delen en de juiste gesteltenis bezitten. U ziet dat het verkeer met kerken waarin geldige sacramenten bestaan gemakkelijker is dan met kerkelijke gemeenschappen waarin geen geldige sacramenten bestaan. Wel is de algemene regel dat om de eenheid van de kerk te bevorderen of te suggereren, deelname aan elkaars sacramenten nooit geoorloofd is. Het ontvangen van sacramenten over kerkgrenzen heen is altijd alleen een zaak van individueel zielenheil. Op de rechten en de plichten van alle christen gelovigen en op de rechten en plichten van geestelijken zal ik hier niet ingaan. Ook niet over de regels omtrent de opleiding van de clerici die in dit deel behandeld worden. Wel wil ik kort het begrip incardinatie behandelen, maar eerst luisteren we naar muziek.

0: luistert naar de Theologische Academie. We zijn in deel 2 uit de serie over kerkelijk recht door pastoor Cor Menen uit Os. En vandaag spreekt hij over het boek De Populi Dei, oftewel het volk Gods.
1: Iedere geestelijke, dat wil zeggen iedere priester of diaken, moet vast verbonden zijn aan een kerkelijk erkend instituut. Loslopende geestelijke, clerici, vagi, kunnen in de kerk niet bestaan. Die vaste band tussen de geestelijke en dat kerkelijk instituut heet incardinatie. Een clericus kan geïncardineerd worden in, op de eerste plaats, een bisdom. Ikzelf ben bijvoorbeeld geïncardineerd in het bisdom van 's-Hertogenbosch. En de bisschop van 's-Hertogenbosch is altijd mijn directe kerkelijke overste. In een bisdom geïncardineerde priesters noemen we seculiere priesters ofwel wereldheren. In Nederland spreek je die aan met meneer en niet met pater. De incardinatie in een bisdom gebeurt bij de diakenwijding voor dat bisdom. Een tweede instantie die kan incardineren is een personele prelatuur. Een dergelijke prelatuur kan seculiere priesters, wereldheren incardineren die ingezet kunnen worden voor een speciaal nood of een speciaal doel. De directe kerkelijke overste van deze clerici is de prelaat. Er bestaat momenteel in de kerk maar één personele prelatuur en dat is het Opus Dei. De priesters van het Opus Dei zijn geen paters maar wereldheren en worden in Nederland dan ook met meneer aangesproken. Met een personele prelatuur kunnen ook leken verbonden worden. Dat is bij het Opus Dei het geval. Het Opus Dei is in feite een lekenbeweging. De priesters van de prelatuur zorgen voor de geestelijke vorming en begeleiding van de leden die in principe leken zijn. Het zou in theorie mogelijk zijn dat er een personele prelatuur opgericht zou worden waarin priesters geïncardineerd zouden worden die als eerste pastorale zorg hebben alle charismatische groeperingen die er zijn. Dat is in feite nog niet gebeurd. Meestal stelt de bisschop nu diocesane priesters beschikbaar voor deze groeperingen of de priesters komen voort uit een derde incardinatiemogelijkheid. De incardinatie in een personele prelatuur gebeurt bij de diakenwijding voor de prelatuur. Die derde incardinatiemogelijkheid is een klerikaal religieus instituut of een klerikale sociëteit van apostolisch leven. Dat zijn technische termen voor twee soorten religieus leven. Een religieus instituut is een kloostergemeenschap die gemeenschappelijk leven kent en de drie geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Voorbeelden van religieuze instituten zijn de Jezuïeten, Norbertijnerabdijen, Benedictijnerabdijen, de Fraters van Tilburg en van Utrecht, de Zusters van de Goorstraat in Den Bosch, de Clarissen in Megen enzovoorts. Sociëteiten van apostolisch leven zijn opgericht voor een apostolisch doel, bijvoorbeeld voor de missie. Ze leven in gemeenschap, maar hebben niet de drie geloften. Ze hebben wel gewijde bindingen van gehoorzaamheid en kuisheid, maar vaak niet van armoede. Voorbeelden daarvan zijn de Milhillers en de Witte Paters. Zowel klerikale instituten als sociëteiten van apostolisch leven kunnen geestelijke incardineren. En u hoort het als ze klerikaal zijn. En klerikaal zijn ze als ze bij hun oprichting erkend zijn met als hoofddoel de zielzorg. Het zal duidelijk zijn dat dit laatste niet het geval is bij de Zusters van de Goorstraat of de Fraters van Tilburg. Zij kunnen dan ook geen clerici incardineren. Mochten de constituties van de Fraters van Tilburg toestaan dat sommige van hun leden diaken of priester worden, dan zullen ze bijvoorbeeld naar de bisschop van Den Bosch moeten gaan of deze bereid is deze betreffende frater te incardineren. En hij heeft dan een dubbele gehoorzaamheid. Enerzijds naar het instituut, anderzijds naar de bisschop van Den Bosch. De Witte Paters, de Jezuïeten en de Benedictijnen kunnen zelf clerici incardineren. De hogere overste is daartoe bevoegd. De incardinatie in het instituut gebeurt bij de diakenwijding die pas mag gebeuren na de eeuwige gelofte in dat instituut. Het is mogelijk van incardinatie te veranderen van het ene bisdom naar het andere. Dan moet de eigen bisschop bereid zijn tot excardinatie en de nieuwe bisschop moet bereid zijn je te incardineren. Daar zijn wat voorwaarden aan verbonden. Wil een wereldheer pater worden, dan verandert hij automatisch van incardinatie als hij eeuwige geloften in het klooster heeft afgelegd. Dan is hij geëxcardineerd uit het bisdom en geïncardineerd in de kloostergemeenschap. Als een pater wereldheer wil worden, is dat moeilijker. Dat is van hoger naar lager. Hij moet eerst een bisschop zien te vinden die hem wil opnemen. Daarna kan hij secularisatie, ontslag uit de kloostergelofte, aanvragen bij zijn hogere overste, waarop hij in het bisdom van de welwillende bisschop kan worden geïncardineerd. Dan gaan we naar het tweede deel van de Populo Dei over de hiërarchische inrichting van de kerk. In een eerste hoofdstuk handelt het wetboek over het hoogste gezag in de kerk. En dat gezag berust bij de paus van Rome en ook bij het bisschoppencollege in vereniging met de paus. Het gaat dan allereerst over de paus. Iemand wordt paus en verkrijgt de hoogste macht in de kerk, ten eerste als de wettig gekozene bisschop is, meteen bij de aanvaarding van zijn verkiezing. Als hij geen bisschop is, krijgt zijn aanvaarding pas het volle effect bij de bisschopswijding die onmiddellijk in het conclaaf moet gebeuren. Geldig doet een paus afstand van zijn ambt als hij dat vrijwillig doet en als hij het op de juiste wijze kenbaar maakt. De pauskeuze is niet in de codex, maar in een aparte wet geregeld. De apostolische constitutie Universi Dominici Gregis, die paus Johannes Paulus II uitvaardigde op 22 februari 1996 en weer enigszins gewijzigd door een motu proprio van Benedictus XVI direct na zijn verkiezing. U hoort mij hier twee vormen van pauselijke wetgeving noemen, apostolische constitutie en motu proprio. Het eerste is wat plechtiger dan het tweede, maar het effect is hetzelfde. Het zijn beide wetgevende documenten. Het tweede orgaan van het hoogste gezag in de kerk is het bisschoppencollege, waarvan de paus het hoofd is en alle lid zijn die bisschop gewijd zijn en in hiërarchische gemeenschap staan met hoofd en leden van het college. Dit is samen met zijn hoofd en nooit zonder dit hoofd ook subject van de hoogste en volledige macht over heel de kerk. En die macht over de hele kerk oefent het bisschoppencollege op twee manieren uit. Ten eerste door verenigd handelen over de hele wereld verspreide bisschoppen. En dit handelen moet dan wel door de paus in gang gezet worden of vrij aanvaard als de bisschoppen het in gang zetten, zodat een echte collegiale handeling tot stand komt. Alle decreten behoeven de pauselijke goedkeuring, willen ze kracht van verplichting krijgen. Een tweede manier is het ecumenische concilie. Er zijn in de loop van de geschiedenis 21 erkende ecumenische concilies geweest. Alleen de paus kan een ecumenisch concilie bijeenroepen. Alleen hij kan een concilie verplaatsen, opschorten of ontbinden. De concilievaders moeten samen met de paus de decreten goedkeuren en de paus moet ze laten afkondigen, willen ze kracht van verplichting hebben. Recht en plicht tot deelname aan het concilie met beslissende stem hebben alle en alleen de bisschoppen die in hiërarchische gemeenschap staan met de paus. Sterft de paus tijdens een concilie, dan wordt het van rechtswege onderbroken totdat de nieuwe paus het concilie voortzet of ontbindt. Sinds het laatste concilie kennen we ook nog het verschijnsel van de bisschoppensynode. Het is een vergadering van bisschoppen uit de verschillende gebieden die bijeenkomen om de verbondenheid tussen paus en bisschoppen te bevorderen en om de paus raad te geven in belangrijke zaken het kerkelijk leven betreffend. Het is een raadgevend en geen beslissend orgaan. Een bisschoppensynode vaardigt over het algemeen geen wetten uit, tenzij de paus in bepaalde gevallen de synode beslissingsbevoegdheid geeft. Maar dan moet hij alsnog de decreten zelf bekrachtigen. We kennen drie soorten van bisschoppensynodes. Op de eerste plaats de gewone bisschoppensynode die gewoonlijk om de 3 jaar wordt gehouden. De laatste, de 12e, was in 2008 over het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Na een dergelijk adviserende synode komt de paus met een zogenaamde apostolische exhortatie, die geen wetgeving is, maar wat de naam ook zegt, een aansporing, een apostolische en geestelijke aansporing. Een tweede soort bisschoppensynode is de buitengewone bisschoppensynode. Die wordt gehouden voor speciale noden die vragen om een snelle oplossing. Deze synodes worden op korte termijn bijeengeroepen en de deelnemers die staan van tevoren ook al vast, terwijl bij de eerste er nog gekozen wordt in de afzonderlijke bisschoppenconferenties. Zo is er in 1985 een buitengewone synode gehouden bij de 20ste verjaardag van de sluiting van het concilie. Een derde soort bisschoppensynode zijn bijzondere bisschoppensynodes. Die worden gehouden met bisschoppen van een bepaald land of een bepaalde regio om specifieke problemen op te lossen. Zo was er in 1980 een speciale synode voor Nederland om de problemen in de gepolariseerde kerk, Nederlandse kerkprovincie op te lossen. Alle Nederlandse bisschoppen waren rond de paus in Rome verenigd. Die bijzondere synode heeft overigens wel allerlei dingen uitgevaardigd, maar niet zo erg veel direct effect gehad. Als eerste adviseurs van de paus kennen we het kardinalencollege. Oorspronkelijk waren dat geestelijken uit de stad Rome of uit de nabijheid ervan. Ze bestonden uit kardinaal-bisschoppen. Dat waren oorspronkelijk de bisschoppen van de bisdommen rondom de stad Rome. De kardinaal-priesters waren oorspronkelijk priesters van de Romeinse titelkerken. En de kardinaal-diakens waren oorspronkelijk de diakens van de 7 Romeinse diaconieën. Nu is het kardinalencollege internationaal. De hoofden van de Romeinse curie zijn vaak kardinaal-diaken. De meeste residerende bisschoppen over de wereld zijn kardinaal-priesters. Patriarchen van de Oosterse kerk en nog 6 kardinalen zijn kardinaal-bisschoppen. Overigens moeten sinds 1962 alle kardinalen bisschop gewijd worden en is de benaming kardinaal-diaken en kardinaal-priester alleen nog maar een historisch overblijfsel. Als de paus vergadert met de kardinalen, dan wordt dat een consistorie benoemd. Een belangrijke taak van het kardinalencollege is het bestuur van de kerk als de pauselijke zetel vakant is en het kiezen van een nieuwe paus in een besloten vergadering, het zogenaamde conclaaf. De Romeinse curie is het geheel van pauselijke ministeries en gerechtshoven. Zo'n zelfstandig onderdeel van de curie wordt een dicasterie genoemd. Ieder dicasterie heeft een prefect of voorzitter die meestal kardinaal is en daarnaast een secretaris. En zij leiden het dicasterie. Maar een dicasterie heeft ook leden, bisschoppen van over heel de wereld, door de paus benoemd, en deskundigen die als raadgevers verbonden zijn. Ze worden regelmatig bij elkaar geroepen om de belangrijke dingen te bespreken. Een belangrijk dicasterie is het staatssecretariaat, waarvan de staatssecretaris fungeert als een soort eerste minister en als minister van Buitenlandse Zaken van de paus. Onder het staatssecretariaat resorteren ook de pauselijke ambassades in de diverse landen, de zogenaamde nunciaturen. Daarnaast zijn belangrijke dicasteries de congregaties, zoals de congregatie voor de geloofsleer, de congregatie voor de bisschoppen, de congregatie voor de goddelijke eredienst, de congregatie voor de Oosterse kerken en zo zijn er nog enkele. Daarnaast zijn er nog pauselijke raden, zoals de raad voor de leken, de raad voor de eenheid van de christenen, de raad voor het gezin enzovoorts. Dan zijn er nog de pauselijke rechtbanken, de Romeinse rota, die de gewone rechtbank is van de paus, en de apostolische signatuur, de hoogste rechtbank, ook van administratieve zaken, en de apostolische penitentiarie, die bevoegd is bijvoorbeeld in zaken aflaten. Al die dicasteries handelen in naam en in opdracht van de paus en horen dus tot de uitvoerende macht van het hoogste gezag in de kerk. Na het hoogste gezag in de kerk, paus en bisschoppencollege en hun organen, behandelt de codex nu in een volgende deel de particuliere kerken en hun inrichting. Maar we luisteren nu eerst naar muziek.

0: U luistert naar Radio Maria Nederland en Vlaanderen. Het programma Theologische Academie. En vandaag gaat het over kerkelijk recht. We zijn in deel 2 van de uitzending. Die wordt verzorgd door pastoor Cor Mennen uit Os. En vandaag gaat het over het wetboek De Populi Dei, over het volk Gods. We gaan nu door met het derde en laatste deel van vandaag. En hierna kunt u, als u wilt, vragen stellen aan pastoor Mennen. En ik zal u straks het telefoonnummer geven dat u kunt bellen. Dus we gaan nu door met De Populi Dei van pastoor Mennen.
1: In het laatste deel gaat het over de particuliere kerken en hun inrichting. Voor het gemak zeggen we hier maar, en dat is ook kortheidshalve, dat een particuliere kerk een bisdom is. Een bisdom is dus de plaatselijke kerk. Het is geen onderafdeling van de universele kerk. Een bisdom is de plaatselijke realisering van de universele kerk van Christus. Een bisdom heeft namelijk alles wat nodig is om kerk te zijn. Een groep gelovigen, een bisschop, een presbyterium. Vaticanum II benadrukt het belang van de plaatselijke kerk en beschrijft de universele kerk als een communio van plaatselijke kerken. De kerk van den Bosch is een zelfstandige kerk, geen loket van de pauselijke kerk. Vanwege de communio van kerken is er samenwerking nodig tussen de plaatselijke kerken, in bijvoorbeeld een bisschoppenconferentie. En omwille van de eenheid is een bepaalde invloed nodig, maar van de centrale leiding. Maar voorop staat de lokale kerk. Wat zijn nu de organen van de lokale kerk? Allereerst de bisschop. Eventueel bijgestaan door hulpbisschoppen. Alle bisschoppen worden door de kerk benoemd, door de paus benoemd. Dit is in de geschiedenis lang niet altijd zo geweest. Maar hiervoor is nu algemeen gekozen om een bisschopsbenoeming vrij te houden van plaatselijke politiek. Plaatselijke keuzes werden vaak beïnvloed door de politiek.

om een bisschopsbenoeming vrij te houden van plaatselijke politiek. Plaatselijke keuzes werden vaak beïnvloed door de politiek. Een belangrijke rol bij de bisschopsbenoemingen speelt de nuncius, de pauselijke vertegenwoordiger in een bepaald land. Hij verricht de geheime onderzoeken naar de kandidaten en stuurt de resultaten naar Rome. Geraadpleegd worden altijd de bisschoppen, vooraanstaande geestelijke en leken. Voor de benoeming van een diocesane bisschop en een coadjutor, dat is een hulpbisschop met het automatische recht van opvolging, hebben in Nederland de kathedrale kapittels recht van voordracht, waar zich overigens de paus niet aan hoeft te houden. Bij een gewone hulpbisschop draagt de diocesane bisschop voor, maar ook aan deze voordracht hoeft de paus zich niet te houden. De paus kan een bisschop om een ernstige reden, bijvoorbeeld het ernstig tekortschieten van de bisschop, ongevraagd een hulpbisschop geven met bijzondere volmachten. Maar dat gebeurt niet zo gemakkelijk. Is de diocesane bisschop overleden, overgeplaatst? Of heeft de paus bij 75-jarige leeftijd of eerder in verband met zijn gezondheid zijn ontslag aanvaard? Dan is de bisschoppelijke zetel, zoals dat heet, vakant. In Nederland neemt dan het kapittel, in België het consultorencollege, het bestuur van het bisdom over. Deze moeten binnen 8 dagen een diocesaan administrator kiezen die het bisdom met beperkte volmachten bestuurt tot de nieuwe bisschop benoemd is. De diocesaan administrator kan een hulpbisschop zijn, maar ook een priester die het kapittel of het consultorencollege geschikt acht. De paus kan ook meteen een apostolisch administrator benoemen, bijvoorbeeld ontslagen bisschop of een van de hulpbisschoppen die het bisdom tijdelijk namens de paus besturen. Zoals de paus wordt bijgestaan door de Romeinse curie, zo wordt de bisschop bijgestaan door zijn diocesane curie. Die kan groot of minder groot zijn, al naargelang de organisatie en het geld. In Duitsland zijn curies meestal erg groot, maar de Duitse kerk bezit over nogal wat financiën. Bij ons zijn ze meestal bescheiden. Welke ambten moeten er rechters in de curie zijn? Allereerst de figuur van de vicaris-generaal. Dit kan een priester of een hulpbisschop zijn in wie de bisschop het volste vertrouwen heeft en die als zijn andere ik kan functioneren. De vicaris-generaal heeft de volledige uitvoerende macht, tenzij de bisschop zich iets voorbehoudt. De bisschop moet er een aanstellen. Niet verplicht zijn bisschoppelijke vicarissen die de bisschop terzijde staan op een bepaald deelgebied of een bepaald gebied van het bisdom. Zij hebben uitvoerende macht op dat gebied of in die bepaalde regio. Vicarissen moeten priester zijn en tenminste 30 jaar oud. De functie van vicaris houdt op bij de vacatie van de zetel. Dus als de bisschop die hen heeft aangesteld geen bisschop meer is van het diocese, dan is ook de vicaris zijn ambt kwijt. Ook een kanselier moet in iedere curie worden aangesteld. Hij heeft tot taak te zorgen dat de akten van de curie opgesteld en verzonden worden en in het archief van de curie worden bewaard. De kanselier, die ook notaris is, kan door andere notarii worden bijgestaan. Notarii hebben tot taak officiële akten te maken, uittreksels te geven van akten, notulen te maken. Kanselier en andere notarii kunnen katholieke leken zijn. Ieder bisdom moet ook een econoom hebben en een zogenaamde rea. De econoom moet de financiële belangen van het bisdom behartigen en moet op dat terrein onderlegd zijn. Hij wordt voor 5 jaar benoemd. De rea, dat is een afkorting van de Raad voor Economische Aangelegenheden, die bestaat uit tenminste 3 door de bisschop benoemde gelovigen die economisch en burgerrechtelijk deskundig zijn en door integer. Zij worden voor 5 jaar benoemd. Ze moeten de bisschop adviseren in diverse vermogensrechtelijke aangelegenheden. En voor bepaalde zaken heeft de bisschop zelfs de toestemming van de rea nodig om te handelen. Niet tot de curie, maar wel voor het welzijn van het bisdom zijn belangrijk de priesterraad, het kapittel en het consultorencollege. Het zijn alle 3 adviescolleges van de bisschop. Het eerste is de priesterraad. Die is nieuw na het concilie. Het is een vertegenwoordiging van het presbyterium, de gezamenlijke priesterraad.

0: priesters. De bisschop moet de raad horen in belangrijke aangelegenheden. De raad wordt deels rechtstreeks gekozen, deels door de bisschop benoemd, deels hebben bepaalde functionarissen er automatisch zitting in. Dit alles volgens de eigen statuten van de priesterraad van ieder bisdom. De priesterraad houdt van rechtswege op te bestaan bij de vacatie van de zetel. De nieuwe bisschop moet binnen een jaar na aantreden een nieuwe priesterraad samenstellen. Het consultorencollege is een groep van 6 tot 12 priesters die door de bisschop vrij uit de priesterraad benoemd worden en waarvan de bisschop de voorzitter is. Zij worden voor 5 jaar aangesteld. Ze verliezen hun ambt niet bij de vacatie van de zetel, maar hebben het recht de diocesaan administrator te kiezen. Zij zorgen dus voor continuïteit in het bestuur als er geen bisschop is. De bisschop is verplicht hen in sommige zaken om advies en in andere om toestemming te vragen. Het kathedraal kapittel heeft in het recht van de Codex 1983 alleen nog een liturgische functie in de kathedraal. Kanunnik is in feite een erebaantje geworden. De functie van adviseur van de bisschop is nu door het consultorencollege overgenomen. Zo is het in de meeste landen, ook in België. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft evenals de Duitse van de mogelijkheid in de codex gebruik gemaakt om af te zien van het consultorencollege en alle bevoegdheden van dat consultorencollege over te dragen op het bestaande kapittel. In Nederland zijn er dus geen consultorencolleges, maar kathedrale kapittels. Kanunniken, zoals de leden van het kapittel heten, hebben hier dus nog een zekere bevoegdheid. De Nederlandse bisschoppen hebben hiervoor gekozen omdat de Nederlandse kapittels het recht hebben bisschopskandidaten voor te dragen. Dat recht wilde men niet verliezen door de kapittels te minimaliseren. Daarnaast kan er in het bisdom een pastorale raad zijn bestaande uit priesters, religieuzen en leken met een eigen statuut door de bisschop gegeven. Deze raad is niet verplicht en bestaat bijvoorbeeld in het bisdom Den Bosch dan ook niet. Nog enkele bemerkingen tot slot ten aanzien van de samenwerking tussen de plaatselijke kerken. Daar zijn in de codex enkele dingen over geregeld. Allereerst bestaat er van ouds een kerkprovincie. In Nederland en België is er maar 1 kerkprovincie. In grotere landen zoals Duitsland en Frankrijk heb je meerdere kerkprovincies. Een kerkprovincie bestaat uit een aartsbisdom en meerdere zogenaamde suffragane bisdommen. In Nederland is het aartsbisdom Utrecht en in België Mechelen-Brussel. De bevoegdheden van de aartsbisschop of metropoliet over de andere bisschoppen zijn niet heel erg groot. Hij mag na 8 dagen in een vakant bisdom een diocesaan administrator aanwijzen als het kapittel of het consultorencollege zo lui is geweest dat ze dat nog niet gedaan hebben. Van ouds moet hij misbruiken in andere bisdommen ter kennis brengen bij de paus. Hij heeft het recht een pallium te dragen dat de paus hem uitreikt. Dat is een witte wollen band met 6 ingeweven zijde zwarte kruisjes die om de hals gedragen wordt en waarvan 1 band op de borst en een ander op de rug afhangt en gedragen wordt over het kazuifel tijdens de mis. Een kerkprovincie zou een provinciaal concilie kunnen houden waarop de bisschoppen en aangewezen vertegenwoordigers van allerlei instanties en groeperingen samen beraadslagen. De besluiten die door de bisschoppen bij meerderheid dan worden genomen, na advies van het concilie te hebben ingewonnen, zijn wetten die binnen de kerkprovincie bindend zijn. Provinciale concilies worden echter zelden of nooit gehouden. Een veel gemakkelijker overlegstructuur, minder omslachtig, vinden de bisschoppen de bisschoppenconferentie. Dat is een vergadering van bisschoppen, meestal van een bepaald land, maar soms kan het ook groter zijn. Zo heb je Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie die tot het land beperkt zijn en met een zeer beperkt aantal bisschoppen. Maar je hebt ook de Zuid-Amerikaanse bisschoppenconferentie met een enorm aantal bisdommen. Zo'n bisschoppenconferentie heeft eigen statuten en bepaalde bevoegdheden vanwege de codex. Op bepaalde punten zegt de codex namelijk: hier kan de bisschoppenconferentie een wet uitvaardigen. Als dat gebeurt, dan geldt die wet voor alle en kan geen enkele bisschop op dat punt anders handelen. Bisschoppenconferenties maken ook wel gezamenlijke andere regelingen die niet door de codex voorzien zijn. En dan is het gewoon een gezamenlijk optreden van afzonderlijke bisschoppen. Maar iedere bisschop kan zich dan op ieder moment uit die beslissing terugtrekken en een eigen regeling maken. De wetgevende bevoegdheid van de conferentie als zodanig is dus beperkt. Niet zo beperkt is de wetgevende bevoegdheid van een concilie voor het gebied van een bisschoppenconferentie. Dat heet een plenair concilie. De codex geeft voorschriften voor wie allemaal op zo'n plenair concilie uitgenodigd moeten worden. Een vertegenwoordiger van priesters, religieuzen en lijken. En de besluiten die daardoor de meerderheid van de bisschoppen genomen worden, zijn bindend voor heel het gebied van de bisschoppenconferentie. Die besluiten moeten overigens wel eerst aan Rome worden voorgelegd. Omdat de Nederlandse kerkprovincie en de bisschoppenconferentie samenvalt, en dat is in België ook het geval, is ieder provinciaal concilie hier tegelijk een plenair concilie. Maar ook plenaire concilies worden zelden of nooit gehouden. We hebben nu het voornaamste uit boek 2 in vogelvlucht besproken. Vanwege tijdgebrek heb ik de parochie en de pastoor maar even buiten beschouwing gelaten, om ieder van u daar het meest mee vertrouwd is. En ook de regels rond het kloosterleven hebben we hier kortheidshalve buiten beschouwing gelaten, vooral ook omdat het grote lijnen zijn die nog concreet moeten worden ingevuld door de eigen wetgeving van de verschillende congregaties en instituten. De volgende keer wil ik het met u hebben over de moedere sanctificandi, over de heiligingstaak van de kerk, over de eredienst en de sacramenten.
1: In de Theologische Academie hebt u vandaag kunnen luisteren naar deel 2 uit de serie over kerkelijk recht door pastoor Cor Mennen uit Os. Hebt u naar aanleiding van dit programma een vraag? Belt u ons dan. Pastoor Mennen zit klaar om uw vraag te beantwoorden. U kunt nu bellen op telefoonnummer 073 687-2001. En vanuit Vlaanderen 0031 73 687-2001. Wij horen graag van u.

Dus nogmaals het telefoonnummer 073-687-2001 voor een vraag aan pastoor Mennen over het programma over kerkelijk recht dat u zojuist heeft gehoord. En vanuit Vlaanderen 0031-73-687-2001.

0: Wij hebben een vraag aan pastoor Mennen. Mevrouw, gaat uw gang.
1: Goedemiddag, meneer.
2: Goedemiddag.
1: Heb ik goed begrepen wat u zeide, dat een huwelijk tussen een katholiek en een protestant voor een dominee gesloten ongeldig is? Maar mijn vraag is, zijn het niet de gehuwden zelf die elkaar het huwelijk toedienen?
2: Ja, u loopt al een beetje vooruit op mijn verhaal van de volgende week, waar dat uitdrukkelijk aan de orde zal komen. Maar het is natuurlijk de consensus, het ja-woord, is constitutief voor het huwelijk. Maar er zijn natuurlijk ook vormvoorwaarden, omdat het een publieke zaak is. Dus dan moet binnen de kerk moet het duidelijk zijn wanneer een huwelijk gesloten is. Dat is ook bij de burgerlijke wet ook. Hmm. Hoewel het ja, ik wil het belangrijkste is, moet dat in de juiste vorm gegeven worden. Hmm. En voor katholieken is dat momenteel en al heel lang voor een pastoor en twee getuigen. Hmm. En dat geldt ook als één van de twee protestant is. Hmm. Daar kan overigens wel in gedispenseerd worden. Als dus mensen zeggen dat het is heel moeilijk om naar de pastoor toe te gaan. Hmm. Dan kan de katholieke partij naar de bisschop. Hmm. En zeggen van, kunt u dispenseren in die vorm vereiste van een pastoor en twee getuigen. Hmm. Dan wordt overigens meestal niet het huwelijk voor de dominee, maar het burgerlijk huwelijk als kerkelijk huwelijk aangezien. Dus hmm, u hebt gelijk, het gaat om het ja-woord. Maar het moet in de juiste context gegeven worden. Anders weten we niet wanneer het ja-woord gegeven is.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar de priester of de dominee die staat er als getuige. Zijn het niet de gehuwden zelf die elkaar het huwelijk toedienen?
2: Natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Maar die getuigen zijn wel belangrijk. Om het namelijk te kunnen getuigen dat het werkelijk zo is.
1: En daarom zijn die voorwaarden stelt de kerk.
2: Die stelt de kerk, ja.
1: Ja, dat is goed. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Looft onze God, allen die hem vreest, gij kleine en groten, want gekomen is het heil en de macht van de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. Bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria. Gekomen is het heil en de macht en heerschappij van zijn gezalfde. En als we denken aan macht en heerschappij, dan kunnen wij misschien bevreesd zijn, want macht en heerschappij van anderen, dat maakt ons klein. En dan denken we dat die macht en heerschappij altijd groter en sterker is dan wij en wij min of meer onderdrukt worden. Maar hier is het een andere macht en heerschappij. Een macht en heerschappij van de overwinning. Een macht en heerschappij van de verlossing. Dat Christus overwonnen heeft en dat hij ons verlost. En zijn macht en heerschappij is onze bevrijding en alleen maar voor ons heil, voor ons leven, voor onszelf. Wij zijn mensen en onze zonden, zij maken ons onvrij. En Christus is gestorven om ons van de zonden te bevrijden. En laten we dan allereerst ook onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, die ons herschapen hebt tot eeuwig leven door de verrijzenis van Christus, geef uw volk standvastigheid in geloof en hoop, zodat wij niet twijfelen aan de vervulling van de beloften die gij zelf ons hebt leren kennen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Iconium die het volk ompraten. Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nadat zij in die stad het evangelie hadden verkondigd en vele leerlingen hadden gewonnen, keerden zij naar Lystra, Iconium en Antiochië terug. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na het gebed en vasten oudsten voor hen aan en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamphylia, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië, vanwaar zij aan Gods genade aanbevolen waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. Geruime tijd wachten ze daar bij de leerlingen door. Woord van de Heer. Bidden wij Psalm 145 op bladzijde 35 met het refrein: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: U wil ik prijzen, Heer, iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit, verspreidt de faam van uw wonderdaden.
1: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid.
1: U bent de God, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte.
1: U wil het loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ik ben de goede herder, zegt de Heer. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Alleluia.
2: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen: Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. Nu, eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb, en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Woord van de Heer. In de eerste lezing, broeders en zusters, zijn Paulus in Lystra en Derbe waren zij aangekomen. En daar hebben ze een man genezen die verlamd was van geboorte af aan. En de mensen daar zo, die begonnen in Lycaonisch te roepen van: hé, de goden zijn onder ons gekomen. Barnabas noemde zij Zeus. En Paulus, dat is de boodschapper, Hermes. en ze konden maar moeite weerhouden dat ze aan hun offers werden opgedragen. Maar lieten zij zich door Paulus overreden en door Barnabas. Maar er kwamen Joden uit Iconium en Antiochië en die stoken de mensen op om zich tegen Paulus en Barnabas te keren. En de Joden uit Iconium, Antiochië en Iconium, zij kunnen niet geloven dat Jezus de Christus is. En zij heuien de mensen tegen Paulus op. En ze stenigen Paulus. Ze denken dat hij dood is. Ze slepen hem buiten de stad. En dan gebeurt er toch ook, denk ik, een wonder. Dat Paulus opstaat, alsof lijkt wel alsof er niks aan de hand is. En weer teruggaat de stad in. Maar dan toch de volgende dag verder trekt. En misschien ook wel het woord van de Heer indachtig. Als men u ergens niet ontvangt, schud dan het stof van uw voeten. En als getuigenis tegen hen, dat zij met u gebroken hebben. Maar als je Jezus Christus, die jouw verlosser is, afwijst. Hoe kun je dan nog verlost worden? En dan ligt dat dus niet de schuld aan Christus, of aan, maar aan degene die hun harten voor Christus gesloten hebben. En dat gold toen en dat is nu nog steeds zo. In het evangelie zitten we in de zaal van het laatste avondmaal. En na de verrijzenis, ik heb het u al een keer eerder gezegd, na de verrijzenis kijken we er toch weer anders tegenaan. En wat heeft Jezus toen gezegd? En toen begrepen we het eigenlijk allemaal nog niet. En Jezus zegt ook, wanneer het gebeurt, dat ge zult geloven. En Jezus spreekt deze afscheidsrede, ja, dat zijn Jezus' laatste woorden. En als iemand overleden is, dan vragen we ook wel eens, had hij nog een boodschap, had hij nog een mededeling? En Jezus, met zijn aan tafel met zijn leerlingen, hij houdt van zijn leerlingen. En hij heeft hen vrienden genoemd. Ik noem jullie geen dienaren meer, maar vrienden. En een kenmerk van vriendschap. En dan zegt Jezus ook, heb u alles verteld wat ik van de Vader gehoord heb? Vrienden hebben geen geheimen. En Jezus weet dat zijn leerlingen, zijn apostelen, geen helden zijn, dat ze zwak zijn. En als puntje bij paaltje komt, zijn ze in geen velden of wegen te bekennen. En toch houdt hij van ze. En deze woorden van Jezus zijn dan woorden van liefde voor zijn apostelen, voor zijn leerlingen. En dan had hij al vlak hiervoor, of er precies hiervoor deze evangelielezing dat we gisteren hoorden. En de vraag van, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. En dan komt nog verder, wie mijn geboden houdt, hij is het die mij lief heeft. De Vader zal hem beminnen. En wij zullen tot hem komen. Mooie uitspraak. Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. En Jezus zegt dit niet om ons te kleineren, om van die geboden, jullie moeten gehoorzamen. Nee, hij doet dit om ons te verheffen. Want wij zullen tot hem komen. En als God tot ons komt, dan zal hij ons hoog verheffen. Maar dan moeten wij die geboden van God natuurlijk ook onderhouden. En in een wereld die niet voor God ontvankelijk is, is juist dit zo heel belangrijk. Want als God van ons hart bezit neemt, dan is ons hart in vrede. En dat is wat Jezus nu ook vandaag zegt. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. En wij zeggen ook in de viering van de Eucharistie, komen ook juist deze woorden. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. God neemt van ons bezit en hij is onze vrede, opdat wij in vrede zijn, ook al is de wereld om ons heen niet in vrede. En die vrede kan niemand van ons afnemen. En daarom natuurlijk ook, wist ook van, om dat te kunnen, moet Jezus eerst naar de Vader. Vandaar zal hij dan de Heilige Geest kunnen zenden. Van daaruit zal hij tot ons kunnen komen op een nieuwe wijze. Niet op een aardse wijze, maar op een geestelijke wijze. En daarom ook van, als gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij blij zijn dat ik naar de Vader ga. Want eigenlijk is dat ook alleen maar beter voor u. Want als ik niet naar de Vader ga, kan de Heilige Geest niet komen, kunnen wij niet komen. Kunnen wij ook jullie niet die vrede geven. En daarom ook van, hé, dan met Pinksteren gebeurt dat dan ook. En dan zegt Jezus, ik zeg jullie dit al nu. Want als dat gebeurt, en jullie opeens die vrede ontvangen, dat jullie weten dat ik dit gezegd heb. En misschien pas toen, dat de leerlingen zich herinnerden dat Jezus dit gezegd had. En dan krijgen deze woorden opeens een hele nieuwe betekenis. Ja, het is waar, hij heeft het ons gezegd. En de vorst van de wereld, die is wel op komst, maar hij heeft uiteindelijk geen macht over ons. God is altijd groter, God is altijd sterker. Vrede laat ik u na. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. En wij leven natuurlijk ook in een wereld vol spanning. Maar als wij nou maar dicht bij Jezus Christus blijven, zijn geboden onderhouden, dan zijn wij in vrede en de wereld vermag niets tegen ons. Amen. Broeders en zusters, vanuit die vrede van de vrezen Heer, die Hij ons geeft, kunnen wij met vertrouwen bidden tot God onze Hemelse Vader. Voor alle christengelovigen, dat zij ook in moeilijke omstandigheden blijven belijden, dat Jezus de Christus is, de enige bron van hoop en vrede. Laat ons bidden. Voor de volkeren, dat God hun rust en vrede schenkt en hen laat groeien in eensgezindheid. Laat ons bidden. Voor de christenen die verguizing en kwelling ondergaan, dat zij zich toevertrouwen aan de Heer in wie zij geloven, volharden in hun opdracht en het Rijk Gods mogen binnengaan. Laat ons bidden. Voor de jonge mensen die in deze paastijd hun eerste heilige communie ontvangen of gevormd worden, dat zij door hun ouders en omgeving geholpen worden om trouw te blijven aan de ontvangen genade. Laat ons bidden. Voor onszelf en al onze dierbaren, dat wij met Gods hulp steeds vrede en gerechtigheid nastreven. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, dat zij mogen binnengaan in de vrede van de verrezen Heer. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, uw Zoon is onze vrede en schenkt ons zijn vrede. Hij maakt onze geest toegankelijk voor het verstaan van de schriften. Wij smeken u, laat ons hart nooit verontrust of kleinmoedig worden, maar doe ons altijd leven vanuit de vreugde, omdat wij een voorspreker hebben bij u, Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat ons overal de vuur vraagt. Dat we genade in uw ogen. Neem alle schuld van ons.

Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven die de kerk u vol vreugde brengt. Nu reeds zijt gij de bron van onze blijdschap, geef ons dan ook de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Bladzijde 47, profatie 2 van Pasen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogte. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig door de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw Geest, en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij het brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u hebt verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en Cobertus, zijn hullebisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. En wens elkaar uw vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vreesende Jezus Christus, die ontvangt het eeuwig leven.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het dan Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek het in woorden.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Voor de eeuwigheid.

Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Christus zullen leven. Alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, zie goedgunstig naar uw volk. Gij hebt ons vernieuwd door deze eeuwige geheimen. Laat ons met een verheerlijkt lichaam verrijzen in onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer. Bidden we ter eer van ons, die vrouw Dijk, wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Wij zijn gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, en bijzonder ook op deze bevrijdingsdag, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Een best leven had Nuncio Sulpicio, die op 13 april 1817 in het Italiaanse dwergdorpje met het niet al te eenvoudige naam Pesco Sansonesco het levenslicht zag, niet gehaat. 3 jaar oud was hij toen papa Domenico overleed, die, om maar zijn vergeten woord te gebruiken, schoenlapper was. En nog eens 2 jaar later verloor hij ook zusje Domenica. Om het hoofd boven het Italiaanse water te houden, trouwde moeder Rosa een oude man. Lang zou dat geluk niet mogen duren. Toen onze Nuncio 6 jaar oud was, stierf ook moeder Rosa. Stiefpapa vond stiefzoon alleen maar lastig en behandelde hem daar ook naar. Waarop oma van moeders kant, Anna Rosario, zich over de jongen ontfermt. Deze ongeletterde vrouw, maar zeer gelovig, brengt Nuncio liefde bij voor ons lieve heer en zijn moeder. Alle dagen neemt ze mee naar de kerk voor de heilige mis. Bezoekt ze samen Jezus in het tabernakel. Ondertussen mag die jongen naar de door Don Fantacci gestichte school voor arme kinderen, waar hij, zoals dat zo mooi heet, opgroeit in wijsheid en deugd. Maar wanneer Nuncio 9 jaar oud is, wordt ook oma naar de hemel gehaald en krijgt hij onderdak bij haar zoon, de broer van zijn moeder, oom Mingo, die smid is en neef het vak en Moors zal leren. Had Nuncio het slecht bij zijn oude stiefvader, die tijd leek nu wel de hemel. Naar school mocht hij niet meer van oom. En was die niet tevreden met zijn leerling, dan sloeg hij hem tot hij bijna niet meer kon staan. En eten kreeg hij dan ook niet. Op een vroege winterse morning in 1831 stuurt oom hem met een lading ijzer op zijn schouders de hellingen van Rocca Tagliata op, naar een afgelegen huisje. Voortploeterend door wind, kou en ijs, komt Nuncio die avond uitgeput thuis met een rood, opgezwollen en pijnlijk been. En een lelijke wond op de voet. Bang voor oom zegt hij niets. De nacht gaat en de ochtend komt. En Nuncio kan niet meer staan. Dit tot grote ontstemming van oom niet zo lief. Niet werken, geen eten. Zo is oom ook wel weer. Waarop Nuncio bij de buur gaat bedelen om een stuk brood. De lelijke wond wordt echter een vieze zweer. Alle dagen wast de Italiaanse jongen de stinkende, etterende wond in de bron van het dorp. Tot plaatselijke dames hem in niet al te fraaie bewoordingen te kennen geven dat hij weg moet wezen, want straks maak je ons allemaal ziek. Bij een afgelegen bron van de Riparossa strijkt Nuncio weer neer en bidt, terwijl hij daar de wond en verband vast. Bidt de rooskrans waarbij onze lieve vrouw vraagt hem te genezen. En zo sukkelt Nuncio voort tot hij in 1831, ondertussen 14 jaar oud, in het ziekenhuis van Aquila wordt opgenomen. Veel halen de behandelingen niet uit. Sterker nog, de wond lijkt alleen maar lelijker te worden. Maar na alle lijden voelt Nuncio zich nu als was hij in de hemel. Hij zegt, ik lijd hier maar heel weinig. En het enige dat ik wil, is mijn ziel redden door God lief te hebben. Wanneer Francesco Sulpicio, oom van vaders kant, hoort van de ellende van zijn neef, haalt hij hem naar Napels. Dit zal de liefde tussen de ooms Mingo en Francesco wel niet groter gemaakt hebben, maar dat vertelt ons verhaal niet. Oom Francesco, die soldaat is, vraagt zijn vriend, kolonel Felice Wochninger, naar neefje te komen kijken. Die oude, maar kinderloze legerarts wordt zo diep geraakt door het geloof en het aan Christus opgedragen lijden van de jonge jongen, dat hij zich over hem zal ontfermen als was hij zijn eigen zoon. Op 20 juni 1832 brengt hij Nunzio naar het ziekenhuis van Napels. Op de vraag van een goede priester daar of hij veel pijn heeft, antwoordt Nunzio: ja, maar ik draag dit op aan God. Kan ik iets voor je doen? Vraagt de priester. Ik zou zo graag een keer willen biechten en Jezus ontvangen in de Eucharistie. Heb je dan je eerste heilige communie dan nog niet gedaan? Nee, want ze zeggen dat je daarvoor 15 jaar oud moet zijn. Waar zijn je ouders? Dood. En wie zorgde dan nu voor jou? Gods voorzienigheid. Nog die dag mag Nunzio Supricio zijn eerste heilige communie ontvangen. De mooiste dag van zijn leven. Ongeveer 2 jaar lang verblijft hij in het ziekenhuis, waar hij veel bidt. In bed of in de kapel voor het tabernakel en bij ons lieve vrouw van Smarten. Hij wordt de engel en apostel van langdurig zieke kinderen. Leert ze de catechismus, bereidt ze voor op een eerste heilige biecht en communie. Tegen de andere zieken zegt hij: zoek altijd je toevlucht bij de Heer, want al het goede komt van Hem. Leid uit liefde voor God en met vreugde. Door Maria tot Jezus, weet Nunzio. Hij houdt dan ook zielsveel van haar. Bidt: Mama Maria, help mij de wil van God te doen. Na alle mogelijke geneeswijzen geprobeerd te hebben, wordt in 1834 besloten dat de 18-jarige Nunzio eigenlijk het beste maar weer naar huis gaat. Thuis wordt de woning van kolonel Wochinger zijn tweede vader. Nunzio wil zich bij een of andere religieuze gemeenschap aansluiten, begint zelfs aan een cursus Latijn. Daarop vraagt de kolonel aan Don Gaetano Errico, de priester die juist de gemeenschap van de missionarissen van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Napels had gesticht. Hij vraagt de priester eens langs te komen. Deze Don Gaetano Errico, die overigens in 2008 heilig werd verklaard, wil Nunzio wel opnemen. En als zijn zus daarvan van probeert te weerhouden, omdat voor de jonge gemeenschap een slechte zaak zou zijn een zwaar zieke onder de leden te hebben, antwoordt Don Gaetano: Nunzio is een jonge heilige. En ik wil dat de eerste van mijn congregatie een heilige is. Of hij nou ziek is of niet. In de herfst van 1835 gaat het plots veel slechter met Nunzio's been en wordt besloten het te amputeren. Na de operatie verslechtert de situatie echter dramatisch. De 19-jarige Nunzio leidt veel pijn en de koorts wijkt niet meer, waarop hij zegt: Jezus heeft zoveel voor mij geleden, waarom zou ik niet voor hem lijden? Op 5 mei 1836 keerde hij na de laatste sacramenten te hebben ontvangen terug naar zijn schepper. En gaan we nu 168 jaar verder in de tijd. En wel naar het jaar 2004. De jonge Italiaanse Pasquale Bucci schuift met zijn motor onderuit. Krijgt erbij een enorme klap tegen het hoofd en raakt buiten westen. Wanneer hij in het ziekenhuis aankomt, is hij in een diepe coma. De artsen hebben geen enkele hoop dat hij daar ooit nog gezond uit zou komen. Op de plaats van het ongeval wordt een kleine afbeelding van Nuncio Supriccio gevonden. Een afbeelding die Pasquale altijd bij zich droeg. Daarop vraagt de familie om een reliquie van de toen nog zalige Nuncio. En toen dat arriveerde, legde de moeder het op het voorhoofd van haar zoon. U raadt het al, Pasquale komt bij bewustzijn en loopt enige tijd later weer vrolijk fluitend het ziekenhuis uit. Voor paus Franciscus was dit reden om Nuncio Supriccio tijdens de bisschoppensynode van 2018 heilig te verklaren. Tegelijk overigens met paus Paulus VI. En laat die nou Nuncio op 1 december 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zalig verklaard hebben. Heilige Nuncio, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Het is dinsdagochtend 11 uur en dat betekent dat we weer een bijzonder gesprek gaan hebben met een gast. In dit geval een gaste, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar een mevrouw die van ver is gekomen. Helemaal vanuit het zuiden, vanuit België. Ik heb hier namelijk deze ochtend tegenover mij zitten Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria België, maar ook steeds meer van Radio Maria Nederland. Want Marleen Kaars die heeft sinds enkele maanden ook de uitzending hier voor onze radio. Van harte welkom Marleen Kaars.
1: Dank u wel. Ja. Ik ben blij dat ik hier uitgenodigd ben.
0: Ja, nou, we zijn erg blij dat u op de uitnodiging in bent gegaan. We hebben onlangs contact gehad. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dit is vandaag de eerste ontmoeting. Wij zenden sinds een half jaar ongeveer ook uw uitzendingen uit van het Inzicht. Hè? Bij veel luisteraars ook wel bekend, denk ik. Op donderdagmiddag wordt het altijd uitgezonden. En wij krijgen daar behoorlijk wat reacties op van de luisteraars. En we horen vaak dat luisteraars wel echt gesterkt worden door uw uitzendingen. En dat ze ook een geluid horen wat je niet zo heel vaak hoort in onze tijd. Hè? Dus de waarheid die behoorlijk open en bloot wordt verkondigd. En wij denken ook dat dat goed is. Goed, de insteek van het gesprek vandaag. Nou, we zullen wel zien waar de Heilige Geest ons naartoe leidt. Hè? Maar om even te beginnen. U hebt sinds enkele jaren een uitzending voor Radio Maria genaamd Het Inzicht, waarin u allerlei thema's behandelt die spelen in onze kerk. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond, hoe dat zo gekomen is en waar u al deze prachtige wijsheden vandaan haalt?
1: Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. En ik kom uit een katholiek nest, bij manier van spreken, maar eerder cultureel katholiek, zoals dat. Hè. En ik ben dan opgegroeid in de tijd na het Tweede Vaticaans Concilie. Met al de verwarring die erbij was. Hè. Plots, bijvoorbeeld in de kerk, werd het altaar naar voren geschoven. De preekstoel was niet meer in gebruik. Ja. We moesten niet meer knielen. Ik zat in een kleine werkgroep waar wij de liturgie voorbereiden. Maar dat was dus helemaal, ja, helemaal verzonnen, bij manier van spreken. Echt heel verwarrende tijd. En stilaan ben ik dan eigenlijk een beetje mijn geloof kwijtgeraakt. Hoewel ik als kind erg devoot was. Maar ik ben dus gaan studeren en dan ben ik getrouwd. En we kregen eigenlijk vrij snel in ons huwelijksleven zware problemen. En dan kwamen die existentiële vragen naar boven van waarom leef ik en waarom moet ik dat nu allemaal zo meemaken? En ja, ik had geen antwoord vanuit mijn christelijk geloof, omdat ik eigenlijk niet gevormd was. Ik heb ook in mijn studietijd een studiebeurs gehad in Japan. Daar heb ik dan kennis gemaakt met het boeddhisme.
0: En wat hebt u gestudeerd, als ik vraag mag?
1: Ik ben dokter in de wetenschappen.
0: Oké. Okay.
1: En dus mijn voorbereidende jaar, voordat ik mijn doctoraatstudie heb aangevat, ben ik dus naar Japan geweest, door omstandigheden. Ook een lang verhaal, maar dat ga ik hier nu niet vertellen. Maar ik leerde dus in Japan die stilte. Dus die kloosters liggen allemaal aan de rand van de stad. En de stilte die zo sprekend was, dat is mij altijd bijgebleven. En dus ja, in die periode dat wij het zo moeilijk hadden, begon ik te zoeken. En mijn eerste, hoe zal ik zeggen, resultaat van mijn zoektocht was een astroloog. En ik was daar erg door geraakt, omdat hij bepaalde dingen kon zeggen uit ons leven, dat ik me afvroeg van waar weet hij dat? Ik als pure wetenschapper, ja, ik kon daar eigenlijk niet zo goed in komen. Hè? Maar de deur was dus opengezet. En zo ben ik stilletjes aan altijd verder en verder en dieper in de New Age terechtgeraakt.
0: Ja, dus u begon in een boeddhistenklooster aan de andere kant van de wereld. En daar ontdekte u de stilte en vervolgens een astroloog ontmoet.
1: Ja. En door die astrologie heb ik werkelijk die deur opengezet. Hè? Maar er was één drijfveer die me altijd terugkwam. Ik was op zoek naar de waarheid. En er was altijd een moment in mijn zoektocht dat ik tot de conclusie kwam, dat is het niet. Maar wat is het dan wel? En zo ging dat altijd verder. Mm-hmm. En uiteindelijk dieper en dieper. Hè? Want ik ben geëindigd, die zoektocht heeft een 12-tal jaren geduurd. Ik ben geëindigd in een geheim genootschap, de Rozenkruisers, waar ik de eerste stappen ingezet heb. Gelukkig heeft dat ook maar een half jaar geduurd. Mm-hmm. En dan ben ik dus in die periode tot de bekering gekomen, hè. Dat is dus zo, dat is mijn redding geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn tenen in het koud water gestoken. Maar mm-hmm. ik heb wel gezien en gevoeld wat daar gebeurde. Maar ik heb duidelijk een bescherming gehad. Ik ben daar telkens voor gespaard gebleven. Alwaard dat ik nog steeds gevolgen draag van die 12 jaar in de occulte wereld en in de New Age.
0: Ja, dat verklaart ook de thematiek van veel van uw lezingen. U spreekt daar zelf veel over, maar blijkbaar dus ook uit eigen ervaring.
1: Ja, zeker.
0: U hebt daar 12 jaar in rond gelopen. U zegt, mijn redding kwam door de bekering. Hoe ging dat?
1: Ja, dus er is een aanloopperiode geweest eigenlijk van 1 jaar of 2... waar ik stilaan terug de weg van het christelijk geloof begon terug te vinden. Zo moest ik op een bepaald moment op zakenreis, ik heb in de farmaceutische industrie gewerkt, naar Japan. Bekend terrein voor mij. Ik zat er op de 47e verdieping van een hotel. Maar ik had een boekje bij van de Witte Broederschap, ook weer zo'n occult genootschap. En merkwaardig genoeg werd daar verwezen naar het Wees Gegroet. En daar in Tokio, op de 47e verdieping van het hotel, ben ik opnieuw begonnen met het Wees Gegroet te bidden. En ik denk persoonlijk dat daar het keerpunt begonnen is. Maar het heeft dan allemaal nog, ik zeg het nog, bijna 2 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk in de kathedraal van Mechelen op kerstnacht 1991 terechtkwam. Heel merkwaardig, want ik was zelf al jaren niet meer in de kerk geweest. En we hadden altijd met onze familie het kerstfeest op 24 december. Maar dat jaar was mijn schoonvader ziek en kon het feest niet doorgaan. En wij waren een beetje als gezin zo wat ontredderd. Hè. Wat gaan we doen? En ik houd veel van muziek, ik ben een muzikant. Dus mijn man zei, oh, we gaan eens naar Mechelen. Daar is een grote pianowinkel. Hebben we gedaan. Maar ja, daar konden we niet blijven rond blijven hangen. En op een bepaald ogenblik sloten de winkels. Het werd donker, het regende. En toen kreeg ik plots de ingeving, ik wil naar de kerstviering gaan. We gingen kijken aan de kathedraal, om 8 uur was er een viering. En we hebben nog een beetje moeten rondlopen, nog ergens iets kleins kunnen eten. En om 8 uur zijn we daar naartoe gegaan en dan is mij iets zeer merkwaardigs overvallen. Vanaf het moment dat ik een voet over de drempel van de deur van de kathedraal zette, was het alsof er een sluier die over het christelijk geloof lag, met één ruk werd weggetrokken.
0: Ja.
1: En alles was glashelder.
0: Ineens thuis?
1: Ineens thuis. Ik verstond elk woord van de Eucharistie. Dat was zo indrukwekkend. En vanaf dat ogenblik ga ik inderdaad dagelijks naar de Eucharistie. Hè.
0: Ja, dus dat was een radicale breuk met die 12 jaar die daarvoor lagen.
1: Ja.
0: Ontzettend bijzonder om te horen, ja. Heel even, voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken. Die 12 jaren, dat occultisme. Ik hoor vaker, ook in studentengroepen, dat enorm leeft in studentenkringen bij jonge mensen. Hekserij, occultisme, esoterie, noem het maar op. U hebt daar zelf het een en ander van meegekregen. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Waarom trekt dat zoveel jongeren? En in hoeverre is dat ook echt gericht tegen Christus? He, die vraag wordt ook wel vaker gesteld. Je kunt zeggen van we gaan ergens anders zoeken. Maar in hoeverre is het antichristelijk, om het zo te noemen?
1: Ja, in hoeverre is het antichristelijk? Het is in elk geval verwijderd van God. Hè? Mm-hmm. Dus het komt eigenlijk neer op het zoeken naar mijn eigen weg. Ik wil doen wat ik graag doe.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat de leuze van de satanisten. Hè?
0: Ja.
1: Doe wat jij wilt. Hè?
0: Ja. Dus, maar er komt blijkbaar, omdat het zoveel mensen trekt, toch ook een soort beloning mee. Weliswaar een valse beloning, hoe werkt dat?
1: Ja, daar kan een beloning aan vasthangen. Bijvoorbeeld mensen die, ik zeg maar iets, zich laten inwijden in reiki. Mm-hmm. En die dan bepaalde gaven krijgen om mensen zogezegd te genezen.
0: Ja, ja.
1: Maar na verloop van tijd is het gedaan met de beloning. Hè? Dan komt de tegenstander zijn loon opeisen.
2: Ja, ja.
1: En dan wordt het problematisch.
2: Ja.
1: Want dan krijg je allerhande problemen.
2: Ja.
1: In je persoonlijk leven, financieel, ongelukken. Alle ja. mogelijke dingen kunnen gebeuren. Hè?
0: Dus je bent de bovennatuur binnengetreden, maar niet gewapend met het gebed en niet gericht op Christus en Maria.
1: Ja, ja.
0: En dan word je uiteindelijk toch een prooi voor de vijand van de kerk.
1: Ja. Op geen enkel manier beschermd.
0: Ja. U kent ongetwijfeld het verhaal van de zalige Bartolo Longo. Zijn feestdag wordt gevierd op 5 oktober. Een satanist die uiteindelijk door Maria werd teruggeroepen naar de kerk, hè, door het bidden van de rozenkrans. En hij ging later nog terug naar de groep van satanisten waar hij bij hoorde, met de rozenkrans hoog de lucht in. En toen riep hij uit: ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En daarna heeft hij zich ook nooit meer daar laten zien. Maar, vertelde hij, die moeilijke jaren, die hebben wel zijn leven lang doorgespeeld. Ook gekampt met zware depressies, zelfs zelfmoordneiging, nog na zijn bekering. Dus het heeft wel een enorme impact gehad. En de woorden die uiteindelijk voor hem de redding bleken, waren de woorden van Maria aan de heilige Dominicus zelf. Die zegt van: het verspreiden van de rozenkrans is een teken van uitverkiezing. Dus op het moment dat je die devotie verspreidt, weet je dat je goed zit. En daar klampte hij zich aan vast. En dat is ook zijn lijfspreuk geworden. Herkent u daar iets van dit verhaal?
1: Ja, zeker. Ik heb ook, dus ik heb het daarnet al gezegd, gevolgen van heel die periode. En bij mij is dat vooral op lichamelijk gebied. Ik heb dus jaren al serieuze gezondheidsproblemen. En waar ik telkens dus naar de dokter ga, en die vinden niet direct iets. Of ze vinden wel iets, maar er is geen remedie voor. En ja, ik heb letterlijk al te horen gekregen van enkele priesters-exorcisten die ik ondertussen heb leren kennen in de loop van de jaren, dat dit een gevolg is. De tegenstander is kwaad natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Door het feit dat ik mijn verhaal zoveel vertel. Dus wat... Er zijn enkele dingen die voor mij wezenlijk belangrijk zijn. De waarheid met de hoofdletter.
2: Mm-hmm.
1: En reinheid.
2: Mm-hmm.
1: Zuiverheid. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien.
2: Ja.
1: Dus dat is mijn diepste verlangen, is van God te zien.
0: Ja. En zuiverheid ook in de zin van zuivere verkondiging. De waarheid,
1: zuivere verkondiging, de waarheid, ja.
0: Ja. Ja.
1: In al zijn aspecten, hè.
0: Ja. Voordat we daar dadelijk meer over gaan

0: waarheid.
1: We kondigen de waarheid, ja.
0: Ja. Ja.
1: In al zijn aspecten, hè?
0: Ja. Voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken, want dat is natuurlijk de kern van alles wat u ook in uw uitzendingen naar voren brengt. Nog heel even over dat bekeringsmoment. U kwam in de kathedraal in Mechelen, kerstavond. Ineens viel de sluier weg en was alles helder. Elk woord was duidelijk en alles viel op de plek. Maar u kwam uit een wereld die dat natuurlijk niet duldt. Hoe ging die overgang?
1: Die overgang is zeer moeilijk geweest. Ik heb al mijn vrienden verloren, want ik had vooral vrienden in die vriendenkring. Ik kwam met veel enthousiasme vertellen wat mij overkomen was, maar ja, zij wilden van mijn verhaal absoluut niet horen. Dus dat was heel lastig. Ook, wat zou ik met mijn leven verder doen? Want vlak voor mijn bekering, een paar maanden ervoor, ben ik uit de farmaceutische wereld gestapt. Omdat die, naar mijn gevoel, zo onethisch en zo, ja, ik had er zoveel problemen mee. Ik moest daar uitstappen. Weer in dat kader van de waarheid. Hè. Die was nog niet doorgebroken, maar ik wil maar zeggen, dat speelde duidelijk al veel langer.
0: Het werd al wel voorbereid. Ja.
1: Ja. Dus ik stond daar plots alleen. Niet wetende waar moest mijn leven naartoe. Geen vrienden meer. Ook nog geen vrienden in het geloof. Dus dat is een zeer lange zoektocht geweest. Stilaan heb ik voeten aan de grond gekregen. En ik heb uiteindelijk een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevolgd. Zodanig dat ik mocht in het onderwijs staan. Mocht ik voordien ook, maar ik mocht toen geen godsdienst geven. Dan heb ik ook een aantal jaren in het godsdienstonderwijs gestaan.
0: Ja, ja. Dus veel van de lezingen die u geeft, die zijn ook in die tijd, hebt u ook de kennis daar opgedaan. U spreekt veel over de kerkvaders en u hebt ook een grote kennis van de Heilige Schrift. Dat hebt u in die periode opgedaan, die kennis.
1: De voorbije 30 jaar is dat steeds meer gegroeid. Hè?
0: Ja. We gaan hier dadelijk wat meer over spreken. Ik wil heel graag ook even naar het hier en nu zo dadelijk. We gaan even luisteren naar een stukje muziek. Maar na de muziek zullen we wat meer gaan kijken naar de uitzendingen die u maakt. Hè, en de keuzes van de thema's ook. En ik ben heel benieuwd naar uw analyse, om het zo te noemen, van de tijd waarin wij nu leven. Hè, dus dan komen we daar zo op terug. We gaan eerst luisteren naar een lied dat u zelf hebt opgegeven. Veni Creator Spiritus, het lied van de bekende hymne van de Heilige Geest, gezongen door Harpa Dei. Wilt u daar nog iets over zeggen, over dit lied? Waarom dit?
1: Ja, dat drukt de zuiverheid uit waar ik zo van houd. Ik vind die stemmen zijn zo mooi op elkaar ingespeeld. Dat is echt muziek waar ik van houd.
0: Oké, we gaan luisteren naar Veni Creator Spiritus.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending In Gesprek Met. Deze ochtend in gesprek met Marleen Kaars, bekend van de donderdagmiddag hier bij Radio Maria, programma Het Inzicht. Ja, Marleen, je hebt net wat verteld over jouw persoonlijke achtergrond. Hoe je na 12 jaar in de occulte wereld te hebben rondgehangen, uiteindelijk op kerstavond thuis kwam in de kerk. En dat ook in één klap duidelijk was, dit is de plaats waar God woont. We hebben net voordat we naar de muziek gingen luisteren, hebben we even gesproken over de weg die u bent gegaan, maar ook hoe u dat op dit punt heeft gebracht. Hè. U bent zelf godsdienstwetenschappen gaan studeren. De afgelopen 30 jaar ook veel aan zelfstudie gedaan, vermoed ik. Hè. Dus veel gelezen over de kerkvaders, de Heilige Schrift. Om uiteindelijk op dit punt te belanden, waarin u dus zelf uitzendingen maakt en veel van dit soort dwalingen aan het licht wil brengen. Dit is natuurlijk een ontzettend breed thema, maar ik wil het toch gaan aansnijden. De tijd waarin wij nu leven, hè? Een beetje een analyse van het moment waar wij nu staan als katholieke kerk. Kleine achtergrond, hier in Nederland en in België denk ik wel enigszins vergelijkbaar, hebben we natuurlijk ontzettend moeilijke jaren gehad. Hè? Vooral de jaren 60, 70 was één grote puinhoop in de kerk. En zelfs zozeer dat in Nederland een eigen concilie werd bijeengeroepen. Het concilie van Noordwijkerhout, waarvan de nuncius destijds nog zich terugtrok. Hè. Die zei, dit heeft niks te maken met de katholieke kerk. Dus die heeft zich toen als ambassadeur vanuit Rome teruggetrokken uit die verzameling. Uit die vergadering, moet ik zeggen. Dat waren natuurlijk de hete hangijzers die steeds weer terugkomen. Hè. Vrouwen in het priesterschap. De huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De thema's die nu ook volop weer opnieuw op de agenda staan. Mijn hoopvolle analyse is altijd dat wij in Nederland en misschien in België ook wel veel al gezien hebben en dat we niet meer diezelfde fout maken. En dat is misschien te hoopvol. Maar goed, als we nu even kijken naar de kerk in Duitsland op dit moment, die natuurlijk echt wikt of zucht en steunt op dit moment. Hè. Natuurlijk een ontzettend zware tijd voor de kerk in Duitsland, want daar is dit aan de orde van de dag. Hè. We zien de hele woke-agenda, om het even zo te noemen, die wordt daar volop gepromoot. Nederland lijkt dat wat minder, maar hoewel Nederland natuurlijk ook behoorlijk onder druk staat, België vergelijkbaar. Wat is uw blik op de tijd waar we nu in zitten?
1: Ja, we zitten in een hele verwarrende tijd waar de tegenstander zeer veel kansen krijgt, omdat mensen zwak geworden zijn doordat ze hun geloof hebben losgelaten eigenlijk. Heel veel mensen noemen zich nog wel gelovig, maar ze gaan niet naar de liturgie, niet naar de Eucharistie. Het sacrament van de biecht, spreekt daar niet over. Maar als je dus die bescherming niet hebt, die mantel van bescherming die rond je ligt, ook door het bidden van de rozenkrans, heel belangrijk, dan ben je een beetje een speelbal voor de tegenstander, zonder dat je begrijpt waar je door aangevallen wordt. Hè? En ik zie dat als een zeer groot probleem. Ook binnen de Vlaamse kerk, ik denk dat daar ook nog te weinig mensen echt doorhebben wat daar gebeurt. Dat is ook een van de redenen waarom ik meer en meer spreek over de geestelijke strijd. Volgens mij is dat cruciaal. Geestelijke strijd is er altijd geweest, maar die is nu veel sterker als vroeger, denk ik, omwille van het feit dat mensen dus niet meer beschermd zijn.
0: Ja. Dus u spreekt over het persoonlijke geloofsleven van de mensen, maar ook de kerk als geheel, hè?
1: Ja.
0: We kennen allemaal dat bekende visioen van paus Leo XIII. Hè? Op het moment dat hij de mis had gecelebreerd en na de mis ineens de dialoog hoort tussen Christus en de duivel. En de duivel die heel expliciet vraagt om tijd en macht. En Christus zegt dan dat hij dat ook zal krijgen. En de paus, totaal verschrikt, ziet vervolgens ongeveer een eeuw later een enorme invasie van demonen. En dat is het moment waarop hij besluit het gebed tot de heilige aartsengel Michael te schrijven. Hè, wat we nog steeds, ook hier bij Radio Maria, dagelijks bidden. Zien we dat nu gebeuren? Is die voorspelling van Paus Leo XIII van destijds, is dat waar we nu in zitten? Of hebben we dat al gehad? Of moet dat nog komen?
1: Ik denk dat dat stilaan een hele periode bezig is. Maar dat we nu toch wel misschien op een hoogtepunt zitten. Dat is mijn persoonlijk idee, hè. Als ik zie wat er soms verkondigd wordt, hoe er beslissingen worden genomen, welke richtingen dat we uitgaan, dan denk ik, dat kan toch niet. Dat kan niet van de Heilige Geest komen. Er wordt wel volop van de Heilige Geest gesproken, maar is er nog wel onderscheiding?
0: We horen in deze tijd vaak uitspraken als dit is een verrassing van de Heilige Geest. Hè? Alsof de Heilige Geest na 2000 jaar ineens iets bedacht heeft wat hij in 2000 jaar nooit eerder had bedacht. We horen minder over Christus zelf. Ja. En de Heilige Geest kunnen we natuurlijk makkelijker woorden in de mond leggen. Hè? We kunnen natuurlijk altijd zeggen van dit komt van de Heilige Geest. Maar we kunnen dat heel moeilijk verifiëren. Op het moment dat we zeggen dit komt van Christus, dan weten we wat hij gezegd heeft. Ja. Dat is natuurlijk een grote verwarring in onze tijd. Waar gaat dit naartoe? U bent geen profetes natuurlijk, hè, dus u kunt de toekomst niet voorspellen. Maar u ziet dit wel gebeuren. U ziet ongetwijfeld ook hoopvolle tekenen. Die zie ik overigens wel. Hè. Dus ik vermoed u ook. Hè, als u een geestelijke blik op deze tijd werpt, ziet u ook dat er ook weer een hele krachtige kerk aan het opstaan is, mm-hmm. Te midden van al die verwarring. En misschien wel mede door die verwarring, dat mensen ook juist door die verwarring juist steeds meer gaan zien van we willen wegblijven bij het kwaad en bij het donker. En we willen juist weer terug naar het licht. Wat zijn uw gedachten daarover?
1: Ik denk dat we nu in een periode komen waar we zullen gedwongen worden. Dat is misschien een moeilijk woord, maar om een keuze te maken. Voor Christus of tegen Christus. Hoe lang hinkt je nog op twee benen? Hè? Mm. Lezen we in het Oude Testament.
0: Ja.
1: We moeten kiezen. Hè? En natuurlijk, zolang als het kwaad niet zo sterk aanwezig is, is het ook niet zo direct nodig om een keuze te maken. Maar ik denk dat we echt nu, in deze periode, zullen moeten kiezen voor of tegen de Heer.
0: Ja.
1: En de omstandigheden gaan dat bewerken. Alles is in chaos. De politiek is in chaos. De economische wereld is in chaos. Er is veel chaos binnen de kerk. In de gezinnen. Heel dat genderverhaal. Alles is in chaos. Dat wil zeggen dat de tegenstander een grote grip heeft op de maatschappij op dit ogenblik en op de kerk.
0: Tegelijkertijd zien we veel bekeringen. Jonge mensen die zich bekeren. In de paasnacht in Frankrijk 12.000 dopen. We zien dat ook de jonge garde die zich bekeert nagenoeg allemaal ook goed orthodox is. Hè? Ja, ja. Dus orthodox in de zin van de zuivere leer aanhangend. Ze gaan ook allemaal biechten. Dus we zien tegelijkertijd ook al een terugkeer naar God die ook is ingezet. U spreekt in uw uitzendingen ook veel over de apocalyps, hè? Mm-hmm. Over het einde der tijden. Nou is het zo dat zowel de heilige paus Johannes Paulus II als paus Benedictus ook vaker onze tijd wel in verband brachten met de eindtijd. Ja. Hè? Nou is die eindtijd strikt genomen al begonnen met de komst van Jezus Christus, hè? Dus daar zitten we al 2000 jaar in. Maar paus Benedictus en de heilige paus Johannes Paulus II spraken ook vaker over de geest van de antichrist gaat over de wereld. Hè? Dus dat wil zeggen de antichristelijke geest die steeds volledig contrair denkt en redeneert aan zoals Christus zijn boodschap verkondigt. Hè? En dat zien we bijvoorbeeld in de genderideologie die natuurlijk helemaal de orde van God overhoop probeert te gooien. Hè? In het begin schiep hij hen als man en vrouw. Hè? Daar zien we bijna niks meer van terug. Hoe staat u daarin? Moeten we ons zorgen maken dat over 2 jaar de antichrist voor de deur staat? Of is die al in de wereld actief? Of komt die over 100 jaar? Of kunnen we daar helemaal geen zinnige uitspraak over doen?
1: Ik denk dat we daar geen zinnige uitspraak kunnen over doen, over het precieze tijdstip. Maar wij zien wel heel veel tekenen van de geest van de antichrist. Alles wat u daarnet hebt opgenoemd zijn allemaal voorbeelden. Hè?
0: Ja.
1: Dus in die zin is die geest heel sterk actief. En er zijn natuurlijk moderne profetieën, maar ik weet niet in welke mate dat we daar moeten naar kijken. Ik kijk daar wel naar in die zin. Ik wil natuurlijk wel eens horen wat er gezegd wordt. Hè.
0: Ja.
1: En daar is sprake van op korte termijn. Dan is dan weer de vraag, wat is kort?
0: Ja.
1: Maar dat wij dus allemaal een moment zullen meemaken, de hele mensheid, waar wij oog in oog zullen staan met God en met de manier waarop God ons leven bekijkt.
0: Ja.
1: En dat we op dat ogenblik zullen zien waar we, normaal gesproken, moesten we dan sterven, zouden terechtkomen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar dat kan angstaanjagend lijken, maar dat is het niet, want dat is weer in het licht van die keuze die we moeten maken.
0: Ja.
1: Eigenlijk komt heel ons leven neer op kiezen voor God, kiezen voor de liefde. Het gaat om de liefde. De wereld weet niet dat het om de liefde gaat, heeft dat ook niet ervaren. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb dus ook na mijn bekering nog een aantal heel sterke ervaringen meegemaakt. Die liefde van God is onbegrensd, is oneindig. En dus dat is ook mijn bemoediging om die programma's te maken. Ik wil daarover spreken.
0: Ja.
1: Ik wil dat iedereen dat mag meemaken.
0: Ja.
1: He, dus dat zogezegde moment waarop wij die confrontatie zullen meemaken, dat is het uitgelezen moment waarop wij met de liefde van Christus zullen kennismaken.
0: Ja.
1: In volle diepte. Tuurlijk zal het moeilijk zijn, omdat we tegelijkertijd een zicht krijgen op ons eigen leven, maar het is wel de liefde van Christus die ons roept.
0: Ja, u spreekt over meer moderne profetieën. Nou zijn er ook heiligen geweest die zich daar ook over hebben uitgesproken. Hè? Bijvoorbeeld heilige zuster Faustina Kowalska. Die heeft het over een moment van grote verlichting van het geweten wereldwijd.
1: Mm-hmm,
0: hè?
1: Mm-hmm.
0: De heilige Pater Pio heeft erover gesproken. Hè? Ze hebben dat niet helemaal geëxpliciteerd wat dat dan betekent. Hè? Maar er zou een moment zijn van verlichting, om het zo te noemen, voor heel de mensheid. En de mensheid zou dan inzien waar ze op dat moment staat. Hè? Dat zou een soort enorm geschenk van Gods barmhartigheid zijn.
1: Mm-hmm.
0: Om al de mensen die op een dwaalweg zijn nog een kans te geven om zich te bekeren en te laten inzien van je loopt de verkeerde kant op. Hè?
1: Ja.
0: Hoe dat precies concreet zal zijn, dat weten we niet. Hè? Maar dus ook heiligen hebben erover gesproken. Ja, zo'n persoonlijk moment kunnen we natuurlijk zelf al doormaken op het moment dat wij ons eigen geweten gaan onderzoeken. Hè? Dus het gewetens onderzoeken en ons goed voorbereiden op een biecht. Dan doen we dat in zekere zin natuurlijk. Maar dit zou veel grootschaliger zijn.
1: Ja, ja.
0: Hè? Ja, ja. Ja, wat ik zelf, en dat zegt u eigenlijk ook, want ik vroeg naar de antichrist, omdat u daar ook uitzendingen over hebt gemaakt. En u antwoordt eigenlijk met de liefde. Hè? Dus niet te veel daarbij blijven hangen. Wel noemen dat het een realiteit is, maar uiteindelijk zelf gericht blijven op de liefde. Wat ik zelf een prachtig beeld vind, is het beeld, ik heb dat wel eens vaker genoemd, van Maria met het kindje Jezus in de arm. Maria die naar Jezus kijkt, Jezus die naar Maria kijkt, en in de hoek van de afbeelding wordt dan de slang verpletterd. En Maria en Jezus zijn met elkaar in liefde verbonden en zijn helemaal niet met die slang bezig. En kijken ook niet eens naar die slang. Maar door die liefde tussen Jezus en Maria wordt automatisch de slang verpletterd. En dat is denk ik ook wat u nu zegt. Hè? Van het beeld van juist in die duisternis niet gaan staren in de duisternis, maar gericht blijven op het licht en op Gods liefde.
1: Ja, heel belangrijk is dat. Want we zouden kunnen gefascineerd geraken door alles wat de duivel doet.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, ja, die fascinatie kan enorm trekken. Hè? Ik heb dat zelf ondervonden en ik voel dat nog. Zonder dat ik daar ik kan daar nu aan weerstaan. Tenminste, de dingen die ik herken. Hè?
0: Ja.
1: Maar voor veel mensen, die hebben de kracht niet om eraan te weerstaan. En ja, het is snel gebeurd. Hè?
0: Ja.
1: Dus als je een hoek bijvoorbeeld, de benen van een hoek tekent, een halve graad, kort bij de hoek zelf, ziet je amper het verschil tussen de benen. Maar als je die benen blijft doortrekken, dan wordt dat een heel grote ruimte tussen de twee benen. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje het gevaar van met te kijken, te veel te kijken naar het kwade en naar al dat occultisme enzovoort, dat je niet besmet wordt door
0: datgene waar je mee omgaat. Ja.
1: Ja.
0: Het is ook denk ik wat Christus zegt van argeloos als duiven en listig als slangen.
1: Ja.
0: Dus we moeten niet onnozel zijn, we moeten niet naïef zijn en onze ogen volledig sluiten voor dat kwaad. Maar we moeten er ook weer niet in opgaan. Ja, in het bekende boek van Tolkien, hè, In de Ban van de Ring, heb je aan het einde van het boek een koning met een glazen bol. En die kan in de bol de stappen van de vijand zien. En dan zou je denken, dan heb je een voorsprong op de vijand, want dan kun je daar je hele oorlogstactiek op aanpassen. Maar uiteindelijk komt hij helemaal in de macht van de vijand en pleegt hij zelfmoord. Hè? Dit is even een spoil, zoals dat heet, dat je verklapt hoe een boek loopt. Maar dat gevaar bestaat natuurlijk. Hè? Ja. Welke rol speelt Maria in dit alles? Hè? Uiteraard een gigantisch belangrijke rol, maar hoe zit dat? Waarom is Maria zo belangrijk in deze tijd?
1: Ja, de afbeeldingen die we van Maria kennen, tonen het al. Zij zal de slang verpletteren. Dus zij is degene die ons beschermt. Wij moeten echt gaan schuilen in deze moeilijke tijd onder haar mantel en het wapen van de rozenkrans gebruiken. Dat gaat ons ook doen onderscheiden van waar eventueel de vijand ons probeert te verleiden. Hè. We moeten echt, die onderscheiding vind ik zo belangrijk, en dat is iets wat mensen bijna niet meer kennen. Ze lopen met open ogen het gevaar tegemoet. Ja. Ook de christenen. Ja.
0: En als we kijken hoe de rozenkrans de kerk in is gekomen, dan zien we ook dat het juist om die reden is gegeven. Het was om de ketterijen te bestrijden. En Maria die spreekt dan die memorabele woorden, mag ik wel zeggen, van de rozenkrans is een stormram tegen de duivel. Hè?
1: Ja.
0: U bent zelf ook derde orde lid van de Karmel, heb ik begrepen. Hè? Voor de Karmel spiritualiteit is natuurlijk ook het bruine scapulier van ongekend belang. Maria in Fatima zegt ook, want er wordt gevraagd, hè, bij de laatste verschijning in Fatima, 13 oktober, verschijnt Maria als koningin van de Karmel, hè, ja, met ook het scapulier in de hand. En later zal zuster Lucia nog vragen, waarom verscheen u op die manier, hè, niet als een andere vorm. En dan zegt Maria ook van, de rozenkrans en de scapulier gaan hand in hand, hè, mm-hmm, die horen samen. Mm-hmm. Ja, u zegt al van die bescherming van Maria, schuilen onder haar mantel is onmisbaar. En u zegt ook, zij is degene die de kop van de slang verplettert. Waarom zij? Waarom niet God zelf bijvoorbeeld?
1: Ja, kunnen we daarop antwoorden? God heeft dat vanaf het begin zo bedoeld. Er zullen misschien betere antwoorden zijn wat ik nu geef, maar vanaf het begin is dat zijn plan geweest. En dat is dus ook waar de Lucifer zich op verkeken heeft, bij manier van spreken. Hè? Want dat wilde hij niet. Hè?
0: Nee.
1: En dus Maria heeft al de macht in haar uiterste nederigheid om het kwaad te verpletteren.
0: Ja. De verschijning van Maria in 1830 in Rudubak, daar laat ze ook duidelijk zien dat zij ook dat ze middelares is natuurlijk, maar dat ze ook als het ware een soort vrijheid heeft gekregen van God om zelf die genade uit te mogen delen. Hè? Mm-hmm. Het prachtige beeld van Maria met de ringen om de vingers waar de stralen uitkomen en de wereld bestralen. En op een gegeven moment vraagt Catherine Labouret dan van, waarom zijn niet alle ringen verlicht aan uw vingers? Hè? Waarom schieten daar geen stralen van genade uit? En dan zegt Maria, dat is de genade waarvoor niemand bidt. Hè? Waar de mensen vergeten voor te bidden of om te vragen. Dus ja, blijkbaar heeft Maria een soort soevereiniteit van God gekregen, dat ze zelf mag kiezen aan wie ze de genade geeft en wie ze onthoudt. En dat is enorm. Dat is een soort invloed als heilige die geen enkele andere heilige heeft natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ook alleen zij maar kan hebben omwille van haar zuiverheid. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, we gaan nog even luisteren naar een muziekstuk. Ja, we kunnen hier lang over praten. En we zullen daar ook nog wel wat langer over doorpraten op een ander moment. We zullen eerst nog even gaan luisteren naar een muziekstuk. U had een tweede stuk opgegeven. Ook van dezelfde zangers, Arpa Dei. En dat is Maranatha, kom Heer Jezus. En Maranatha is natuurlijk de uitroep van de eerste kerk. Hè, die smeekte de komst van Jezus af. Hadden toen ook de verwachting dat Jezus heel snel zou terugkomen. Hè. Inmiddels zijn we 2000 jaar verder. Hij is er nog niet, maar we verwachten hem nog altijd. Waarom dit lied?
1: Omdat dat ons gebed zou moeten zijn. Hè? Enkel Jezus kan ons redden uit de situatie waar wij nu in terechtgekomen zijn. Hij is de redder van de wereld en van de mensheid.
0: Oké, we gaan luisteren naar Maranatha.

0: Beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending In Gesprek Met. Deze ochtend een bijzonder boeiend gesprek met Marleen Kaars. Marleen, we zijn in korte tijd van het begin van de schepping naar het einde der tijden gegaan. En aan alles wat daartussen ligt. Belangrijke dingen die we bespreken volgens mij. Wat ik al zei, uw uitzendingen worden op de radio goed beluisterd. En we krijgen er ook regelmatig reacties op van luisteraars die daar dankbaar voor zijn. Toch is het ook wel zo dat het soms mensen wel onrustig maakt. Het zijn natuurlijk geen makkelijke thema's die u bespreekt. Onlangs werd hier op de radio een uitzending uitgezonden over de komst van de antichrist, waar we het net al even over hadden. Ja, dat is niet makkelijk om daarover te spreken. En ik kreeg ook wel van een van de luisteraars de vraag van, ja, is er iets van nazorg mogelijk? Iets van op het moment dat je thuis wordt gebracht in dit soort waarheden, die gewoon echt wel gronden hebben of wortels hebben in de Heilige Schrift en in de leer van de kerkvaders. Hoe kunnen we zorgen dat we er niet bang van worden, maar dat we juist dichter bij Christus komen daardoor?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons geloofsleven goed in de gaten houden, dat we ons gebedsleven verdiepen, dat we ons trouw aan de sacramenten houden en dat we ons naar Christus keren. Want in de evangelies lezen we, als je al dat soort van dingen ziet gebeuren, kijk naar omhoog, ja. Kijk naar Christus.
0: Uw redding komt nabij.
1: Ja. Dus het is eigenlijk heel hoopvol. Natuurlijk, we zijn en blijven mensen en we kunnen als mens ook wel angst hebben. Maar ik heb voor mezelf geleerd van telkens als onrust mij overvalt of angst mij overvalt, dan kijk ik naar Christus en naar het kruis. En dat maakt mij rustig. Of ik bid de rozenkrans of een ander schietgebed. Dus ik heb me dat aangeleerd om zo met mijn geloof om te gaan. En zoals ik dat straks al zei, het is eigenlijk de bedoeling, de uitnodiging om ons te leren richten naar Christus in alle omstandigheden. Christus en zijn moeder. Ja. En de heiligen kunnen ons daarbij helpen. Hè?
0: Ja. Een prachtig beeld natuurlijk van de heilige Stefanus op het moment dat hij gestenigd wordt. Hè. Dan zitten we helemaal in de begintijd van de kerk. En dan kijkt hij vol vreugde op naar Jezus die aan de rechterhand van de Vader staat. En als je dat verhaal leest, dan heeft hij niet eens in de gaten dat hij gestenigd wordt. Zo lijkt het dan. Hè? Hij zal de pijn ongetwijfeld wel gevoeld hebben. Maar het is dat beeld. Hè? Ja. Opkijken naar Christus in de beproevingen. Ja. En dus jezelf aanwennen om steeds als je de verleiding hebt om te aards naar de zaken te kijken. Of te veel je te verliezen in angst of in de duisternis. Om dan te gaan bidden. Meteen te gaan bidden. Ja. Meteen de rozenkrans te pakken.
1: Tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat alles wat er gebeurt, ook de banale dingen, een plaats hebben binnen die geestelijke strijd. Hè? Ja. Dus eigenlijk moeten we altijd met geestelijke ogen leren kijken naar de gebeurtenissen.
0: Ja. Ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk, maar dat geeft wel de vrede die we nodig hebben. Ja. En ik denk de boodschappen van Maria en Fatima, die tonen dat ook heel duidelijk. Hè? Die ook aan de kleine kinderen van Fatima laat zien van die oorlog in de wereld. Dan hebben we het in dat geval over de Eerste Wereldoorlog. Dat is een gevolg van de zondigheid van de mens. En die zal stoppen als jullie de rozenkrans bidden. Dus ook nooit onderschatten wat voor gigantisch geestelijke impact het heeft als we de rozenkrans bidden.
1: Ja,
0: en dat Jezus en Maria de kracht hebben om oorlogen te doen eindigen als wij ons maar tot hun richten.
1: Ja, ja, daar komt het op neer, hè?
0: Ja.
1: Die boodschap zouden we van de daken moeten schreeuwen bij manier van spreken. Hè?
0: Ja, ja, ja. We hebben op 5 oktober een bijzondere dag hier in Nederland. We gaan dan met een grote groep gelovigen in Eindhoven in een park de rozenkrans bidden. Monsieur van de Hende, de voorzitter van de bisschopconferentie, zal er ook bij aanwezig zijn. We zullen eerst de heilige mis vieren en dan daarna in processie naar het park trekken. Hoe ziet u dat in deze tijd? Want we hebben het nu vooral over de persoonlijke bekering. Hè? We hebben het over hoe we zelf als gelovigen ons moeten richten tot Christus. Maar hoe ziet u dat meer in het publieke bestel, om het zo te noemen? Als kerk, als geheel, of als land, of als groep gelovigen die ergens voor gaat staan?
1: Ja, vind ik een beetje moeilijk. Misschien in Vlaanderen moeilijker dan in Nederland, ik weet het niet. Wij zouden moeten ons verzamelen, ons verenigen, om dan vanuit het verenigd gebed en het offeren, om daar dan echt een impact te kunnen krijgen. naar mijn gevoel, maar ik ben een beetje een kluizenaar, dat moet ik wel eerlijk zeggen, omwille van mijn karmelspiritualiteit. Ik ben degene die op de achtergrond bidt, mm-hmm. voor al de gebeurtenissen. Ik ben zo niet direct de type die naar buiten treedt en gaat protesteren. Dat hoeft nu natuurlijk ook weer niet. Maar misschien heb ik niet direct de juiste kijk. Mm. Maar toch denk ik dat het nodig is dat we ons meer verenigen en dat we vanuit de vele getuigenissen die er zijn, die kracht van het gebed afroepen. En dan kunnen er natuurlijk heel grote veranderingen komen. Hè?
0: Ja, ja. U noemde al België, Duitsland, Nederland in zekere zin. Misschien dat het hier ietsje rustiger is dan in de buurlanden. Als we even een paar jaar vooruit spoelen. En nogmaals, u bent geen profeet, dus u kunt ook de toekomst niet voorspellen. Maar waar denkt u dat de nadruk steeds meer op komt te liggen? Of wordt het steeds meer die scheiding waar u het net over had van... Ja, nou, ik laat het aan u voordat ik het zelf ga invullen.
1: Ja, wat in elk geval ooit voor de deur zal staan, dat is dat de kerk de passie van Christus moet ondergaan. Hè?
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, zij zal dus sterven om dan opnieuw in volle kracht te verrijzen. Dat is een punt uit de catechismus en dat hebben onze pausen ook aangehaald.
0: Ja.
1: Dus volgens mij gaan we daar naartoe. Hoe zich dat dan zal uiten, hoe dat er dat zal uitzien, dat weet ik niet zo goed. Maar je ziet wel dat er een splitsing aan het komen is. Een verdeeldheid die niet gezond is, maar die zou wel eens kunnen ten top gedreven worden. En dat we dan stilletjes aan op dat punt komen van die passie van de kerk. Hè?
0: Ja. Ja.
1: En om terug te komen op op de vraag hoe we met die angst moeten omgaan, we moeten daar goed weten dat te gebeuren ligt. Maar dat de kerk zal herrijzen.
0: Ja.
1: En dat Christus alles overwonnen heeft en dat hij ook alles in handen heeft.
0: En met die moeilijkheden die nog verder door zullen gaan, komt ook de genade steeds meer op. Hè?
1: Zeker.
0: Ik heb ooit het verhaal gehoord van een zuster in Aleppo toen daar de oorlog uitbrak. En op het moment dat de oorlog uitbrak, zag ze daar een kerk opstaan. Ze zei de kerk in Syrië was vergelijkbaar met de kerk in Nederland. Een beetje een verwaterde kerk. Mensen gingen af en toe eens een keer een zondag naar de kerk, maar meestal niet. Maar op het moment dat die oorlog begon, stond er ineens een hele krachtige kerk op. En ze zei, het was een enorm vreugdevolle tijd. Hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Hè? Dus de kerk was zo teruggebracht naar de kern en de broederlijkheid die was zo diep en zo liefdevol. Ja. Ze zei van, het was een prachtige kerk die opstond. Ja. En dat moeten we ook niet vergeten, hè, dat God ook kracht geeft naar kruis. Dus als het kruis zal toenemen in de wereld, dat we ook de vreugde zien toenemen.
1: Ja.
0: Ook de vreugde in de strijd. Hè. We horen dat van de martelaren uit de begintijd van de kerk, dat ze zingend de arena ingingen. Vol van vreugde, omdat ze mochten sterven voor hun Heer. Nou ja, dat is voor ons bijna niet voor te stellen, omdat we het kijken vanuit waar we nu staan. Hè? Mm-hmm. En we staan nu een beetje te wankelen en voorzichtig te kijken van waar gaat het allemaal naartoe. Maar op het moment dat de verdrukking of zo, de passie, zoals u dat net noemt, van de kerk nog zou toenemen, zal dus ook die vreugde toenemen in ons hart. Hè?
1: Ongetwijfeld. Ja. En dan zal de kerk ook hier terug herrijzen.
0: Ja, dat is uiteindelijk het hoopvolle beeld. Hè? En ook de overwinning van het onbevlekte hart van Maria.
1: Ja.
0: Ja. Wat ik zelf prachtig vind daaraan is, we weten, hè, dat is dan ook de stip aan de horizon, we weten, Maria heeft al gewonnen. Hè? Dus het is niet zo dat we nog zitten te kijken naar een film waar we de afloop niet van weten. We weten uiteindelijk hoe het zal aflopen, want de duivel is al verloren. Maar we moeten wel die trouw tonen. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat we automatisch aan de goede kant uitkomen. Dus we moeten wel dagelijks onze trouw vernieuwen. Door bekering, door gebed. Maar uiteindelijk, als we dat blijven doen, dan weten we de uitkomst. En ja, ik denk dat Maria aan de voet van het kruis, hè, we hebben het afgelopen zondag natuurlijk gevierd, het gedachtenis van Maria, de moeder van smarten. Maria aan de voet van het kruis toont precies de weg. Hè? Mm-hmm. En Jezus laat ook zien, er is geen andere weg dan de kruisweg naar de hemel. Ja, en dat is de enige weg die we kunnen gaan. Ja.
1: En de deur naar de hemel heb ik bij een heilige gelezen. Geen vereisnis of geen zondag zonder vrijdag.
0: Ja.
1: He, geen vereisnis zonder kruis.
0: Precies, precies. En ja, dat is natuurlijk ook voor ons blijft dat de grote hoop. Ja. Hoewel dat soms in de beproeving natuurlijk moeilijk te zien is. We gaan bijna afronden. We gaan zo dadelijk het middaggebed en het Angelus bidden. Is er nog iets waarvan u zegt, ik zou dat heel graag nog met de luisteraars hier in Nederland delen? We hebben natuurlijk al heel veel gedeeld. En,
1: we hebben veel gezegd, maar ik zou zeggen, laten we allemaal onze plek in de geestelijke strijd innemen en ons best doen. Met de hulp en de bescherming van Maria en het gezicht gericht op het kruis van de Heer.
0: Heel goed. Nou, veel dank ook voor uw gebeden. We hopen dat u ook blijft bidden voor de kerk in Nederland en voor alle luisteraars thuis. We zullen ook zeker voor u bidden. En erg bedankt ook voor de mooie uitzendingen. We zien uit naar de komende weken en maanden dat we weer kunnen genieten van de uitzending op donderdag. Heel veel dank, Marleen Kaars.
1: Dank u wel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de vijfde week van Pasen is de tekst van de introïtus, twee versen uit Psalm 70. Mijn mond zij vol van uw lof om u te bezingen. Woorden van vreugde komen over mijn lippen als ik u ga prijzen. Alleluia. Een gelover uit het oude verbond wendt zich in gebed tot de Heer en meteen wellen er gevoelens van vreugde en van lofzang uit zijn hart omhoog. Wat iemand uit het oude verbond van God heeft meegemaakt, is niet meer dan een schaduw bij wat gelovigen in het nieuwe verbond van God hebben meegemaakt. God zelf niet alleen bij ons, maar binnenin ons. Dat is wat we in het evangelie van deze dag mogen beluisteren in het evangelie. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en ge zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding aan van het gebed, liggend, zittend of geknield, de houding waarin ik denk hem het meeste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als zijn testament. En de plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal. Van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En dan te vragen om de bijzondere genade Jezus beter leren kennen, met een innerlijke kennis om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. Vandaag tonen de handelingen der apostelen hoe de verovering van het evangelie, de verspreiding in de ruimte van deze wereld, gepaard gaat met crisisverschijnselen, met conflicten. Precies zoals Jezus dat ook zegt van de ranken aan de wijnstok, er zit soms wildgroei aan. Het conflict gaat erover of de heidenen bij de Joden moesten worden ingelijfd,
of ze gereduceerd moesten worden tot het Joodse volk, tot de cultuur van het Joodse volk, de cultuur waarin de Joden het woord van God hadden ontvangen en gestalte hadden gegeven, waarin het woord van God als het ware was geïncarneerd, samen met al die culturele verschijnselen eigen aan de Joodse cultuur, besnijdenis, kosher eten, sabbatonderhouding enzovoort. Moesten de heidenen niet bij de Joden worden ingelijfd? Dat zou dan beslist moeten worden door christenen die door Jezus in het evangelie van vandaag worden beschreven als ranken aan de wijnstok, die een verbondenheid hebben met de wijnstok, zoals Jezus met de Vader. Mijn Vader is de wijnbouwer. Die verbondenheid van de ranken met de wijnstok, dat is, om het zomaar eens te zeggen, de verticale dimensie die door Jezus wordt herhaaldelijk uitgedrukt in het woordje blijven. 9 maal komt dat woord in dit evangelie voor. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Het middel voor Jezus om in ons te blijven is het woord. Door het woord komt de hemel naar de aarde. Door het vlees geworden woord. Door het gesproken woord. Ook door het geschreven woord. Ook door het geschreven woord kan God los van Jezus' menselijke gestalte overal ter wereld en op welke plaats heel flexibel ingang vinden bij de mensen om in hen te blijven. Het is eigenlijk een wonderlijk iets dat door zo'n licht voertuig als het woord zo luchtig en ook zo vluchtig de goddelijke kracht en de goddelijke liefde bij de mensen ingang kan krijgen. Het woord van God brengt ons dieper in contact met God. Maar als er contact is, komt dat altijd van 2 kanten. De een met de ander en de ander met de een. Door Gods woord kom je dus dieper in contact met God. Maar dat wil ook zeggen dat God dieper in contact komt met jou. Want wat gebeurt er wanneer iemand een woord zegt? Een woord dat bij je aankomt. Geen loze woorden, maar een woord dat uit de oorsprong van de ander, uit zijn hart, dat gericht is tot het hart van de ander. Dan gebeurt het dat er behalve dat woord ook iets van zichzelf overkomt. Iets waardoor de ander getroffen wordt, geraakt. Waardoor er een tegenbeweging ontstaat. En dat is wat het woord van God tot stand wil brengen. Een beweging terug naar God. Een beweging van God uit, aankomend bij de mens in zijn hart en weer terugkerend naar God. En dat is nu de beweging van de Heilige Geest. Eigenlijk zijn alle woorden van de schrift Gods woorden. Dat betekent woorden door de inspiratie van Gods Geest neergeschreven, met de bedoeling mensen in beweging te brengen terug naar God toe. Om God te beminnen. Om voor God iets te doen. Iets moois. Iets moois voor God. U kent dat wel van moeder Teresa van Calcutta. Dat mooie van God is overigens geen esthetische ervaring. Maar het is een godservaring. Waarbij het goddelijke het blijvende is. 9 maal blijven. Blijven in mij. Daarmee wil Jezus uitdrukken wat hij zelf is, iemand die blijft. Hij is gekomen om bij de mensen te blijven. Hij is er niet één van komen en gaan, hij is er één van blijven, voor altijd. Maar dat niet alleen, hij is er ook één van doorgaan. Het liefhebben van God gaat altijd door in goede en kwade dagen. Als mensen hun hart voor hem openen, maar ook als ze hun hart voor hem sluiten. Want dat wat er is tussen de Vader en Jezus, dat blijven, dat wil hij ook bij de mensen. Dat is geen verhouding tegenover elkaar, maar in elkaar. Een verhouding van gemeenzaamheid, van vertrouwelijkheid,
van een bij elkaar thuis zijn. Dat woordje blijven, in de taal van het evangelie, is verwant aan wat in de Romaanse talen huis is geworden. In het Frans maison, in het Latijn mansio. Dat zeggen wij toch ook, waar houd je verblijf? Waar is je woning? Het droomthuis van Teresa van Avila was een kasteel, een burcht. En dat is zij later gaan beschrijven als het kasteel van de ziel, een inwendige burcht, een innerlijk kasteel met 7 verblijven van groeiende intimiteit, innigheid, gemeenzaamheid van God, van thuis zijn, zich thuis voelen bij God. Paus Johannes Paulus II schreef in zijn encycliek over de Eucharistie: de Eucharistie is de hemel op aarde. Dus het verblijf van God bij de mensen in de Eucharistie en van de mensen bij God in de hemel begint al hier op aarde. Ooit verscheen de heilige Theresia van Avila na haar dood aan een van haar eigen zusters die bezig was het officie te zingen. En ze zei haar: nu doet u hier beneden in de tijd hetzelfde als wij gedurende de hele eeuwigheid in de hemel doen. Er is tussen ons in de hemel en u hier op aarde alleen maar dit verschil, dat wij in de hemel zien en genieten wat u op aarde gelooft en hoopt. Het is dezelfde God die u in het heilige altaarsacrament aanbidt en waarvan het bezit het geluk en de gelukzaligheid uitmaakt van de engelen en de heiligen in de hemel. Met andere woorden, wat er is tussen God en de engelen en de gelukzaligen in de hemel, is hetzelfde wat er is tussen God en ons hier. In de taal van de liefde is dat: wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem. En alle andere manieren van kennen en gewaar worden, van omgaan en contact hebben, zijn uitdrukkingen van het in liefde met elkaar

contact hebben, zijn uitdrukkingen van het in liefde met elkaar omgaan. Blijven, dat is het woord voor barmhartigheid, innigheid. Vanuit het diepste van Jezus' hart komen gevoelens van medelijden. Niet zomaar liefde dus, maar een barmhartige liefde. Dat is de liefde voor het zwakke, voor het tere, voor het zondige. Aan het eind, aansluitend bij het diepere middels in mijn gegroeide, meer contemplatieve ritme van het gebed, gesprekjes voeren. Met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens door Jezus aan mij persoonlijk laten zeggen hoeveel hij van mij houdt, hij die mij heeft lief gehad, zegt Sint Paulus, en zichzelf voor mij heeft overgeleverd. Gelaten 2. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader van Jezus, bijvoorbeeld hem bedankend voor de overgrote liefde in Jezus. En dan een Onze Vader bidden.

overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Halleluja.
1: Aanhoor mijn bede, Heer. Gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
0: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Gij mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
0: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
0: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
0: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
0: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
0: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De verschijning aan Thomas. Beloken Pasen. Op deze icoon van Beloken Pasen verschijnt de verrezen Heer aan de leerlingen in het cenakel. De plaats waar hij het laatste avondmaal instelde. Op de Sionsberg. De leerlingen rouwen en wenen. Ze kunnen niet geloven dat Jezus leeft, zoals de vrouwen hen kwamen zeggen, zoals we lezen bij hoofdstuk 16 van Marcus, vers 11. Bij Lucas lezen we verder dat de leerlingen het verhaal van de vrouwen beuzelpraat vinden. Petrus gaat toch naar het graf kijken. Hij bukt zich voorover en ziet alleen de zwachtels liggen waar de vrouwen Jezus' lichaam ingewikkeld hadden. We zien een gebouw met een doek. Waarnaar verwijst dit?
2: Naar de zaal van het laatste avondmaal, waar ze ook 9 dagen samen met Maria bidden om de komst van de Heilige Geest, zoals Jezus hun had opgedragen. Ze houden nu echter nog de deur uit vrees gesloten. Matthäus schrijft ons nog dat de soldaten de hoge priesters vertelden wat er was gebeurd. De hoge priesters geven hen echter een flinke som geld met de opdracht: zeg maar, zijn leerlingen zijn hem komen stelen terwijl wij sliepen. Matthäus, hoofdstuk 28, vers 13. In die tijd stond de doodstraf op lijkroof. En de hoge priesters hadden de steen nog wel laten verzegelen. We lezen bij Lucas dat Petrus weer naar huis teruggaat als hij het graf heeft bezocht, verbaasd nadenkend over alles wat er is gebeurd. Vers 12 van hoofdstuk 24. En in het evangelie van Johannes lezen we dat Petrus het lege graf binnentreedt en ook de zwachtels ziet liggen en dat de zweetdoek die Jezus gelaat had bedekt afzonderlijk op een andere plaats ligt opgerold. Vers 7. Van hoofdstuk 20, dat zagen we bij de icoon van de vrouwen bij het lege graf. Dan gaat ook Johannes het graf naar binnen. Hij ziet en gelooft. De leerlingen echter begrijpen niet wat er staat geschreven, dat Jezus namelijk uit de doden moest opstaan. En dan plotseling komt Jezus binnen, gaat in hun midden staan en zegt: vrede zij u. Johannes hoofdstuk 20, vers 20. Wat is de eerste reactie van de leerlingen als ze Jezus zien?
1: Lucas schrijft dat ze van verbijstering en schrik denken een geest te zien. Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart, vraagt Jezus. Voor zijn afscheid had hij hen nog op het hart gedrukt: laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14, vers 1 en vers 27. Dan toont hij hen zijn handen en voeten en zegt: ik ben het zelf. Dan zegt tegen Thomas: ik betast mij en kijk. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals gij ziet dat ik heb. Ze kunnen het van vreugde en verbazing niet geloven. Lucas schrijft dat Jezus daarop vraagt of ze iets te eten hebben en ze geven hem een stuk geroosterd vis. Jezus neemt het en eet het voor hun ogen op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 24, vers 36. Bij Marcus lezen we dan ook nog dat Jezus aan de 11 verschijnt die samen aan tafel liggen. Hij verwijt hun hardnekkig ongeloof. Zo lezen we bij Marcus hoofdstuk 16, vers 14. We zien wat op de achtergrond van die icoon buigende bomen en een boog. Waarnaar verwijst dit?
2: Deze buigende bomen boven de boog, links op de icoon, verwijzen ook naar Jezus' woorden eerder tot Nicodemus, waarin hij hem zegt: de wind blaast waarheen hij wil. Zo is het met ieder die geboren is uit de geest. Johannes hoofdstuk 3 vers 8. Ook in Genesis lezen we dat de geest van God over de wateren zweefde. Dat God de mens boetseert en hem de levensadem in de neus blaast. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis hoofdstuk 2 vers 7. Ezechiël beschrijft verder hoe de geest in de dorre beenderen blaast die herleven. Hoofdstuk 37 vers 10. Gaan we weer even terug naar het evangelie van Johannes. De leerlingen zijn vervuld van vreugde als ze de Heer zien. Nogmaals groet Jezus hen. Vrede zij u. Dan verklaart hij: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blaast Jezus over hen en zegt: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Johannes hoofdstuk 20, vers 22 en 23. We zien ook op de icoon Thomas voorover gebogen en hij raakt de zijdewond van Jezus aan.
1: Thomas, die wordt ook Didymus genoemd en hij is er die avond echter niet bij dat Jezus verschijnt. Toen de leerlingen met Jezus naar Jeruzalem optrokken, reageerde hij moedig: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Het leven lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 16. Bij Jezus' afscheid stelde hij Jezus de vraag: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen? Dat lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 5. Jezus antwoordde: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zijn nog niet tot ze doorgedrongen als hij zegt: als ik niet in zijn handen en het tekenen van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik niet geloven. 8 dagen later komt Jezus weer binnen, hoewel de deuren gesloten zijn. Jezus nodigt Thomas uit zijn wonden te voelen in zijn doorboorde handen, zijn voeten en zijn zijde. Dan roept Thomas vol geloof uit: mijn Heer en mijn God. Jezus zegt hem: zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 20 vers 29.
2: Rechts op de icoon zien we ook de apostel Petrus. Hij verwijst in zijn eerste brief hoofdstuk 2 vers 24 en 25 naar het heel belangrijke hoofdstuk 53 van Jesaja, die schrijft over de Messias. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Jesaja hoofdstuk 53 vers 5. De deuren zijn gesloten. Niet alleen die van het huis, maar ook die van het hart. Angst, twijfel, verwarring. Ze houden de leerlingen gevangen. En toch komt Jezus binnen. Niet door kracht, niet door geweld, maar eenvoudig door zijn aanwezigheid. Vrede zij u, groet hij hen. Hij toont geen triomf, maar zijn wonden, de tekenen van liefde die tot het uiterste ging. Zijn handen doorboord, zijn zijde geopend. Nogmaals groet hij hen. Vrede zij u. In zijn wonden ligt overwinning, leven. De leerlingen herkennen hem. Hier is hij, dezelfde die lief had tot het einde. Thomas twijfelt als hij hoort dat de verrezen Heer verschenen is. Hij verlangt te zien, te raken, te begrijpen. En ook voor hem sluit Jezus zich niet af. Kom maar dichterbij, raak mijn wonden aan. Wat een wonder! God stelt zich kwetsbaar op. Zijn wonden brengen ons vrede. Geloof. En Thomas antwoordt met aanbidding: Mijn Heer en mijn God, waar houd ik mijn deuren gesloten? Welke wonden van mezelf of van anderen durf ik niet aan te raken? De verrezen Heer toont ons zijn wonden. Daarin ligt zijn liefde en onze genezing. Heer Jezus, kom binnen in mijn geslotenheid. Toon mij uw wonden als teken van uw liefde, dat uw vrede kan binnenkomen waar angst en twijfel nog wonen. Leer mij geloven, ook wanneer ik niet zie. En laat mijn hart antwoorden, zoals dat van Thomas, mijn Heer en mijn God.
1: Mijn Heer en mijn God, plots staat u midden tussen uw leerlingen. De deuren waren uit angst gesloten. U begroet hen, vrede zij u, en toont uw doorboorde handen en voeten. U bent van vlees en bloed. U eet een stuk geroosterde vis en blaast over hen. U laat Thomas uw zijde voelen en prijst alle zalig die u geloven. U bent het zelf. Zend ons uw stroom van genade, uw gekruisigde en verrezen liefde. Heer, toon ons uw gewonde gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Schouwers ga ik in gesprek met Nicoline Roskam. En ik doe dat op basis van een boek wat zij vertaald heeft en ook ingeleid heeft. En het boekje heet Alleenspraak, Soliloquium van Bonaventura. Bonaventura, kijk, ik heb geleerd ooit van iemand die heel veel sprak, die zei, je moet ervan uitgaan dat mensen het gewoon niet weten wie jij is. Dus dan zeg je niet van, u weet waarschijnlijk niet wie jij is, maar dan zeg je iets in de trant van, om je geheugen wat op te frissen, wie was hij ook alweer?
1: Bonaventura was een 13e eeuwse theoloog, een Franciscaan van de tweede generatie, zullen we maar zeggen. Het was een intellectueel. Hij was lange tijd docent aan de Universiteit van Parijs, aan de Sorbonne. En hij werd halverwege de 13e eeuw de generaal-overste van de Franciscaner orde. Op een moment dat die orde nogal wat problemen kende. Hij is door zijn consoliderende optreden heel belangrijk geworden voor die orde. En hij is dan ook ruim een eeuw later heilig verklaard na zijn dood. En ook als tot kerkleraar verheven. En dat is met name omdat hij niet alleen organisatorisch een belangrijke rol gespeeld heeft voor de Franciscaner orde in de 13e eeuw, maar ook zeer invloedrijk geworden is door de meer spirituele en mystieke geschriften die hij voor die orde heeft geschreven.
0: Franciscanen, als ik aan Franciscus van Assisi denk en hoe die beweging gestart is, mag je het in mijn eigen woorden zeggen. Ik vond het een soort evangelische beweging avant la lettre. Ze gingen Europa in, ze wilden Jezus volgen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. De Franciscaanse beweging was echt een terugkeer naar het begin, hè, naar het evangelie. Franciscus van Assisi begon zijn missie met een handvol metgezellen. En hun grootste, hogere doel was Christus navolgen. En dan zo letterlijk mogelijk. Dus de Franciscanen van het eerste uur trokken erop uit, in tweetallen of in kleine groepen, om het evangelie te verkondigen. En dat deden ze in navolging van Christus in absolute armoede. Dus ze hadden geen bezit, ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zwierven rond, al predikend, en ze leefden van aalmoezen die ze onderweg ontvingen van hun toehoorders. Die beweging is begonnen in het eerste decennium van de 13e eeuw. En die beweging is ongelooflijk snel gegroeid. Franciscus begon dus echt letterlijk met een handvol mensen. In de loop van de eerste helft van de 13e eeuw verspreidde die beweging zich al over de Alpen naar Duitsland, naar Spanje, naar Frankrijk. Aan het einde van de 13e eeuw waren er in heel Europa zo'n 30.000 Franciscanen, tot aan de Britse eilanden en Scandinavië toe. Met die uitbreiding en die groei veranderde overigens ook wel het karakter van de beweging. Dus waar men aanvankelijk erg hechtte aan flexibiliteit, het rondtrekken, het leven van aalmoezen en eventueel het leven van handarbeid op het land, waarvoor men zich dan in natura liet betalen. En naarmate die beweging groeide, ja, veranderden ze van karakter in de zin dat ze steeds meer op vaste plekken kwamen te wonen. Dus zich in conventen organiseerden. Dat ze vaak ook accommodatie aangeboden kregen in de plaatsen waar ze werkten. Het handarbeid op het land en het bedelen, dat werd in steeds mindere mate nodig, omdat ze min of meer een vaste plek in de samenleving kregen. En dat heeft ook wel tot spanningen geleid. Met name rond het midden van de 13e eeuw. Na de dood van Franciscus waren er nog steeds mensen die heel erg hechten aan zijn oorspronkelijke intenties. Hè, van zwervend, rondtrekkend, predikend. Maar er waren ook steeds meer mensen die juist wel het nut zagen van een meer vaste kloosterlijke leefstijl. En dat kwam onder andere ook doordat er zich bij die beweging een ander type ordeling aandiende. Er traden steeds meer mensen toe die een opleiding hadden gevolgd, dus meer intellectuelen. Er kwamen steeds meer priesters. En waar oorspronkelijk volgens Franciscus' ideaal zoiets als opleiding niet nodig was om te preken, daar hadden deze mensen juist het idee dat er dat opleiding en scholing en ook boeken, hè, heel belangrijk waren. En priesters hebben nou eenmaal een altaar nodig om de mis te kunnen opdragen. Intellectuelen hebben studiemateriaal nodig. En daarmee ontstonden er spanningen tussen die meer spirituele en die meer conventuele groepen.
0: Ik moet een beetje bij denken aan de kameling uit Moorenland, dacht ik dat het was. Die begreep iets en zegt, hier is water, kan ik wat is het tegen om mij te dopen, om gedoopt te worden? Hij heeft toen geen maanden dooponderricht gehad en dat soort dingen meer. Daar moet ik altijd een beetje aan denken. En ook de manier waarop Jezus zijn discipelen uitzond. Het is een beetje, ja, moet ik het zeggen. Ik merk het vaak meer, hoor, met bepaalde bewegingen. De eerste generatie prima, tweede generatie dat gaat. De derde generatie willen consolideren, willen er iets, ja, een structuur van maken. En dat kan dood in de pot zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, consolideren kan de geest uit de beweging halen. Tegelijkertijd is het ook een risico wanneer je zonder enige structuur mensen op pad stuurt om te gaan preken. Want je hebt geen idee wat ze gaan preken. En je moet je voorstellen, in de 13e eeuw, sowieso gedurende de hele middeleeuwen, waren er tal van bewegingen die op bepaalde momenten tamelijk radicale ideeën verspreidden. Door de kerk werden die dan vaak als ketterij beschouwd. Maar had je eenmaal de verdenking van ketterij tegen je, dan betekende dat het einde van je beweging. En niet zelden op gewelddadige wijze. Denk aan de Katharen, die door de kerk uiteindelijk heftig bestreden zijn. Er is dus wel degelijk een goede reden om te proberen een dergelijke beweging binnen bepaalde kaders te vatten. Ik denk dat dat ook wel een van de zaken geweest is die de meer conventuelen hebben begrepen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook aan die vastigheid risico's zitten. De Franciscaanse beweging begon als een radicale ascetische armoedebeweging, waarbij echt totaal geen bezit geoorloofd was. Mensen leefden van aalmoezen en aalmoezen waren dan in natura, geld was uit den boze. Maar kijk naar kort na de dood van Franciscus is er al bijvoorbeeld een reusachtige kerk gebouwd in Assisi, die ongelooflijk veel geld gekost heeft. En het is fantastisch dat hij er is. Hij heeft fantastische fresco's. Maar het geeft wel iets weer van de strijd die men in de ontwikkeling van zo'n beweging voert om zijn idealen zuiver te houden.
0: In wezen ben je daarmee bij eigenlijk de portée van dit boek alleen spraak. Want in wezen gaat het daarover. Hoe kan ik in die zuivere relatie met God komen? Maar goed, het alleen spraak, laat ik eerst een andere vraag stellen erover. Hoe is dat opgebouwd, het boek?
1: Bonaventura's Alleen Spraak is een boek dat als centrale thema heeft de relatie van de ziel tot zichzelf

0: Afspraak is een boek dat als centrale thema heeft de relatie van de ziel tot zichzelf, tot de wereld, tot het lagere, de hel en het kwaad, de dood en tot God. En die vier thema's, die worden ook in die volgorde in verschillende hoofdstukken besproken. Het is geen betoog, maar een dialoog tussen de mens en de ziel. En de ziel vraagt steeds aan de mens hoe hij het eeuwige leven, de hemelse heerlijkheid kan bereiken. En de mens geeft hem daar steeds aanwijzingen voor en legt hem uit hoe hij door contemplatie en bezinning hemelse zaligheid kan bereiken.
1: Wat is contemplatie?
0: Contemplatie in de zin zoals Bonaventura dat bedoelt, is het beschouwelijk nadenken. En dat kan op verschillende manieren. Dus hij begint heel eenvoudig met het nadenken over jezelf. Proberen na te denken over wie je bent, waar je vandaan komt. Maar uiteindelijk moet dat hele bezinningsproces leiden tot het wat in dit soort literatuur dan wel genoemd wordt, het schouwen van God. Dat je zo vrij bent van al het aardse en zo gericht bent op God, dat je als het ware hem ervaart in jouw innerlijk. Dus dat hij als het ware intrek kan nemen in jouw geest.
1: Hij begint met de mens als een edel wezen. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht, als je begint met wie ben ik, hoe ben ik geschapen, hoe zitten we elkaar. Meestal als mensen een beetje in zichzelf gaan vroeten, dan komen ze wel iets tegen. Ze denken, nou ja, het zit allemaal niet zo goed. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt een manier van schouwen, een manier van overdenken die net even een andere kant op lijkt te gaan.
0: Ja, dat is best verrassend. Je denkt, zeker als je meer van dit soort middeleeuwse teksten leest, dat hij ogenblikkelijk begint bij hoe slecht een mens is. Maar dat is niet zo. De mens begint met de ziel aan te sporen om over zichzelf na te denken. En het eerste dat die ziel dan moet ontdekken is hoe waardevol hij is. Hoe mooi hij geschapen is. Hoe bijzonder hij is. En dat hij, of zij, en de ziel is eigenlijk vrouwelijk, dat zij zo uitzonderlijk mooi is dat God in haar kan wonen. Dus dat zij als het ware, als zij haar huis op orde brengt, dat is dan dus ruimte schept voor God, dat God dan intrek kan nemen in haar ziel en dat die ziel daarmee God kan ervaren. En Bonaventura spreekt dan ook wel over de zoetheid van God kan proeven. Dus het geluk dat God ons wil geven, kan de ziel ervaren dankzij het feit dat zij eigenlijk naar Gods beeld geschapen is en net als hij ook onsterfelijk is en een woonplaats is voor het goddelijke.
1: Daar staan we heel weinig bij stil, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we in de huidige tijd toch sowieso steeds minder op het goddelijke gericht zijn en steeds meer op het materiële en het aardse. Ik denk dat ook wel een armoede is van onze tijd. Dat mensen erg gefixeerd zijn op materieel geluk. Het geluk erg zoeken in het verwerven van een positie. Het verwerven van bezit. En ik stap best, het is heel lastig in onze huidige wereld om zonder dat alles te leven. Maar ja, als je terugdenkt aan die Franciscaanse spiritualiteit, waarin je alles loslaat om je volledig te kunnen richten op God en in navolging van Christus te leven, dan is er een groot verschil met wat je momenteel, denk ik, vooral ziet.
1: Zullen we een stukje lezen uit het eerste hoofdstuk?
0: Evalueer dus je levensziel door dagelijks onderzoek. Let zorgvuldig op hoeveel je vordert en hoeveel je tekortschiet. Hoe sta je ervoor in zedelijk opzicht, hoe in mentaal opzicht? Hoezeer lijk je op God? Hoezeer verschil je van hem? Hoe dicht bij God sta je? Hoe ver sta je van hem af? Houd daarbij altijd dit inzicht vast. Je bent veel prijzenswaardiger en beter wanneer je jezelf kent dan wanneer je inzicht zou verwerven in de loop van de sterren, de werkzame kracht van kruiden, de fysieke gesteldheid van de mens of de aard van het dier. Wanneer je kennis zou bezitten over alle hemelse en aardse zaken,

0: maar geen aandacht zou besteden aan jezelf. Dus geef jezelf aan jezelf terug, zo niet altijd, dan tenminste af en toe. Beteugel je gevoel, geef richting aan je handelen en stuur je koers bij. Houd dus vast aan de adviezen van de heiligenziel en keer de lichtstraal van je contemplatie om te beginnen naar het oosten, dat wil zeggen naar het overdenken van jouw eigen toestand. Overdenk dan zorgvuldig hoe edel de hoogste handwerksman jou van nature gemaakt heeft, hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft en hoe vriendelijk de goddelijke goedheid jou uit genade hervormd heeft.
1: Ja, er staat een heel toch een karakteristisch stukje in, hè? Dat hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft. Daar gaat hij naar even die kernwaarden, onze wil.
0: Bonaventura maakt duidelijk onderscheid tussen ziel en geest en wil. En de wil, dat wil zeggen, ja, dat waar ons handelen door gestuurd wordt, heeft de neiging om zich van God af te keren en zich juist te hechten aan het aardse, aan dat wat dichtbij is, aan dat wat macht, rijkdom, genot geeft. En die wil, die maakt dat wij het risico lopen van God te vervreemden. En dat heet bij Bonaventura zonde. En die zonde onderscheidt hij in twee vormen. Er is zoiets als de erfzonde, die het gevolg is van de zondeval in het Genesis-verhaal bij Adam en Eva, die zich van God afkeren. En die erfzonde, dat is iets waar wij als mensen per definitie allemaal deel aan hebben, omdat wij als mens ons collectief van God vervreemd hebben. Om ons vrij te maken van die erfzonde is volgens Bonaventura Christus gestorven. Naar de aarde gekomen, mens geworden en gestorven. Die erfzonde is daarmee van ons afgenomen en wij zijn daardoor met God verzoend. Maar er is nog een ander soort zonde en dat noemt hij de persoonlijke zonde. Persoonlijke zonde zijn de dingen die wij in ons leven doen. De keuzes die we maken, het goede dat we doen, het kwade dat we doen, dat zijn onze persoonlijke handelingen. Die worden gestuurd door de wil. En daarin zondigen wij tegen elkaar en tegen God. En daarover kunnen wij boete doen. En doen wij boete en belijden wij tegenover God dat wij in dit leven fouten maken, dan is God barmhartig. En accepteert hij onze boete en neemt hij onze verontschuldigingen aan en verzoenen wij op die manier, of kunnen wij onszelf op die manier met God verzoenen en neemt God ons in barmhartigheid aan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende gedachten.
1: Ik ga nog terug naar de tekst toe weer. Waarin je ook heen gaat op een gegeven moment is en dat vind ik lastig als ik dit lees, is gewoon de relatie tussen datgene wat je van God krijgt en wie God zelf is. En het punt dat hij zegt van ja, God wil om zichzelf geliefd worden, om wie hij is en niet om wat hij geeft.
0: Ja, zeker. Een heel duidelijk punt waarop dit aan de orde komt. En dat hangt ook wel een beetje samen met de grote lijn van het boek. Is dat de mens de neiging heeft om zich erg te hechten aan wat geschapen is. Hè, wat vergankelijk is. En die schepping is aan de ene kant iets moois. Want de wereld is door God geschapen en mooi gemaakt. En de mens heeft als het ware die schepping gekregen om hem te dienen. Ja, dus de mens als rationeel wezen heeft de schepping om daarvan te genieten, om daarvan gebruik te maken, ook om die te onderhouden en om daar respect voor te hebben. Maar het risico is dat de mens zich zozeer hecht aan de schepping dat hij de schepper vergeet. He, dus dat de mens wel alle geneugten van het geschapene benut, maar vergeet om God te danken voor alles wat die schepping hem biedt.
1: Hoe beschrijft hij dat?
0: In Bonaventura's alleenspraak laat de mens de ziel nadenken over zijn relatie tot zichzelf, zijn eigen positie en zijn relatie tot de wereld. En wanneer de ziel heeft ingezien dat ze zelf van zeer prijzenswaardige edelheid is, dan wordt ook duidelijk dat de wereld er is om haar te dienen. Om de mens te dienen. En de mens zegt dan: kijk ziel, in het kort ben je de afzonderlijke thema's langs gegaan, van het lagere naar het hogere, en heb je ontdekt dat heel de schepping naar goddelijke beschikking haar koers richt naar dit ene doel. Namelijk dat zij jouw gemak dient en onophoudelijk jou van jouw geneugten voorziet. Maar pas op, mijn ziel. Je zult echtpreekster genoemd worden in plaats van bruid, wanneer je meer waarde hecht aan de geschenken die God geeft dan aan de genegenheid waarmee hij jou lief heeft. Wee jij, zo zegt Augustinus in zijn belijdenissen, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn wenken dan om hemzelf. En als je er niet op let welk signaal gegeven wordt door dat zeer gelukzalige licht, dat inzicht van een gezuiverde geest, waarvan spoor en wenken alle schepselen sieren. In deze passage is de gedachte dat de schepping als het werk van God ons ook op het spoor van God zet. Als wij de schepping bekijken en waarderen, dan raken wij daardoor overtuigd van Gods goedheid.
1: En verderop gaat hij dan, zegt hij van, en dat vind ik een van die prachtige dingen, want hij wil voortdurend maar dat richten op Gods goedheid, Gods genade, Gods licht, als ik het zo mag zeggen. En hij zegt juist, als we bewust worden van die waarheid in Gods aanwezigheid, dus door zijn licht wat in ons leven beschenen wordt, beschenen worden door zijn licht. Hij zegt het zo, want wanneer ze heel dicht bij het licht geraken, ontdekken ze wat ze van zichzelf niet wisten. En dat is eigenlijk, wil heel eeuwig geschapen zijn, maar ook heel onwaardig zijn.
0: De mens, en dan met name de ziel van de mens, het geestelijke, op God gelijkende, onsterfelijke deel van de mens, is iets moois, is edel, lijkt op God, maar heeft zich ook van God afgekeerd. En doet dat in veel gevallen nog dagelijks. En dat afkeren van God, dat maakt dat de ziel en wij mensen ook een zondige, een donkere kant hebben.
1: Ik ga heel snel nu door het boek heen, want we kunnen niet het hele boek voorlezen. Het zou een heel mooi gebeuren kunnen zijn. Maar hij zegt onder andere, in wat je net onder andere gelezen hebt, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn werken dan om hemzelf. Dan gaat het om het innerlijk, gaat het daar. Hoe vervolgt hij dit in het boek? Want kijk, er staan in het hoofdstuk 1 tig stukjes voor, waarvan ik denk, als je dat leest, dan word je helemaal fantastisch mooi. Alleen, dan blijf je bij 1 steken, denk ik, en je wil verder.
0: Ja, zoals ik zojuist aan het begin al zei, het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken, die elk een terrein van bezinning verwoorden. Het eerste was de zelfreflectie, het nadenken over wie wij zijn als mensen. Het tweede gaat over onze relatie tot de wereld. En in dat tweede gedeelte benadrukt Bonaventura dat al het geschapene, hoe mooi het ook is, ons uiteindelijk niet tot het ware geluk brengt. En dat wij daarom ons moeten vrijmaken van gehechtheid aan alles wat geschapen en dus ook vergankelijk is. En dat is nodig omdat wij op geen andere manier ons volledig kunnen richten op het eeuwige, het hemelse en natuurlijk op God. En willen we dat goed kunnen doen, willen we ons echt kunnen losmaken van liefde voor het geschapene, dan hoort daar een bepaalde leefwijze bij. Eigenlijk voor Bonaventura is dat dan de Franciscaanse leefwijze. Als Franciscaan onthecht van al het materiële, volledig gericht op de relatie met God.
1: Het is goed dat je dat erbij zegt, want je kunt natuurlijk ook onthecht raken aan alles en nog wat en totaal onverantwoord gaan leven.
0: Jazeker. Maar dat is natuurlijk niet. Het is niet dat je ineens geen waarde meer hecht aan wat God ons geeft. Integendeel, dat hebben we net al gelezen. De schepping is ons gegeven door God om die te gebruiken. Maar die schepping mag ons niet van God afhouden. Die schepping moet ons naar God toebrengen. Want God wil graag dat wij ons naar hem richten. Hij is naar ons op zoek en hij wil dat wij in onze geest met hem bezig zijn. En daarin kan het aardse een belemmering vormen. Streven naar rijkdom, naar macht, naar invloed, naar genot belemmert ons in ons zicht op God.
1: Je wou er een stukje over lezen?
0: Ja, dit is een stukje waar de mens tot de ziel spreekt en dan zegt: ach, liefste ziel, wat is al het wereldse anders dan een ijdele droom? Wat heeft trots of pronken met rijkdom degene die daarom geven gebracht? Alles gaat immers voorbij als een schaduw, als een schip dat over het woelige water vaart zonder dat daarvan een spoor te vinden is. Want zij zijn verteerd door hun eigen kwaadwilligheid. En ach, dat waarin ze sterk waren, het meeste daarvan heeft toch geen enkel spoor nagelaten. Waar zijn de leiders van de volkeren? Waar zijn zij die macht uitoefenden over de dieren die op aarde leven? Waar zijn degenen die zilverschatten verzamelden en goud vergaarden? Die steden vestigden en vestingen bouwden? Koningen en koninkrijken onderwierpen door oorlog te voeren? Waar is de wijze, de schriftgeleerde, de onderzoeker van deze wereld? Waar is de uitzonderlijk wijze Salomo? Waar de uiterst machtige Alexander? Waar de zeer sterke Simson, de bijzonder mooie Absalom, de buitengewoon vermaarde Ahasveros? Waar zijn de uiterst machtige keizers? Waar de gevierde koningen en vorsten? Welk voordeel heeft hun ijdele roem hun gebracht? Welk voordeel hun korte vreugde, hun wereldse macht, hun grote familie? Welk hun lichamelijk genot, hun bedriegelijke rijkdom, hun zoete begeerte? Waar hebben lachen en blijdschap hen gebracht? Waar hun gepronk en hun arrogantie? Waar hun adellijke bloed, hun mooie lichaam, hun elegante gestalte, hun jeugdige bevalligheid? Waar hun enorme landgoederen, hun onmetelijke paleizen, hun kennis van de wereld? Al die zaken behoren tot de wereld en de wereld houdt van het hare. Maar toch houden al die zaken, net als de wereld, niet lang stand. Want de wereld zal voorbijgaan met al wat daarin begerenswaardig is. Dus als je werkelijk verstandig bent, als je helder ziet, streef dan niet langer naar wat ellendig is om na te jagen, belastend om te bezitten, een bezoedeling om lief te hebben, een kwelling om te verliezen. Nee, laat dat alles dan achter je, omwille van hem die alles te boven gaat. Ja, vlucht en neem ziel je toevlucht tot de vluchtstad, tot het religieuze leven. Daarin kun je boete doen voor het verleden, genade krijgen in het heden en op gelukkige wijze de toekomstige heerlijkheid afwachten. Laat zonder besef je niet hinderen. Waar onrecht was in overvloed, daar is gewoonlijk ook een overvloed aan genade. Laat je ook niet afschrikken door de strenge penitentie. Het lijden in de huidige tijd is niet zwaarder dan de vroegere schuld die jou wordt kwijtgescholden. Weegt op tegen de tegenwoordige genade die jou wordt verleend en is de toekomstige heerlijkheid die jou in het vooruitzicht gesteld wordt meer dan waard.
1: Ja, dan ga ik toch een stukje verder vragen aan jou, want die ziel vraagt dan: de bedriegelijkheid en de onbestendigheid van de wereld zijn me nu duidelijk, maar toch, ik weet niet wat mij boeit, kan ik mijn geest nog niet van haar afkeren. Dus dat aspect van je ziet dat het zo is en toch word je toch niet helemaal vrij van.
0: Ja, Bonaventura geeft daar, althans de mens in dit boek van Bonaventura, geeft daar een antwoord op. Ik weet niet of dat helemaal voor ons navolgbaar is, maar zijn redenering is de volgende. De mens is, en de ziel is, zo door God geschapen dat hij moet lief hebben. Dus de ziel is erop aangelegd om lief te hebben. En het idee daarachter is dat de ziel dankzij dat vermogen God kan lief hebben en zich aan God hecht en naar God zal streven. Maar wanneer mensen niet God lief hebben, dan keert die liefde zich automatisch naar iets anders. En voor mensen die dus niet voor God kiezen, richt die liefde zich op het vergankelijke en op het aardse.
1: Goed, dan denk ik, ik heb een gezin en kinderen, en dan?
0: Die liefde voor God impliceert ook de liefde voor de naaste. Dat is eigenlijk in al dit soort spiritualiteit een twee-eenheid. Dus liefde voor God en liefde voor de naaste, dat is wat ons waarlijk gelukkig maakt. Dat is wat wij in dit leven moeten nastreven. Overigens Het stukje hier dat ik zojuist las, daarin roept Bonaventura op tot een religieus leven. In deze context gaat het specifiek om een leven als Franciscaans broeder. In zijn tijd bestond er overigens ook al de orde van de Franciscaanse zusters, de navolgelingen van Clara van Assisi. Maar er is ook al in zijn tijd een zogenaamde derde orde. De derde orde van de Franciscanen was een orde speciaal voor die mensen die niet, om wat voor reden dan ook, maar die niet in de gelegenheid waren om toe te treden tot de Franciscaanse broederschap. En dat kon zijn omdat zij gehuwd waren. Het kon zijn omdat hun familie het niet goed vond. Het heeft nogal wat implicaties als je je bezit opgeeft en daarmee wellicht je ouderlijk erfdeel te grabbel gooit. Er kunnen tal van redenen zijn waarop je niet in de gelegenheid bent om toe te treden tot een kloosterorde, maar dat is geen belemmering voor een religieus leven. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Natuurlijk zijn er belemmeringen. Mensen hebben een baan, mensen hebben een gezin. We hebben een sociale context. We wonen in een land waar je nou eenmaal, als het goed is, een adres hebt en belasting moet betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar een leven waarin je je naaste lief hebt en God lief hebt. En waarin dat het hoogste doel van je bestaan is.
1: Hoe gaat het boek verder? Want ik heb nog even een klein stukje waar ik lees het hoofdstuk 2 hoor. Ja. Hij zegt daar, als wij in deze wereld iets willen bezitten, laat het dan God zijn die alles bezit. Laten we hem bezitten met een onbezorgd gemoed. Want in hem zullen wij alles hebben, waarna wij tot ons geluk een heilig verlangen koesteren. Vind ik ook een merkwaardige uitdrukking. Laten wij God bezitten. Kan dat?
0: De gedachte bij Bonaventura is dat wanneer je in staat bent om je geestelijk los te maken van het wereldse, van alles wat vergankelijk is, dat je daarmee ruimte krijgt in je geest, in je ziel, om God te ontvangen. Bezitten is misschien een wat bevreemdend woord vanuit ons perspectief gezien, maar het idee is dat wanneer je je echt helemaal vrij maakt en op God richt, dat God dan in jou woont. Dat God als het ware bezit neemt van jouw ziel en bezit neemt van jouw geest. En dat je daardoor een heel innige band met God hebt.
1: Dan ging het hoofdstuk 2 is toch vrij confronterend. In 3 gaat hij nog verder, dacht ik. Dan gaat hij het hebben over de dood en het oordeel. Ja. Wat wij liever. Ja, iedereen, uiteindelijk sterft iedereen. Als christen zeg ik dan, het is een vreugdevol verdriet, maar ook een verdrietige vreugde kan het zijn. Het is zo dubbel als maar kan allemaal. Dus, maar toch.
0: Ja, inderdaad. In hoofdstuk 3, daarin beschrijft Bonaventura het derde onderwerp waarover je zou moeten reflecteren. En dat is je sterfelijkheid. En uiteraard, voor een christen kan de dood een perspectief zijn. Een perspectief op een leven bij God. Maar daar zit bij Bonaventura wel een voorwaarde aan. En dat is dat je je tijdens dit leven ook aan God hecht. Dat je tijdens dit leven je geest op God richt. Dan heb je absoluut het perspectief op een gelukzalig leven bij God in de hemel. Doe je dat niet, dan kan het oordeel dat God over jouw leven velt ook negatief uitpakken. En wanneer je dus bewust bent van je sterfelijkheid, dan helpt je dat om in dit leven steeds radicale keuzes te maken voor een godvruchtig leven. Doe je dat niet, dan is er altijd de kans dat je na je dood niet in de hemel, maar in de hel belandt. En dat is in de middeleeuwen tamelijk sterk besef dat die hel er bestaat, dat dat een vreeswekkend perspectief is voor degene die zich van God afkeren en niet opnieuw naar hem toekeren.
1: Je had weer een stukje wat je wilde lezen.
0: De mens zegt tegen de ziel: overdenk dus regelmatig, wik en weeg zorgvuldig, dat de dood niet af te wenden, het stervensuur niet te achterhalen en de door God vooraf bepaalde tijd niet te veranderen is. Wat in het menselijk leven is zekerder dan de dood? Wat onzekerder dan het moment van sterven? De dood heeft geen erbarmen met armoede, geen ontzag voor macht, geen respect voor uitmuntendheid van karakter of afkomst. De dood spaart jeugd nog ouderdom. Bij oude mensen staat hij voor de deur, voor jonge mensen ligt hij in een hinderlaag. Als je inziet dat dit zo is, ziel, luister dan naar mijn raad. Bereid je in dit leven, zolang het duurt, voor op het eeuwige leven. Sterf zolang je een lichamelijk leven leidt voor de wereld, opdat je na de dood van je lichaam kunt gaan leven voor God. Zie in dat alleen diegene zijn naderende dood blij en vrolijk ondergaat, die zich tijdens zijn leven door het doen van goede werken op haar heeft voorbereid. Want let wel, volgens Seneca is het zo dat op het moment van sterven voor een dwaas de dood begint, maar door een wijs en deugdzaam mens de dood wordt overwonnen. Wel, ziel, volgens Bernardus is de dood van een rechtvaardig mens goed, omdat ze hem rust brengt, beter omdat ze hem herschept en het best omdat ze hem bevrijdt van zorgen. De dood van zondaars daarentegen is zeer, ja heel erg pijnlijk. Pijnlijk doordat hij het aardse moet verliezen, pijnlijker doordat hij van het lichamelijke wordt gescheiden en het pijnlijkst doordat aan hem geknaagd wordt door wormen en door vuur. Maar wat het allerpijnlijkst is, de dood berooft hem van het schouwen van God. En hier zit impliciet de gedachte dat wie gelovig zijn leven naar Gods beeld vormgeeft, uiteindelijk oog in oog met hem zal staan na de dood. En daar in vreugde samen met hem zal zijn.
1: Kun je dus zeggen dat dat proces zich in wezen, dat het zich nu al kan voltrekken, dit proces?
0: Jazeker. Voor Bonaventura, dat komt in het laatste hoofdstuk met name aan de orde. Voor Bonaventura is het zo dat je in dit leven als het ware een voorproef kan ervaren van leven met God. Wanneer je namelijk je volledig op hem concentreert, contempleren in Bonaventura's jargon. Wanneer je contempleert op God en op het hogere, op het hemelse, dan kan het je gebeuren dat je iets van God ervaart, iets van zijn zoetheid ervaart, iets van zijn goedheid ervaart. En dat, zegt hij, is eigenlijk een hemelse ervaring op aarde.
1: Ik vind het vaak even de moeilijkste aspecten die ik tegenkom. Er kan een verlangen zijn naar, je kan graag iets willen. Maar de andere kant van, hoe stel je ontvankelijk open voor dit gebeuren van die ontmoeting met God? Daar heeft hij het in het vierde hoofdstuk over.
0: Ja, zeker. Het is niet iets dat je kunt afdwingen. En voor wie het niet gelezen heeft, de verhouding tussen de mens en zijn ziel is toch wel steeds zo dat die ziel heel erg graag wil, maar nog niet weet hoe. En dat de mens hem dat moet vertellen. En een van de dingen die de ziel in het boek duidelijk maakt, is dat zij heel hard haar best gedaan heeft om een goddelijke ervaring te krijgen. En dat dat op treurige wijze mislukt is. Die ziel die geeft een beschrijving van hoe ze geprobeerd heeft om in contemplatie naar het hemelse op te stijgen. En daar heeft ze iets gezien van het hemelse feestmaal. Maar vervolgens hebben de gasten aan dat feestmaal haar weggejaagd. En het antwoord dat Bonaventura op haar vraag geeft, haar vraag is waarom dan, waarom kon dat niet? Bonaventura geeft als antwoord dat je niet kunt delen in het hemelse feest, in de hemelse heerlijkheid van Gods heiligen, als je niet eerst ook, net als zij, het aardse lijden hebt doorstaan. En daarin ligt denk ik wel een bepaalde wijsheid. Het geforceerd willen, God willen ervaren, dat is niet wat Bonaventura bedoelt. Het is niet zo dat als je nou maar losmaakt van het aardse, dat je ogenblikkelijk toegang hebt tot het hemelse. Het vergt een heel andere levenswijze. Er wordt ook van je gevraagd dat je in dit leven je geest oefent. In die zin dat je jezelf oefent in het goede doen en in het kwade verdragen. En dat is ook deel van dit aardse leven. En wanneer je dat tot het einde toe volbrengt en je in onder alle kwade dingen die jou overkomen aan God gehecht blijft, dan zal het deel hebben aan Gods heerlijkheid jouw beloning zijn, jouw deel zijn. En dat kun je soms, als je je volledig op God richt, voelen wanneer je geest daarvoor openstaat.
1: Dat kan zelfs in het lijden zijn dan?
0: Dat kan zelfs in het lijden zijn, zolang je je geest op God gericht houdt.
1: Ja. Hoe, want het gaat over de vreugde van de Heer. En het zijn natuurlijk vragen die enorm leven op dit moment. Ook bij sommige mensen die zeggen, ja, ik wil, wat je al zegt, ik wil die heerlijkheid van God ervaren. En elke keer met Pinkster is er weer het verlangen, denk ik, in de kerk. En er gebeurt er niks. Dat. En dan? Wat zegt hij daarover?
0: Ik denk dat voor Bonaventura het ervaren van Gods aanwezigheid en ook überhaupt het deel krijgen van de mensen aan Gods heerlijkheid toch ook vooral iets is dat van God uitgaat. Hij blijft ons roepen ook als wij ons van hem vervreemd hebben. En hij blijft ons stimuleren en blijft ons helpen om ons vrij te maken voor zijn aanwezigheid. En ook daarin is het zo dat je dat niet kunt afdwingen. Je kunt je alleen maar openstellen. En meer wordt er ook niet van ons gevraagd. Van ons wordt gevraagd dat wij ons op hem richten en voor hem openstellen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat verlangen een beweging kan zijn die eigenlijk dwars tegen het openstellen ingaat.
0: Ja, misschien dat een hevig verlangen ons kan belemmeren om te vertrouwen op Gods kracht.
1: Ik probeer het maar een beetje te verwoorden nu. Zou het kunnen zijn dat wij zo'n voorstelling hebben van dit zou er moeten gebeuren, terwijl God wel eens heel anders zou kunnen zijn? Ik bedoel een beetje die richting op. Dat we dus we conditioneren onszelf al op iets wat.
0: Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk persoonlijk, maar dat ligt denk ik voor iedereen anders. Ik denk persoonlijk dat er wellicht in sommige kringen wat te veel waarde gehecht wordt aan ervaring. Ik begrijp dat dat voor mensen heel overweldigend en ook iets heel moois kan zijn wanneer ze een religieuze ervaring hebben. Maar ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn die een dergelijke ervaring nooit zullen hebben. En dat maakt hen in mijn overtuiging niet een minder goede christen. Ik denk dat ook mensen die wat rationeler in het leven staan, of misschien wat praktischer, of die wat minder bevattelijk zijn voor spirituele ervaringen, dat die wel degelijk een godvruchtig leven kunnen leiden en ook wel degelijk hun geest op God gericht kunnen houden. Maar zij doen dat op een andere manier. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is ook, hè, relatie tot de tekst van Bonaventura. Voor hem is het zo dat God onze geest kan bewonen, dat wij ons open kunnen stellen voor God, dat God in onze geest binnenkomt. Maar dat is niet iets wat je altijd zomaar gebeurt. Dat is iets dat je op een gegeven moment wellicht overkomt.
1: Het gebeurt misschien wel, maar je hebt het niet in de gaten. Misschien mag ik het zo zeggen.
0: Ja, het gebeurt misschien wel en dan heb je het niet in de gaten. Maar het is ook niet zo dat je het kunt afdwingen.
1: Misschien kunnen we naar die tekst gaan in onderaan 84. Haast je dus ziel hier. Want daar komt ook iets naar voren toe van het enorme verlangen van God naar ons.
0: Ja. Haast je de ziel, niet met je voeten, maar met je hart, met je verlangen. Want niet alleen de engelen en gelukzaligen zien naar jou uit. Nee, ook hun Heer en Meester. God de Vader ziet naar jou uit. Jij bent zijn allerliefste dochter. God de Zoon ziet naar jou uit. Jij bent zijn bekoorlijkste bruid. God de Heilige Geest ziet naar jou uit. Jij bent zijn dierbaarste vriendin. God de Vader ziet naar jou uit om jou erfgenaam te maken van al wat goed is. God de Zoon om jou als de vrucht van zijn menswording, als de opbrengst van zijn uiterst kostbaar bloed aan God de Vader aan te bieden. God de Heilige Geest ziet naar jou uit om jou deelgenoot te maken van zijn eeuwige, verrukkelijke goedheid. De gelukzalige familie van hemelingen die horen bij de eeuwige koning, die familie ziet naar jou uit om jou in haar gezelschap op te nemen. Mm-hmm. Wel nu, zo vaak als het loze streven van deze wereld jou trekt, zo vaak als iets in deze wereld jou luisterrijk voorkomt, moet je je mentaal onmiddellijk naar de hemel verplaatsen en alvast zo zijn als je in toekomst zult zijn. Ik denk echt, ziel, als jij deze hemelse vreugden voortdurend in gedachten hield, dan zou je dit ballingsoord kunnen ombouwen tot een voorstad van het hemelse rijk, waarin je dagelijks een geestelijk voorproefje zou krijgen van die eeuwige zoetheid. Dat, mijn liefste ziel, wordt bedoeld met het koninkrijk van God dat in ons is, maar dat wij helaas jammerlijk verwaarlozen door ons buiten onszelf te storten op wat loos en ijdel is. We storten ons op de buitenwereld zonder ons te bekommeren om het rijk Gods dat binnenin ons is. Zoeken buiten onszelf naar troost in een ijdele en onzinnige schijnwereld. Daardoor zijn we onze vroegere godsdienstige toewijding kwijtgeraakt, zozeer dat we zelfs de uiterlijke vorm ervan hebben losgelaten. Luister daarom met toewijding, ziel, dochter van de eeuwige koning, en neig je oor naar zuiver heilzame raad. Zie door contemplatie de troost van het hemelse rijk en vergeet door verachting en afkeer de wereld, de duivel en jezelf.
1: Het is hoofdstuk 4 en daar zit dat die fantastisch mooie zinnen staan erin van God de Vader ziet naar je uit, jij bent zijn allerliefste dochter, geloofde ziel dan. Mm-hmm. Denk ik, ja, het is of hij, dat lees ik in het boekje tenminste, dat proef ik eruit, voortdurend op een God wijst die nog veel meer naar ons op zoek is dan wij naar hem.
0: Ja, zeker, dat is ook zo. Voor Bonaventura is denk ik inderdaad God meer nog op zoek naar ons dan wij naar hem. God wil heel graag dat wij ons naar hem toekeren, ons aan hem hechten, hem liefhebben en elkaar liefhebben. En God wil niet onze verdoemenis of onze ondergang. God wil heel graag dat wij samen met hem in heerlijkheid zullen leven in zijn hemelse koninkrijk. En dat is ook wat Bonaventura steeds, het komt op bepaalde momenten terug, waarop hij zegt, ziel, bekeer je tot God. Keer je af van alles wat jou belemmert om eeuwig bij God te leven. En die belemmering zit hem dan met name in gehechtheid aan de wereld en in de zondige hang naar macht en naar geld, naar genot. Maar het is God die ons bovenal graag daarvan bevrijd wil zien en wil dat wij met hem samen zullen zijn. Misschien kan ik een passage lezen daarover, waar de mens zegt, laat daarom je liefde voor het huidige leven los, ziel, en laat de liefde voor het toekomstige leven toe. Want in dat leven zal geen tegenspoed je verwarren, geen nood je benauwen, geen kwelling je verontrusten. Nee, daarin zal altijd durende blijdschap heersen. Daarin zal ons zijn geen verandering ondergaan, ons weten geen dwaling kennen, ons liefhebben geen ongemak geven. Daar zal alle misvorming, alle ziekte, alle zwaarte en alle bederf ontbreken. Daar is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen wij zijn als engelen van God, zo niet in leeftijd dan toch in gelukzaligheid. Daar is leven zonder dood, jeugd zonder ouderdom, vreugde zonder verdriet, vrede zonder tweedracht, welwillendheid zonder onrecht, licht zonder duisternis. Daar is een eeuwige, onveranderlijke heerschappij. Daar zal zijn wat je wilt en niet zijn wat je niet wilt.
1: Misschien kan ik naar het eind van het boek gaan. Daar citeert hij Anselmus. Is een prachtig stuk is dat.
0: Hoor wat de devote Anselmus over alle voornoemde hemelse vreugden zegt aan het einde van zijn betoog over het bestaan van God. Ja, merk op hoe verrukkelijk het goede is dat het aangename van alle goede dingen in zich verenigt. Als het geschapen leven al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het wezen dat haar geschapen heeft? Als het tot stand gebrachte heil al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het heil dat alles tot stand gebracht heeft? Als kennis over het geschapene al zoveel plezier geeft, hoe verrukkelijk is dan wel niet de kennis over wat niet geschapen is? Dus, waarom zwerf jij zoveel rond op zoek naar het goede in de schepping? Heb het ene goede lief, want daarin is alles. Beleef je plezier aan schoonheid? De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Beleef je genoegen aan vrijheid of kracht? Zij zullen zijn gelijk Gods engelen in de hemel. Schep je behagen in een lang en gezond leven? Daar is eeuwigdurende gezondheid. In verzadiging en dronkenschap? Zij zullen zich verzadigen met de heerlijkheid van de Heer en zich bedrinken aan de overvloed van Gods huis. Houd je van muziek? Daar zingen engelen. Van gezelschap en vriendschap? Daar is het gezelschap van de gelukzaligen. Daar zijn allen eensgezind. Geef je om eer en rijkdom? Rijkdom en heerlijkheid vullen zijn huis. Om veiligheid en zekerheid? Daar is eeuwigheid. Ach, mensenhart vol gebreken, op de proef gesteld, ja zelfs overweldigd door ontberingen. Hoe blij zou jij zijn als je dat alles in overvloed bezat? Vraag je gemoed of het zijn immense vreugde over het onmetelijke geluk dat hem ten deel zal vallen wel kan bevatten. En als je je eigen vreugde over die geweldige gelukzaligheid al nauwelijks kunt bevatten, hoe zul je dan ruimte hebben voor zoveel, zo grote vreugde van al die uitverkorenen? En ieder houdt daar immers net zoveel van zijn naaste als van zichzelf en is net zo blij voor zichzelf als voor degene van wie hij houdt. Daar komt nog bij dat iedere mens onschatbaar veel meer vreugde voelt over Gods geluk dan over zijn eigen geluk of over dat van alle uitverkorenen. Die totale hoeveelheid geluk kun je zelfs met heel je hart, ziel en verstand, zoals in het liefdesgebod, dan ook niet bevatten. Daarom zullen de gelukzaligen zich steeds in die mate verheugen waarin ze zullen liefhebben. En zullen ze slechts in die mate liefhebben waarin ze God zullen kennen. Maar de mate waarin de heiligen Gods, u God, zullen liefhebben en kennen, is stellig door geen oog ooit gezien, door geen oor ooit gehoord, in geen mensenhart ooit opgekomen.
1: Het is ongelooflijk hoe, en dat zeg ik iedereen in dit stuk ook al, dat hoofdstuk 4, hoe we eigenlijk maar een heel klein partikeltje, hoe noem je het, een heel klein stukje zien van die grootheid en die liefde van God. Ook met alle mensen samen, dat het allemaal zo minutieus is eigenlijk en toch al zoveel.
0: Ja, dat is zo. Ik denk dat de tekst wel heel duidelijk maakt dat volgens Bonaventura de mensen hier op aarde iets kunnen ervaren van Gods hemelse heerlijkheid, maar dat dat niet in vergelijking staat tot hoe geweldig en overweldigend die hemelse heerlijkheid in werkelijkheid is. Het is denk ik ook niet voor niks dat in dit boek, met name in het vierde deel, waar het gaat om de contemplatie op het hogere, die hemelse heerlijkheid zeer uitvoerig geschilderd wordt. Je zou bijna kunnen zeggen tot vervelends toe. Hij beschrijft hoe fantastisch mooi, hoe fantastisch rijkelijk het feest is bij God. Hij beschrijft hoe prachtig de ziel daar in de hemel zal zijn, getooid met alle sieraden die haar deugdzaamheid haar heeft gegeven. En ook vooral de onderlinge vreugde van hoe de engelen en de heiligen en alle hemelse machten en krachten daar zich verheugen over het geluk van de ziel die zich tot God gekeerd heeft en in de hemel haar plek krijgt. En die hemelse vreugde is niet een individuele vreugde. Het is niet een individueel genot. Het is een collectieve vreugde die ook in zijn collectiviteit, in zijn alomvattendheid, uitzonderlijk groot is.
1: Was een genot om dit te vertalen?
0: Ja, ik vind dit heel mooi. Ik vind dit soort teksten bijzonder inspirerend. Hoewel ze cultureel en qua tijd wat verder van ons afstaan. Het is heel duidelijk een middeleeuwse tekst. En niet alles is voor ons moderne lezers even gemakkelijk te begrijpen. Het is ook niet allemaal even gemakkelijk in te passen in ons moderne wereldbeeld. Maar ik denk dat dit soort teksten ons wel degelijk een boodschap te bieden hebben, waar wij ons geestelijk door kunnen laten inspireren en kunnen laten vormen.
1: Misschien kunnen we nu naar het eind van het boek gaan. Daarin heeft hij een gebed van Anselmus opgenomen. Misschien kunnen we dat als afsluiting lezen.
0: Bonaventura besluit zijn boek als volgt. Ik bid u, mijn Heer, laat mij u kennen. Laat mij u lief hebben, zodat ik mij voor eeuwig in u mag verheugen. En als ik daar in dit leven niet ten volle toe in staat ben, laat dan nu tenminste mijn kennis van u groeien en mijn liefde, zodat ik na dit leven volkomen vreugde zal ervaren. Nu in hoop, dan in werkelijkheid. Heer, Vader, via uw Zoon adviseert, ja beveelt u ons, te vragen en belooft u ons te zullen geven dat onze vreugde volkomen is. Daarom vraag ik u, Heer, dat wat u mij door uw wonderlijke raad adviseert te vragen en beloofd te zullen geven, laat mijn vreugde volkomen zijn. Laat intussen mijn geest daarover denken, mijn tong daarvan spreken, mijn hart dat liefhebben. Laat mijn mond daarover discussiëren, mijn ziel daarnaar hongeren, mijn lichaam daarvan verzadigd zijn. Laat heel mijn wezen daarnaar verlangen, totdat ik zal binnengaan in de vreugde van mijn God, de drie ene, die gezegend is in eeuwigheid. Amen.
1: Heer, wil ik je bedanken voor dit gesprek.
0: Het was een genoegen. En dank voor deze gelegenheid.
1: En dit zei Nicoline Roskam, en met haar was ik in gesprek op basis van de alleenspraak van Bonaventura, door haar vertaald en ingeleid. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. En nogmaals, dit gesprek met Nicoline had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: C. Seculier en autonoom. Je hoeft geen profeet of socioloog te zijn om je nu en dan af te vragen hoe zal het verder gaan met onze samenleving. Met name ouders die zorg hebben voor de gelovige en menswaardige toekomst van hun kinderen stellen zich die vraag. Wie zich daarin verder verdiept, leert dat twee kenmerken in Noordwest-Europa overheersen. Seculier. Letterlijk zit daarin de verwijzing naar het Latijnse woord voor werelds leven. Men denkt en organiseert de maatschappij vanuit het aardse, zonder enige openheid naar het hogere, naar God. Dit betekent niet alleen scheiding van kerk en staat, maar ook dat politiek, werk, onderwijs, zorg en nog veel meer geen levensbeschouwelijke inbreng toelaten. Geloof blijft beperkt tot achter de voordeur. En dat terwijl opvoeding en onderwijs nu juist uiterst identiteitsgevoelig zijn. Autonoom. Dit betekent dat het individu zijn of haar eigen wetten stelt en de belangrijkste taak van de maatschappij erin bestaat die individualiteit te ordenen. Meerderheden en pressiegroepen beheersen vaak onze leefomgeving. Een voorbeeld. Tolerantie ten aanzien van mensen met een homofiele of lesbische geaardheid is een christelijke deugd. Er sociaal en politiek aan meewerken dat een kind opgroeit bij twee moeders of vaders roept ernstige twijfel op ten aanzien van de identiteitsvorming als vrouw of man van jonge mensen. Het begrip LHBTIQ-gemeenschap is daarom uiterst misleidend. Enkele oriëntatiepunten. We moeten eerlijk erkennen, de tijd van cultuurchristendom is definitief voorbij. Ook al is de betekenis van volksvroomheid soms niet te veronachtzamen. Isolationisme werkt vervreemdend of maakt sectarisch. De christen van de toekomst is tamelijk eenzaam. Hij, zij, zal moeten kunnen verantwoorden waarom hij zich verbonden weet met God, zijn vertrouwen stelt in de unieke persoon van Jezus Christus en zijn leven in belangrijke mate laat normeren door de traditie van de katholieke kerk wereldwijd. Verbondenheid met een concrete geloofsgemeenschap, parochie of beweging is onmisbaar. Dat geldt ook voor informatievoorziening, media. De katholieke jongerengroep, het bisdomkamp, het katholieke artsenverbond en het diocesane gezinspastoraat en dergelijke zijn daarbij een belangrijke voedingsbodem. Kinderen en jongeren worden op die manier gevormd in het besef. Wij hebben van thuis uit onze eigen overtuiging en we vormen zo een aangenaam alternatief. En onze vrienden steunen ons daarin. Dit alles dient bescheiden en overtuigend te zijn. gefundeerd in goede liturgie en als bundeling van een christelijk waardebesef. Decennia geleden sprak paus Benedictus XVI al over de spiritualiteit van de moedige minderheid. D. Jouw leefregel. Voor mij ligt een bundel uit 1957 met als titel Vijf bronnen van christelijke geest. Bij mijn weten is het de enige uitgave in het Nederlands waarin je alle oude en grote kloosterregels bij elkaar vindt, van Benedictus, Augustinus, Franciscus en de geestelijke oefeningen van Ignatius. Vaktheologen mogen bediscussiëren waarom de Oosterse leefregel van Basilius er wel in staat, terwijl de Karmelregel niet is opgenomen. Het gaat daarbij om ruim 1000 jaar ervaring van omgang met God vanuit Jezus Christus als het licht der wereld, Johannes 8, vers 12. Het gaat om sterke persoonlijkheden die door hem en zijn evangelie geraakt en omgevormd zijn, wier leefpatronen door de eeuwen heen overdraagbaar zijn gebleken. Catechismus van de Katholieke Kerk, nummer 2684. Het gaat om het evangelie van de Heer, zijn leven, woorden en heilsboodschap als basis voor de grote kerk, de kleine gemeenschap en de individuele persoon. Begin 60er jaren van de vorige eeuw bezocht ik voor het eerst Taizé in Midden-Frankrijk. Het kleine boekje van de regel, beschikbaar in vele talen, de eenvoud van de liturgie en de vernieuwende muziek maakte veel indruk. Enkele decennia later verscheen van Pierre-Marie Delvieux In het hart van de stad, in het hart van God, levensboek. Dicht bij de Notre-Dame in Parijs kun je in de kerk van Saint-Gervais de liturgie meemaken van de vrouwen en de mannen die, in de geest van dat boek, hun tijd verdelen tussen de dienst aan God en geëngageerde arbeid in de maatschappij. Onze omstandigheden kunnen sterk verschillen. De woonomgeving, het werk dat je doet in deeltijd of in wisseldienst, je leefsituatie, alleengaand, in gezinsverband of in een woongemeenschap, als mede de nabijheid van een parochie of kloosterkerk zijn sterk bepalend. Om ons christelijke geloof te voeden en te blijven beleven, is enige ordening onmisbaar. Het gaat om dagindeling, momenten van gebed, stilte en gerichte verdieping, dosering van voedsel en drank, uren van ontspanning en tijd die we besteden aan cultuur, aan media, aan andere mensen en diaconale activiteiten. In gedachten, of misschien zelfs op papier, kun jij je eigen leefregel samenstellen. Op grond van het evangelie, de rijke kerkelijke traditie en jouw persoonlijke ervaring. Niet als een dwingend kader, maar wel als een bevrijdende richting, een oriëntatie op God als de bron van ons leven en in de functie van de navolging van Jezus Christus, als een voortdurend appel op onze dienst aan de medemens die God op onze weg zendt.
0: Monseigneur Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus wordt in Korinthe door de Joden beschuldigd. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Daar trof hij een Jood aan, een zekere Aquila,

Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Daar trof hij een Jood aan, een zekere Aquila, die in Pontus geboren was en met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen. Claudius had namelijk verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bezocht hen aan huis en omdat ze hetzelfde vak uitoefenden, ze waren van beroep tentenmakers, bleef hij bij hen wonen en was er werkzaam. Iedere sabbat disputeerde hij in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich voortaan geheel aan de prediking en legde voor de Joden getuigenis af dat Jezus de Messias was. Maar toen deze zich smalend bleven verzetten, schudde hij het stof van zijn kleren en voegde hun toe: "Uw bloed komen neer op uw eigen hoofd. Ik ga vrij uit en wend mij vanaf nu tot de heidenen." Hij trok daar weg en ging naar het huis van een zekere Titius Justus, een godvrezende, die naast de synagoge woonde. Crispus, de overste van de synagoge, nam met heel zijn huis het geloof in de Heer aan. En ook vele Korintiërs die naar hem luisterden, geloofden en lieten zich dopen. Eens sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot Paulus: "Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u. En niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen mij toe." Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaia keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank. Zij verklaarde: "Deze man tracht de mensen over te halen tot onwettige godsverering." Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio de Joden antwoordde: "Als het ging over een of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die wet van u, dan moet ge zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn." Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg. Nu wierpen allen zich op Sosthenes, de overste van de synagoge, en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok zich er niets van aan. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila scheep naar Syrië. Eerst had hij in Kentgrien zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder gelofte. Ze kwamen te Efeze en daar verliet hij hen. Zelf ging hij naar de synagoge om er te disputeren met de Joden. Toen zij hem vroegen wat langer te blijven, ging hij daar niet op in. Maar bij het afscheid zei hij: "Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug." Hij voer weg van Efeze en kwam in Caesarea, ging naar de stad, begroette de gemeente en begaf zich op weg naar Antiochië. Hij verbleef daar enige tijd, vertrok toen weer en maakte een rondreis achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frigië om er alle leerlingen te sterken. Intussen was er in Efeze een Jood aangekomen, Apollos, een Alexandrijn van afkomst en een welsprekend man die doorkneed was in de schriften. Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat

0: Jezus betrof, hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, namen ze hem mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde doorreizen naar Achaia, zonden de broeders aan de leerlingen een brief met het verzoek hem goed te ontvangen. Daar aangekomen was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door aan de hand van de schriften te bewijzen dat Jezus de Messias was. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, op Psalm 119. Zonder reden leidt vervolging wie onschuldig wordt gestraft. Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste vrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse heerschappij, eer en rijkdom, op voorwaarde dat je gedwee voor hen neerbuigt en jezelf ervan overtuigt hun bevelen te gehoorzamen. Die machthebbers vervolgen soms zonder reden, soms ook met reden. Zonder reden vervolgen ze bij hem bij wie ze van zichzelf niets terugvinden. Dan spannen ze zich in om hem te verknechten. Met reden vervolgen ze hem die zich aan hun macht overlevert en helemaal opgaat in het bezit van de wereld. Over hun onderdanen oefenen ze immers met recht hun heerschappij uit en van hen mogen ze de tol van het zondig leven opeisen. Een martelaar kan naar waarheid verklaren dat hij ten onrechte de kwellingen van de vervolging verduurt. Hij die niets heeft geroofd, niemand met geweld heeft onderdrukt, geen bloed heeft vergoten, die niets misdaan heeft tegen de wet, maar toch folteringen moet ondergaan, zwaarder dan voor beroepsmisdadigers, die woorden van gerechtigheid spreekt, maar niet wordt gehoord, die woorden van verlossing spreekt, maar wordt gestraft, zodat hij kan zeggen: hoe zij ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Zonder reden leidt dus vervolging wie onschuldig wordt gestraft. Hij die als een boosdoener wordt gestraft, terwijl hij door zo'n geloofsovertuiging een weldoener is. Hij die als een gifmoordenaar wordt gestraft, omdat hij durft te roemen op de naam van de Heer, terwijl toch de vroomheid het fundament van alle deugden is. Hij wordt waarlijk zinloos gestraft, die bij goddelozen en ongelovigen wegens goddeloosheid aangeklaagd wordt, terwijl hij in feite een leraar is in het geloof. Toch moet hij, die zonder reden wordt gestraft, sterk en standvastig zijn. Daarom voegt de psalmist eraan toe: slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Beducht zijn is een teken van zwakheid, van vrees en van schrik. Maar er is ook een zwakheid die tot heil strekt. Er is ook een vrees van de heiligen. Vreest de Heer, gij die hem gewijd zijt. En verder: gelukkig de mens die de Heer vreest. Waarom heet hij gelukkig? Omdat hij vreugde vindt in zijn geboden. Stel je nu de martelaar voor, te midden van zijn folteringen. Hier het woeste, angstaanjagende gegrom van wilde dieren. Daar het gesis van witgroeiende platen en de ziedende vlam van een brandende oven. Ginds het slepen van zware ketens. Dan verschijnt de bloeddorstige beul. Stel je voor, zeg ik, dat de martelaar oog in oog staat met al die folteringen. Dan overdenkt hij de goddelijke geboden, het eeuwige vuur, de brand zonder einde voor de trouwelozen, de foltering van de steeds opflakkerende pijn. Zijn hart wordt gekweld door vrees. Als hij bezwijkt voor de dreigementen van het ogenblik, geeft hij zich over aan de eeuwige verwerping. Zijn gemoed wordt geschokt als hij het verschrikkelijke slagzwaard van het toekomstig oordeel als in een visioen voor zich ziet. Zul je dan de vrees en het vertrouwen van die dappere man niet op één lijn stellen? Het vertrouwen van wie verlangt naar de eeuwigheid en de vrees van wie beducht is voor God, monden immers uit in hetzelfde resultaat. Mocht ik zo zijn als die martelaar, dat als de vervolger komt opzetten, ik niet de bitterheid van mijn kwellingen zit te overwegen, niet de maat van de foltertuigen en de straf af te meten, niet de vreedheid van elke pijn te overdenken. Nee, dat alles moet ik als onbelangrijk beschouwen, maar ervoor beducht zijn dat Christus mij afwijst, dat Christus mij uitsluit, dat hij me verstoot uit de raad van de priesters, als hij me dit gezelschap onwaardig oordeelt. Laat hem veeleer hiervoor oog hebben, dat, al ben ik verontrust door de verschrikking van de lichamelijke pijnen, ik nog meer beducht ben voor het toekomstig oordeel. Ook al zegt hij tot mij, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toch zal hij me zijn hand reiken. En als ik verontrust ben door het opzettende geweld van de storm deze wereld, zal hij mij sterken in gelovige zekerheid van geest.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de vijfde week van Pasen is de tekst van de introitus, twee versen uit Psalm 70. Mijn mond zij vol van uw lof om u te bezingen. Woorden van vreugde komen over mijn lippen als ik u ga prijzen. Alleluia. Een gelover uit het oude verbond wendt zich in gebed tot de Heer en meteen wellen er gevoelens van vreugde en van lofzang uit zijn hart omhoog. Wat iemand uit het oude verbond van God heeft meegemaakt, is niet meer dan een schaduw bij wat gelovigen in het nieuwe verbond van God hebben meegemaakt. God zelf niet alleen bij ons, maar binnenin ons. Dat is wat we in het evangelie van deze dag mogen beluisteren in het evangelie. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, omdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en ge zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put, laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand. Bij de plaats van het gebed breng ik me staande zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet. Ik mag misschien verstrooid zijn, hij nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding aan van het gebed, liggend, zittend of geknield. De houding waarin ik denk hem het meeste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als zijn testament. En de plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En dan te vragen om de bijzondere genade Jezus beter leren kennen, met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. Vandaag tonen de handelingen der apostelen hoe de verovering van het evangelie, de verspreiding in de ruimte van deze wereld, gepaard gaat met crisisverschijnselen, met conflicten, precies zoals Jezus dat ook zegt van de ranken aan de wijnstok, er zit soms wildgroei aan. Het conflict gaat erover of de heidenen bij de Joden moesten worden ingelijfd,
of ze gereduceerd moesten worden tot het Joodse volk, tot de cultuur van het Joodse volk, de cultuur waarin de Joden het woord van God hadden ontvangen en gestalte hadden gegeven, waarin het woord van God als het ware was geïncarneerd, samen met al die culturele verschijnselen eigen aan de Joodse cultuur, besnijdenis, kosher eten, sabbatonderhouding enzovoort. Moesten de heidenen niet bij de Joden worden ingelijfd? Dat zou dan beslist moeten worden door christenen die door Jezus in het evangelie van vandaag worden beschreven als ranken aan de wijnstok, die een verbondenheid hebben met de wijnstok, zoals Jezus met de Vader. Mijn Vader is de wijnbouwer. Die verbondenheid van de ranken met de wijnstok, dat is, om het zomaar eens te zeggen, de verticale dimensie die door Jezus wordt herhaaldelijk uitgedrukt in het woordje blijven. 9 maal komt dat woord in dit evangelie voor: blijft in mij, dan blijf ik in u. Het middel voor Jezus om in ons te blijven is het woord. Door het woord komt de hemel naar de aarde, door het vlees geworden woord, door het gesproken woord, ook door het geschreven woord. Ook door het geschreven woord kan God los van Jezus menselijke gestalte overal ter wereld en op welke plaats heel flexibel ingang vinden bij de mensen om in hen te blijven. Het is eigenlijk een wonderlijk iets dat door zo'n licht voertuig als het woord zo luchtig en ook zo vluchtig de goddelijke kracht en de goddelijke liefde bij de mensen ingang kan krijgen. Het woord van God brengt ons dieper in contact met God. Maar als er contact is, komt dat altijd van 2 kanten. De een met de ander en de ander met de een. Door Gods woord kom je dus dieper in contact met God, maar dat wil ook zeggen dat God dieper in contact komt met jou. Want wat gebeurt er wanneer iemand een woord zegt, een woord dat bij je aankomt? Geen loze woorden, maar een woord dat uit de oorsprong van de ander, uit zijn hart, dat gericht is tot het hart van de ander. Dan gebeurt het dat er behalve dat woord ook iets van zichzelf overkomt. Iets waardoor de ander getroffen wordt, geraakt. Waardoor er een tegenbeweging ontstaat. En dat is wat het woord van God tot stand wil brengen. Een beweging terug naar God. Een beweging van God uit, aankomend bij de mens in zijn hart en weer terugkerend naar God. En dat is nu de beweging van de Heilige Geest. Eigenlijk zijn alle woorden van de schrift Gods woorden. Dat betekent woorden door de inspiratie van Gods Geest neergeschreven, met de bedoeling mensen in beweging te brengen terug naar God toe, om God te beminnen, om voor God iets te doen, iets moois voor God. U kent dat wel van moeder Teresa van Calcutta. Dat mooie van God is overigens geen esthetische ervaring, maar het is een godservaring, waarbij het goddelijke het blijvende is. 9 maal blijven, blijven in mij. Daarmee wil Jezus uitdrukken wat hij zelf is, iemand die blijft. Hij is gekomen om bij de mensen te blijven. Hij is er niet één van komen en gaan, hij is er één van blijven, voor altijd. Maar dat niet alleen, hij is er ook één van doorgaan. Het liefhebben van God gaat altijd door in goede en kwade dagen. Als mensen hun hart voor hem openen, maar ook als ze hun hart voor hem sluiten. Want dat wat er is tussen de Vader en Jezus, dat blijven, dat wil hij ook bij de mensen. Dat is geen verhouding tegenover elkaar, maar in elkaar. Een verhouding van gemeenzaamheid, van vertrouwelijkheid,
van een bij elkaar thuis zijn. Dat woordje blijven, in de taal van het evangelie, is verwant aan wat in de Romaanse talen huis is geworden. In het Frans maison, in het Latijn mansio. Dat zeggen wij toch ook, waar houdt je verblijf? Waar is je woning? Het droomthuis van Teresa van Avila was een kasteel, een burcht. En dat is zij later gaan beschrijven als het kasteel van de ziel, een inwendige burcht, een innerlijk kasteel met 7 verblijven van groeiende intimiteit, innigheid, gemeenzaamheid van God, van thuis zijn, zich thuis voelen bij God. Paus Johannes Paulus II schreef in zijn encycliek over de Eucharistie: de Eucharistie is de hemel op aarde. Dus het verblijf van God bij de mensen in de Eucharistie en van de mensen bij God in de hemel begint al hier op aarde. Ooit verscheen de heilige Theresia van Avila na haar dood aan een van haar eigen zusters die bezig was het officie te zingen. En ze zei haar: nu doet u hier beneden in de tijd hetzelfde als wij gedurende de hele eeuwigheid in de hemel doen. Er is tussen ons in de hemel en u hier op aarde alleen maar dit verschil, dat wij in de hemel zien en genieten wat u op aarde gelooft en hoopt. Het is dezelfde God die u in het heilige altaarsacrament aanbidt en waarvan het bezit het geluk en de gelukzaligheid uitmaakt van de engelen en de heiligen in de hemel. Met andere woorden, wat er is tussen God en de engelen en de gelukzaligen in de hemel, is hetzelfde wat er is tussen God en ons hier. In de taal van de liefde is dat: wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem. En alle andere manieren van kennen en gewaar worden, van omgaan en contact hebben, zijn uitdrukkingen van het in liefde met elkaar omgaan. Blijven, dat is het woord voor barmhartigheid, innigheid. Vanuit het diepste van Jezus hart komen gevoelens van medelijden. Niet zomaar liefde dus, maar een barmhartige liefde. Dat is de liefde voor het zwakke, voor het tere, voor het zondige. Aan het eind, aansluitend bij het dieper inmiddels in mij gegroeide, meer contemplatieve ritme van het gebed, gesprekjes voeren. Met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens door Jezus aan mij persoonlijk laten zeggen hoeveel hij van mij houdt. Hij die mij heeft lief gehad, zegt Sint Paulus, en zichzelf voor mij heeft overgeleverd. Gelaten 2. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader van Jezus, bijvoorbeeld hem bedankend voor de overgrote liefde in Jezus. En dan een Onze Vader bidden.